0: beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
0: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
6: Veel MKB-bedrijven lopen geld mis doordat klanten facturen te laat of helemaal niet betalen. Dat blijkt uit onderzoek van Exact onder ruim 900 ondernemers. Gemiddeld kost dat bedrijven zo'n 20.000 euro per jaar. Opvallend is dat bijna de helft van de ondernemers niet weet hoe snel klanten normaal gesproken gaan betalen. Daardoor komen betalingsachterstanden vaak pas laat aan het licht. Ondertussen willen veel ondernemers juist investeren en groeien. En volgens de ondernemers kan slimmer debiteurenbeheer helpen om die financiële ruimte te vergroten.
4: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Minder papierwerk en eenvoudigere belastingregels, dat is het doel van een nieuw pakket van de Europese Commissie. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland noemen het een belangrijke stap om de Europese economie concurrerender te maken. De plannen moeten het makkelijker maken voor bedrijven om in meerdere EU-landen te ondernemen en te investeren. Volgens de organisaties kunnen bedrijven hierdoor flink besparen op administratieve kosten. Ze hopen dat ook Nederland de voorstellen zal steunen.
6: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkeling in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
7: Let's Talk Business op New Business Radio. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
9: Je hoort het op New Business Radio. Manutan,
10: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: Ontketen je de kracht van mensen in organisaties. People Power brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

nice. My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl. De laatste inzichten. Voor business shapers. New Business Radio.

0: is New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: Hoe zorg je dat de organisatie klaar is voor de toekomst? Daarover gaat het nieuwe boek Knetteradaptief van Adriaan Vermeulen. Volgens de auteur mislukken veel verandertrajecten omdat bedrijven verandering nog steeds behandelen als iets tijdelijks. In plaats daarvan pleit hij voor organisaties die zich continu kunnen aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen, zoals AI en economische veranderingen. Het boek combineert wetenschappelijke inzichten met praktijkvoorbeelden en interviews met leiders uit het bedrijfsleven. Knetteradaptief is onder meer verkrijgbaar via Managementboek en Van Duren Media.
6: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
5: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
7: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
0: Doorzie wat er komt.
2: Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Heb je een innovatieve start-up of MKB-bedrijf in Noord-Holland? Dan kun je je weer aanmelden voor het GoNH versnellingsprogramma. De provincie ondersteunt ondernemers die actief zijn in sectoren zoals energietransitie, circulaire economie, gezondheid en veiligheid. Het programma start in september en bestaat uit twee verschillende trajecten, afhankelijk van de groeifase van het bedrijf. Deelnemers krijgen begeleiding en werken samen met andere ondernemers aan de volgende stap voor hun onderneming. Voor wie meer wil weten, organiseert de provincie eerst online informatiesessies.
8: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today,

0: DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United voor zeker en zorgeloos ZZP.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. De laatste inzichten voor business shapers. Nieuw Business Radio.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectoring. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
5: De duurzame energieleveranciers om Nieuwe Energie en de Energie van Ons gaan fuseren. Vanaf 1 juli gaan ze verder onder de nieuwe naam Energie van Ons. De twee organisaties leveren lokaal opgewekte groene stroom en willen samen een sterke alternatief vormen voor grote energieleveranciers. Klanten krijgen energie uit windmolens en zonneparken uit hun eigen omgeving, terwijl de opbrengsten teruggaan naar lokale energiecorporaties. Het nieuwe bedrijf verwacht volgend jaar verder te groeien en richt zich vooral op particulieren en het MKB.
6: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
4: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
6: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Funding Your Business met Fabien de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op Nieuw Business Radio.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: Ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: is New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel redacteren wist. Het gaat om en dat je niet...
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Een ruime meerderheid van ondernemers is ontevreden over het kabinet Jetten. In een peiling van Ipsos INO krijgt het kabinet een 4,6 als rapportcijfer. Ondernemers klagen vooral over de hoge regeldruk, onvoorspelbaarheid beleid en te weinig daadkracht. Dat heeft volgens de peiling ook gevolgen, want bijna de helft stelt investeringen uit en 1 op de 7 denkt er zelfs over om naar het buitenland te vertrekken. Opvallend is dat ondernemers juist meer steun hebben voor bezuinigingen op de sociale zekerheid dan de gemiddelde kiezer. Over een hogere AOW-leeftijd zijn ze net als veel Nederlanders kritisch.
8: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
6: Minder papierwerk en eenvoudigere belastingregels, dat is het doel van een nieuw pakket van de Europese Commissie. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland noemen het een belangrijke stap om de Europese economie concurrerender te maken. De plannen moeten het makkelijker maken voor bedrijven om in meerdere EU-landen te ondernemen en te investeren. Volgens de organisaties kunnen bedrijven hierdoor flink besparen op administratieve kosten. Ze hopen dat ook Nederland de voorstellen zal steunen.
7: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
8: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
9: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

als het misgaat. Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scalen, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Dit is New Business Radio.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Heb je een innovatieve start-up of MKB-bedrijf in Noord-Holland? Dan kun je je weer aanmelden voor het GoNH versnellingsprogramma. De provincie ondersteunt ondernemers die actief zijn in sectoren zoals energietransitie, circulaire economie, gezondheid en veiligheid. Het programma start in september en bestaat uit 2 verschillende trajecten, afhankelijk van de groeifase van het bedrijf. Deelnemers krijgen begeleiding en werken samen met andere ondernemers aan de volgende stap voor hun onderneming. Voor wie meer wil weten, organiseert de provincie eerst online informatiesessies.
5: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
6: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
5: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
7: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
3: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: met Joris van Zoelen bij New Business Radio.
1: Het inzicht van vandaag. Succesvolle impactorganisaties zorgen dat het gewenste gedrag de basisoptie is. By default, om het zo te zeggen. Ze maken het zo aantrekkelijk, beschikbaar en gewoon dat het gewenste gedrag de natuurlijke basiskeuze wordt. De slechtere optie wordt daarmee vanzelf het alternatief. Geen verbod, geen opgeheven vingertje, gewoon een andere standaard. Misschien een vreemd voorbeeld, maar het helpt enorm om dit principe te begrijpen. Wist je dat in de landen waar je je actief moet opgeven om orgaandonor te worden, slechts 15% van de mensen dat doet? En dat in de landen waar je donor bent, tenzij je uitschrijft, 90% gewoon donor is en blijft? Dezelfde mensen, dezelfde overtuigingen, alleen een andere basisoptie. Dit principe heet Choice Architecture en werd onder andere beschreven door Nobelprijswinnaar Richard Taylor en de jurist Cass Sunstein in hun boek Nudge, een absolute aanrader als je gedrag wil begrijpen. De manier waarop opties worden gepresenteerd, wat als eerste staat, wat de default is, wat het meest zichtbaar is, bepaalt voorspelbaar wat mensen kiezen. Als organisatie kun je de keuze van mensen dus enorm beïnvloeden. Onder dit inzicht ligt een aantal eenvoudige redenen waardoor het werkt. Mensen hebben een sterke voorkeur voor de status quo. Ze blijven graag bij wat er is. Een organisatie die het gewenste gedrag tot default maakt, gebruikt die menselijke neiging in plaats van er tegen te vechten. Beslissingsvermoeidheid speelt ook mee. Een drukke ouder die 's avonds nog een gezonde maaltijd moet bedenken, kopen en bereiden, kiest sneller voor het makkelijke alternatief. Maak de gezonde optie het makkelijkst en de drempel valt weg. Sociale beïnvloeding versterkt het effect. Wat anderen doen, voelt als normaal. Op een kinderopvang waar kinderen samen broccoli proeven, wordt broccoli normaal. En als laatste, het haalt de morele druk weg. Gezond eten als opdracht is echt een vingertje. Maak er een feestje van en het voelt als een uitnodiging. De gedragsverandering ontstaat zonder dat er iemand zich beschuldigd voelt. Dat klinkt allemaal mooi en theoretisch klopt het ook wel. Maar hoe ontwerp je dat in de praktijk? Hoe maak je broccoli aantrekkelijker dan een koekje voor een driejarige? Daarvoor hebben we vandaag contact met Ingrid Cayet. Zij is de oprichter van Spoonie. Spoonie is een unieke organisatie. Het is een bedrijf dat groeide uit Madega en Spoonie, die in 2022 fuseerden en sinds vorig jaar samen verder gaan onder één merknaam. Inmiddels marktleider in gezonde kindermaaltijden voor kinderopvang met zo'n 2,5 miljoen verse maaltijden per jaar op ruim 500 kinderdagopvanglocaties. En tijdens de gezonde smikkelweken in 2024 deden 50.000 kinderen op zo'n 600 buitenschoolse opvanglocaties mee aan de smaaksafari met groenten. Ingrid kent het probleem niet uit een rapport, maar van haar eigen aanrecht. 8 op de 10 ouders vinden het belangrijk dat hun kind gezond eet. Maar in de praktijk is 80% van het voedselaanbod in de supermarkt ongezond en richt 80% van de reclame zich op ongezonde producten. Spoonie heeft daarop één keuze gemaakt. Niet de ouders proberen te overtuigen, maar het systeem omdraaien. Beginnen op het moment dat kinderen überhaupt leren proeven. Op de kinderdagopvang. Samen met andere kinderen, zodat gezond eten gewoon wordt. We maken contact met Ingrid Cayet van Spoonie. Ingrid, jullie willen gezond eten voor kinderen de normaalste zaak van de wereld maken. Hoe doet Spoonie dat?
2: Ja, gezond eten is net als lezen, lopen, zwemmen aangeleerd en doorgegeven. En helaas, met gezond eten lukt dat niet meer voor meest ouders. Ondanks het feit dat we het allemaal belangrijk vinden en willen ook graag een verantwoordelijkheid daarin nemen. Nou, hoe komt dat? Dat komt door een dubbel shift. Shift in voeding, van ongezond voeding is vooral aanwezig, goedkoop, continu gepromoot, ook buiten het controle van ouders. En shift in ouderschap. Ouders hebben het heel erg druk, want beide werkende ouders is nu de norm geworden. Dus kortom, ouderschap is veranderd, maar de oplossing nog niet. Alles is nog op de schouder van de ouders. En Spoonie stelt dat een moderne oplossing moet komen om als maatschappij het mogelijk maken. Mogelijk maken dat ieder kind smult van gezond eten. En dat gezond leren een groot en lekker smaakavontuur is voor opgroeiende kinderen en hun ouders. Nou, dat betekent systeemverandering. Dat is dus een grote stap. Hoe doen we dat? We hebben een methode ontwikkeld. Die bestaat uit drie bouwstenen. Opeten, dus wat je in de mond stopt. Oppikken, de voorbeeldrol van de ouders weer mogelijk maken. En ontdekken, Van zelf leren is de gemakkelijkste manier en de leukste manier om te leren. Met producten ook voor thuis, waar je hebt eigenlijk de mogelijkheid om eten, ontdekken en van leren. En de impact is dat op dit moment, we hebben ongeveer 25.000 kinderen die elke jaar de gezond leren eten methode van Spoonie hebben. En we zijn aan een nieuw norm te creëren door de olievlak met ouders en pedagogic professionals. Dus iedereen aan de bak en aan de slag hiermee.
1: Dankjewel, Ingrid.
0: Elke werkdag een praktisch voorbeeld. Eén inzicht dat je meteen kunt gebruiken. Business Insights bij New Business Radio.
1: Wat opvalt in het verhaal is dat het ontwerpen van een default iets anders is dan mensen overtuigen. Het is structureel werk, geen campagne. Drie handvatten voor jou als luisteraar. Welk gedrag wil je bevorderen met je dienst of met je product? En bouwen we daarmee aan een default, een basisoptie? Of blijven we nog steeds het alternatief? 9 van de 10 keer ontdek je dat je organisatie gewoon niet zo bewust is van gedragsontwikkeling en zich primair richt op de verkoop van producten en diensten. 2. Ga op zoek naar kennis over gedragsontwikkeling. Lees bijvoorbeeld het werk van de Nederlander Rijntjan Renes of van andere experts. Mijn persoonlijke ervaring, dit is echt ontzettend leuk om te leren. Ga op zoek naar een inspirerend voorbeeld en kijk wat je daarvan kunt kopiëren voor jouw organisatie. Kies er 1 om mee te experimenteren, dan maak je een start. En 3, monitor de verandering. Niet op zoek naar perfectie, maar om te leren. Om te monitoren moet je wel heel concreet zijn en daarmee wordt het iets waaraan je kunt werken. Kijk na een maand of na een half jaar of er al ontwikkeling is. Leer ervan en bouw door. Wil je gezond groeien en structureel ander gedrag mogelijk maken? Dan begin je niet met overtuigen, maar bij het ontwerpen. De vraag voor morgenochtend. Welk gedrag willen wij normaal maken? En dan op zo'n manier dat de wereld er ook een beetje mooier van wordt. Verkopen we producten of diensten? Of helpen we onze klanten gedrag te ontwikkelen dat goed en gezond is voor ons allemaal? Wil je meer weten over de inzichten en hoe je met je organisatie echt kunt gaan voor de dubbele winst? Ga dan naar de site van New Business Radio en vind Business Insights bij programma's. Klik op deze uitzending en je vindt een uitgebreid artikel rond het inzicht en de bijbehorende actie van vandaag. Vergeet ons ook niet te volgen op de socials voor de laatste updates rond alle Business Insights. Bedankt voor het luisteren en morgen aan de slag, want elke organisatie kan groeien met de dubbele winst.
0: Dit was Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio. Business Insights, winst en impact. Tot de volgende!

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: innovatieontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Beter waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel redacteren wist. Het gaat om en dat je niet...
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
7: De duurzame energieleveranciers om Nieuwe Energie en de Energie van Ons gaan fuseren. Vanaf 1 juli gaan ze verder onder de nieuwe naam Energie van Ons. De twee organisaties leveren lokaal opgewekte groene stroom en willen samen een sterke alternatief vormen voor grote energieleveranciers. Klanten krijgen energie uit windmolens en zonneparken uit hun eigen omgeving, terwijl de opbrengsten teruggaan naar lokale energiecorporaties. Het nieuwe bedrijf verwacht volgend jaar verder te groeien en richt zich vooral op particulieren en het MKB.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
7: De klok tikt richting 2030. Nederland heeft de ambitie om dan 55% van alle verpakkingen te recyclen. Maar de werkelijkheid is anders. Traditionele recycling loopt tegen haar grenzen aan en de prestaties blijven achter. En om de circulaire ambities dus echt te gaan halen, moeten we op een radicaal andere manier naar ons afval gaan kijken. Hoe lossen we dit op is natuurlijk de grote vraag van vandaag. Er is in ieder geval licht aan de horizon. Vandaag bij mij in de studio Stefan Brouwer, Managing Director Nederland, en Fabian van Rooyen, Operations Manager, beide bij UBQ Materials. Ik hoor je denken. Nou, we gaan zo meteen daar van alles over horen. Want hun fabriek in Berg op Zoom, daar zetten zij restafval waar reguliere recycling stopt om in hoogwaardige en duurzame grondstof. Met andere woorden, dit is een oplossing.
10: Let's Talk Business. Ron Lemmens.
7: Goedemorgen, van harte welkom Stefan en Fabian. Ja, ik wil nou niet zo zeggen van nou, de wereld is geweldig. Dat was niet mijn boodschap. Maar feit is dat we wel weten, en dat was bij beton ook het geval, het was eerst heel moeilijk om te recyclen. En dan komt er ooit één speler, die weet dan eigenlijk daar een oplossing in te verzinnen. En je kan wel zeggen dat hetgene wat jullie doen, dat daar een onderdeel van is, toch? Van die recyclestroom.
11: Ja, zeker. UBQ Materials inderdaad in Nederland, die kan huishoudelijk afval omzetten in een nieuwe grondstof. Waarbij we dus...
7: Dus het maakt niet uit, pimpers, luiers, alles.
11: Alles kan erin. Het is een gemengde stroom, huishoudelijk afval, waarbij 80% organisch is en 20% hard to recycle plastics. Wat we normaal gesproken verbranden, kunnen wij omzetten in een nieuwe grondstof waar we weer gewoon bruikbare producten van kunnen maken.
7: Dus het maakt echt, ik bedoel, dit is best wel bijzonder.
11: Zeker, zeker.
7: Ik heb overigens gezien wat er dan als restproduct uitkomt. Dat zijn korrels, hè?
11: Ja, dat zijn korrels inderdaad. En die korrels kun je dan weer mengen met plasticen om je plastic product weer te kunnen maken.
7: En toen ben ik even verder gaan graven, uiteraard. Het gaat toch om even om weer te geven van wat het dan allemaal is. Hè? Jullie leveren aan Mercedes-Benz materiaal voor diverse niet gestructureerde onderdelen in de voertuigen.
11: Klopt. Daar leveren we inderdaad aan de fabrikant van die onderdelen. Daar leveren wij onze grondstoffen aan. En die verwerken dat in die onderdelen in de Mercedes-Benz.
7: Als je een dienblad oppakt bij McDonald's, dan heb je een dienblad vast waarin materialen zitten van jullie fabriek?
11: Ja, klopt. Wel in Latijns-Amerika, niet in Nederland, omdat we nog geen foodcrate hebben. Maar in Latijns-Amerika mag dat omdat we de neervoedkreet hebben.
7: En dat geldt ook voor PepsiCo? Want daar hebben die ook materialen verwerkt in logistieke kratten en displays?
11: Klopt, dat zijn inderdaad de kratten waar we in zitten.
7: En dan de bouw en logistiek, want het dient als vervanger van hard plastic. In panelen, buizen, transportpallets en opbergboxen.
11: Ja, en sterker nog, ook nog in bitumen daken en PVC vloeren.
7: Dus eigenlijk zijn we nu klaar met dit programma. Nee, maar dit geeft wel weer wat het allemaal teweeg brengt. Even over het bedrijf. Jullie komen oorspronkelijk uit Israël?
6: Ja. De pilot plant is bedacht is eerst gezet in Israël. Ik denk dat we in 2012, 2011 ongeveer daar met het idee zijn begonnen. Toen waren wij er overigens nog niet. Ik denk dat ze iets van een tiental jaar hebben ontwikkeld en dan hebben we gezocht naar de eerste productiesite.
7: Ja. Fabian, jij bent operations manager.
6: Operations manager.
7: Ja. Dus jij houdt de hele fabriek draaiende.
6: Daar kunnen we wel zeggen. Samen met mijn geweldige operators uiteraard. Dat doe ik niet alleen.
7: Met hoeveel zijn jullie?
6: Nu zijn wij op site met een kleine 50-tal uit mijn hoofd. Als ik mij vergis, dan moet mij corrigeren. En daarmee houden we de tent draaien. Maar dat is ook met alles erom natuurlijk. Ja.
7: En Stefan, jij bent de managing director in Nederland. Hoe lang ben jij betrokken bij UBQ?
11: Ik ben 2 jaar geleden gevraagd om bij UBQ te komen. Toen op dat moment onze fabriek draaiende was, was er ook iemand nodig om te helpen om om de entiteit op te zetten, maar ook om het product kenbaar te maken in Nederland en in Europa. En sindsdien ben ik betrokken bij dit geweldige project.
7: En dat brengt ons ook een beetje bij de geschiedenis, het verleden. Want ja, dan ga je beginnen. Wat is je achtergrond bijvoorbeeld? Want ja, dat is toch een behoorlijke vraag die daar gesteld is aan jou.
11: Ja, ik heb eigenlijk een finance achtergrond. Dus ik ben accountant van origine. Ik ben ook ingerold in deze rol als controller. Maar na een half jaar bezig te zijn geweest en de ruimte te hebben gekregen om mezelf te ontwikkelen en te laten zien, hebben ze me ook gevraagd om de managing director rol op te pakken.
7: En dat betekent dat je veel netwerk uitbreidingen hebt moeten doorstaan.
11: Ja,
7: nog
11: klopt.
7: Mee bezig bent waarschijnlijk ook,
11: ja,
7: wellicht.
11: Heel hard mee bezig nog inderdaad. Inderdaad, netwerken in de markt. Netwerken met overheid. Regelgeving in de gaten houden. Wat gaat de regelgeving doen? Hoe passen wij daartussen? En ja, waar kan UBQ een voordeel brengen voor klanten en regelgeving?
7: Beetje de inhoud, samenvatting van dit programma voor komende uur. Waar ik heel erg benieuwd naar ben. Dan is die fabriek, die wordt in Nederland neergezet. Hoe ver waren ze voordat ze naar Nederland kwamen, UBQ?
11: Het product was volledig designed en ontwikkeld. Eigenlijk hadden we destijds al een product dat de markt op kon. We hadden ook al die grote klanten die met ons samenwerkten.
7: Dus bijvoorbeeld die McDonald's die we net benoemden.
11: Ja, die hadden we toen
7: al als klant.
11: Exact, die hadden we toen al als klant. En dus we hadden een product om op commerciële schaal te gaan verkopen. En dat vergde dus ook een grote fabriek. Omdat we zagen dat er een grote markt voor was. En dus ook gelijk volume wilden maken. En daarom ook voor Nederland gekozen.
7: En Berg op Zoom, was dat nog een bepaalde speciale reden om daar te gaan
11: zeker, zeker. Nederland wereldwijd is heel erg bezig met sustainability. Dus de environment voor een bedrijf zoals wij is heel erg goed. Vervolgens Berg op Zoom gekozen. Enerzijds voor de stroomaansluiting destijds. Hè, want er was niet zo heel veel stroom beschikbaar meer in Nederland. Maar ook de ligging van Berg op Zoom is ideaal. Je zit rondom de grenzen. België, Duitsland, Frankrijk. Maar Nederland kun je ook heel makkelijk bedienen vanuit Berg op Zoom.
7: Precies. De capaciteit van de fabriek. Fabian, daar kan jij denk ik veel meer over vertellen.
6: Ja,
7: wat is dat dan precies?
6: Wat is de capaciteit?
7: Ja.
6: Wij kunnen 80.000 ton van die tablets maken. Dan maken wij uit een iets van 120.000 ton afval. Afhankelijk van de kwaliteit dat we binnenkrijgen. Dat is de capaciteit. Ja.
7: En als je dat zou moeten vertalen naar 120.000 ton afval, hoeveel is dat voor? Is dat een grote stad aan afval op jaarbasis? Dat is een moeilijke vraag, denk ik.
6: Dat is Utrecht volgens mij.
11: Nee, Tilburg.
7: Ja. Maar dit maakt het wel even heel tastbaar. Ja. Dus een stad als Tilburg, daar ontginnen jullie eigenlijk al het huishoudelijk afval van. En daar. Precies. Dus eigenlijk als elke stad, Tilburg heeft iets meer dan 220.000 inwoners, zeg ik even in mijn hoofd.
11: Ja.
7: Dat betekent dat als je dat bij elke stad zo'n fabriek er neerzet.
11: Ja.
7: Wauw.
6: Dus we hebben er veel meer nodig.
7: Is dat ook een beetje de toekomstvisie uiteindelijk?
11: Zeker. Uiteindelijk is de visie om deze fabriek uit te verkopen. En op het moment dat dat gebeurd is, dan te expanderen met nieuwe fabrieken. Het is een modulaire fabriek. Dus we kunnen zo opschalen wanneer dat nodig is. En hoeveel dat nodig is.
7: Dan nog tot slot, eventjes ook voor de geschiedenis. Jullie hebben daar wel wat subsidie uit ontvangen. Uit een Europese pot om dit te realiseren. Hoe was dat traject?
11: Ja, we hebben één subsidie ontvangen uit de JTF. Deze subsidie is bedoeld voor voornamelijk investeringen in CAPEX.
7: Ja, de Just Transition Fund.
11: Klopt. Ja. En dat is ook de enige subsidie die wij feitelijk hebben krijgen. Maar die is inderdaad voor wat CAPEX en voor wat ontwikkeling in product. We zijn ons product namelijk nog aan het doorontwikkelen. Misschien komen we daar straks verder even op. Maar daar is die eigenlijk voor bedoeld.
7: En dan gaan we terug naar Nederland. Want de klok tikt richting 2030. Daar begon ik de uitzending mee. Nederland heeft de ambitie om 55% van alle verpakkingen te recyclen. Wat is de werkelijkheid op dit moment? Is er iets over bekend?
11: Zeker.
7: Bij jullie?
11: Zeker. Op dit moment wordt er 49% gerecycled.
7: Dat gaat best goed toch?
11: Van de packaging. Dat gaat goed. Alleen als we vooruitkijken, en de PBL heeft dat ook berekend, komen we niet aan die 55% met de huidige technologie
7: PBL?
11: Die we hebben. PBL, het planbureau voor de leefomgeving.
7: Precies. Toch even voor de duidelijkheid ook.
11: Ja, dankjewel. Ja. Dus die heeft berekend dat wij op die 55% niet kunnen halen in 2030 met de huidige technologieën die we hebben. En waarom is dat? Omdat we veel plastic zien dat vervuild is met etensresten. En of multilayered is. Dus dat betekent verschillende soorten plastic op elkaar. Nou, die kunnen we heel lastig recyclen of het wordt heel duur. Wij kunnen dat verwerken in onze fabriek. Bij ons hoeft dat niet gesorteerd te worden. Bij ons mag dat vervuild zijn met etensresten. Dat is organisch, dat kunnen wij gebruiken. En wij kunnen daarmee de recycling rate met 5% ophogen.
7: En kun je ons meenemen naar de fabriek? Wat gebeurt daar dan? Dus je hebt plastic bakjes, daar zitten nog etensresten in. Dan zou je denken van, nou, dat wordt gewassen. Misschien werkt het heel anders. Hoe werkt dat dan?
6: Dus het afval dat wij binnenkrijgen is al vaak opgehaald en toch een klein beetje behandeld. Wij zijn een relatief kleine speler. Als je Tilburg vergelijkt met heel Nederland en alle afval in heel Nederland, dan gebeurt er best al veel. Dus de huidige stromen die wij nu meestal nemen, zijn stromen die voorbereid worden voor verbrandingsovens. Die zijn al iets behandeld. Dus als je bij ons zou binnenkomen, we hebben een hele grote hal, daar ligt een hele hoop afval. Die ziet er relativ fijn uit. Er wordt met een kraan in het proces geladen. En wij hebben twee hoofdprocessen. Een sorteerproces en een conversieproces. En in het sorteerproces worden er nog steentjes uitgehaald, nog glas uitgehaald, nog wat metalen. En in het conversieproces, that's where the magic happens. Daar zit onze technologie die zo baanbrekend is om die tablet te maken.
7: En dat ga je natuurlijk niet uitleggen wat dat dan precies is. Maar is dat een chemische bewerking? Is dat een... Waar zit dan toch een beetje het geheim?
6: Bij me een reactor. Een reactor is een heel mooi containerwoord.
7: Ja, dan denk ik aan een kernreactor.
6: Ja, dat is het zeker niet natuurlijk. Okay. Maar er gebeuren voornamelijk zowel chemische, fysische als mechanische reacties tegelijkertijd. En daarom is onze reactortechnologie ook zo geniaal bedacht in de tijd. Dit bedenkt er niet zomaar even op een week in een universiteit. Je hebt zoveel overlappende discipline nodig om dit voor elkaar te krijgen en te bedenken. En dat is het mooie aan onze reactor.
7: En dat is het bijzondere. Ja. En hoe lang is daar aan gewerkt?
6: Ik geloof dat ze iets van een tweetal jaren gaat echt in een universiteit, dus echt in een labo bij wijze van spreken, en dan iets van een kleine 10 jaar nodig hebben gehad om van labschaal naar een pilootschaal te gaan, dat goed uit te werken, kinderziektes eruit te krijgen. En dan de laatste 4 jaar is meer aan ons.
7: Ja, en inderdaad, en bij jullie is dan die fabriek is nu in Nederland neergezet. En is dat de fabriek met de grootste capaciteit binnen jullie UBQ groep?
11: Ja, sterker nog, het is de enige fabriek binnen de UBQ groep. We zijn dus van lab zijn we naar een pilot gegaan, zijn we naar een grote fabriek gegaan. En dat is de grote fabriek in Bergen op Zoom. Overigens zijn wij de enige ter wereld die dit kunnen maken. Dus wij zijn ook de enige fabriek ter wereld.
7: Is het ook de enige oplossing om reststromen kunststof te verwerken?
11: In onze hoedanigheid wel. Dus de vervuilde plastic soorten en de multilayered plastic soorten, ja. Zijn wij de enige die dit kunnen omzetten, tezamen met organische. afval. En dat is wel een hele belangrijk element dat wij toe moeten voegen. Want wij hanteren ook 80% minimaal organisch afval. Wat uniek is.
7: Was dat dan een specifieke vraag uit de markt? Of is dat gewoon tijdens dat onderzoek ontstaan? Weet jullie dat?
11: Nee, dit is eigenlijk gewoon uit het onderzoek ontstaan. Er is geen vraag geweest in de markt. Het idee is eigenlijk ontstaan door de hoeveelheid afval die we creëren met z'n allen. En dus nu verbranden of in het buitenland.
7: Ja, analyseren wat ermee gebeurt.
11: Precies. Precies. Ja. En onze uitvinder die wilde daar iets mee. En die is tot dit gekomen. Overigens wil ik nog heel even terugpakken op. Je zei multilayered plastic of vervuild plastic moet gewassen worden. Wij gebruiken in onze fabriek 0,0 water. Dus wij wassen het niet. We hoeven het niet te wassen omdat wij het organische spul kunnen gebruiken.
7: Precies, want het organische spul is wat daar in die kleine structuren zit.
11: Ja.
7: Is dit overigens vergelijkbaar wat er uiteindelijk als restproduct uitkomt? Dat zie je ook hoe Lego gemaakt wordt. Het zijn ook allemaal van die kleine plastic blokjes. Is dat vergelijkbaar?
11: Nee. In die zin is onze grondstof die we maken zijn tablets. En die meng je op in plasticen. En dan krijg je de kleine plastic korrels zoals we die kennen in de plastic industrie. En daar is het eigenlijk mee vergelijkbaar. En die gebruik je dan weer in een spuitgietmachine om een Lego blokje bijvoorbeeld te maken.
7: Zometeen gaan we dit programma uiteraard in op de feiten en de cijfers. Ook de doelstellingen, hoe moeten die bereikt worden? Wat kan jullie rol daarbij zijn in Let's Go Business?

0: Multicolor. Multicolor, Sam Milieu in New Business Radio's Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Vandaag in de studio Stefan Brouwer, Managing Director Nederland, en Fabian van Rooyen, Operations Managers bij UBQ Materials. En ja, jullie hebben fabrieken Bergen op Zoom, hebben we dit al eventjes over gehad. En draagt allemaal bij aan de doelstelling. Uiteindelijk 55% van alle verpakkingen te recyclen in 2030 en de rest afvalstromen, kunststof, kunnen jullie dus verwerken. Straks komen we op die doelstellingen die er allemaal zijn. Maar we gaan ook natuurlijk van fabriek naar de markt. Moment dat die eerste batch van de band rolde, Fabian.
2: Het moment van de eerste batch had wel wat voet in de aarde. Ikzelf ben in UBQ in 2021 begonnen. Hebben we een jaar nodig gehad om te bouwen. En een jaar nodig gehad om die bouwen effectief in bedrijf te nemen. En in 2023, net voor de kerst. Net voor de kerst. Eerste product eruit. Maar dat was toch een uitdaging.
0: Zat er iemand op het product te wachten op dat moment al? Waren er al contacten gesloten?
2: Ja, maar op dat moment werden die nog geleverd vanuit de pilot plant. Die draait natuurlijk daar. Dus die heeft ook natuurlijk een volume. Maar ons volume was 10 keer groter. Dus daar zitten toch wel wat grote spelers op te wachten. Maar de eerste keer dat de product uitkwam, kwamen wij erachter dat het afval in heel de wereld niet exact hetzelfde is. Wij zijn naar die pilotplant geweest, alles te gaan leren. Hoe werkt die reactor? Want ik zei er straks al, het is best ingewikkeld dat al die processen tegelijkertijd gebeuren in één reactor. Dus wij gooien er afval in met de know-how vanuit de pilotplant en het werkt niet. Het werkt gewoon niet. De reactor die draaide gewoon vast. Spreken. En maar blijkt nu, afval is niet overal in de wereld hetzelfde. Wij hebben hier in Nederland, in België overigens ook, PMD-scheiding. En dat doen ze in de rest van, in buiten Europa doen ze dat gewoon niet.
0: En wat is dat?
2: PMD-scheiding. Dus de plastic, metaal en de drankkartonnen, die halen wij apart. En wij doen nu eenmaal huishoudafval, ongerecycleerd huishoudafval. Daar is heel veel shit in, om het dan maar zo te zeggen. Zo komt het ook echt aan, ook al is het een klein beetje geschredderd vaak voor ons. Maar er zit zoveel organisch en zoveel plastic dat niemand iets mee kan. Gewoon allemaal door elkaar. Dat je van tevoren niet direct altijd weet wat je krijgt. En als je dat gewoon in die reactor gooide, dat was helemaal anders dan in die pilotplant. Want in die pilotplant gooiden mensen heel veel plastic in hun huisafval weg. Dat doet Nederland net iets beter. Maar daarom moesten wij naar andere stromen gaan zoeken. Wij hebben organische stromen met een klein beetje plastic in. En wij hebben plastic, heel vervuilde plastic stromen mee. Met bloed in, met sappen in, zeg maar. Als iemand weet iets wat een ander bedrijf zou moeten wassen. Wij hoeven niet te wassen in ons sorteerproces. Dat is ook een van de mooie technologieën waar wij ons in onderscheiden. Omdat wij het gewoon allemaal kunnen gebruiken in die reactor. Ja,
0: het gaat heel ver om nu precies over dat proces, in te gaan. Maar want je zegt ook van plastic. Ja, plastic kan van alles zijn. Er kunnen inderdaad menselijke resten in zitten.
2: Ja, zeker.
0: Bacteriën enzovoort. Hoe worden die gekild? Is dat natuurlijk nog wel een relevante?
2: Er zit één stap in ons sorteerproces. En dat is een droogstap die tot een bepaalde temperatuur gaat. Die is ook wel best belangrijk. Die gaat sowieso niet alles killen. Maar onze reactor is daarin het belangrijkste. Daar gebeuren genoeg processen dat alles sterft.
0: Dan weet je zeker dat
2: het. Ja, 100% zeker. Daar doen wij ook externe testen op. Zodat iemand anders ons kan bevestigen dat wij nog steeds goed bezig zijn.
0: Maar toen heb je dus die andere. Je hebt eigenlijk andere afvalstroom weten te vinden. Waardoor er genoeg aanvoermateriaal is. En betekent dat je de helft van Nederland leegtrekt wat betreft dit soort reststromen? Of kan je daar iets over zeggen hoeveel dat is?
2: Nee, zeker niet. Een stad als Tilburg alleen al was meer dan voldoende geweest. Ja. Er is meer dan genoeg afval. Ik denk dat deze ene plant is nog steeds een druppel op een hete plaat. Hoor.
3: Ja, en daarbij is het natuurlijk het afval wat we verbranden nu, vandaag de dag. Dus wij voorkomen in principe de verbranding. En dat afval gebruiken we. Dus wij benadelen geen recyclers. We benadelen geen bedrijven die daar ook iets mee willen doen. Want dan onze filosofie is, pak eerst de materialen eruit die je kan recyclen. Economisch gezien. En vervolgens komen wij. En met de rest afval wat zij niet kunnen gebruiken. Dat willen wij graag hebben. Ja. Dat kunnen wij processen.
0: Het product wat eruit komt. Is dat ook weer herbruikbaar om bijvoorbeeld voedingsmiddelen mee te verpakken?
2: Wij hebben nu geen food grade. Dat willen we ook bewust nu nog niet doen, denk ik. Eerst willen we andere markten aanboren, om het maar zo te zeggen.
0: Ja, en hoe gaat dat? Het aanboren van nieuwe markten. Dat is natuurlijk eigenlijk waar we een beetje aan beland zijn.
3: Zeker. Nou, dat is een hele weg. Wat we hebben gezien is, sinds dat wij de fabriek operationeel hebben gezet, is er een hoop gebeurd in Nederland. Enerzijds waren de plastic prijzen tot aan de bodem gezakt. Nou, wij kunnen een prijs bieden die op dat moment gelijk was aan een plastic virgin plastic prijs.
0: Ja, want dat is een interessante. Je zegt virgin plastic. Dit gaat ook over andere vormen van recycling. Ja. Je hebt natuurlijk virgin materials. Hè, die gewoon ergens ontgonnen worden. Helemaal van begin af aan nieuw worden opgebouwd. En dat was natuurlijk steeds het verhaal. Dat het recyclen duurder was dan het inzetten van virgin producten.
3: Ja, klopt. En dat kwam voornamelijk door die lage virgin prijzen een jaar of twee geleden. Nou ja, wij waren toen gelijk qua prijs. Maar op het moment dat je gelijk bent qua prijs en geen economisch voordeel kan bieden aan je klant, gaat een klant niet zo snel veranderen. Zeker niet als je al 30 jaar, 40, 50 jaar gewend bent om een product te gebruiken. Nou, vervolgens trok de chemie uit Nederland weg. Hè? Dus de chemiebedrijven hadden het heel moeilijk, gingen reorganiseren. Nou, dat waren nu juist de klanten die van ons heel veel volume zouden kunnen afnemen, direct. Maar die waren met andere zaken bezig dan hun materiaal te vervangen. Nou, dat heeft ons een beetje tegengestaan in de afzet. Nou, nu zien we dat een 3-4 maanden geleden volledig kenteren. De virgin prijzen zijn weer enorm gestegen. Waardoor wij nu op 50% korting van virgin zitten. Nou, je zegt het net zelf, recycling is duur, of duurder dan virgin en daardoor wordt het niet gebruikt. Nou, wij hebben een prijs die 50% goedkoper is dan virgin. Ja. Dus nou maak je een economisch voordeel. Dus nu zie je ook klanten daarop aanhaken.
0: Een tijd geleden hebben we hier Plastics Europe, een brancheorganisatie, te gast gehad in de studio. Toen heb ik het vergelijk gemaakt ook met beton recyclen. Dat is inmiddels ook, daar is die kentering ook gebeurd. Met andere woorden, dat hele recycleproces, het circulaire proces, begint langzaam maar zeker wel vorm te krijgen.
3: Zeker, zeker. En dat voornamelijk ook door marktwerking. Hè? Dus doordat je een proces ontwikkelt dat goedkoper kan zijn dan virgin, is het interessant om het te gaan gebruiken. En dat zien we dus bij ons ook gebeuren. Wij zijn goedkoper dan virgin, maar wij hebben ook een aantal CO2 voordelen. Onze carbon footprint van het product is namelijk negatief, waardoor je dus eigenlijk een verbeterde carbon footprint koopt voor een korting op de markt. Nou, en dat zie je gebeuren en daardoor zien we dus bijvoorbeeld in de bouwindustrie heel veel vraag komen. Waar we dat voornamelijk nu in zien zijn PVC vloeren en bitumen dakleer. Deze bedrijven die kunnen ons product heel makkelijk toepassen in hun product. Waarbij ze dus minder betalen voor de grondstof. En toch wel een voordeel hebben op een carbon footprint.
0: Dus het kan zijn dat als je...

0: toch weer over het tot stand komen van de circulaire economie. Je wordt aan alle kanten worden er wetten en regelgevingen opgezet om als het ware de traditionele producenten eigenlijk op een of andere manier in een richting te bewegen waarin zij zullen bijdragen aan die circulaire economie. Daar is Nederland, die heeft eigenlijk het Europese norm overgenomen. Die ambitie heeft 55% van alle verpakkingen te recyclen. Dat is nu 49%, zei je in het begin van de uitzending al. Dan zou je zeggen, je bent er bijna.
1: Klopt.
0: Maar er is er maar.
1: Nou ja, zeker, je bent er bijna. Alleen is het heel moeilijk om dat laatste restje natuurlijk nog voor elkaar te krijgen met de technologieën die we nu hebben. Met nieuwe technologieën zou je daar moeten kunnen komen. Wij kunnen daar dus aan bijdragen. Wij kunnen dat met 5% verhogen. En wat doen wij dus? Wij hanteren of wij verwerken de plastic soort die een recycler niet kan recyclen. Dus waar we dus van 49% niet naar 55% kunnen komen, kunnen wij die stroom gebruiken om dat wel voor elkaar te krijgen. Wij verwerken dat vervolgens in een grondstof en dat komt dan weer in herbruikbare producten terecht.
0: Maar zouden jullie die 6% kunnen zijn dan?
1: Zeker. Want zeker als wij de berekening die wij gemaakt hebben is het 5% met deze fabriek. Dus als we meerdere fabrieken kunnen wegzetten, kunnen we het alleen nog maar omhoog brengen.
0: Ja. En je zei al van ja, langzaam maar zeker ben je op zoek naar nieuwe afnemers. En zoek je dan om dat doel te bereiken in Nederland, specifiek in Nederland naar de afzetmarkt, of kijk je ook groter?
1: Nee, wij hebben wel de focus nu op Nederland-Europa, hebben we gezegd. Want we vinden Europa belangrijk. Dus we focussen echt puur hier. Om twee redenen. Enerzijds met de regelgeving die hier gaande is. Maar anderzijds ook om je transport zo dichtbij mogelijk te hebben. Onze filosofie is namelijk, wij willen fabrieken bouwen. Ook zeker in de toekomst, komen we misschien later nog even op. Dicht bij de afvalberg, maar ook dicht bij onze afnemers. Zodat we eigenlijk die circulaire loop zo dicht mogelijk bij elkaar houden.
0: Wat heb je eigenlijk gezien, zeg maar, in Bergen op Zoom qua vacatures, qua mensen aantrekken?
2: Op dit moment? Op dit moment niemand natuurlijk. Maar ja, in de komende maanden hopen we wel degelijk op te schalen. En dan denk je dat alles een beetje bij gaat komen. Een beetje operators, technicians, shift supervisors, engineers, misschien nog een paar managers erbij als wij het niet kunnen regelen. Jij zult nog wat financieel support nodig hebben. Maar alles gaat er op een bepaald moment natuurlijk bij komen.
0: Ja, dus het begint nu pas eigenlijk echt los te komen.
1: Ja, ja. En maar wat je wel ziet is de mensen die bij ons werken, die werken bij ons vanwege een overtuiging. Dus die werken bij het bedrijf vanwege de overtuiging om iets goeds te doen voor de wereld. En die hebben geloof in ons product en die zien toekomst in ons product.
0: Hoe zie je dan dat eigenlijk het bedrijf, hè, de fabriek als het ware, geadapteerd is in de omgeving door overheid bijvoorbeeld, Bergen op Zoom?
1: Ja, gemeente Bergen op Zoom heeft ons heel erg hoog op het vaandel staan. Die probeert ons ook bij heel veel zaken te betrekken. Waar het gaat om circulaire economie zijn wij altijd wel betrokken. Maar ook de Nederlandse overheid die heeft echt wel een oog op ons. En die vindt ons een belangrijk project om alle doelstellingen te proberen te halen die we met z'n allen hebben bedacht.
0: En met welk kritische oog kijken ze naar jullie?
1: Toch wel dat stuk afval. Hè. Dat afval klinkt altijd heel vies. En als je zegt we maken een product uit afval, klinkt dat altijd negatief. Dus de grote vragen die jij net terecht stelde van ja, zitten er dan geen schadelijke stoffen meer in het eindproduct? Dat zijn wel de vragen die we krijgen. Gelukkig hebben we daar onderzoeken naar gedaan. We doen dat extern. We hebben daar zelfs certificaten van dat allemaal veilig is. Maar dat zijn wel de vraagstukken die leven.
0: En dat zijn eigenlijk ook weer wellicht nieuwe ambities dat je straks daar een bepaalde garantie op af kan geven, waardoor het product voor meerdere doeleinden gebruikt kan worden.
1: Absoluut, absoluut. En daar ga je naartoe leven. En dat is maar net welke markt je natuurlijk uiteindelijk in zit. En wat die markt nodig heeft. We hebben nu dus al de certificaten waarbij dus blijkt dat het veilig is. Dat kunnen we overleggen. En uiteindelijk komen we wel die garantstellingen inderdaad in het product.
3: Let's Talk Business op New Business Radio.

0: En dressed op Nieuw Business Radio, het programma Let's Talk Business. Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag UBQ Materials bij mij in de uitzending. Stefan Brouwer is hier en Fabian van Rooyen. Fabian is Operations Manager en Stefan Brouwer is Managing Director in Nederland van de fabriek die dus staat sinds 2024 in Berg op Zoom. Stefan, we gaan even uitzoomen nu. Want we zijn de uitzending begonnen met die ambitie, hè, die 55% van alle verpakkingen te recyclen in 2030. Maar het is onderdeel van een grotere doelstelling. Dat is 2050 volledig circulair.
2: Ja, zeker. En daar past UBQ echt helemaal in.
0: Ja, oké, maar goed. Dat snap ik. Maar dan ben ik toch benieuwd. Want we horen heel veel jaartallen en steeds worden ze bijgesteld. Dus misschien moeten we even terug naar het hier en nu. Want kijk naar de wet en regelgeving. Dit is natuurlijk een doelstelling die vanuit Europa komt. En die is eigenlijk begint bij de carbon footprint van een uitstoter, als het ware.
2: Ja, dus eigenlijk begint het bij de carbon footprint van een materiaal. Dus op het moment dat wij een materiaal maken in Nederland of in Europa, dan wordt de carbon footprint een belangrijk onderdeel van je product. Daar moet straks ook op gerapporteerd worden.
0: Met andere woorden, wat is je uitstoot? Wat is je vervuiling eigenlijk, toch?
2: Precies. Dus wat stoot je uit tijdens je proces om een product te maken? Dus wat is je vervuiling en hoe moet je dat dan vervolgens weer afkopen?
0: Precies, en wat draag je eraan bij? Want dat is natuurlijk een ander verhaal ook. Wat kan je eventueel reduceren? Toch?
2: Zeker, en dat is een heel groot vraagstuk waar producenten mee spelen op dit moment. Van hoe kan ik mijn carbon footprint in mijn materiaal reduceren, waardoor ik dus bijdraag aan de doelstellingen die Nederland en Europa heeft.
0: Precies, en die doelstellingen, dan gaan we het over de ETS hebben, de European Trade System.
2: Ja.
0: Ik heb die wetgeving ooit helemaal uitgepluist, ontleed. En dat is eigenlijk gaat het top-down. Dus eerst de grootste vervuilers en we zitten nu in ETS 2. Waarbij je als gewoon burger langzaam maar zeker ook belast gaat worden. Anders moet gaan denken. Dat is eigenlijk de route nu. Maar die ETS is eigenlijk ook het afkopen als het ware van uitstootrechten. Ja. Emissierechten.
2: Klopt. Dus je wordt als bedrijf word je belast op het moment dat je uitstoot. En daar krijg jij dus carbon credits voor, om het zo maar even te noemen. Nou, die carbon credits krijg je nu voor een bepaalde uitstoot die gereguleerd wordt door een land. Elk land beoogt dus die gratis carbon credits naar beneden te brengen tot nul. Zodat je uiteindelijk moet afdragen over de uitstoot die jij doet. Nou, dat jaartal schuift steeds op naar achteren, helaas.
0: En dat heeft eigenlijk te maken met politieke keuzes.
2: Ja, zeker. En ook met lobby, denk ik, van bedrijven. Maar vooral politieke keuzes. Hoe kijkt een politiek, hoe kijkt een land naar die uitstoot? En hoe gaan we dat zorgen dat verminderd wordt? Maar hoe zorgen we er ook voor dat de bedrijven hier blijven?
0: Nu is het zo dat die ETS die werd eigenlijk goedgekeurd door het Europees Parlement. En dat was de eerste keer dat ik overigens daar was. Toen werd ook de CBAM aangekondigd. Ja. De Carbon Border Adjustment Mechanism. Lastig allemaal, maar eigenlijk ook niet. Want dit gaat over concurrentie vanuit bijvoorbeeld Azië.
2: Zeker.
0: En daar hebben we volgens mij het interessantste te pakken. Want zij bieden goedkoop plastic aan. Daar heb je in Europa last van. Daar spelen jullie nu op in.
2: Ja, zeker. Dus dat is wat we gezien hebben 2 jaar geleden. Is dat China en dat Azië heel erg goedkope plastic op de Europese markt bracht. Nou, daar moeten we wat aan doen, denk ik. Om onze Europese markt te beschermen.
0: Ja,
2: zeker. En daar is een CBAM een onderdeel van. Dat belast eigenlijk de import van plastic buiten Europa. Anderzijds, als je kijkt naar UBQ. En UBQ kan je mengen in de plastic en je kan plastic vervangen. Heb je al een goedkopere grondstof. Dus een CBAM zou UBQ kunnen helpen om ondernemers de garantie te geven dat wij goedkoper blijven.
0: Dus een eerlijk speelveld creëren binnen eigenlijk de Europese lidstaat?
2: Ja, absoluut. En Made in Europe kunnen verwezenlijken.
0: Is dat ook de reden? Want het is toch weer even terug naar de achtergrond van het bedrijf. Zo'n origine Israëlisch bedrijf. Is dat ook de reden dat ze daarom in Europa voet aan wal hebben willen krijgen?
2: Zeker. Dus door alles wat daar wat er in Europa gaande is, qua regelgeving, qua mindset en sustainability, is de grootste reden geweest om in Nederland te landen met de grote fabriek. Anders dan bijvoorbeeld in Amerika of in Azië.
0: En nu zien we ook heel veel uitstroom van fabrieken, ook in Nederland. Met name door de energieprijs. Hoe is dat bij jullie eigenlijk?
2: Ja, nou, ons productieproces is zeer energie-efficiënt. Waardoor de energieprijs en de prijsstijging in elektriciteit ons nauwelijks pijn doet.
0: Hoe kan dat?
2: Doordat wij een nieuwe fabriek hebben gebouwd, dus zeer efficiënt hebben gebouwd, wij hoeven niet tot heel hoog qua temperatuur, waardoor we dus niet zo heel veel elektriciteit hoeven te gebruiken. En sterker nog, bij het drogen van het afval gebruiken wij de warmte die wij winnen tijdens het proces en die wij dus weer hergebruiken in ons proces.
0: Fabian, is dat eigenlijk een soort rocket science, toch?
3: Ja, misschien wel.
0: Maar hoe ervaar je dat?
3: De rocket science van onze plant?
0: Ja, want bedoel, je bent daar operations manager. Ja. Ik weet natuurlijk niet precies wat jouw achtergrond daarin is. Maar dit is toch wel vrij nieuw en uniek eigenlijk.
3: Ik heb een chemisch ingenieurs achtergrond. Ik kom ook uit de petrochemie. En ik ben hier komen werken omdat ik het eerst niet geloofde. Dan heb ik het gezien. En het is echt wel... Je denkt ook eerst, shit, dit is rocket science. En dan begin je stelselmatig te begrijpen wat er gebeurt. Dat zijn natuurlijk details die ik weer niet mag vertellen. Maar er zit heel mooie technologie in. Ja.
0: Kan je toch eens proberen ons mee te nemen in de verschillen tussen de petrochemische industrie waar jij vandaan komt en wat je hier ziet gebeuren?
3: Ja, er zitten in langs de ene kant zijn er gelijkenissen. Want technologie is technologie en machines zijn machines. En je ziet wel machines die gelijkaardig zijn. Maar in de petrochemie hebben ja, dat is allemaal zo megalomaan. We zitten ook heel vaak te praten over polypropyleen en polyethyleen. Dat zijn gigantische krakers. Als je naar boven kijkt, het grootste flatgebouw. Wij zijn eigenlijk een heel mooi, charmant plantje die heel efficiënt is gebouwd. Alles ziet er nog heel mooi netjes uit. Alles is nog heel proper. Alles is nog nieuw. Ja, daar gaat een ingenieur zijn hart sneller van staan.
0: En wanneer is deze fabriek zeg maar op volle toer?
2: Deze fabriek is op volle toeren in ongeveer 2,5 jaar. Waarin we dus 80.000 ton eindproduct kunnen maken.
0: En dat betekent dat je voldoende afnemers moet hebben? Ja. Maak je daar zorgen om?
2: Maak ik me soms wel zorgen om.
0: Waarom?
2: Mijn grootste zorg is de tijd die het kost om de markt in te komen. Dus wat we zien bij afnemers is dat ze beginnen met een klein percentage. Vervolgens het percentage gaan ophogen. Maar daar best wel lang over doen. Enerzijds omdat ze het product moeten testen. Maar anderzijds ook omdat ze natuurlijk zelf in hun productieproces tijd moeten winnen.
0: Ja, want in feite ben je eigenlijk ben je een grondstofproducent als het ware.
2: Dat klopt, ja. En sterker nog, een nieuwe grondstof in een oude markt. En dat maakt het moeilijk.
0: En betekent dat ook dat je met voorbeeldproducten moet komen? Ik kan me voorstellen, daarom begonnen we deze uitzending uiteraard met voorbeelden van Mercedes, van McDonald's. Dat zijn wel klinkende namen waarvan ik zou kunnen denken van nou god, dan moet je toch wel ergens een bedrijf weten te overtuigen om hiermee aan de gang te gaan.
2: Zeker. Maar dat gebeurt nu ook. Dus dat zien we nu ook gebeuren. Alleen wat dan een bedrijf naar kijkt is zijn economische voordeel. En daar ben ik in de uitzending al even over gewijd. Is dat op het moment dat je geen economisch voordeel kan bieden, dan veranderen bedrijven niet.
0: Maar goed, dat kan je wel.
2: Dat kan ik nu wel. Maar dat is nu 3 maanden aan de gang. Dus dat zie je nu dus ook echt loskomen. Dus daarom zeg ik ook 2,5 jaar. Vanaf nu hebben we de tijd nodig om echt op volle capaciteit te komen.
0: Maar dat betekent niet dat je dan stil gaat zitten. Want ik kan me voorstellen dat het dan te laat zou zijn om vervolgstappen te nemen. Eventueel meerdere fabrieken te openen. Hoe ziet het toekomstbeeld er nu uit voor je?
2: Zeker. Wij zijn nu met een aantal concrete klanten bezig om die volumes te creëren die we nodig hebben. Daar zien we dus ook mooie stappen. Wij zijn anders gaan denken. Dus wij zijn onze klanten niet aan het benaderen als klant. Maar we zijn onze klanten aan het benaderen als partner. En we zijn met de klanten samen aan het kijken van oké, hoe kunnen we dit nu werkend maken? Sterker nog, wij krijgen de vraag van klanten. Hey, maar als jij in ons product komt, kan jij ons product dan recyclen om vervolgens weer terug in ons product te komen? En daar hebben we de circulariteit weer te pakken. Dus zo denken we continu mee met onze klanten om enerzijds een oplossing voor de klant te zijn, maar anderzijds ook volume te kunnen creëren voor onze plant.
0: Nu hebben we het al even over wetgeving gehad. Eentje hebben we nog niet benoemd. Het is de belangrijke CSRD, waar eigenlijk de hele keten transparantie moet zijn. Nu kan ik me voorstellen dat dit ook iets wat is wat bij jullie aan de orde van de dag is. Want dat kan je bieden.
2: Zeker. Kijk, in de CSRD gaan we natuurlijk straks rapporteren over de volledige keten, de CO2-uitstoot in de keten. Nou, als je UBQ gaat gebruiken, dan zie je dat je een aantal mooie getallen mee mag nemen. Enerzijds mag je de uitstoot van het materiaal meenemen. Nou, de uitstoot van een kilogram UBQ is min 1 kilogram CO2. Oftewel, wij vangen 1 kilogram CO2 op in ons product.
0: Ja, oké. Maar je hebt restafval.
2: Ja.
0: Hoe weet je dan wat daar precies allemaal in zit? Dient dat nog? Heeft dat nog enige functie? Of begin je toch met een soort van nieuw materiaal?
2: Nee, kijk, de restafval die wij krijgen, weten wij precies wat erin zit. En hoe weten wij dat? Omdat wij machines hebben staan in het eerste deel van het proces wat Fabian heeft uitgelegd. Waarbij we detecteren wat we in ons afval hebben zitten. Dus wij weten exact wat we in het afval hebben zitten. Dat is ook super
0: briljant, toch?
2: Ja, briljant.
0: Ja, nu wordt die helder.
2: Ja, toch? En dat is voor ons super belangrijk, want in het tweede deel van het proces waar de reactor staat, moeten wij de juiste samenstelling van het afval kunnen bepalen. Nou, dat kunnen we alleen op het moment dat we weten wat erin zit. En dus weten we ook wat er in het eindproduct qua afval zit, omdat wij heel dat afval kunnen volgen in ons proces. Nou, op het moment dat dat gebeurt, hebben we traceability. Daar hebben we trouwens ook een ICC-certificaat voor, dus de traceability kunnen wij garanderen. Dus wij weten precies welk afval er in het korreltje zit wat je afneemt. Daardoor kunnen wij dus ook claimen dat wij een bepaalde uitstoot hebben van het product. Maar op het moment dat wij virgin plastics gaan vervangen, vervangen we daar dus ook nog eens 2 kilogram CO2 uitstoot mee. En daarmee creëren we de carbon credits in het ETS systeem om die vervolgens ook nog te kunnen.
0: Ja, dus dat scheelt weer. En in dit geval ook voor de fabrikant die dan nog flink uitstoter is.
2: Ja.
0: Dus hoeft niet die ETS licenties op te schroeven of wat dan ook.
2: Nee, dus als een klant van ons een grote uitstoter is, die gebruikt UBQ, kan die al min 1 kilogram in zijn product meenemen. En kan die vervolgens nog eens min 2 kilogram CO2 rechten bij ons afnemen.
0: En het idee is over die rechten, dat op het moment dat jij verduurzaam bent als productiebedrijf, zou je die kunnen doorverkopen aan wellicht. Hè, want ze worden steeds goedkoper als het ware. Want ze gaan naar beneden in de trap. Er wordt steeds kleinere uitstoters worden hier. Uiteindelijk kunnen we hier gebruik van maken als de grote, als het ware, voldoen aan de norm, toch?
2: Ja, klopt. En wat je dus ziet is bijvoorbeeld een luchtvaartmaatschappij die bij nature altijd uitstoot heeft. Die moet zijn uitstoot afkopen met carbon credits die een ander bespaard heeft. Dus in andere woorden, wij besparen uitstoot in de lucht. Daarmee creëren we die carbon credits en die kunnen we weer verkopen aan een luchtvaartmaatschappij die van nature uitstoot heeft.
0: Het is net monopolie. Hè? wel interessant, want dat betekent in ieder geval dat heel veel bedrijven gaat helpen. Dan toch bijvoorbeeld de hele grote afvalhoop petflessen. Een van de grootste, als je kijkt naar afval, dus petflessen, allerlei andere plastics verpakkingen van voedingsmiddelen. Je zei al van dat is op dit moment in onderzoek. Maar stel je nou voor dat je daar een bijdrage aan zou kunnen leveren. Wat zou dat betekenen?
2: Nou kijk, petflessen zijn meestal de statiegeldflessen. Dus die hebben het liefst natuurlijk wel gewoon terug in de stroom waarin ze behoren. Want daar kun je ze het beste recyclen. Bij ons gaat het voornamelijk om de plasticen die vervuild zijn en die dus niet in een stroom terecht kunnen komen. Dus wij richten.
0: Dus die heb je niet nodig. Dat is iets. Dat is eigenlijk een markt waarvan jullie zeggen, daar zijn we niet voor.
2: Nee, en waarom niet? Omdat die markt al helemaal is opgezet. Die markt bestaat al. Die markt moet misschien alleen nog wat maturer worden, maar die markt bestaat al. Dus laten we ons focussen om die petflessen daarin te verzamelen, zodat ze ook gewoon de normale stroom kunnen doorgaan. Wij focussen op de stroom waar nog niks voor is.
0: Zometeen het laatste punt. En dat is dan de echte stip aan de horizon. We hebben het net al een beetje gehoord. Maar ik ben natuurlijk benieuwd wat jullie beeld daarbij is.

0: Dreams, Gabriel op Nieuw Business Radio. Het programma Let's Talk Business elke werkdag tussen 10 en 11. En al die uitzendingen zijn natuurlijk terug te luisteren via onze website nieuwbusinessradio.nl.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag Stefan Brouwer en Fabian van Rooyen van UBQ Materials. Die fabriek, we proberen toch een beetje uit te leggen wat jullie doen. Want het valt niet mee. Het is het recyclen van plastic, afvalstromen, waar dus eventueel nog etensresten in zitten, andere natuurlijke materialen. We hadden het er net eventjes onder deze plaat over. Want is het nou het verschil met biobased plastic? Want dat is er ook recycled plastic.
2: Ja, zeker. Maar als je kijkt naar biobased plastics, er zijn eigenlijk twee facetten die je moet even in het oog houden als je die met gaat vergelijken. Biobased plastics komen bijvoorbeeld van aardappel of aardappelschillen. Dat is niet altijd één op één afval. Dus theoretisch gezien zou het nog voor veevoeder gebruiken of zo. En dan wordt het nog steeds heel nuttig gebruikt. Maar een bioplastic is altijd een chemisch geformuleerde eindplastic. Dat zijn wij niet. Wij gaan eigenlijk een gigantisch vreemde mix verwerken naar een composietmateriaal dat zich aanpast aan de materialen rond zich. Zo moet ons UBQ-materiaal eigenlijk zien.
0: Maar dan blijft het nog ingewikkeld. Het is nog steeds ingewikkeld. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je inderdaad kan laten zien aan welke producten er ontstaan, dat het een stuk makkelijker is. Jullie toekomstbeeld is eigenlijk het openen van meerdere fabrieken. Een grotere afzetmarkt. Nou is Europa best een groot afzetmarkt. Maar ik kan me ook voorstellen dat je ergens nog tegen lokale regelgeving aanloopt, waardoor het misschien moeilijk is om die producten in de markt te zetten.
3: Ja, en dan pak je terecht Europa eruit. Als we kijken, we zitten nu in Nederland, we zitten nu in Berg op Zoom. Daar kunnen we goed aan ons afval komen. Hebben we goed zicht op afnemers. We willen dus ook zo dicht mogelijk bij de afvalberg zitten. Want wat je vaak ziet, en qua regelgevingen vooral in Europa, is dat je het afval niet heel makkelijk de grens over krijgt. Dus op het moment dat jij wil uitbreiden in Europa, is het ook de noodzaak dat je in het land gaat zitten waar je je afval vandaan wil halen. En natuurlijk wil je dan ook je afnemers zo dicht mogelijk bijzoeken. Dus de grote droom van UBQ is deze plant uitverkopen in de timeline die we net hebben geschetst.
0: Dus uitverkopen, met andere woorden, capaciteit maximaal.
3: Exact. En dan zo snel mogelijk andere fabrieken bij te bouwen om onze doelstelling, en dat is het verbranden verminderen, te realiseren.
0: Is dat dan Nederland of is dat ook wel dat je echt wel denkt van nou, we kunnen de grens over. België is vlakbij.
3: Zeker, zeker. En we zijn naar alles aan het kijken. Nederland is zeker een optie. En zeker als we hier al een goede tractie zien. Maar het buitenland is ook absoluut een optie. En sterker nog, ze staan in de rij om ons te ontvangen. Want iedereen wil hun afval op een andere manier verwerken dan verbranden.
0: Heb je vaak delegaties over de vloer die kijken naar hetgeen wat jullie nu op dit moment doen, daar in Berg op Zoom?
3: Ja, ja. En steeds meer afvalverwerkers die langskomen met het oog op van hey, we hebben vanuit de overheid een opdracht gekregen om minder te gaan verbranden. Hoe gaan we dit nu aanpakken en hoe gaan we dit op een andere manier verwerken? En dan komen ze toch snel bij ons terecht.
0: Nou, hoe zit het met jullie eigen carbon footprint?
3: Van het product of van ons?
0: Totaal?
3: Nou ja, kijk, wat ik eerder zei, ons product heeft een carbon footprint van -1. Die is opgebouwd uit twee elementen. Het eerste element is de carbon footprint van ons productieproces. Dus ons productieproces stoot 0,15 kilogram CO2 uit. Dat is bijna niks. Mm-hmm. Dat is bijna nul. En omdat wij organisch materiaal gebruiken, slaan wij CO2 op in ons product. En dat is -1,17. Nou, als je die twee bij elkaar optelt, kom je op de -1. Dus dat is onze carbon footprint van het product. Maar aan de andere kant hebben we natuurlijk ook voorkoming van verbranding. Dus in Nederland verbranden we, in Europa verbranden we. Buiten Europa gebruiken we nog afvalbergen. Dus dan wordt die carbon footprint nog groter. Maar in Nederland voorkomen we dus nog eens 1,5 kilogram aan uitstoot per kilogram UBQ. Dus dat is, die kun je daar eigenlijk nog bij optellen als je verbranding voorkomt.
0: Ja, en transport, is dat dan ook CO2-neutraal?
3: Transport zit daarbij in. Transport zit in die berekening meegenomen.
0: Dus met andere woorden, je hebt een case te pakken waarbij je voorlopig nog niet klaar bent. En volgens mij nog lekker kan opschalen. Ik vond het onwijs leuk dat jullie hier waren. En we gaan jullie blijven volgen. Dankjewel, Stefan Brouwer en Fabian van Rooyen van UBQ Materials. Tot zover deze aflevering van Let's Talk Business. Wil je hem terug beluisteren, kan dat uiteraard via newbusinessradio.nl.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Nieuwsflash.
4: Een ruime meerderheid van de ondernemers is ontevreden over het kabinet Jetten. In het peiling van Ipsos INO krijgt het kabinet een 4,6 als rapportcijfer. Ondernemers klagen vooral over de hoge regeldruk, onvoorspelbaarheid beleid en te weinig daadkracht. Dat heeft volgens de peiling ook gevolgen, want bijna de helft stelt investeringen uit en 1 op de 7 denkt er zelfs over om naar het buitenland te vertrekken. Opvallend is dat ondernemers juist meer steun hebben voor bezuinigingen op de sociale zekerheid dan de gemiddelde kiezer. Over een hogere AOW-leeftijd zijn ze net als veel Nederlanders kritisch.
5: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today,

0: It Snap.
1: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
2: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op Nieuw Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering. Dit is New Business Radio.
0: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
3: Manutan.
2: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
7: Veel MKB-bedrijven lopen geld mis doordat klanten facturen te laat of helemaal niet betalen. Dat blijkt uit onderzoek van Exact onder ruim 900 ondernemers. Gemiddeld kost dat bedrijven zo'n €20.000 per jaar. Opvallend is dat bijna de helft van de ondernemers niet weet hoe snel klanten normaal gesproken gaan betalen. Daardoor komen betalingsachterstanden vaak pas laat aan het licht. Ondertussen willen veel ondernemers juist investeren en groeien. En volgens de ondernemers kan slimmer debiteurenbeheer helpen om die financiële ruimte te vergroten.
1: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
8: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
9: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
10: ja.
9: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
10: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
9: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
11: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
12: De Radiofabriek.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
0: Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

0: De New Business Radio Business Update wordt mede mogelijk gemaakt door Het Ondernemersbelang. Het online platform voor en door ondernemers.
1: New Business Radio.
2: Update met Ron Lemmens.
3: In de bloemendetailhandel werken zo'n 8000 mensen. En de CAO die loopt eind dit jaar af. 2027 moet er een nieuwe van kracht komen. Maar om de onderhandelingen te kunnen starten is vakbond AVV bezig nu met het inventariseren van wat er leeft onder de medewerkers van deze bloemendetailhandel. We gaan hierover praten met Valerie Rijkmans. Zij is bestuurder bij AVV.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee op New Business Radio.
3: Valerie, van harte welkom hier in de studio.
4: Dankjewel.
3: Ja, 2027, dan moet die van kracht worden. De nieuwe CAO van de bloemendetailhandel. We gaan zo meteen met jou praten over de weg daar naartoe. Want voordat we aan gaan beginnen, de situatie nu van de bloemendetailhandel, hoe zou je die kunnen omschrijven?
4: Uitdagend, op zijn minst. De laatste jaren zijn een opeenvolging van allerlei uitdagingen van gasprijzen, energieprijzen, oorlogen. Gedoe met pesticiden op planten, een hele hoge stijging van het wettelijk minimumloon, waardoor het loongebouw onder druk komt, negatieve beeldvorming voor bloemen en met een beetje pech ook nog een btw-verhoging straks naar 21%.
3: Staat en wanneer moet die van kracht zijn?
4: Ik geloof dat daar de besluitvorming in het najaar in verschillende fases gaat. Ik weet wel dat de bloemensector het uiterste best doet om dat tegen te gaan. Dat is een aantal jaren geleden ook al eens gebeurd met succes. Maar dus de belasting op sierteelt, als die naar 21% gaat, dan zijn de voorspellingen dat een flinke klap op de omzet gaat geven.
3: Ja, een situatie die, als je het zo omschrijft, niet heel rooskleurig is, maar toch. Jullie zijn AVV, een vakbond.
4: Ja.
3: Jij doet dit voor meerdere branches overigens. Misschien wel even goed om toe te voegen. Wat zie jij in andere sectoren gebeuren? Want je hebt het nu over externe factoren die eigenlijk ervoor zorgen dat de markt onder druk staat. Waardoor het salaris onder druk staat. En die onderhandelingen dus op een moeilijke manier verlopen. Want ja, als daar geen winst gemaakt wordt aan de kant van de werkgever, dan is het bij de werknemer natuurlijk ook moeilijk.
4: Ja, dat klopt. En met dat in het achterhoofd gaan we ook onderhandelingen in. Hè, met respect voor elkaars omstandigheden en positie. Vorige week ben ik aan het onderhandelen geweest bij Plantion. Dat is een bloemenveiling. Daar zijn de uitdagingen vergelijkbaar. Alleen merk je wel dat er nu minder mensen op vakantie gaan. En dus er meer bijvoorbeeld in tuinen geïnvesteerd wordt. Waardoor de plantenverkoop weer wat toeneemt. Dus het kan bij de ene sector die er heel dichtbij ligt net een beetje anders uitpakken. Nou, onze vakbond doet ook de CAO Retail Non-Food. Met de uitdagingen in de winkelstraat ligt natuurlijk ook. Daar liggen ook uitdagingen vergelijkbaar.
3: Ja, want is het daar echt helemaal vergelijkbaar als je kijkt? Inderdaad, gasprijzen hebben ze ook.
4: Ja.
3: Eventueel milieuaccijnzen, milieuprijzen heb je daar ook?
4: Ja.
3: Importheffingen heb je daar
4: alles
3: ook?
4: Dat. En ook, dat valt ook bijvoorbeeld de tuincentra vallen eronder. De woonwinkels vallen daaronder. Parfumerieën, drogisterijen, cadeauartikelen, kleding, sport. Nou, van al dat soort zaken. En ja, dat kan echt heel erg verschillend zijn. Hè? Wanneer er veel aandacht is voor duurzaamheid, dan hebben de kledingwinkels hebben er ook weer mee te maken natuurlijk.
3: Ja. En daar zijn we volgens mij met z'n allen wel over eens. Ook als je kijkt naar de verkiezingen, hè, hoe het kabinet nu samengesteld is. Het is ook gekozen voor een partij die groen en verduurzaming wil. Maar goed, we moeten door. En eerst even naar jullie dan als AVV. Want jullie zijn een vakbond. Meerdere sectoren, dat zei je net al. Wat maakt jullie de vakbond zoals jullie zijn als AVV? Wat is er een verschil bijvoorbeeld met andere vakbonden?
4: Ja, AVV werkt met het draagvlakmodel. AVV staat voor alternatief voor vakbond. En in de grote lijn doen we exact hetzelfde werk als andere vakbonden met één groot verschil. Dat als wij een resultaat halen bij een CAO-onderhandelingen, dan is het niet alleen aan de leden om daarover te stemmen, maar aan alle medewerkers die onder de CAO vallen. Betekent alle mensen, in mijn geval alle mensen die in een bloemenwinkel of in een bloemenstal op de markt staan, die mogen allemaal stemmen over de CAO. En het is niet alleen de leden van de vakbond.
3: Dus daarmee heb je veel democratische model, zou je kunnen stemmen.
4: Exact, ja.
3: Ja. Dus lid of geen lid, je mag meestemmen. Daar komt het op neer.
4: Ja.
3: En hoe zit het dan aan de werkgeverskant? Want die sluiten zich aan bij jullie. Of hoe werkt dat?
4: die hebben ons uitgenodigd omdat dat model ze aanspreekt.
3: En betekent dat dat daar geen andere vakbonden actief zijn?
4: In deze sector zijn geen andere vakbonden actief. Dat waren ze voorheen wel. De werkgeversorganisatie VBW is dat, Vereniging Bloemisten Winkeliers. Die hebben, ik denk dat dat wel ruim 10 jaar geleden is, AVV benaderd. Omdat AVV in ieder geval de hele sector aan het woord laat. En dus niet alleen bij het stemmen over de cao, maar ook in het voorbereidende traject waar we nu zijn. Over de enquête die nu uitstaat. Die mag ook door iedereen ingevuld worden. Als je wel of geen lid bent van onze vakbond. We vinden het belangrijk dat de stem van jong en oud evenredig vertegenwoordigd wordt in het cao-resultaat.
3: Ja, wat, en doen jullie dat door middel van een platform? Want als we de stip op de horizon neerzetten, is dat dan eind dit jaar, want die cao gaat uiteraard in 2027. Moet je dan niet in oktober al klaar zijn met eigenlijk het grootste beeldvorming

0: onderhandelingswereld heel gewoon. Dus de vakbond formuleert een inzetbrief en daar staat op wat we eigenlijk willen. En dat gebeurt ook aan werkgeverskant. Die zeggen, die schrijven ook op papier wat ze eigenlijk willen. En dan gaan we in zo'n traject, dat zal net na de zomer, zullen we daar officieel mee starten. Gaan we kijken van nou, waar kunnen we elkaar gaan vinden.
1: Als je de branche moet omschrijven, hoeveel medewerkers zijn hier ongeveer? Waar spreek je dan over?
0: We hebben het over een kleine 8000 medewerkers. En dat zal zo 3.500-4.000 werkgevers ongeveer zijn.
1: Dus met andere woorden, heel veel kleine ondernemers met één of twee werknemers.
0: Ja.
1: Ik kan me voorstellen dat dat ook erg moeilijk is. Dat je aan de ene kant, je bent heel erg nauw met elkaar aan het samenwerken. Maar je staat wel op dit vlak tegenover elkaar.
0: Ja, dat klopt. Ja, dus de eigenaar van de winkel die staat waarschijnlijk ook zelf in de winkel met 2 of 3 medewerkers.
1: En die draagt al het ondernemersrisico?
0: Die draagt het ondernemersrisico, ja.
1: Maar de werknemers daarentegen, ja, die zijn daar ook. Wat is daar een beetje gemiddelde salaris? Is dat modaal? Is dat beneden modaal?
0: De basis van het loongebouw, dat is het wettelijke minimumloon. De schalen die daarnaast komen, die zijn de laatste jaren zo opgegeten door het wettelijk minimumloon, noemen we dat. Dat het wettelijk minimumloon zo hard is gestegen dat je in schaal B en C eigenlijk ook het wettelijk minimumloon had. Dus we hebben dat heel erg moeten uitkleden en helemaal moeten herinrichten voor de vorige CAO. Zodat er toch nog perspectief is en dat je verschil kan maken in opleidingsniveau en ervaring van mensen.
1: Dan ook even de vraag, want ja, daar ben je natuurlijk als vakbond actief voor. Waar koersen jullie op? Is er al iets bekend over hoeveel procent erbij moet vanaf de nieuwe CAO?
0: Nou, ik vind het altijd een fijne methodiek om te kijken naar welke cijfers zijn er. Wat zijn de landelijke ontwikkelingen? En dan kijk ik het liefst naar de AWVN-CAO kijken. Hè, dus de gemiddelde contractloonstijging. Daar komt een percentage uit. Dat kun je als vertrekpunt nemen. Dat kan ook de consumentenprijsindex zijn. Dat je als werknemer, ook als werkgever, een beetje weet wat is het speelveld. En in sommige CO's koppelen we ook bijvoorbeeld met het percentage wat het wettelijk minimumloon stijgt. En dat is dan halfjaarlijks. Dus dan hebben de mensen er op 1 januari en 1 juli het percentage krijgen ze erbij. Wat dan overeenkomt met de stijging van het WML-loon.
1: Maar goed, dat is nu nog lastig in te schatten.
0: Dat is nu lastig in te schatten. Dus, maar als je dat afspreekt, dan spreek je met elkaar de systematiek af. En dat is dan ook een goed beeld van hoe de situatie in de wereld is dan. Dus ik vind dat ook wel een prettige en een eerlijke manier om een looneis te formuleren.
1: Ik kan me helemaal goed voorstellen dat deze branche ontzettend in transitie is. En dat het ook eigenlijk niet meer houdbaar is dat je zoveel ondernemers hebt met de branche die er nu is.
0: Ja, dat,
1: zie je daar, bijvoorbeeld samenwerkingen ontstaan of joint ventures? Of wellicht zijn er ketens die op dit moment andere bedrijven overnemen?
0: Wat ik zie is dat je als bloemist een hele duidelijke keuze moet maken. Ja, je hebt natuurlijk de concurrentie van de tuincentra en de supermarkten. Je moet een keuze maken. Ga ik voor veel omzet? Of ga ik voor veel stuks? Of ga ik voor specialistisch werk? Ga ik voor mooie bloemstukken en speciale opdrachten? Bloemen bij evenementen? Of ga ik voor bossen, rozen en bossen, tulpen? En als je daar een hele duidelijke keuze in maakt en daar je bedrijf op inricht, Dan heb je een goede overlevingskans.
1: Ja, dus je zou eigenlijk kunnen zeggen de propositie van deze ondernemers verandert. Wat betreft die enquête, wat voor vragen kunnen medewerkers daar verwachten?
0: Ja, nou die enquête die is er voor op dit moment dus zodat wij goed kunnen ophalen bij onze achterban wat er leeft. En fijn ook dat we in dit programma daar even aandacht te kunnen besteden. Want we hebben niet een namenlijst met iedereen die in de bloemenwinkels werkt. Wat we vragen is, wat vinden ze belangrijk? En op de eerste plaats, kunnen ze rondkomen van hun loon? En hebben ze daar nog werk bij nodig? En zijn ze aan het overwegen om ander werk te zoeken? Dus een aantal vragen echt om het loon. Maar ook hebben ze gelegenheid om pauze te nemen? Kunnen ze af en toe naar het toilet? Sommigen staan in hun eentje in een winkel. Als ze koopavond doen, kunnen ze dan rondkomen van de maaltijdvergoeding. Zijn er maatregelen voor als je je niet lekker voelt? Of als je last hebt van je lijf? Het is ook sjouwen met zware spullen. Wat vind je nog?

0: nog meer belangrijk? Is er een fietsplan? Kun je eventueel scholen? En het allerleukste vinden we natuurlijk als mensen zelf met dingen komen van, ja, zou je dit eens op tafel kunnen leggen of dit kunnen meenemen in de onderhandelingen? Dus we hopen dat heel veel mensen het invullen en juist ook de open antwoorden gaan invullen.
1: Ja, want is dit voor de eerste keer dat jullie het op deze manier aanpakken?
0: Nee, we hebben dat een aantal jaar geleden ook gedaan. En het zal ook niemand verbazen dat op één staat gewoon een hoger loon. Nou, dat zal ook zeker in de inzetbrief staan. Maar we moeten ook kijken van nou, waar kunnen we elkaar vinden, hè, als werkgevers en werknemers? En wat kun je nog meer doen om het werk in een bloemenzaak aantrekkelijk te maken? En wat kun je nog meer met elkaar afspreken? Om een voorbeeld te noemen, wat al een aantal keer uit... Kijk, als wij een onderhandelingsresultaat hebben, dan leggen we het voor aan alle medewerkers in de sector. En die kunnen dan stemmen met ja of nee of neutraal. Hè? Ben je voor deze afspraken ja, nee of neutraal? En zijn er nog andere zaken die je belangrijk vindt? En daar is ook weer ruimte voor open antwoorden. En er is bijvoorbeeld naar voren gekomen. Nou, wij zouden het ook wel fijn vinden als we in de zomervakantie 3 weken aaneengesloten vakantie op kunnen nemen. Nou, dat is in alle onderhandelingen iedere keer op tafel geweest. Maar dat is kennelijk heel moeilijk voor de winkels om te regelen. Maar het zou zo kunnen zijn dat je zegt van nou, als we over zaken onderhandelen en het ene vraagstuk kan niet beantwoord worden en een andere wel. En kunnen we dan eens kijken of we mensen tegemoet kunnen komen in bijvoorbeeld lange vakantie kunnen nemen.
1: Want nu zeg je iets wat natuurlijk terecht is. Zijn er eventueel nog misstanden waar jullie naar op zoek zijn?
0: Nou, dat vragen we ook uit. We hebben zelfs een paritair meldpunt. Hè, dus waar vragen van werkgevers en werknemers. Die kunnen melden van nou, mijn werkgever houdt zich niet aan de cao. En ik wil dat jullie daarop actie ondernemen. Nou, er wordt niet zo heel veel van gebruik gemaakt. Maar als je met mensen gaat praten, als we naar beurzen gaan of evenementen of mensen in de winkels.
1: Wat we net eigenlijk ook al zeiden, het is vaak een hele close samenwerking.
0: Ja.
1: 1 of 2 collega's heb je en that's it.
0: Ja, dat klopt. En dat is ook heel belangrijk. Maar daarvoor zijn wij er ook, hè, als vakbond. Wij geven die mensen een stem. En we doen dat. We trekken dat uit het persoonlijke van de mensen op de werkvloer. Wij doen dat professioneel. De VBW huurt een professionele onderhandelaar in. Ja, we zorgen dat daar een resultaat uitkomt wat bij alle partijen past.
1: Ja, zie je daar ook nog een verschil in, zeg maar, mensen die hier echt fulltime hun baan van hebben weten te maken en bijvoorbeeld studenten die op zaterdag hier een extra bijbaantje uithalen?
0: Ja, zeker in de betrokkenheid, in de voorbereiding. Hè? Dus de studenten die kiezen wat vind ik leuk of wat is dichtbij of waar werkt een vriendje of een vriendinnetje. Dat zie je heel veel, die zijn daar niet zo mee bezig. Maar de mensen die, kijk, er zijn echte opleidingen. Je hebt ROC's waar, volgens mij heet dat bloem en styling, ik weet het niet zeker. En daar leren studenten, zo zijn een paar jaar bezig met hoe ga je met die bloemen om. En dat is een heel ander vertrekpunt.
1: Echte vakopleiding.
0: Echte vakopleiding.
1: Precies. Ja. Die onderhandelingen, want ja, je zegt al, we trekken daar echt ruim de tijd voor uit. Ik kan me voorstellen dat het ook nodig is, omdat in de wereld ook heel veel verandert. Ja. We weten natuurlijk niet hoe het over een half jaar is met, ik noem maar wat, de gasprijzen of de olieprijzen of enzovoort. En wat voor beslissingen het kabinet neemt ten aanzien van de BTW.
0: Nou, ja. Ja.
1: Dus dat is de reden daarvan. Wanneer denk je uiteindelijk ja, ook de uitslag bijvoorbeeld van de enquête wereldkundig kunnen maken?
0: De uitslag van de enquête die delen we uiteindelijk. Maar ik wil daar natuurlijk eerst mijn punten voor de inzetbrief uithalen. En uiteindelijk op het moment dat we onderhandelingen zijn gestart, dan kunnen we die enquête inderdaad ook delen met, dan zetten we hem op onze website en dan kunnen mensen zien wat er leeft. Dus het is natuurlijk volkomen geanonimiseerd. Ja. Mensen kunnen ervoor kiezen om hun gegevens achter te laten. Maar je mag hem ook anoniem invullen.
1: En het delen, zeg maar, van deze uitkomsten met de werkgeversorganisatie, is dat iets wat vooraf aan de onderhandelingen gaat plaatsvinden? Of gaat dat tijdens de onderhandelingen?
0: Het gaat ermee gepaard. Hè. Het is natuurlijk de backup van waarom willen we dit? We hebben straks een enquête waaruit blijkt dat mensen, noem maar wat, allemaal massaal een fietsplan willen. En nou ja, als je zegt, we hebben hier 100% van de ingevulde mensen die zeggen, ja, we willen graag een fietsplan, dan gaan we dat op tafel leggen. En dan kunnen we dat ook onderbouwen met de uitslag van de enquête.
1: Zou je dan nog één keer de link kunnen noemen van waar de enquête te vinden is?
0: stem.avv.nu/bloem.
1: Ik wens jullie daarbij veel succes. Dank u wel voor het verhaal. En we gaan de uitslag afwachten.
0: Dankjewel.
1: Ben je zelf nu ook actief in de bloemendetailhandel en wil je deze enquête ook invullen? Kijk dan al op onze website, de website van nieuwbusinessradio.nl. Daar in het artikel staat de link naar de enquête.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Minder papierwerk en eenvoudigere belastingregels, dat is het doel van een nieuw pakket van de Europese Commissie. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland noemen het een belangrijke stap om de Europese economie concurrerender te maken. De plannen moeten het makkelijker maken voor bedrijven om in meerdere EU-landen te ondernemen en te investeren. Volgens de organisaties kunnen bedrijven hierdoor flink besparen op administratieve kosten. Ze hopen dat ook Nederland de voorstellen zal steunen.
5: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Nieuwsflash.
4: Hoe zorg je dat de organisatie klaar is voor de toekomst? Daarover gaat het nieuwe boek Knetteradaptief van Adriaan Vermeulen. Volgens de auteur mislukken veel verandertrajecten omdat bedrijven verandering nog steeds behandelen als iets tijdelijks. In plaats daarvan pleit hij voor organisaties die zich continu kunnen aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen, zoals AI en economische veranderingen. Het boek combineert wetenschappelijke inzichten met praktijkvoorbeelden en interviews met leiders uit het bedrijfsleven. Knetteradaptief is onder meer verkrijgbaar via Managementboek en Van Duren Media.
5: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
6: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power, Glenn van den Burg.
7: HR is er voor de mens. Ja, dat klinkt logisch. En toch, nog maar 1 op de 5 medewerkers voelt zich echt verbonden met de eigen organisatie. Hoe kan dat? We stapelen regels, controle en overleggen op elkaar. En ondertussen lekt de motivatie weg. Kortom, dat moet anders. Te gast Leon Schaapkens, auteur van Goodbye Human Resource, Welcome Human Purpose. Zijn nieuwe boek, Werk weer menselijk maken. Nou ja, daarom is hij bij People Power natuurlijk. Minder machine, meer gemeenschap. Want als je bouwt op verbinding, autonomie en rechtvaardigheid, dan gebeurt er iets heel raars. Dan gaan mensen eigenaarschap nemen, teams worden flexibeler en het werk voelt weer van hen. Maar ja, wat verandert dat dan allemaal aan de HR-rol? Nou, dat vragen we vandaag aan Leon. Fijn dat je luistert naar People Power.
1: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
7: Leon, wat fijn dat je er bent. Volgens mij was het ongeveer bijna precies een jaar geleden.
8: Ja, hè? Volgens mij de derde keer nu.
7: Ja, hè?
8: Het is inderdaad een
7: het is altijd het begin van het jaar. Dus jouw boekenschrijfritme is...
8: Ja, ik sta mij af op jou.
7: Ja, misschien moeten we er gewoon een soort ritme van maken. Ja, waarom kom je niet gewoon elk begin van het jaar gewoon langs?
8: Ja, laten we dat afspreken.
7: Ook als je niet in het boek hebt geschreven. Ja, dat hoeft niet per se. Maar het is weer gelukt. Je hebt weer iets moois gepresteerd. Ja, het is toch... ik heb het ook zelf wel eens gedaan. Het is echt wel een werkje. Het is leuk om te doen. Maar zeker dat laatste stuk. Dat redigeren. Die laatste punten en komma's eruit halen. De opmaak. Doorlopen. Nog een keer doorlopen.
8: Ik weet het. Ondertussen, ja, als je dat vaker hebt gedaan, een boekje, dan weet je dus wat je op het einde te wachten staat. Dus het is eigenlijk klaar en het is nooit af. Maar dat weet je.
7: Laten we eens beginnen bij het begin. Want ik schets het wel een beetje al in de intro. Wat is er aan de hand? Als jij naar organisaties kijkt, waarvan denk je dan, wat zijn we met z'n allen aan het doen?
8: Ja, als je het versimpelt, dan zeg ik wel eens tegen mensen, de betekenisvolle verbindingen struit en er is sprake van ongezonde autonomie. En als ik het dan moet uitleggen of mag uitleggen, dan neem ik ze even een beetje terug in de tijd. Ja, een beetje, eigenlijk fors terug in de tijd. En zeg, ja, kijk, ruim 2 miljoen jaar geleden zijn we begonnen op die Afrikaanse savanne. En daar hebben we altijd in kleine groepen geleefd. En in die kleine groepen was het, wat wij deden, was altijd betekenisvol. Dus ons werk, als je het zo wilt formuleren, was direct. Het was zichtbaar wat je deed. Er was ook direct contact. Feedback zouden we dat nu noemen. Dus wat je deed, was eigenlijk, deed ertoe, even zo gezegd.
7: Het
8: was,
7: en je wist ook voor wie je het deed.
8: Ja, het was, en, was een
7: voor
8: kleine
7: de buurman
8: groep.
7: Of voor je neef.
8: Ja. Het was een kleine groep. Rollen waren helder, zo gezegd. Ze hadden ook een bepaalde autonomie. Nou goed, we zijn natuurlijk zo'n 20.000 jaar geleden, 15.000 jaar geleden gestopt met rondtrekken. Het normale tijdperk eindigde. Ja, toen, als je dan een beetje naar de geschiedenis, als ik die wat versimpel, dan zie je eigenlijk dat maatschappij complexer wordt, organisaties worden complexer. En als je het een beetje in kleuren vertaalt, kreeg je toen eerst een beetje het rode tijdperk. Het is meer het tijdperk van de macht, de hoofdman. En hiërarchie werd belangrijk. Toen kreeg je een beetje het blauwe tijdperk. Dat zie je nog terug bij de kerk en de gemeente. Zo grof gesteld tussen zo rond 4000 voor Christus tot 1600, 1700 na Christus. En daar werden regels, procedures werden belangrijk. En eigenlijk het belangrijkste is eigenlijk het moment van 1600, hè, waar eigenlijk de nieuwe tijd, de moderniteit begint. Hè, woorden als handelstijdperk, industriële tijdperk begint. En zeker de laatste 30, 40 jaar, dan zie je het neoliberalisme. En dan is het oranje tijdperk, hè, zoals die laatste 300 jaar worden genoemd, is dan vrij dominant. En dan dominant bedoel ik met, dus niet alleen maar die regels en die hiërarchie, maar ook de targets worden dan belangrijk. De controle wordt belangrijk. Hè? Compliance, al die zaken meer.
7: Succes.
8: Succes. En eigenlijk als je dan de brug maakt van wat is er aan de hand. Kijk, zeg even gemakshalve jaren 60, 70 was het P&O. Personeelorganisatie. Jaren 80, weet ik ook nog, kwam HR op. En dat past natuurlijk perfect in dat tijdperk. Human resources, de mens als individu. En de nadruk kwam ook te liggen op red jezelf, autonomie, competentie. Dat zijn eigenlijk psychologische behoeften die ook in die tijd toen wij als groepen leefden zijn ontstaan. Maar doorgeschoten. Dus wat we nu krijgen is dat je in die laatste 30, 40 jaar te veel nadruk hebt op autonomie en op competentie en zelfexpressie. Maar die autonomie die is er eigenlijk niet, want door de targets en de controle ervaar je geen vrijheid. En nog belangrijker, de andere kant van onze psychologie, zeg maar meer de wijkant, dus veiligheid, verbinding, spontaniteit, grenzen. Je zou kunnen zeggen, wat versimpeld, de sociale mens. Dus datgene wat we geleerd hebben op die normale tijd, dat zit nog steeds sterk in ons brein, maar zijn we kwijtgeraakt. Dus als je aan de ene kant de kleine groep kwijt bent, het directe contact, betekenisvol werk, jouw werk doet ertoe, en dan krijg je daarvoor terug autonomie, maar die blijkt ook nog eens ongezond te zijn. Ja, dan krijg je wat jij net noemde in je intro. Zodat nog maar 20% van de mensen zich echt, en dat is eigenlijk, vind ik wel een schokkend cijfer. 20% van de mensen voelt zich nog maar echt betrokken bij de eigen organisatie.
7: Ja.
8: Ja, en als je dan doortrekt, zoals je ook een beetje, dat beschrijf ik dan in hoofdstuk 1 van het boek, dan zit je, hè, dat zeggen ook andere schrijvers, hè, die schrijven dat, Jitske Kramer, noem maar op, hè, die geven eigenlijk ook aan van, kijk, we zitten nu in een tijdperk waarin we eigenlijk de tussentijd, hè, van het ene tijdperk naar het andere tijdperk gaan. En daarom is de wereld ook aardig in de war. En dit is ook het moment dat je misschien moet zeggen, we gaan organisaties opnieuw uitvinden. Maar dan moet je ook kritisch kijken naar HR. Dus waar ik zeg, HR, ja, human resources, het individu, meer het machinewerk, als ik het oneerbiedig zeg, zou meer terug moeten naar de groep. Dus je moet HR meer teruggeven aan de groep. En de eerste voorlopers, dus organisaties die dat al doen, die zijn er. En die laten ook zien dat mensen daarmee weer eigenaarschap krijgen. Dus hier in het werk.
7: Daar gaan we natuurlijk naartoe. We gaan eerst even zorgen dat onze luisteraar denkt, ik herken dit. Wij hebben hier ook last van. En dan, als het dan genoeg pijn doet, dan gaan wij het oplossen. Tenminste, jij gaat het oplossen.
8: Ja, als ik nog tijd heb, dan kom ik langs.
7: Ja, nee, dat komt goed. Dus jij schetst dat individu wat centraal komt te staan, waar dat er ook een soort belofte eigenlijk is van, hier kun je je ontwikkelen, hier heb je de ruimte om te doen wat je fijn vindt. Hè. Dus al die beloftes. Ja. Je zegt, nou, die beloftes zijn op zich wel goed. Hè, dat is ook wat we willen. Het nadeel is dat het ingeperkt wordt door, ja, je mag hier jezelf ontwikkelen, maar by the way, dit is wel je target, of je moet zoveel productie draaien, of dit en dat. ik vind ook wel, wat ik ook wel shocking vind als ik dat ze nu en dan hoor, dat sommige bedrijven zijn zeg maar na corona weer een beetje teruggeveerd naar, we vinden het toch ook wel fijn om elkaar te zien. Er zijn ook organisaties die dat niet hebben. En ik hoor wel eens mensen die zeggen, ja, ik ben al een jaar niet op kantoor geweest.
8: Ja, eigenlijk is dat, als ik schrijf ook iets over in mijn boekje, thuiswerken past bij gezonde autonomie. Hè? Zeg maar even wat vaak mensen ook zeggen, even wat dingen wegwerken. Hè? Maar geen contact, dus dat betekent dat doet iets met de basisbehoeften, veiligheid en verbinding. Is eigenlijk chemisch. Je moet elkaar fysiek zien, ontmoeten, om met elkaar ja, dat contact te hebben. En dan ook te voelen, we zijn een club. En op het moment dat iemand, ja, ik maak dat ook in de praktijk mee. Ja, ik heb nu geen tijd, of ik kan niet, want dan werk ik thuis. Ja, dus dat, ja, ja, dat kan een keer, maar de afspraken van er zijn gewoon vanwege die sociale kant van de mens, is dat gewoon nodig. Dus de balans vinden, hè, dat is ook een beetje wat ik in het boekje zeg van, kijk, je kunt doorschieten in het neoliberale tijdperk naar de ik-kant, dus wat we nu hebben meegemaakt, of waar we nu in zitten. Kijk, terug naar de oertijd is ook niet het verhaal, hè, maar je moet op zoek naar de nieuwe balans waarin je met moderne middelen thuis kunt werken, autonomie krijgt, vertrouwen krijgt, eigenaarschap. En tegelijkertijd die verbinding en die betekenis houdt. Dat willen mensen. Eigenlijk, ons brein is nog steeds het product van die oertijd. En dat beide, dus wat jij ook zegt, hè, dus die autonomie en die verbinding, ja, die moet je in balans houden. Als iemand zegt, ik werk een jaar thuis, ja, dat kan eigenlijk niet.
7: En die twee, autonomie en verbinding, die hebben soms natuurlijk ook strijd met elkaar. Hè? Want als je volledig autonoom wil zijn, dan word je een soort kluizenaar. En als je volledig verbonden wil zijn, dan word je een soort grijze muis in een groep die zich wegcijfert en alles maar voor de groep doet. En dat zie je. Je hebt natuurlijk ook maatschappijen waar het veel meer over het wij gaat dan het ik. Bij ons gaat het heel veel over het ik.
8: Ja.
7: In het Westen, zeg ik maar even. Maar zeker in Aziatische culturen gaat het natuurlijk veel meer over het wij. Die ik is niet zo belangrijk. Het is de familie of het is het land, de cultuur waar ze mee bezig zijn. Hoe zorg je dat die balans weer een beetje terugkomt? Want nou ja, ik zie die twee uitersten. We hebben het allebei nodig. Dat is natuurlijk het spannende eraan. Het is toch al balanceren van nou, nu bij deze persoon misschien een beetje meer hier. In deze situatie misschien een beetje meer daar.
8: Nou kijk, als je, in het boekje noem ik een aantal voorbeelden, maar in Nederland werk ik bijvoorbeeld met Twente Milieu. Dat is een afvalstoffenbedrijf en ik heb veel contact met Richting BV. Richting BV is een arbo-dienst. En ik noem die wel eens in de praatjes die ik hou, omdat de ene werkt met managers. En daar werken geloof ik 800-900 mensen bij Twente Milieu. En de andere, daar werken zo'n kleine 200 mensen, werkt zonder managers. Die doen het met holacracy. Dus gewoon zelfsturende cirkels. Maar bij beide is het een mooi verhaal als het gaat over die balans. Dus bij Twente Milieu kom ik binnen en er was Charles Vinken, is dat nog steeds directeur. Die was dat toen net begonnen en hij zei, ja, dit is hier niet oké. Dus die kwam met een roerige tijd, zo gezegd. Toen heb ik wat over die basisbehoeften, zoals wij dat nu ook doen, wat verteld. En Charles is toen eigenlijk met zijn 80 leidinggevende, is die, hij noemde het altijd 200 uur les gaan geven. Dus hij is die mensen eigenlijk dat boekje gaan overbrengen. Wat zijn die basisbehoeften? En toen heeft hij zijn vraag gesteld, wat ga jij ermee doen? Dus aan iedere leidinggevende heeft hij de vraag gesteld, wat ga jij ermee doen zelf in je ontwikkeling? En wat heeft jouw team nodig? Heeft hij een soort documentje, een contractje laten tekenen, hè? Dat het ook zeg maar ergens vast ligt. En in het MT waren er twee vragen belangrijk, die hij ook is gaan meten. En hij twee hele simpele vragen. Alles wat wij doen, stelde hij de vraag, wordt het hierdoor veiliger of blijft het veilig? En worden we hier trotser door of blijven we hier even trots? En als daar geen antwoord op kwam, dan ging het niet door. En dat is wel interessant. Dus hij zei na...
7: Want je gaat, voordat je weet, vlieg je door zo'n prachtig voorbeeld heen. Dat zou zonde zijn. Dus trots en veiligheid. En snap ik je dan goed om te zeggen, die veiligheid is een menselijke behoefte.
8: Ja.
7: Dus als je daaraan bouwt, dan voelen mensen zich prettiger. En dan, nou ja, dat is al op zich al een prachtig doel. Maar met een beetje mazzel gaan ze ook nog een beetje beter werken. En die trots, gaat dat dan over wat je eigenlijk probeert te bereiken met het organisatie?
8: Trots op de organisatie, hè? Dus gewoon twee eenvoudige vragen. Schaal 1 is niet, of 10-punt schaal, 1 is niet, 10 is wel. Als je het ieder kwartaal vraagt, heb je informatie, managementinformatie, even zo gezegd. En hij zei, en de raad van commissarissen, die hebben gewoon old fashioned, want die zitten nog niet in deze tijd, heb ik natuurlijk ook aangeleverd wat het deed met klanten en geld en al die dingen meer.
7: Ja. Maar hij zei tegen de Raad van Commissaris, je mag mij alleen afrekenen op deze twee cijfers. Toen zei hij, en dat is wel belangrijk, 2,5 jaar is hij ruim bezig geweest met veiligheid, verbinding, spontaniteit en grenzen. Dus eigenlijk simpel gezegd, voelen mensen zich veilig, weten ze waarvoor ze gaan. Hè? Dus voelen ze zich verbonden. Mooie woorden, missie, visie, dat soort zaken. En zijn die grenzen scherp? Hè? Dus binnen welke kaders moeten we dat doen? Hij zei, na 2,5 jaar was dat rond, even zo gezegd. Hè? Dus een 8,5 op het cijfer van veiligheid. En toen kwamen de vrachtwagenchauffeurs naar mij toe. En die zeiden, Charles, we hebben een vraag. Wij denken dat we slimmer kunnen rijden, slimmer kunnen beladen. En toen zei hij, toen was een moment dat ik begon te denken, oei, nou komt dat tweede blok, die autonomie, hè, dat is ook jouw vraag, die balans, hè, komt nu meer aan bod. Toen heeft hij gezegd, heeft hij dat adviesmodel gaan introduceren. Heeft hij gezegd, kijk, jullie zijn ervan, dus dan zijn jullie er ook van. Dus jullie moeten het gaan bedenken. Maar om jullie heen moeten jullie een cirkel trekken van mensen, afdelingen, denk aan HR, de mechanische mensen, onderhoud, dat soort zeg maar clubs. En dan kunnen jullie voorzien van informatie. Die kunnen ook vragen stellen, noem maar allemaal op. Nou, een aantal weken kwamen die mensen met het voorstel. Kijk, wij kunnen nu van 5 vrachtauto's op deze route terug naar 4. En dat is 20% bezuiniging, zegt hij. En dat is in mijn wereld heel veel geld. Dus zegt hij, nu ben ik zover dat de ik-kant, de autonomie, competentie, zelfexpressie, het adviesmodel, zoals hij dat dan noemt, meer om de hoek komt kijken. En dat wordt nu fase 2 van zijn ontwikkeling. Maar ik heb dat toen onthouden in dat gesprek. Ik denk, dus 2,5, 3 jaar heb je kennelijk nodig om dat fundament
9: te leggen. Ja.
7: Wij, de sociale kant van ons, om die te borgen. Als je naar richting BV gaat, dat is die ARBO.
9: Ja, die gaan we zo doen.
7: Wacht even.
9: En het interessante vind ik van dat adviesmodel is dat je daarmee, want het ik komt dan bovendrijven, wij hebben een goed idee, wij de chauffeurs hebben een goed idee. En wat je eigenlijk ook dan weer vervolgens leert is, dat is tof, jullie zijn er ook van, maar jullie zijn ook onderdeel van een organisatie waarbij andere mensen, daar hebben jullie invloed op. Ja. En die kunnen jullie ook helpen. Hè? Dus het gaat twee kanten op. Dus betrek die bij wat jullie aan het doen zijn. En als je dat gedaan hebt en je hebt er een goed voor, je hebt iedereen betrokken en je hebt een goed besluit genomen, doe je best.
7: Ja.
9: Dat is interessant.
7: Ja, maar daarmee wordt ook steeds nadrukkelijk komt een beeld. Kijk, ik noem nou deze organisatie, maar Morningstar in Amerika, Heidingenveld Kliniek, ESBZ, onderwijs. Het komt in alle branches voor. En eigenlijk ontwikkel je zo'n adviescultuur. Dus iedereen gaat zeggen, ja, dit nemen we. Je kunt niet zeggen, oh ja, Pietje geeft advies, laat maar zitten daarna. Iedereen neemt dat serieus en wat iedereen het ook doet. En daarmee krijg je een cultuur waarin alle adviezen serieus worden genomen. Maar je ook meteen eigenaarschap voelt, want jij bent ervan. Maar, en dan, dat is het
9: voorbeeld. En het grappige is, hè, want in dit programma is denk ik de twee meest gehoorde woorden zijn samenwerking en gesprek. En hiermee zeg jij eigenlijk van ja, je moet bouwen aan een cultuur waarbij mensen snappen dat ze onderdeel zijn van een geheel. We gaan ervan uit dat ze dat snappen, maar heel vaak is dat volgens mij helemaal niet zo. Want je bent een afdeling en targets en de manager op. En dus, weet je, het is een soort rokje waar je in zit met muurtjes eromheen. En hier ga je eigenlijk zeggen van ja, als jij een goed idee hebt of je wil iets anders doen. Of je hebt een vraagstuk en je weet niet hoe het moet, kan natuurlijk ook. Ga dan naar de mensen om je heen waar je mee samen zou moeten werken. Die andere dingen doen dan jij. En maak samen een plan. Maar het is wel jouw verantwoordelijkheid.
7: Ja, en het is eigenlijk niet nieuw. Want als je weer terug gaat naar die oertijd. Nee. Wij waren gewend om leiderschap te delen.
9: Maar sterker nog, het is wat je thuis ook doet, toch? Als jij een ideetje hebt.
7: Ja, ik weet niet,
9: en je hebt
7: getrouwd bent, maar.
9: En je hebt een partner, dan moet je wel een beetje ook. Los van het feit dat ze vaak hele goede ideeën hebben.
7: Ja, ja.
9: Dan betrek je die er toch ook bij. Ja. Als jij een ander huis wil gaan kopen, dan heb je niet ineens een huis gekocht. Nee, dat lijkt me onverstandig.
7: Hoe complexer, dat is ook het leuke van zo'n adviesmodel. Kijk, bij buurtzorg bijvoorbeeld, als ik zeg, goh, ik kan maandag niet werken, kun jij van mij invallen, dan regelen we dat aan de keukentafel. Op het moment dat je zegt, ja, we gaan een machine vervangen, hè, bijvoorbeeld bij Favi gebeurt dat, is een bedrijf in Frankrijk. Ja, dan is het toch vrij logisch dat je dan ook je adviesclub wordt dan groter. En dat zijn, als je die spelregels rondom advies goed vastlegt, heb je dat woordje grenzen weer, dan is dat. Ja, zou ik maar zeggen, vastgelegd. En dan weten mensen ook, zo doen wij het hier.
9: En het interessante is, maar ik ga het bruggetje maken voor je, voor straks. Dat in holocracy, ik vind het altijd ingewikkeld woord om uit te spreken, want iedereen doet dat weer net op een andere manier. Daar is dat allemaal georganiseerd, wil ik niet zeggen, maar dat is wel allemaal vastgelegd.
7: Ja.
9: En hoe dat werkt, dat hoor je zo.
1: Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow.

0: kaartjes waren niet voor één, niet voor twee, maar voor drie concerten. Rete snel al uitverkocht. En ik heb geen kaartjes. Dus als je dit hoort en je hebt nog wat over, laat me het weten.
1: Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
0: Leon Schaapkens te gast. Duizendpoot op het gebied van mensen en organiseren. Zeg ik maar even. Google hem maar even. Dan kom je erachter wat hij allemaal doet. Maar hij is hier in de vorm van de auteur van het boek. Zijn nieuwe boek. Goodbye Human Resource. Welcome Human Purpose. Ik vind dat je ook een vriendelijke titel hebt gekozen. Ja. Het is goodbye, dus het is wel een soort afscheid. Het is niet.
2: Ja. Ja, maar er is ook niks aan nadenken.
0: Niet een soort sloopkogel erin. En,
2: Nee, maar het is eigenlijk evolutie. P&O was ook oké. En HR heeft P&O op de kaart gezet, zeg ik altijd. Hè? Ja, de professionele arbeidsvoorwaarden, het individuele pakket voor de medewerkers. Hè? Van de recruitment tot en met je hele loopbaan. Alles wat erbij hoort, personal leadership. Maar nu is het tijd voor de volgende stap. Dus het is niet slecht. Je neemt alleen afscheid, dat is vrij normaal.
0: Ja. We hebben het eerste blokje al over gehad. Hè? Die organisatie die moet eigenlijk snappen dat mensen oeroude behoeftes hebben. Behoefte tot verbinding, behoefte tot autonomie, behoefte tot ertoe doen, behoefte tot veiligheid. Superbelangrijk. Nou, er zijn nog een paar. Lees vooral het boek, zou ik zeggen. Als je dan kijkt naar hoe zo'n organisatie van nu, maar het zal even duren voordat we hem echt gebouwd hebben, dus van de toekomst. Wat zijn dan de elementen die je terug zou moeten zien in zo'n organisatie?
2: Ja, kijk, het begint, wat jij net ook zei, het begint eerst bij de erkenning en de herkenning van die twee groepen van behoeften. Dus de sociale mens, de wijkant, zeg maar, en de ik-kant. Dus even veiligheid, verbinding, grenzen, spontaniteit, we, autonomie, competentie, zelfexpressie, ik. Beide zijn belangrijk. Nou, je kunt doorschieten naar het een of doorschieten naar het ander. Cultureel is ook wel zo, hè? Dus je krijgt allerlei veruitelijkingen ervan, maar in de kern willen alle mensen dit voelen, waar ze ook wonen.
0: Ja, en we willen allebei, hè?
2: Ja, ja. Aan de ene cultuur is het wat meer dit, de andere cultuur is het wat meer dat. Daar is niks mis mee. Maar in de kern, kijk ook maar naar maatschappijen, de vrouwen in Iran, ik noem maar een voorbeeld. Uiteindelijk wil je autonomie, vrijheid. Klaar. Nou, uiteindelijk dus die twee blokken, van daaruit ga je vertrekken. En wat je dus ziet bij, ik noem het altijd, de voorlopers van deze tijd. Hè? Dus die kijken sowieso ook anders aan tegen HR, waar we misschien straks nog wat over gaan vertellen. Maar die voorlopers die beginnen dus eigenlijk bij dat eerste blok. Die gaan eerst zeggen van, oké, kunnen wij een cultuur creëren wat veilig is? Dat klinkt eenvoudig, maar dat is het niet. Dus je moet wel, dat begint bij je eigen gedrag als manager bijvoorbeeld, als je nog met managers werkt. Dus dan gaat het over je dagelijkse gedrag. Bijvoorbeeld durf je kwetsbaar te zijn? Durf je vragen te stellen? Durf je mensen ruimte te geven? Het gaat ook over fysieke dingen. Hè? Bijvoorbeeld hebben we een ruimte waar we met elkaar conflicten kunnen, niet uitvechten, maar met elkaar kunnen bespreken. Hebben we daar regels voor? Dus bijvoorbeeld de Heiligenfeld Kliniek doet dat heel sterk. Hè? Die hebben dan conflictcirkels, dus waar je met elkaar uit moet maken hoe het conflict zeg maar afloopt. En wat minder tot de manager of HR er dan in moet springen. Verbinding is ook belangrijk. Ja, dat gaat natuurlijk over van eerste instantie met elkaar iets bedenken tot je een gedeeld belang hebt. Dus waar in die oertijd vrij logisch was, we trokken met Max 150 over de savanne en je wilde overleven, is het nu de vraag, hebben we dezelfde belangen? Dus je gaat eerst kijken, hebben we eenzelfde missie of visie of hebben we eenzelfde waarde die we nastreven? IJslander speeltoestellen vind ik altijd mooi. Hè? Cradle to cradle, die maken speeltoestellen. Maar dat is ook echt zo beleefd. Dus je weet, wij maken speeltoestellen voor heel lang. Dus niet voor eenmalig.
0: Ja.
2: Ga je naar Tony Chocoloni, ja, die hebben slaafvrije chocola. Ja, als je daar gaat werken, dan weet je dus waarvoor je werkt. Dus dat soort dingen. Dus die waarden zijn niet voor het papier. Hè? Dus die zijn niet voor de jaarrekening. Dus die waarden en die missie en die visie, dat is je, zeg maar even, rationele houvast. Je kompas, als je het ook zo wil noemen. En dan vervolgens ga je kijken naar de grenzen. Dus hebben wij, wat we in Nederland, hebben we veel te veel spelregels. Ja, dan krijg je natuurlijk dat je ondernemerschap belemmerd wordt. Hè. Je zit vast in de regels. Hè. Of hebben we er te weinig? Als je er te weinig hebt, dan weten mensen ook niet waar ze aan toe zijn. Dus in eerste instantie ga je op zoek naar als organisatie, naar die veiligheid, die verbinding en die grenzen.
0: Ik had hier een keer de HR-directeur van de Landen te gast. En die zei toen iets heel moois. Die zei, wij zijn mensen gaan vertrouwen. En als je mensen vertrouwt, je eigen mensen, en je gaat vervolgens naar je organisatie kijken, dan kun je met heel veel dingen ophouden.
2: Ja.
0: Dus heel veel van die regels die jij noemt, dus Die zijn er natuurlijk ook om te voorkomen dat er dingen misgaan. Of dat mensen de verkeerde dingen doen. Je kunt je natuurlijk ook afvragen. Ja, als mensen niet snappen waar we met z'n allen naartoe gaan. En wat we aan het doen zijn. Maar ze zijn hun eigen belang of belang van de afdeling. Hè? Dat zie je toch ook vaak gebeuren. Hè? Dat de marketingafdeling vooral bezig is met de belangen van de marketingafdeling. Dan heb je ineens allerlei regels nodig om te zorgen dat dingen niet... Maar eigenlijk zit er wat anders achter.
2: Want hij zegt dat heel mooi eigenlijk. Hij zei dat heel mooi. Want als je naar wat we voor de pauze pakt, hè, richting BV. Dus dat is die arbo-dienst die eigenlijk vanuit zelfsturing werkt. Kijk, ik hoor mensen al denken, ja, dat werkt toch niet zelfsturing. Daar heb ik iets over gelezen. Ja, dat werkt wel. Als je precies wat jij zegt, de software, de sociale software goed regelt. Dus als jij mensen zegt, ja, hier begin maar. Ja, dan gaat het natuurlijk fout binnen 3 weken. Maar als jij goede grenzen aangeeft, kan het goed gaan. Tegelijkertijd, het kan ook met het eerste voorbeeld waar we het over gehad hebben, ook prima met managers werken. Dus allebei die opties zijn er. Maar als je naar richting BV gaat, ja kijk, de directeur Lars, die, die,

0: klassier. Maar als je het een beetje versimpelt, zeg je eigenlijk, ik heb cirkels, teams noemt hij ze gewoon. Ik heb teams en die mensen hebben een rol. Dus de hoofdrol arts. Maar ze hebben ook een bijrollenboek, noem ik het maar even. En dan kunnen ze ieder jaar kijken wat is nodig in de context van. Maar dan krijg je niet meer salaris, je kleurt gewoon je hoofdrol in. En zo'n club, die moet zich heel scherp aan de doelen houden. Dus je mag niet discussiëren over het doel van een bedrijf. En binnen dat doel van een bedrijf, binnen je hoofdrol, binnen je bijrollen, ga je als team aan de slag. En heb je de vrijheid om beslissingen te nemen, conflicten op te lossen, te kijken of je moet uitbreiden, noem maar op. Sommige dingen geven ze nog terug aan de directeur. En andere dingen mag je zelf regelen. Nou, op het moment dat je dat doet, je vertrouwt je mensen, voelen mensen dus letterlijk eigenaarschap. En dat is wel aardig. Dus als je dan naar die club kijkt, en ik sprak daar met Rut, zij is van HR. Zij kwam van school, ze zegt, even zo zwart-wit, zei ze, alles wat ik op school geleerd heb, heb ik in de prullenmand moeten doen. Want mijn vriendinnen gingen naar de corporates en die zitten vast in de piramide, hè, dus old-fashioned HR. We gaan naar de interview kijken. En ik moest opeens kijken naar die cirkels, naar die groepen. En toen was mijn vraag niet, wat hebben jullie nodig? Of wat moet ik jullie leveren? Maar wat zijn jullie aan het doen en waar kan ik jullie bij helpen? Dus ze zei opeens, ja, moest ik dingen gaan bedenken waardoor de groep beslissingen kon nemen van niet zozeer ik bied een training AI aan, maar als jullie deze doelen hebben, wat denken jullie als groep nodig te hebben? Als jullie met elkaar werken, zijn jullie met elkaar in gesprek over die doelen? Als jullie met elkaar werken en jullie hebben een conflict, hebben jullie dan een ruimte nodig? Hoe lossen jullie die conflicten op? Hebben jullie spelregels nodig? Ze zegt dus ik moest helemaal omdenken. En dat past ook heel mooi bij alle andere voorbeelden die ik in het boekje noem. HR-afdelingen worden dus A, kleiner. Soms houden ze zelfs op te bestaan. Waarom? Omdat je heel veel teruggeeft aan de groep. En dus je gaat eigenlijk weer investeren in die component, de sociale mens, die zeg maar even die wijkant van ons. En dat is het verschil met HR. Dat is de ik-kant. En wat ik dan noem human purpose, dan ga je weer even terug naar die betekenis en die verbinding.
1: Ja, en ik hoor je eigenlijk zeggen dat die HR-persoon bij, nou ja, eigenlijk Rut heeft een HR-rol, moet ik dan zeggen, bij richting, bij dat Arbo-bedrijf. En vanuit een HR-rol moet ze dan in contact met mensen die andere rollen hebben. En dan is het inderdaad de vraag, wat heb je van mij nodig? Of hoe kan ik je helpen? Ja. Of waar ben je mee bezig? Ja. Zodat ik kan bedenken waar ik je mee kan helpen. In plaats van dat, als iedereen die aan het luisteren is en in HR zit, denkt, ja, dat is echt allang achterhaald. Maar volgens mij zijn heel veel HR-mensen nog steeds bezig met, die zijn business partner en die gaan dan naar de business. En die gaan dan daar ophalen wat ze aan het doen zijn. Maar dan wordt het al snel inderdaad een trainingje hier of een programma daar. Terwijl het niet echt gaat over waar het zou moeten gaan. Nee, namelijk, hoe werken wij hier nou eigenlijk met elkaar en hoe kunnen we dat beter doen?
0: Kijk, als één ding niet gelukt is vanuit het Ulrich-model, dan is het wel dat HR business partner is. Maar in de meeste gevallen zitten ze gewoon niet aan tafel. Als je naar de praktijk kijkt, los even van de goede en de organisaties waar het wel anders gaat, zijn ze toch vooral bezig met de dagelijkse dingen. Recruitment, ziekteverzuim, noem maar allemaal op.
1: Ja.
0: Dat is niks te nadelen.
1: Bouwwerk.
0: Ja, maar zo is leadership en de cultuur. Maar dat is allemaal de buitenkant. Je moet naar de binnenkant. Dus op het moment dat je dat voorbeeld van Rut net ziet, dat je de groep terug belangrijk maakt, als je het zo zegt, hè, dan ga jij niet als HR bedenken wat de rollen zijn. Je vraagt aan die club wat de rollen zijn. Je gaat ook niet functiebeschrijvingen maken. Je gaat naar verantwoordelijkheden en rollen. Dat is iets anders dan een old-fashioned FUBEF, zo gezegd, functiebeschrijving. En zo zijn eigenlijk alle managementpraktijken die er zijn, worden eigenlijk opnieuw bekeken en worden anders aangepakt. Dus de HR-rollen van business partner, beheerder, ja, daar komen we misschien dadelijk nog even op, die zijn eigenlijk, ja, laat ik het positief zeggen, die zijn in ieder geval een verandering onderling.
1: Die krijgen ook andere dingen.
0: Ja, nou, ja, die moeten niet
1: maar, ook in het geval van Rut, hè, dat is wel handig, want dan wordt het lekker concreet. Wat is de verantwoordelijkheid van haar rol als HR-rol? Hoe zou jij die omschrijven? Een beetje uit de losse pols.
0: Nou, zij is HR. Ze heeft een HR-rol. Hè? Ik zou hem HP-rol noemen. Nadat ik haar gesproken had, dan las overwegen zij ook om overigens die naam te veranderen. Nou hoeft niet per se een HP, maar in ieder geval erover nadenken. Ik noem maar wel eens, en dat is ook een rol die ik beschrijf in het boek, werkarchitect.
1: Oké.
0: Okay. En raadgever. Dus het zijn twee belangrijke rollen. De eerste is dat je dus vooral gaat kijken naar die basisbehoeften, waar we het een paar keer nu over gehad hebben. En als je naar die basisbehoeften kijkt, ga je kijken wat heeft de groep nodig. En vanuit dat idee ga je als HR kijken, hoe ga ik dat faciliteren? Dus je wordt eigenlijk architect van die groep. Dus je gaat niet, wat nu vaak gebeurt, gewoon individueel zeggen, oh, je hebt een opleiding nodig, een training. Nee, je gaat in de groep vragen, wat heb jij nodig? Dus werkarchitect. Van de andere kant,
1: en dat is dat is wel interessant. Werkarchitect houdt dus in dat je naar zo'n groep, hè, dus je gaat eigenlijk kijken naar hoe werken mensen hier met elkaar.

0: samen?
1: Ja.
0: En wat kan, hoe kan ik daarbij helpen om te zorgen dat het beter gaat? En of dat beter is, dat mensen gewoon blijer worden, of dat de prestaties beter worden, dat is even om het even. Maar dat is natuurlijk een hele andere. Er zijn ongetwijfeld HR-professionals die daar dagelijks mee bezig zijn, hoor. Maar dan kom je dus echt in het werk terecht.
2: En je mindset is anders. Je gaat kijken, niet zozeer ik, maar je gaat kijken naar de groep. En als je naar de groep gaat kijken, is je mindset heel anders van wat heb je dan te maken als je het zo wil of te ontwerpen. En tegelijkertijd een tweede belangrijke rol, die noem ik net ook even de raadgever. Dus je moet ook gaan kijken als HR. We zitten in een overgangstijd. Dus het oude industriële tijdperk, neoliberalisme loopt af. Oké, waar gaan we naartoe? Dat weten we niet zeker. Daar zijn we al ideeën over, maar dat weten we niet zeker. Maar in ieder geval weten we zeker dat mensen behoefte hebben aan gezonde autonomie en betekenisvolle verbinding. Dus we moeten die psychologie weer terug oppakken.
0: Ja, maar dat verandert niet.
2: Ja, dus als je dat weet, hè, je zou kunnen zeggen, het is de change agent van Ulrich, maar dan in een moderne jas. Heb het niet over dingen als we gaan voor de zoveelste keer een MD-traject of een cultuurtraject. Nee, je moet gaan kijken hoe kunnen we mensen meenemen van de oude tijd naar de nieuwe tijd. En ik denk dat voor HR in deze tijd een hele belangrijke rol is om op te pakken.
0: Ja.
2: En niet te vergeten, dat ben je er werkelijk mee, is eigenlijk de eerste rol, waarin ze eigenlijk de ouderwetse beheerder, hè, wordt nu AI steeds belangrijker. Dus we hebben nu salaris, personeelsadministratie, vooral door een aantal mensen wordt gedaan. Ja, weten we bijna zeker dat AI 40-50%, dat zijn de verwachtingen van die informatie gaat nemen. Dus ik noem het ook wel eens de mensgerichte dataduider, dat is ook een rol. Waar je eigenlijk gaat zeggen, deel wordt weggenomen, dat is AI. Maar door AI ga je ook informatie ontsluiten. Dus je weet heel veel over de groep, over het team. En de vraag is, ga je die informatie gebruiken om aan de groep te geven, zodat ze daar een voordeel mee kunnen doen? Of ethische vragen die er mogelijk naar boven komen door die informatie gaat bespreken. Kortom, HR moet zichzelf eigenlijk in deze tijd ook opnieuw gaan uitvinden.
0: Ja. Vorig jaar was Britt Breuren, dus de HR-directeur van AFAS, ook te gast. En die is sinds het moment dat zij daar HR-directeur is, ik leg lekker de nadruk op dat woord, hè, heeft ze geen afdeling. Dus de HR bij AFAS bestaat uit één mens. Vanuit hun filosofie en ook zeker vanuit haar filosofie, dat ze zeggen, ja, wij maken een product die het onze klanten makkelijk moet maken om al die, nou ja, al dat administratieve gedoe, zeg ik maar even, om dat allemaal te organiseren. Dus hoe groter onze HR-afdeling is, hoe slechter ons product. Dus als we een heel goed product hebben, moet ik het in mijn eentje kunnen. En dat kan dus ook.
2: Ja, en dat
0: want
2: is
0: ze doet ook nog duurzaamheid erbij.
2: Ja, want als je naar die bedrijven die ik in het boekje noem, hè, dus ik noem er net al een aantal, als je daar naar kijkt, die HR-afdelingen zijn, ja, zogezegd gehalveerd. Die zijn kleiner, precies in die filosofie die ook door jouw bedrijf werd genoemd.
0: Ja. Alright. Ik kan me voorstellen dat je als luisteraar dat het een tikje duizelt. Dat je denkt, oh jee, oh, maar ook wel heel gaaf. Dus een soort van mix van angst en verlangen. Dat is altijd een goede mix. Dan gaan we in het laatste blokje gaan we je kijken of we je ook nog eens een keer concreet kunnen helpen naar wat je kan doen. Dat hoor je zo.
3: De laatste inzichten. Nieuw Business Radio voor Business Shapers.

0: Jij hebt makkelijk praten, Robert Cray. Totdat je kleine kinderen hebt. Don't be afraid of the dark.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power. People Power.
0: Leon Schaapkes, auteur van zijn kersverse boek Goodbye Human Resource. Welcome Human Purpose is de gast. Ja, we praten over, zoals wel vaker, dat het allemaal anders moet. Leon, alles moet anders. En dan ben je HR verantwoordelijk of HR professional. En dan ben je aan het luisteren naar dit programma. En dan denk je, ja, dit gaat over mij. Maar ik moet morgen of vanmiddag of dan op dat moment dat mensen aan het luisteren zijn. Allerlei dingen gaan doen. Dus hoe gaan we dit nou weer een beetje praktisch maken? Als je nu in die rol zit en je denkt, ja, maar het is wel nu. Ja, met alle verwachtingen die er zijn van het management en de directie. En alle afspraken die we gemaakt hebben. De systemen die we hebben. Het is wel zoals het is. Om een reden. Ik zie ook wel dat dat anders moet. Maar hoe ga ik dat fixen?
2: Ja, alles moet anders. Dat is ook zo'n uitspraak waar ik altijd voorzichtig mee ben. Want ik zeg altijd, het is logisch dat dingen veranderen. Je bouwt eigenlijk ook voort op de schouders van een ander. Hè? Een vriend van mij, gemeentesecretaris.
0: Zeg je dan ook, waardeer ook wat er is. Want ook goed.
2: Ja, gemeentesecretaris Harry Timmermans. Zeg maar een zakelijke vriend van mij. Die zegt het ook heel vaak nadrukkelijk tegen mensen. We bouwen eigenlijk op de schouders van een ander. En daar ben ik het wel mee eens. Dus anders geef je HR mensen ook het verkeerde gevoel. Hè? En dat is ook niet oké. Kijk, het belangrijkste is, daar hadden we net al over. Het moet anders in die zin dat de tijd verandert. Dus het industriële tijdperk verlaten we. De machineorganisatie, zoals ik het altijd noem, die begint wel fors te haperen. Hè? Dus we hadden het al over zeg maar de betrokkenheid die laag is. Maar je kunt ook kijken naar cijfers van burn-out of somberheid, uitval. Hè? Dus daar word je allemaal niet vrolijk van. We hebben het nog niet over de planeet. Maar ergens komt er een soort moment omdat je denkt, ja, zo kan het eigenlijk niet meer. En dan heb jij gelijk. Dan is het voor een HR-mens, maar eigenlijk voor iedereen in een organisatie, lastig om uit die machine te komen. Want die dendert door in de vorm van een manager, een aandeelhouder. Ja, ook maatschappelijk. Hè. We hebben natuurlijk ook nu een aantal presidenten aan de macht. Die ook eigenlijk weer terug willen naar de oude tijd. Dus ja, dat is allemaal niet makkelijk. Maar dan zeg ik ook altijd, begin dan maar klein. Dus ga niet meteen veranderen. Sterker nog, die voorlopers in de organisatie van deze tijd. Dus organisaties die al bezig zijn. Die gebruiken het woord verandermanagement eigenlijk niet meer. Dus je kijkt gewoon, waar is het energiepuntje waar je aan kunt sleutelen. En dan zeg ik altijd bij HR, begin nou eerst bij jezelf. Dus ik vind het al ingewikkeld genoeg om deze tijd te begrijpen. Dus dat zal voor een HR-mens ook wel zo zijn. Dus ik zou dan zeggen, ga eerst met je eigen club een boek lezen. Een podcast luisteren. Ergens op werkbezoek van een club die dat anders doet. Richting BV, Twente Milieu. Er zijn er nog een paar in Nederland. En gewoon eens kijken, zonder oordeel, wat doen die? En dus dat je attitude een beetje ververst. Reflecteer daar eens over met elkaar. En ga dan eens kijken, wat zou dat voor onze organisatie kunnen betekenen? En dan begin je heel klein. Dus dan ga je niet het management overtuigen dat het allemaal niks is en dat het anders moet. Maar je gaat ergens een succesmomentje inplannen. Nou, dat kan zijn, dat vertrekt de manager. Je neemt een ander type manager aan die misschien meer aan de gedachten zit van deze lijn. Ja, je kunt misschien gaan kijken naar de grootte van teams. Misschien kun je kleinere teams maken. Je kunt misschien de opdracht geven aan de HR-adviseurs om meer met de groep te gaan werken als het gaat over opleiding en training. Kortom, er zijn allerlei kleinere dingen die je kunt doen zonder dat je meteen het woordje verandermanagement en een revolutie in de organisatie veroorzaakt.
0: En vaak, denk ik, is het ook zo dat als je netwerk binnen de organisatie op orde hebt, dan weet je ook wel op welke plek de voedingsbodem goed is. He, daar zit een leidinggevende die dit interessant vindt, of misschien is hij het zelfs al aan het doen. He, ik vind dat een van de mooiste dingen waar ik ernstig in geloof als het gaat over organisatieverandering, is datgene wat je wil, dat is er eigenlijk al.
2: Ja.
0: Ergens in de organisatie, hoe klein ook, het gebeurt al.
2: Ja.
0: En dat is de makkelijkste plek om te beginnen, want die kun je gewoon gaan helpen.
2: Ja.
0: Het is toch een beetje de flashmob als er iemand gaat dansen en je denkt, nou, ik was nou toevallig van plan om te gaan dansen. Ja, dan moet je mee gaan dansen.
2: Ja.
0: En dan komt er vanzelf nog eentje.
2: Ja, en als je daar aan kijkt, dus dan ben je eerst eens bezig met je eigen bewustwording als HR-club. En dan wat jij zegt, als je dan een paar organisatieonderdelen kent waar het anders kan. Bijvoorbeeld in de eigen praktijk heb ik laatst een organisatie. Eigenlijk was er heel veel overleg. En ik heb gewoon aan de mensen gevraagd, heb je dat overleg allemaal nodig? En er waren 27 soorten overleg. En die hebben we teruggebracht naar 8. En dan zei ik, ga daar nou eens een paar maanden mee aan de slag. En evalueer eens wat dat doet. Dus sommige overleggen waren niet meer. Sommige overleggen waren anders ingericht. Met agenda, zet je aansloten, noem maar op. Gewoon puur om tijd te winnen. Om de kwaliteit van De vergadering, autonomie, ben je er echt van, dan ben je er. Ben je er niet van, kom dan ook niet naar de vergadering. Om dat een beetje zo alles te laten inweken. En tegelijkertijd, als je al, wat jij zegt, als er al eens een manager rondloopt, of best is natuurlijk wel de directie. En er komt langs een moment dat je wat kunt laten zien als HR. Kijk, dit zijn we anders aan het doen. Dan ga je datzelfde traject in wat je zelf hebt doorgemaakt met de directie. Niet met het idee, ze doen het niet goed, het moet anders. Want die staan onder druk als het gaat over targets of effecten die ze moeten bereiken. Ga met ze in gesprek, doe hetzelfde. Laat ze een filmpje zien, een boekje lezen. Als ze het niet willen, dan is de tijd niet rijp. Dan zou ik het zeker niet gaan doen. Want vanuit therapie zeg ik wel eens, als de vader en de moeder het van de organisatie niet willen, dan zou ik als kind niet aan beginnen. Maar als je ze een beetje zover krijgt, ja, dan betekent het ook iets voor hun rol. Dus dan, wat je toen straks zei, ik moet mensen leren vertrouwen. Dat is dan ook het kernwoord bij modern leiderschap. Leer je mensen weer opnieuw vertrouwen. Dus in tegenstelling tot wat we nu zien, eigenlijk een beweging van onzekere tijden. We grijpen terug op leiders die, laten we op zijn zachtste zeggen, directief zijn. Hè? Ja. Maar beter is, juist in deze tijd, om te investeren in leiders die zeggen, kijk, ja, er is angst en onzekerheid, maar er is ook hoop en creativiteit. Dus als ik het moment dat ik een leider heb gebruikt, het woord verbinding, die zegt, oké, dus we gaan de nieuwe tijd ontdekken en ik ga mensen weer terug vertrouwen geven. En we doen dat in kleine stapjes, we noemen het geen verandermanagement, het is een beetje organisch zou je kunnen zeggen. Dan krijg je die beweging van gezonde autonomie, betekenisvolle verbinding. En de ene keer pak je een team, dan pak je een overleg, dan ga je naar je missie, je visie, dan ga je naar hoe ga je om met conflicten, dan ga je naar het verhaal wat Charles vertelde, investeren in veiligheid. Iedere organisatie doet het op zijn eigen manier. Alleen het begint wel bij bewustwording.
0: Ja, en het snap ik je dan goed als je ook zegt, één is, investeer tijd om te voelen wat er gebeurt en wat er aankomt. Mm-hmm. Twee, heel belangrijk volgens mij, snap ietsje beter wat niet zal veranderen. Namelijk wat ons drijft als mensen en wat we nodig hebben. Maar ik hoor je ook zeggen, eigenlijk maakt het niet zoveel uit waar je begint. Ja. He, dus je hoeft niet een soort masterplan te hebben. Je hoeft niet de hele visie en strategie te veranderen. Je moet het plekje zoeken waar je met de minste energie de meeste succes kan krijgen. En dan steeds zorgen dat er weer ergens anders wat gebeurt. En dan komt het. Ja. Want heel vaak wordt het toch inderdaad vanuit, ja, organisatieverandering wordt er bedacht. Oké, we moeten alles anders doen. Ik las laatst ook een boek, vond ik ook wel mooi, van een wetenschapper die zei, ja, we weten gewoon dat verandering altijd aan de randen, een beetje uit het zicht, daar begint het altijd. Dus als je iets wil veranderen, dan kan je beter niet midden in het zicht gelijk beginnen bij hetgene wat het moeilijkste is, maar misschien ook wel de grootste impact heeft. Maar kan je beter aan die randen gaan zitten, waar je de ruimte krijgt om, ja, ook uit te proberen, want we weten het ook gewoon heel vaak nog niet zo goed, toch? Wat het dan precies moet zijn en hoe.
2: Nee, want dat is precies de tussentijd. Dus op het moment dat je zit tussen oud tijdperk en nieuw tijdperk, dan moet je eigenlijk maar één ding jezelf tegen jezelf zeggen is, we weten het niet. Dus nee. Als ik een leider ben, dan zeg ik tegen de mensen, we gaan van A naar B, laten we het samen doen. Eigenlijk de grootste kracht van de mensheid, hè, samenwerken. Ik heb wel bepaalde ideeën. En in tegenstelling tot wel eens wat wordt gezegd, ja, dit leider moet visie hebben en richting hebben. Je kunt ook tegen een club zeggen, we denken daar naartoe te gaan, maar willen jullie met me meedenken? En dat nodigt veel meer uit, deel je leiderschap, dan dat je zegt, ja, ik heb een soort alwetend plan waar je naartoe beweegt. Een beetje blauw eigenlijk ook wel, hè? Terwijl je in een tijdperk zit waarin je het niet weet. Dat is toch raar?
0: Waarbij er morgen iets kan gebeuren waardoor het plan in de vuilnisbak.
2: Ja, ja, ik, dat wil niet zeggen, je kunt natuurlijk kun je wel processtappen inbouwen, maar dat gaf ik al aan. Je kunt ook eerst eens investeren in ontdekken hoe die tijd eruit ziet. Kijk eens wat energieveld, als je het zo wil zeggen, van je organisatie zit. Kijk eens even als je dan vertrouwen wil geven waar je zelf last van hebt. Hè. Dus ja, er zijn natuurlijk managers die zeggen, gooi, ja, vertrouwen geven, klinkt goed. Maar nou, en dan begin je dan aan een bouwcentje te pakken wat bij jou past. Kijk, als het nou een experiment was waarvan je zegt, ja, er zijn geen bedrijven die al bewijs leveren. Maar die zijn er dus. Die zeggen, ja, we scoren beter, financieel.
0: En heel lang ook al, hè?
2: Ja, die zijn er dus. Ja. Alleen, ja, het tijdgevricht is zodanig ongunstig dat we ook de neiging hebben om toe te geven aan die angst, terwijl je naar die creativiteit toe moet. Maar, en daar begon jij net mee, een beetje Cruyffiaans, hè? Als je het begrijpt, dan zie je het, of als je het ziet, dan begrijp je het. Je moet wel die basisbehoeften, die psychologie een beetje begrijpen. Als je die kunt vastpakken, Ja, dan, I don't know. Er zijn verschillende wegen die naar Rome leiden. Maar dan weet je waar jij moet beginnen in je eigen organisatie. Maar de meeste mensen, als ik dit vertel, die vinden het überhaupt wel spannend om die basisbehoeften vast te pakken. Ja, dat werkt hier niet zo, want de baas doet dit en de regels dat en zo en zo. Ja, dan zeg ik, dan blijf maar doen wat je doet. Maar als ik kijk naar jullie cijfers van ziekteverzuiming, noem maar op, dan word je daar toch niet vrolijk van. En iedere MTO hoor je terug. Ja, te weinig ruimte, ongezonde autonomie, we weten niet waar we naartoe gaan, de grenzen zijn niet helder. Ja, iedere keer komt die psychologie terug, omarm hem dan. En dat is wat jij ook zegt.
0: Ja, ja. Ja, en het mooie is natuurlijk, hè, dat was ook mijn inzicht een aantal jaar geleden, dat ik dacht, jeetje mina, wat is het ingewikkeld en wat beweegt het allemaal? Wat is nog de houvast? Nou ja, gelukkig zijn wij mensen en dieren. Dat vergeten we nog wel. Een mens is een dier. Zoogdieren veranderen niet zo snel. Andere dieren trouwens ook niet. Maar zeker zoogdieren veranderen niet zo snel door de evolutie. Dus je kan er redelijk van uitgaan dat de basisbehoeften zoals die er nu zijn, de komende 50 of tot 100 jaar er nog steeds wel zijn. En daar kan je dus prima op bouwen.
2: Ja, sterker nog, organisaties pakken die ook letterlijk. Betekenisvol, autonomie, rechtvaardigheid, eigenlijk drie pijlers. En we hebben allerlei organisaties, buurtzorg, mondragon, met managers, zonder managers. We hebben allerlei voorbeelden hier. Ja. Hè, en ook in het boekje laten we de revue passeren. En die bewijzen gewoon, als je er verstand van hebt, dan kun je er eigenlijk ook gewoon een organisatie mee bouwen. En iedere keer op je eigen manier.
0: Ja, wat ik tof vind en hoopvol vind, is dat jij niet zegt, doe dit, dan goed, komt het goed. Hè? Dus alle managers eruit, dan komt het goed. Of juist alle managers weer aannemen, dan komt het goed. Nee, het is een zoektocht met elkaar. Ja. Elke context is ook anders. De mensen die je hebt, wat je wil bereiken met elkaar, de geschiedenis die je hebt, de historie die je met elkaar hebt, de cultuur die je hebt. Dus ga op zoek met elkaar, maar wel op basis van die basisbehoeften die we met elkaar hebben.
2: Ja, daar ligt het nieuwe HR. Hè? Dus ik zeg altijd als laatste rol, we hebben er een paar gehad, is de kompas dragen. Dus weet je waar je voor gaat, als je de waarde eenmaal te pakken hebt, als je weet hoe de nieuwe tijd eruit ziet. Hou vast en laat je niet afleiden door mensen die terug willen naar de oude tijd. Heb er wel begrip voor, werk ermee, maar hou vast aan, dit is waar we voor gaan. En eerst HR, ontdek wat de nieuwe tijd is en wat het betekent voor jou.
0: Nou, kortom, als je na dit uur, of als je de podcast luistert, ongeveer 3 kwartier denkt, ik wil veel meer weten. Nou, dat kan, want er is een heel mooi boek. Dat heet Goodbye Human Resources, Welcome Human Purpose. Het is geschreven door Leon Schaapkens. Het ligt in iedere betere boekhandel. Je kan het online bestellen. Dat is natuurlijk ook altijd leuk. Maar ik zou lekker naar de boekhandel gaan. En is het gewoon vragen. Dat is ook leuk. Want dan zegt die boekhandel, nee, dat hebben we niet. Zeg je, kan je hem voor me bestellen? Zeggen ze ja. Heb je nog mazzel dat ze er 2 bestellen? Doen ze er eentje in het schap en eentje neem jij mee. En dan ligt Leon weer in de schappen.
2: Zo is het.
0: Als auteur toch niks leukers dan ergens in een schapje te zitten.
2: Zo is het. Ja.
0: Alright, Leon, leuk dat je er weer was. Tot volgend jaar. De uitnodiging staat weer. Ja. We weten nog niet waar we het over gaan hebben. Maar dat het leuk gaat worden, dat weet ik nu wel. Dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren. Er is nog veel meer te luisteren.

0: Dit is New Business Radio.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Heb je een innovatieve start-up of MKB-bedrijf in Noord-Holland? Dan kun je je weer aanmelden voor het GoNH-versnellingsprogramma. De provincie ondersteunt ondernemers die actief zijn in sectoren zoals energietransitie, circulaire economie, gezondheid en veiligheid. Het programma start in september en bestaat uit twee verschillende trajecten, afhankelijk van de groeifase van het bedrijf. Deelnemers krijgen begeleiding en werken samen met andere ondernemers aan de volgende stap voor hun onderneming. Voor wie meer wil weten, organiseert de provincie eerst online informatiesessies.
5: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
4: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
6: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power, Glenn van der Burg.
8: Je kunt als bedrijf nog zo hard groeien, maar als je cultuur niet meebeweegt, dan sta je stil. Dealer Totaal Concept is een van de snelst groeiende financieringspartners voor autodealers in Nederland. Met een ondernemersmentaliteit in het DNA en een stevige groeicurve is het de kunst om niet alleen de aantallen, maar ook de cultuur bij te houden. Hoe doe je dat als directeur? Hoe zorg je dat de mensen het tempo aankunnen zonder dat het ten koste gaat van de sfeer, de samenwerking en het ondernemende karakter? En welke keuzes maak je als organisatie als je organisatie in korte tijd verdubbelt? Met twee leuke gasten in de studio. Tessa van der Minne is zelfstandig HR-adviseur en ze werkt voor Dealer Totaal Concept. En Maaike Heinz is er. Ze is de algemeen directeur van Dealer Totaal Concept. Fijn dat je luistert naar People Power.
9: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
8: Maaike en Tessa, leuk dat jullie er zijn. Ja, hard groeien. Dan moeten we altijd eerst even erachter komen hoe hard, hè? Maaike, hoe lang werk jij bij Dealer Totaal Concept?
10: Ik werk nu inmiddels zo'n 21,5 jaar. Gestart 1 mei 2004.
8: Zo.
10: Dus lang.
8: Dan moet het wel echt heel leuk zijn wat je doet.
10: Absoluut.
8: Ja. Ja.
10: Ik heb daarmee alle fases van het bedrijf wel leren kennen. En ik weet natuurlijk dus ook wat iedereen doet. Ja?
8: En ga eens terug in de tijd naar die beginperiode. Toen jij er kwam werken, hoeveel mensen werkten er toen?
10: Ik denk zo rond de 7.
8: Okay.
10: Medewerkers, inclusief 2 man directie, onder in het souterrain.
8: En wat maakte het nou dat met die 7 mensen, dat er in dat bedrijf al een soort oerkracht zat, waardoor het zo heeft kunnen groeien?
10: Gedrevenheid, passie, betrokkenheid. Je deed het echt met elkaar. En eigenlijk doen we het natuurlijk nog steeds met elkaar. Maar
8: ja.
10: Als je met zo weinig bent, dan moet je continu op elkaar kunnen rekenen. Ja,
8: ja, het is... Bijna zou je kunnen zeggen, bij zo'n echte MKB-bedrijf, met de meeste MKB-bedrijven, die hebben zo'n beetje rond 5 medewerkers volgens mij. Dat moet dan een hechte club zijn, want anders wordt het helemaal niks volgens mij. Dus het is of heel hecht, of ze overleven het gewoon niet.
10: Je moet inderdaad wel een beetje in het pulletje passen. In het pulletje moet je passen. Ja. En allemaal dezelfde gedrevenheid hebben, omdat je anders... letterlijk buiten de boot valt.
8: Ja.
10: En bij DTC, Dealer Totaalconcept, was het vanaf begin af aan een hechte groep. Allemaal uit de regio IJsselstein. Ik denk dat ik de enige ben die uit een andere regio kwam.
8: En is het nou IJsselstein of is het IJsselstein? Dat vind ik altijd zo ingewikkeld.
10: Ik kom uit Rotterdam. Dus,
8: ja, dus bij jou is het IJsselstein.
10: Bij mij is het IJsselstein.
8: En in het pulletje passen. Houdt dat dan ook in dat het allemaal mensen zijn? Want als je met z'n zevende bent, ja, dan kun je het werk wel leuk verdelen. Maar er is altijd werk wat eigenlijk bij niemand past, maar wat wel gedaan moet worden. Is dat dan een van de dingen waarvan je zegt van ja, dat moet er dan gewoon zijn?
10: Dat moet er zeker zijn. En daar horen ook de normale basics bij van een vaatwasser uitruimen.
8: Aha.
10: Ja, dus het is, je bent ook een soort familie. En een familie, dat gaat in de plus en in de min, zullen we maar zeggen.
8: Yeah.
10: Maar je zal met elkaar die klus moeten klaren. En wat voor elkaar over hebben. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja.
8: Nou, dan gaan we vliegen we door die 21 jaar heen. Hoe groot zijn jullie nu?
10: Laatst geteld rond de 140 medewerkers.
8: Jeetje mina.
10: Ja.
8: Dus dat is keer 20?
10: Ja.
8: Wauw. Waarom is dat gelukt, denk je?
10: Uiteraard, deels heb je de conjunctuur mee in de beginjaren. En,
8: ook de financiële crisis gehad. Dus, ja.
10: Ja, ik denk wel dat de oude eigenaren in een goed gat zijn gestapt. We hadden een bepaald product waar behoefte naar was. Een nieuw concept. Ik denk vooral dat de autobusiness is wel enorm gegroeid in al die jaren. En de manier van dienstverlening was relatief onbekend. En wij hebben daar heel lang een monopoliepositie in gehad. Ja.
8: Ja. Maar ja, als je 20 keer zo groot wordt in 20 jaar, dat is ook...
10: Bijna 25 jaar.
8: Ja, oké. Doe maar. Het is een stuk minder dan we dachten.
10: Ja.
8: Dat is nog steeds heel veel. Maar het siert je dat je bescheiden bent, Maaike. Dus en een goed concept op het goede moment. En als je dan naar de collega's kijkt. Dus hoe is het gelukt om van die 7 gepassioneerde, betrokken, leuke mensen die ook niet te vervelend vinden om de vaatwasser uit te ruimen of om koffie te schenken als er klanten zijn. Hoe is het dan gelukt om naar die 140 te gaan, waarbij er nog steeds iets meer structuur, daar gaan we het straks wel over hebben, maar waar nog steeds het voelt als wij zijn met elkaar en het is nog steeds leuk?
10: Ik denk door altijd iedereen te waarderen zoals die is. Persoonlijke aandacht, heel belangrijk. Iedereen op welke positie dan ook continu meenemen in het hele proces van het bedrijf. Waar staan we? Waar willen we naartoe? En waar kan jij op jouw manier je steentje bijdragen? Daar zit wel de kracht van DTC.
8: Ja. Ja. Nou, heb jij die hele 25 jaar aan groei, ontwikkeling heb je meegemaakt. Kan je nou een soort van fases onderscheiden voor je gevoel? Want je gaat natuurlijk niet van de ene naar de andere dag naar 140. Maar dat gaat in stappen.
10: In het begin gaat het natuurlijk vanzelf.
8: Ja.
10: Hoe gek het ook klinkt. Het werk stapelt zich op en er moeten mensen bij. Uiteindelijk is er ook een stukje wet en regelgeving. Waardoor zaken complexer worden. En je dus ook meer mankracht nodig hebt. Het ontbreken soms van bepaalde automatisering. Waardoor je toch echt wel nog steeds extra mensen moet inzetten.
8: Maar je krijgt dan op een gegeven moment dat eerst doet iedereen zo'n beetje alles.
10: Ja.
8: Je hebt wel de 2 oprichters.
10: Ja.
8: Maar er is niet echt management. Op een gegeven moment krijg je een afdeling, krijg je managers.
10: En dan ga je inderdaad...
8: Wat gebeurt er dan?
10: Specialisatie krijg je. Je gaat voor het eerst een soort van back-office creëren. Mensen die sect-administratieve handeling doen. En de mensen die commerciële functies hebben. Je krijgt voor het eerst een account manager die naar buiten toe gaat. Om meer relaties binnen te halen. En je krijgt vanzelf een keer een financieel administratief medewerker. En uiteindelijk moet je ook een HR medewerker hebben. En zo groeit het bedrijf uiteraard vanzelf.
8: Ja.
10: Ja.
8: En welke... Als je nou door die 20 jaar heen kijkt, welke groeipijn heb je dan gehad? Kan me niet voorstellen dat alleen maar hunky-dory gezellig
10: was. Nee, zeker niet. Je maakt heel veel groeipijntjes mee, waarin je wel eens de aandacht voor de medewerker uit het oog verliest. Niet heel bewust, maar dat merk je dat men op een latere fase zegt van goh, waarom ben ik niet meegenomen in dit proces? Oh, is dit nu beslist? Maar heb je wel daar en daar aan gedacht? En daar merk je dan wel aan dat je soms echt te hard gaat. En waar wij het misschien kunnen verzinnen vanuit een MT, het echt wel belangrijk is dat je ook de collega's op de operatie is spreken van goh, klopt het als wij deze afslag nemen, gaan we dan bereiken wat wij in gedachten hebben.
8: Ja.
10: Dat zie je zeker gebeuren.
8: Jij bent niet vanaf het begin af aan de algemeen directeur, volgens mij. Hè?
10: Klopt.
8: Je bent eigenlijk meegegroeid met het bedrijf. Ja. Hoe kijk jij naar die mensen? Want de manier waarop je een organisatie bouwt, zegt ook iets over, of vraagt eigenlijk ook aan je, van ja, waar geloof ik eigenlijk in? En ik heb ooit een keer hier een HR-directeur te gast gehad van der Landen. Dat vond ik nog zo'n mooi verhaal. En die zei, ja, wij vertrouwen mensen. En als je dat doet, dan ziet je organisatie er heel anders uit. Want alles wat te maken heeft met we vertrouwen mensen niet, dat is er dus bij ons gewoon niet. En dat is echt gek. Terwijl, ja, het is niet zo heel raar om mensen te vertrouwen. Maar wat is het waar jullie in geloven, wat je voelt door dat bedrijf heen?
10: Ja, dat is wel een fase die we denk ik met elkaar hebben moeten doormaken, waarin in het begin, zeker als je hard groeit, ben je gewend om plat opdrachten te geven. En dan vind je het ook heel fijn als ze het gewoon precies doen zoals jij zegt. Waarin we nu in een fase zijn beland, dat we het heel fijn vinden als mensen niet meer reactief zijn, maar echt proactief in de organisatie deelnemen.
8: Ja.
10: Dus wij proberen nu wel ieder op zijn of haar waarde eigenlijk in hun kracht te zetten. Het maakt niet uit welke functie je in de organisatie hebt, maar iedereen moet in zijn eigen kracht staan in het bedrijf. Ik denk dat dat echt heel belangrijk is. Ja.
8: Hey, en waarom is het jou gelukt om die 20 jaar bij te benen, het bedrijf? Want dat lijkt me alleen al een uitdaging. En sterker nog, om ook nog eens een keer gewoon uiteindelijk het stuur in handen te nemen en te zeggen, nou, laat mij het maar doen. Of misschien zei iemand anders het wel. Ga jij het maar doen, dat kan natuurlijk ook. Wat zijn jouw eigenschappen waardoor dit zo bij je past?
10: Je groeit natuurlijk in. Dus dat vooropgesteld. Ik denk toch wel de gedrevenheid. Ik vind het echt een ontzettend leuk bedrijf. Waar ik nog steeds met heel veel plezier voor werk. Met de collega's. Het stukje commercieel is natuurlijk heel, heel mooi. En continu kunnen verbeteren in het bedrijf.
8: Ja.
10: Ik doe ook graag eigenlijk nog steeds het liefste van A tot Z. Alleen mij is uitgelegd dat dat tegenwoordig echt niet meer kan. Dus ik pak er nu uit wat ik nog wel kan doen.
8: Ja.
10: Ik denk gedrevenheid. Ja,
8: ja.
10: Ik weet het niet. Soms past iets gewoon als een hele fijne jas.
8: Ja. Ja. Ja, dat is wel grappig. Het is altijd ingewikkeld om over jezelf te vertellen. Omdat het vaak dingen zijn die jou gewoon heel gewoon afgaan. Dat is toch heel normaal dat je dat doet. Gelukkig hebben we iemand die jou vanaf april kent. Dus wel van dichtbij, maar ook nog niet te lang om het ondertussen niet meer te zien. Tessa, hoe kijk jij daarnaar? Als jij zou moeten beantwoorden van waarom lukt Mike het om die 20 jaar en mee te groeien, maar sterker nog dat ze ook de juiste persoon is om die organisatie de leiding te geven.
11: Ja, wat ik heel erg heb gezien bij Mike is dat ze en heel resultaatgericht is, maar zichzelf ook heeft, we noemen dat het groene stuk, meer het mensgerichte stuk. Dus als Maaike binnenkomt, dan loopt ze langs iedereen, elke ochtend. Ah. Dan zegt ze even hallo. En als iemand ziek is uit haar team, dan belt ze die geregeld om te vragen hoe het gaat. Dus echt die persoonlijke aandacht geven in combinatie met dat commerciële stuk.
8: Ah, oké, dus jij komt niet drukbellend binnen, rent je kamer in en gaat in de eerste Zoom Teams Hutsenfluts meeting zitten, maar je loopt even de collega's langs. Alle 140?
10: Ja, dat kan wel. Ik ga meestal even alle etages langs. En we hebben nog een tweede gebouw, die pak ik wat later op de dag. Ik weet eigenlijk ook wel als iemand ziek is geweest, of met vakantie is geweest, of jarig is, omdat ik
8: Deze allemaal bij naam?
10: Uiteraard.
8: Nou, dank je de koekoek. Dat is voor jou normaal, maar voor veel mensen ook niet hoor.
10: Als ik een nieuwe collega heb, dan vraag ik altijd of ze op de koffie komen. En dan wil ik het niet over het werk hebben. Dan wil ik gewoon weten, wie ben jij? En vraag ik echt van, wil je wat over jezelf vertellen? En als ik te veel vragen stel, mogen ze zeggen, dat wil ik niet vertellen. Maar het is toch leuk om te weten met wie jij aan de lunchtafel zit.
8: Leuk.
10: Ik wil ook niet dat ze denken, wie is die vrouw in achter die glazen deur?
8: Ja. Nou ja, het grappige is hè, dat we kunnen hier natuurlijk een heel hoogdravend gesprek hebben over allerlei menstheorieën en allerlei HR-tools en weet ik veel wat allemaal. Maar dit, hè, dat alle nieuwe collega's bij jou op de koffie komen en gewoon lekker babbelen over goh, wie ben je en wat doe je en wat zijn je hobby's. Dat vind ik eigenlijk een veel sterker voorbeeld wat mensen morgen ook gewoon lekker zelf kunnen gaan doen. Dus daar wil ik nog veel meer over weten en dat hoor je zo.
12: De laatste inzichten. Nieuw Business Radio voor Business Shapers.

0: Zo, ik ben weer even 14 hoor. Ain't nobody. Misschien wel een van de beste zangeressen ooit. Je hoorde Chaka Khan.
1: Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
0: Tessa van der Minnen is te gast, zelfstandig HR-adviseur, werkend tevens voor Dealer Totaalconcept. En Maaike Heijns, algemeen directeur van Dealer Totaalconcept. En ja, we ontrafelen hoe je nou ervoor kan zorgen dat je en heel hard groeit en dat je toch een stevige cultuur behoudt. Nou, dat is we hebben al iets gevonden, namelijk koffie drinken met nieuwe medewerkers. Neem maar even mee, Maaike. Het is iets heel simpels voor jou. Je denkt misschien, goh, wat zit hij erover door te zeuren, maar... Dit is aflevering 609, dus ik praat wel eens met mensen over dit soort dingen. Dit komt heel weinig voor. Wel als er natuurlijk een bedrijf 6 man groot is, maar bij 140 gebeurt het niet meer bij de meesten. Hoe gaat dat in zijn werk? Dus er komt een nieuwe medewerker binnen, die heeft zijn contract gekregen, eerste dag. Wordt dat ingepland? Neem eens mee hoe dat georganiseerd wordt.
2: Nou, ten eerste, als ik weet dat een nieuwe medewerker is gestart, dan loop ik even langs. Dat denk ik dat al heel makkelijk is. Dan,
0: en wie laat jou dat weten? We gaan echt even gewoon tot in de punt en de komma. Weet je het gewoon?
2: Ik weet het gewoon.
0: Tessa zit al te lachen. Ja, ja, klopt.
2: Over het algemeen weet ik wanneer de vacatures uitstaan. En uiteraard informeer ik bij mijn collega's. Is het gelukkig om de vacature te vervullen? Al wat leuk. Per wanneer start die persoon? En dan hou ik het meestal in de gaten. Of ik zie gewoon een nieuw gezicht. En dan loop ik uiteraard op af. Verder heb ik de afspraak dat men altijd na een week of twee. Of na een week, wanneer het past in de agenda. Met mij een koffiemomentje inplant. En dan soms is het er één. Soms zijn het er 2 of 3 tegelijk. En dan vind ik het gewoon leuk om informeel met elkaar een gesprek te hebben. Van wie ben je? Wat doet je? Wat doe je? En wat zijn je hobby's? En niet al, ja. Wat zijn je ambities en wat wil je bij DTC bereiken? Want als het goed is, hebben ze dat gesprek al met de hiring manager gehad. Ja. En dat hoeft dan niet bij mij.
0: En hoe, want ik kan me ook voorstellen als jij ergens nieuw bent en je komt van buiten. Je hebt wel een beetje gevoeld wat de cultuur is en je vindt het een leuk bedrijf, anders ga je er niet werken. En dan wordt er een afspraak in je agenda gezet dat je met de algemeen directeur gaat praten. In andere bedrijven is dat dan een soort formeel, hoe spannend ding. Dit gebeurt bijna nooit. Komen mensen zo dan ook binnen? Dat
2: nee,
0: is toch een beetje.
2: Ik heb ze al gezien.
0: Je hebt ze al
2: meestal
0: gezegd.
2: Ik zeg meestal, we doen nog een bakje. Hè? Dan kletsen we even bij. Ja. Dus volgens mij valt het wel mee. En we combineren het tegenwoordig ook wel met bepaalde onderwerpen vanuit HR die misschien nog aangehaald moeten worden. En wat niet ongeheel onbelangrijk is, bij ons wordt eten en belofte afgelegd. En dan neem ik dat stukje ook meteen mee, zodat men ook bewust...
0: Eet en belofte?
2: Ja, we zitten in de financiële wereld.
0: Oh, dus moeten de bankiers eet doen?
2: Ja, het is niet wettelijk verplicht, maar wij vinden het gewoon belangrijk dat iedereen een beetje de spelregels...
0: Wat goed.
2: Ja.
0: Wauw. Nou, is dit... Tessa, ik kijk ook even naar jou, dat ik niet gek ben. Ik weet niet hoe vaak jij dit tegenkomt, dat het gebeurt.
3: Niet op deze manier.
0: Nee,
3: ik heb wel vaker gezien dat er dan 1 keer in de zoveel maanden een groep nieuwe starters even kennis maakt met de directeur.
0: Yeah.
3: Maar op deze manier is het wel echt anders. Ja.
0: Yeah. Vertaal dit nou eens naar, want dat is natuurlijk ook de uitdaging. Hè? Bedrijf groeit. Je wil natuurlijk bepaalde dingen waar die je succes bepaald hebben, wil je vasthouden in de cultuur. Welk onderdeel van de cultuur is dit nou een uitermate duidelijk voorbeeld van?
3: Ja, ze hebben een hele grote familiecultuur. Dat is ook eigenlijk toen ik begon. Ik voelde me ook meteen heel welkom. Iedereen had ook tijd om te vergaderen. Vergaderen of met mij kennis te maken bedoel ik.
0: Ja, ja.
3: Maar als iedereen te druk met vergaderen. Maar iedereen maakte echt tijd voor me. En ik hoorde ook meteen dat iedereen zegt. Het is gewoon echt een familiecultuur.
0: Ja.
3: Dus dat is denk ik heel... En daar draagt dit aan bij. Ja.
0: Ja. En dat is ook
3: onderdeel van, ja.
0: En hoe bepaal je nou, hè? Want ik zit ook veel te gestructureerd te denken volgens mij, maar dat moet je me maar bij helpen. Jij komt helpen op HR-gebied.
3: Ja.
0: Jij komt met al je ervaringen en je kennis kom je binnen. Ga je dan eerst kijken van, wat willen we vasthouden? Hoe heet dat dan? Ga je dan een soort structuur aanbrengen? Ga je dan duidelijkheid bouwen?
3: Ja, dat is dat wel, maar stap 1 is wel om eerst te ontdekken hoe het werkt. En hoe alles gaat en welke systemen er zijn en welke verzekeringen en al arbo-diensten.
0: Ja.
3: En al dat, dus je moet eerst wel echt weten van oké, waar hebben we het over?
0: Ja, want jij doet
3: en
0: ook zeg maar de...
3: maken en praten en dan kijken van oké, wat willen we inderdaad, wat moeten we behouden En in welke, en bijvoorbeeld een onboarding of boarding, al dat soort dingen. Hoe kunnen we dat verbeteren en die familiecultuur daarin houden, zeg maar.
0: Ja.
3: Dus wel echt wel kijken van wat is er, wat doet iedereen? En hoe kunnen we dat dan een beetje meer structureren?
0: Ja, nou heeft natuurlijk elk soort cultuur heeft ook een schaduwzijde.
3: Ja.
0: Ja, dus familiecultuur klinkt natuurlijk fantastisch. Maar er zijn natuurlijk ook families die elkaar de tent uitvechten.
3: Ja.
0: Of
3: nee,
0: in heel veel families wordt er niet echt... We houden van elkaar. En ach ja, weet je wel. Ja, oké, dit was niet zo handig. Maar dat gaan we dan niet bespreken, want het is zo gezellig.
3: Ja.
0: We nemen een taartje.
3: Ja, nee, ja en als je als één iemand in de ochtend iets zegt, dan weet het hele bedrijf.
0: Ja, ja.
3: Oh. Is wel sprekend. Ja. Dus er wordt gewoon heel veel onderling. Dat is natuurlijk ook, als iedereen elkaar goed kent, dan wordt ook veel gekletst.
0: Ja.
3: Dus dat is ook een schaduwkant misschien.
0: Ja.
3: Een voordeel en een nadeel. Ja, en het is natuurlijk als je, dat vind ik, ik sta er wat meer aan de zijlijn, maar als je natuurlijk inderdaad elkaar goed kent, dan is het soms wel moeilijker om elkaar misschien aan te spreken op dingen. En aan de andere kant doen anderen dat wel weer juist, omdat die in die familie dat heel goed kunnen.
0: Ja.
3: Ja.
2: Nou ja, soms wordt iets te veel met de mantel der liefde bedekt. Hè? En dat is wel dat je ziet, als je zo groot wordt met zoveel nieuwe collega's, ja, dan krijg je ook wel eens een familielid die je wat minder leuk vindt of wat minder aansluit.
0: En dat is misschien zelfs wel goed ook, toch? Anders wordt het zo'n kliek. Dat is ook weer niet goed.
2: En ik merk nu wel dat het warme en het persoonlijke willen we heel graag behouden. Maar we willen echt wat meer gewoon structuur inderdaad aanbrengen met wat meer duidelijkheid naar alle partijen toe. Waarin je dingen kan zeggen waar het op staat. Met nog steeds met de juiste respect die daarvoor is.
0: Ja. Ja. En hoe hebben jullie, Michael, hoe hebben jullie bedacht wat willen we houden en wat hebben we extra erbij nodig? Hoe heb je dat aangepakt met elkaar?
2: Ja, we zijn nog wel op weg.
0: Oké.
2: Dat mag zeggen.
0: Ja, dat is prima.
2: Ik denk dat het belangrijkste nu is dat we hebben echt Tessa keihard nodig, omdat ze nu iemand hebben met wie ze. En ze bedoel ik echt gewoon de collega's binnen het bedrijf, uit alle lagen, open en eerlijk kunnen bespreken wat gewoon niet zo lekker loopt bij DTC. En dan is het aan Tessa om weer ons de spiegel voor te kunnen houden en te kunnen gaan zeggen van goh, misschien moeten we hier echt wat aan gaan doen. En dat vind ik, dat is denk ik het belangrijkste, want ik ben laagdrempelig voor een kopje koffie, maar misschien niet altijd voor de momenten als de schoen wringt.
0: Nee, want dat is altijd de uitdaging van de enorm laagdrempelige directeur. Ja, je blijft de directeur. Dus dan kan jij wel de drempel laag vinden. Maar van de andere kant ziet hij er altijd hoger uit.
2: Ja, precies. Of ze denken, ik kan nu met haar alles bespreken. En van mijn manager mag ik niet dit. Maar als ik nu met Maaike dit nog even mijn probleempje voorleg, dan lukt het wel.
0: Ja,
2: zo werkt het eigenlijk niet. En zo willen we het natuurlijk ook niet. Want ik wil graag dat het voor iedereen gelijk is. En daarom is het zo belangrijk dat we echt voor op HR-gebied gaan investeren.
0: Ja.
2: Ja, dat.
0: Ja, en HR-gebied, dat is natuurlijk nogal breed. Want het interessant vind ik dat jou hoor zeggen. Ja, nee, je hebt een soort bijna onpartijdige derde die gewoon het gesprek gaat voeren en gaat voelen van ja, wat speelt hier nou eigenlijk wat we misschien zelf nog niet zo heel erg zien.
2: Ja, waar komen we tekort?
0: Ja.
2: Een stukje leiderschapstraining en dat is ook voor mij. Heel belangrijk. Ik ben meegegroeid in het bedrijf, maar ook een hele groep collega's van mij. Dus wij zijn ook met elkaar die oude kliek die daar zit. En we willen het graag goed doen, maar we doen het misschien helemaal niet goed.
0: Ja.
2: Of het kan in ieder geval anders. En ik denk dat dat heel, heel, heel goed is wat we nu gaan doen.

0: Want dat oude gerommel en we doen toch dingen voor elkaar. Dat hoort ook weer bij die familiecultuur.
1: Ja, dus dat is ook wel denk ik lastig voor sommigen. Dat er nu meer structuur komt en dat het onpersoonlijker wordt. Ja, ja. Daar ontkom je toch op bepaalde vlakken niet aan, denk ik.
0: Nee.
1: Dus ik denk dat je die warme dingen in andere dingen echt moet laten. En in de structuur en de regels en beleid, dat ja, wat dan onpersoonlijker wordt.
0: Ja. Hoe leg je dat uit? Want jij komt binnen, daar is een reden voor.
1: Ja.
0: Dan gaan er langzaamaan dingen veranderen. Meer gestructureerd, duidelijker, betere afspraken gemaakt. Dat zijn natuurlijk allemaal hele positieve dingen. We zitten ook altijd weer. Er zijn ook altijd mensen, collega's die denken, ah, gedoe allemaal. Ja. Daar waren wij toch niet van.
1: Ja.
0: Hoe zorg je ervoor dat je het uitlegt, duidelijk is, herhaalt?
1: Ja, ook aandacht geven aan die mensen en luisteren. En horen welke waarheid daarin zit. En kijken of je dat mee kan of niet.
0: Ja. Ja. Ja.
2: Maar goed, in het kader van de transparantie kan je natuurlijk een hoop uitleggen. En als we heel eerlijk zijn, is de helft van het personeel pas van de laatste 3 jaar.
0: Oh, ja, toch? Dus die zijn redelijk vers.
2: Dus die kunnen het redelijk goed handelen hoe we het nu inrichten, omdat het wel van deze tijd is.
1: Ja. Ja, en die hebben vooral behoefte aan ook van hoe kan ik ontwikkelen? Wat is er nodig om naar een volgende schaal te gaan? En gewoon duidelijkheid, welke competenties horen daarbij?
0: Ja.
1: Zodat je ook in die beoordelingen daar weer op een objectievere manier beoordeeld kan worden.
0: Ja. Wat ben je tegengekomen in die afgelopen maanden door met mensen te praten en te luisteren en het luisterend oor te hebben ook voor, het is hier superleuk, maar dit kan nog wel een tikje links of tikje rechts.
1: Ja.
0: Mike het gewoon gehoord heeft.
1: Weet het ook wel. Ik denk echt wel door die groei dat mensen echt wel die betrokkenheid missen en dus ook informatie missen. Dus dat het gewoon belangrijk is dat er structuren, vergaderingen, komen, zodat er verschillende lagen geïnformeerd worden en betrokken worden daarbij, zodat ze zich ook nog steeds gezien en gehoord voelen. Ja.
0: Ja.
1: En ook mee kunnen denken, want dat zei Maaike net eerder al. Je kan met de MT iets bedenken, maar de mensen op de vloer moeten het doen. En die weten echt wel van hoed en rand. Dus die moeten daar ook in meedenken in een bepaalde mate.
0: Ja.
1: En dat gebeurt nu wel, maar dat kan denk ik wel beter.
0: Weet je al wat je gaat doen? Dat ik ga te adviseren.
1: Dat is het leuke aan deze organisatie. Ze zijn super actiegericht.
0: Dus, je hoeft niet eerst 3 beleidsplannen te schrijven.
1: Dus als ik een idee heb, dus goeie, gaan we doen. Dus ik kan aanhaken. Er is een laag teamleiders. We hebben wel het idee dat ze informatie missen, waardoor ze ook het niet goed kunnen doorvertalen naar hun team. Die informatie heb ik gekregen en toen ben ik naar Maaike en Ewout gegaan. En toen zei ze, ik kan aanhaken bij een vergadering. En dan kunnen we kijken van, wat missen ze precies? En hoe kunnen we daarin voorzien? En ja, dus dan wordt het meteen eigenlijk opgepakt.
0: Ja, heerlijk.
1: Ja, dus dat is, ja.
2: Nou ja, wij hebben de PIM. Wat eerst de PIA, personeelsinformatieavond.
0: Oh.
2: En dat even dan 2 keer per jaar namen we alle medewerkers mee. Hoe staan we ervoor? Waar gaan we naartoe? En wat zijn de plannen? Et cetera. Dat werd de PIM, want mensen vonden het toch niet altijd prettig dat het in hun eigen vrije avond ging. En de PIM was de personeelsinformatiemiddag. Die was ook nog steeds 2 keer per jaar.
0: Dat
2: was dat even in onze tijd. Ja, we hadden altijd inderdaad een drankje achteraf. Nu hebben we ingesteld dat we de PIM iets korter doen. Maar we streven naar om in ieder geval tenminste 4 keer per jaar. Dan doen we het om 5 uur 's middags. Een half uur nemen we ze mee in waar staan we, waar gaan we naartoe, wat zijn de verdere ontwikkelingen. En dan sluiten we gezellig af met een drankje, want dit is even een hele mooie bar op de bovenste etage van het gebouw.
1: Een bruine bar.
2: Een
1: bruin café, ja.
2: En zo proberen we wel de signalen op te pakken die we doorkrijgen. En ik begrijp het heel goed, zeker mensen die al langer bij DTC werken. Toen waren we een klein bedrijf en dan hoor je letterlijk in de gang alles.
0: Ja,
2: aan de
0: rusttafel. Ja.
2: Maar we hebben tegenwoordig 2 gebouwen. En dan mis je natuurlijk ook wel eens het een en ander.
0: Maar dat is bizar hoe dat werkt toch. Hè? Dat hoor ik wel vaker. Ik las er laatst ook. Welk boek was dat nou weer? Nou, maakt niet zo uit. Ik las dat ze wetenschappelijk onderzoek hebben gedaan. Wat ruimte doet. Dus afstand tussen mensen. Wat het doet met de hoeveelheden contact die ze met elkaar hebben. En alles binnen 6 meter. Dat is dichtbij. Hè? Die hebben heel veel contact met elkaar. Maar ga je verder dan 6 meter. De 6 meter is natuurlijk niet zoveel. Dat is gewoon 1 kamer verder. Maar als je

0: drie kamers verder zit, dan worden die contacten echt gewoon nou, een tiende of een twintigste van wat die kamers daarnaast zijn. Echt bizar.
1: Dan kan je nagaan als je thuis werkt.
0: Ja, als je thuis werkt. Of inderdaad in het andere gebouw zit. Ja. Dan moet je dat dus gaan organiseren.
1: Ja.
0: Ja, super interessant altijd hoe dat werkt. Waar ik het straks met jullie over wil hebben, is een beetje nog over het vasthouden, maar zeker ook over de toekomst. Want ja, stel je voor dat jullie over een paar jaar weer twee keer zo groot zijn. Wat dan? Dat hoor je zo.
2: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: Sophie B. Hawkins. Damn, I wish I was your lover.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People power.
0: Tessa van der Minne en Maaike Heinz in de studio. Beiden betrokken bij het Dealer Totaal Concept. Dat is een bedrijf, overigens. Zeer succesvol bedrijf, want is hard gegroeid. Met alle piepen en kraken en successen van dien. Waar ik een beetje naar op zoek naar ben, dan moet jullie me even een beetje bij helpen. Maaike, is er nou een verandering geweest die past bij de grootte van je bedrijf? Die eigenlijk misschien ook bijna niet anders kan. Maar waar die wel een beetje, waarvan mensen wel dachten, ja, wat is dit nou eigenlijk en wat doet dit? Iets wat je hebt moeten maken en wat nu weer een soort van een nieuw normaal moet gaan worden.
2: Ja, bij DTC is natuurlijk, wat we steeds zeggen, er was nog niet zoveel structuur en ook niet op salarisgebied. Wij hebben geen cao en we volgen ook geen cao. Dus de wens is al heel vaak uitgesproken door de medewerkers dat ze een salarishuis of een functiehuis en een beloningsbeleid wilden hebben. En wij hebben dat uiteindelijk ingericht via de Korn Ferry Hay methodiek. Dat betekent dat je gaat benchmarken, dat je gaat kijken welke niveaus zitten binnen de organisatie, ja. Welke salarisgroepen.
0: Heb jij dat begeleid, Tessa, of niet? Nee. Dat was voordat jij kwam? Ja, ja, oké.
2: Uiteindelijk hebben we alle functies geplot in een functiehuis. En dat betekent dat je functie was al bekend. Maar daar hebben we dan ook een trede aan gekoppeld. En uiteindelijk betekent het dat iedereen nu in een bepaalde trede zit. En sommige mensen vonden dat toch heel moeilijk. Want daarmee kwamen ze erachter dat zij in trede 12 zaten. En hun collega in trede 13.
0: Ja.
2: Terwijl we in januari nog een heel prettig gesprek hadden gehad over het salaris. En men tevreden de deur uitging.
0: Ja.
2: Alleen het plaatsen van mensen in een vakje, wat misschien juist heel transparant is, want je weet ook waar je naartoe kan groeien in de toekomst, was dus blijkbaar toch ook heel confronterend.
0: En wat krijg je dan? Wat voor vragen krijg je dan op basis daarvan?
2: Ik krijg echt daadwerkelijk gewoon letterlijk de vraag, waarom zit ik in 11 en hij in 12?
0: Ja.
2: En wij kunnen dat uiteraard goed onderbouwen, want je ziet welke functie en wat verwachten we van zo'n functie, wat zijn de verantwoordelijkheden. En dan moet je dus wel heel veel tijd en aandacht aan besteden en ook iedere vraag serieus nemen, zodat het uiteindelijk wel gedragen wordt binnen de organisatie. En nu zijn we een jaar onderweg en dadelijk krijg je de eindejaarsbeoordelingen, die zijn ook weer gekoppeld hieraan.
0: Ja.
2: En dan denk ik dat het allemaal wel goed gaat passen en dan is het een heel mooi transparant systeem. Maar dus zo zie je wel dat sommige veranderingen die men zelf initieert niet altijd meteen goed uitpakt of dat men daar meteen blij mee is of niet,
0: ja,
2: brengt wat ze hadden gehoopt.
0: Ja, ja. Ja, dat is natuurlijk wel grappig, hè, Tessa, dat je, ik stel me er altijd voor, hè, een familiecultuur, hè, je noemt het niet voor niks zo, dat het een fijne cultuur is. Ik stel me dat in mijn eigen gezin voor en dat ik dan ineens zeg, ja, we gaan functieschalen gaan we in het gezin gaan we doen. Nou, als mijn zoon in een andere schaal zou zitten dan mijn dochter, dan zou ik de rapengaar zijn.
3: Dat is die ouder, ja. Dus en je kan het onderbouwen.
0: Ja, al kan ik het onderbouwen. Ja, dat is wel grappig, toch? Het is zo'n andere taal ook ineens.
3: Ja.
0: En hoe ga je daar dan weer mee om toch niet uit de bocht te vliegen? Want het gevaar is natuurlijk ook dat zo'n cultuur is natuurlijk ook weer kwetsbaar.
3: Je bedoelt de familiecultuur.
0: Ja.
3: Ja, nou ja, goed, ik denk dat er zijn goede elementen in een familiecultuur en wat minder goede elementen. En we willen vooral richten op die goede en die minder een beetje.
0: Ja, oké. Okay. En dat
3: moeilijk dat ook zal zijn,
0: ja,
3: wel toch wat minder aandacht geven.
0: En dat misschien dat onduidelijke en een beetje onder het tapijt stoppen en minder structuur, daarvan zeg je ja, dat zit er wel in, maar daar moeten we wel vanaf.
3: Ja, want het dat kan ook niet, want je moet het wel. Als je gaat beoordelen, dan moet het niet een subjectieve beoordeling zijn, maar een objectieve.
0: Ja.
3: Dus ik denk dat iedereen dat ook wel heel prettig vindt. En tegelijkertijd blijft het altijd een deel subjectief. Ik bedoel, je kan het niet 100% objectief maken. Dat is natuurlijk onzin. Maar ik denk dat het wel nodig is om gewoon in deze fase van het bedrijf, om daar gewoon ook echt aandacht aan te geven.
0: Ja.
3: En ik denk juist dat, kijk, en ook misschien dat onderling gepraat, ja, dat gaat niet zo snel weg. Maar daar wil je misschien wel ook anders mee omgaan. Ja. de zeg maar de schaduwkant van de familiecultuur. Maar goed, ik denk dat 80% uit IJsselstein komt. Nee, misschien niet meer.
2: Ja, uit de regio.
3: Maar dus ze kennen elkaar en ze zien elkaar dus ook in het weekend. En dat is, dus het is ook heel normaal dat je dan gewoon klets natuurlijk. Ja. Dus het is ook niet erg. Ik denk alleen dat ik denk dat je de goede dingen wil behouden. Dus gewoon het warme en dat mensen gewoon zich betrokken voelen. Want dat heb ik ook zo gemerkt, dat iedereen zo echt hart heeft voor de zaak. Dat wil je graag behouden. En daar moet je soms wat dingen voor op de koop toenemen misschien. Ja.
0: Laten we even samen naar de toekomst kijken. Wat staat er in jullie strategische plan voor de komende 5 jaar, Maaike? Is het er überhaupt?
2: Ja, we willen absoluut groeien, maar dan wel graag qua omzet.
0: Oké.
2: En niet qua medewerkers. En dat betekent dat je moet gaan kijken naar je organisatie, hoe je met dezelfde mensen meer kan verzetten. Dus efficiëntie.
0: Slimmer werken.
2: Ja. We zijn bezig met een nieuw CRM-systeem. Waardoor bepaalde werkzaamheden echt geautomatiseerd zijn. Betekent ook dat je natuurlijk gaat kijken met de medewerkers die dat tussen aanhalingstekens eenvoudige werk nu doen. Welke werkzaamheden kunnen ze dan binnen je organisatie vervullen? Wij denken dat de markt nog goed en groot genoeg is om ook echt wel die omzetgroei te gaan realiseren.
0: En hoe reageren collega's erop? Hè? Want eigenlijk zeg je tegen ze, je bent nu iets aan het doen. En als we dat anders organiseren of gaan het digitaliseren, dan is dat eigenlijk niet meer nodig. Dat is natuurlijk best wel dat kan een hele vervelende boodschap zijn. Als je denkt, ja, maar wat ga ik dan wel doen? En het is mijn werk, en is mijn werk weg. Nou ja, alle angsten die erbij horen. Hoe zorg je ervoor dat je dat gesprek over de toekomst kan hebben zonder dat mensen in de stress schieten?
2: Door ze nu al mee te nemen in de ontwikkeling van je nieuwe CRM-systeem. He, dus wij hebben uit de organisatie een werkgroep van medewerkers uit diverse onderdelen. Waarvan we zeggen van, goh, wat is nou het ideale plaatje om dit werk te verzetten, geautomatiseerd. Dan zijn ze natuurlijk in de basis zich al van bewust dat die handelingen die zij nu doen dadelijk geautomatiseerd worden. Betekent ook dat je dus ook vroegtijdig met hen het gesprek moet aangaan van oké, maar dat gaat verdwijnen. Wat voor mogelijkheden zie jij voor jezelf? Wij zijn een gereguleerd bedrijf. Dat betekent dat er bepaalde vakdiploma's behaald moeten worden. En we dan nu al bij medewerkers vragen van, goh, wat denk je ervan dat we gaan starten met een WFT-basisdiploma's? Zodat je dadelijk ook gewoon klantcontact kan hebben. En zou je dat ook leuk vinden?
0: Ja.
2: En zo, dus zo al met elkaar naar de toekomst kijken. Want het is heus niet overmorgen geregeld. We hebben daar juist tijd voor.
0: Ja.
2: En doordat ze natuurlijk meteen al in dat proces zitten. Van die wijzigingen die we voor ogen hebben. Is die bewustwording er. En misschien natuurlijk. Er zullen ook voor mensen op een gegeven moment niet meer die plek zijn. Maar ze zullen zich daar ook niet meer blij bij voelen. En ook dan zullen we ze op de juiste wijze helpen. Zodat ze elders hun carrière vervolgen.
0: Ja. Best wel een logische toekomst. Maar het is natuurlijk wel een waar heel veel bedrijven, zeker met de opkomst van AI, zich best wel mee bezig zijn. Van hoe zorg ik dat ik de mensen die ik heb op een goede manier behoud. Maar wetende dat er best wel veel gaat veranderen. En delen van het werk gewoon straks niet meer bestaan. Omdat het gewoon vanzelf gaat. Toch?
3: Ja. Is dat een vraag?
0: Of je dat even wil oplossen?
3: Nee, nou kijk, wat er wel mee naar boven kwam is dat dat is heel belangrijk. Maar volgens mij is DTC bij de klanten ook wel heel erg bekend als persoonlijke aandacht. En dat ze daarin juist uitblinken bij, zeg maar, ten opzichte van de concurrenten. Dus ik denk dat dat onderdeel altijd nog wel ergens misschien nog naar boven moet komen. En dat,
0: ja
3: dus in die zin wordt het anders, maar je kan er ook wel mee groeien. En het blijft in mijn optiek nog wel nodig. Maar
2: zeker, we hebben ook veel persoonlijk contact.
0: Ja, maar je zult dus hebben, want als je wil gaan groeien en omzet, dan zul je meer contracten, noem je het geloof ik.
2: Ja,
0: meer contracten gaan doen, dus meer klanten. Meer klanten is meer klantcontact. Als je dan dat met dezelfde mensen moet doen, dan betekent dat die achterkant, de back-office of het administratie, dat zal dan minder worden.
2: Ja, je kan gewoon heel veel automatiseren.
0: Ja.
2: Dus daarmee kan je denk ik met dezelfde mensen gewoon dadelijk meer volume draaien.
0: Ja.
2: Zo platgeslagen is het eigenlijk.
0: Ja, maar dan ga je dus de vraag stellen aan je collega's van, joh, weet je, hier zit nu aan de achterkant van het proces, super belangrijk, maar straks hebben we het anders georganiseerd. dan is er plek aan de voorkant van het proces.
2: Ja.
0: Dat moeten ze wel leuk vinden.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja. Dus dat soort gesprekken zijn jullie aan het voeren. Gaan jullie voeren, want het zal nog niet zo ver zijn.
2: Nee, gelukkig is het zeker nog niet zo ver. En een nieuw CRM betekent ook weer dat er nieuwe functies ontstaan. Hè? Er zijn weer andere handelingen en werkzaamheden die moeten gebeuren. Die misschien heel goed passen bij een persoon.
0: Ja, en het duurt altijd even voordat het echt goed loopt. Hè?
2: Dat ook nog eens. Ja.
0: Ja, dat heeft even wat tijd nodig. Ja. Als jullie nou, want ik ga een beetje naar het einde toe. Als jullie nou je bedenkt dat onze luisteraars hier ook mee worstelen. Want er zijn natuurlijk veel bedrijven die groeien. Misschien niet zo hard als die van jullie, maar die groeien ook. En die zitten ook mee met het vraagstuk van ja, hoe behouden we nou wat goed is? In hoe we met onze mensen omgaan in de cultuur, de sfeer die er is. En wat zou je ze dan als advies geven? Dan mag Tessa beginnen.
3: Ja, nou, ik denk dus vooral blijven doen wat Maaike doet. Gewoon echt die aandacht geven aan je personeel. Ik denk dat dat gewoon het allerbelangrijkste is.
0: Ja, persoonlijk contact.
3: Persoonlijk contact, ja. En dat inrichten in al je structuren. En ik had nog iets anders bedacht, maar nu weet ik het
0: niet. Ja, maar dan gaat Maaike neemt het over. Okay. Dan kan jij weer even nadenken. Je bent een team.
2: Ik denk dat je iedere nieuwe medewerker, oudere medewerker, een stukje perspectief moet kunnen bieden. Nu en in de toekomst betekent ruimte voor ontwikkeling. Dat zie ik echt wel sterk nu ook bij de nieuwe collega's. Die willen gewoon echt weten welke stappen kan ik maken binnen jouw organisatie. En dat kan echt heel bazaal zijn met bepaalde opleidingscursusjes. We maken gebruik van een bepaald systeem van, ik weet niet of ik het mag noemen, Good Habits.
0: Ja hoor, dat mag.
2: Onbeperkt trainingen volgen wat ze leuk vinden. Maar we gaan ook de gesprekken aan met een medewerker. Hoe zie jij je toekomst? Wat vind jij belangrijk? En wat heb je van ons nodig? Dus persoonlijke aandacht en perspectief bieden. Ja.
0: Ja. Is je weer nederig gedaan?
3: Nee.
0: Nee?
3: Nee, nou, wat ik wel... Als je zeg maar een startend bedrijf bent... Echt een goed HR-systeem is wel heel fijn. Want daar kan je dan in meegroeien. En dan hoef je dat... Ja, dat is gewoon heel ondersteunend en aan de structuren. Dus dat is wel...
0: Ja. Dus als je daarmee wacht en je zet nu nog alles in een Excelletje, dan komt er een moment dat je te laat bent, eigenlijk.
3: Precies, ja.
0: Dan wordt het ineens weer een hele klus om alles om te zetten. Bizar dat dat nog zo is eigenlijk, hè?
3: Ja. Nou ja, goed. Die systemen zijn ook duur allemaal. Dus op een gegeven moment... En het loopt. En je bent een stukje bij een beetje groeien. Dus dan gaat het wel. Maar op een gegeven moment gaat het niet meer dan. Ja.
0: Wat wens je voor de organisatie, Maaike? Wat is er nodig voor jou om over 10 jaar te zeggen... Ik vind het nog steeds leuk?
2: Hoe, 10 jaar?
0: Ja, vind je dat te lang?
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Nou, zie je het als een compliment dan.
2: Dankjewel. Ik kijk uit naar... Doordat je zo hard bent gegroeid, hebben wij echt wel groeipijn. En groeistuipen. Ik zou het heel fijn vinden als we een geoliede machine hebben. Waarvan je van kop tot staart het proces onder controle hebt. En tegelijkertijd de ruimte daardoor krijgt om toch nog die persoonlijke touch te geven. Aan datgene waardoor we groot zijn geworden in dealerland. En dat je ruimte hebt om te gaan kijken hoe kan je verder ontwikkelen op andere producten en kan je innovatief zijn. Ja.
0: Dus toch ook wel weer nieuwe wegen.
2: Dat lijkt me mooi.
0: Ja. Tessa, wanneer ben jij klaar bij Dealer Totaal Concept? Wanneer ga je met een gerust hart weg?
3: Nou, ik denk als die hele HR-cyclus gewoon lekker op orde is. Ja.
0: Ja, als die basis op orde is.
3: Ja.
0: Heb je nog even wat te doen of niet?
3: Nou ja, iemand mag het overnemen. Maar goed, het is wel... gewoon nieuwe dingen bouwen. Ja.
0: Mooi. Ik vond het superleuk met jullie te praten. Even een inkijkje in het mooie bedrijf Dealer Totaal Concept. Dankjewel. Bij de Tessa van der Minne. Je kan even googlen, dan kan je daar ook vinden. Als je denkt, nou, kan ook wel een HR-consult gebruiken. Nou, nu is even druk, maar over een tijdje heeft ze misschien wel weer tijd. En Maaike Heinz, wil je meer weten over Dealer Totaal Concept? Even googlen, dan zie je wat ze precies doen. En misschien helpen ze je wel. Als je toevallig een dealer bent of je hebt een auto nodig.
2: Wel graag.
0: Kunnen ze je helpen. Nou, tot zover deze commerciële boodschap. Jij, dankjewel voor het luisteren. Er is nog veel meer te luisteren. En waar je dat kan doen, dat hoor je nu.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
7: De duurzame energieleveranciers om Nieuwe Energie en de Energie van Ons gaan fuseren. Vanaf 1 juli gaan ze verder onder de nieuwe naam Energie van Ons. De twee organisaties leveren lokaal opgewekte groene stroom en willen samen een sterke alternatief vormen voor grote energieleveranciers. Klanten krijgen energie uit windmolens en zonneparken uit hun eigen omgeving, terwijl de opbrengsten teruggaan naar lokale energiecorporaties. Het nieuwe bedrijf verwacht volgend jaar verder te groeien en richt zich vooral op particulieren en het MKB.
8: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
9: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United voor zeker en zorgeloos ZZP.

als het misgaat. Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: is een bedrijf ontstaan. Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Dit is Nieuw Business Radio.

0: Holland's New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Een ruime meerderheid van ondernemers is ontevreden over het kabinet Jette. In een peiling van Ipsos INO krijgt het kabinet een 4,6 als rapportcijfer. Ondernemers klagen vooral over de hoge regeldruk, onvoorspelbaarheid beleid en te weinig daadkracht. Dat heeft volgens de peiling ook gevolgen, want bijna de helft stelt investeringen uit en 1 op de 7 denkt er zelfs over om naar het buitenland te vertrekken. Opvallend is dat ondernemers juist meer steun hebben voor bezuinigingen op de sociale zekerheid dan de gemiddelde kiezer. Over een hogere AOW-leeftijd zijn ze net als veel Nederlanders kritisch.
5: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
0: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
5: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
6: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Redion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: sturing, innovatie, ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factory. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
4: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
5: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Minder papierwerk en eenvoudigere belastingregels, dat is het doel van een nieuw pakket van de Europese Commissie. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland noemen het een belangrijke stap om de Europese economie concurrerender te maken. De plannen moeten het makkelijker maken voor bedrijven om in meerdere EU-landen te ondernemen en te investeren. Volgens de organisaties kunnen bedrijven hierdoor flink besparen op administratieve kosten. Ze hopen dat ook Nederland de voorstellen zal steunen.
8: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
9: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
10: ja.
9: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
10: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
9: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
11: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
12: De Radiofabriek.
13: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
14: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: New Business Radio Business Update wordt mede mogelijk gemaakt door Het Ondernemersbelang. Het online platform voor en door ondernemers.
1: New Business Radio
2: Update met Martine Howard.
3: Van harte welkom bij weer een nieuwe business update hier bij New Business Radio. Ja, in 2026 bereikte AI-kapitaalstroom een recordhoogte. Maar de adoptiegap tussen investering en werkelijke waarde is groter dan ooit. Heel veel bedrijven investeren tegenwoordig in AI, maar vaak zonder doel. Of er is enorme faalangst om echt die stap te gaan zetten om AI meer in te gaan zetten. Hoe zorg je nou voor dat je een toekomstbestendige organisatie hebt, maar ook behoudt? En hoe kun je nou op de juiste manier innoveren door menselijk talent en AI met elkaar te combineren? Nou, hier gaan we met elkaar over in gesprek. En dat ga ik doen met BIT. BIT is een gevestigde research en prototyping studio en gecertificeerde B Corp. Ze zijn gevestigd in Amsterdam met zo'n 65 ambitieuze talenten. En ze gaan als organisatie de uitdaging aan om innovatie te laten ontstaan door talent en AI met elkaar te versmelten. Ik ben Martine Howard en ik ga in gesprek met Annelotte Hofland. Van BIT.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee op New Business Radio.
3: Annelotte, van harte welkom.
4: Dankjewel, leuk.
3: Ja, we gaan natuurlijk met elkaar in gesprek over hoe je nou echt AI, maar juist ook menselijk talent met elkaar kunt combineren.
4: Ja.
3: Heel veel organisaties vinden het spannend om met AI te beginnen.
4: Ja.
3: Of ze zijn enorm aan het investeren op dit moment. Welke ervaring heb jij op dit moment? Zie je met name mensen enorm investeren? Of zie je juist ook wel organisaties het een beetje spannend vinden?
4: Leuke vraag. Ik denk allebei. We spreken met organisaties vanuit allerlei industrieën vanuit BIT. Ja. Dus letterlijk van zorg tot media, tot accountancy, tot luchtvaart. Eigenlijk van alles en nog wat. Het is heel verschillend. Ik denk dat je bij een aantal organisaties inderdaad echt kartrekkers hebt die durven, wat je zelf in je intro ook zegt. Dus die het lef hebben om het te doen. En er zijn ook bedrijven die denken, we moeten eerst inregelen hoe we onze governance doen en een strategie vormen en dan pas actie ondernemen.
3: Ja.
4: Ik zie het allebei eigenlijk. Ja. Ja.
3: Wat zou je advies zijn? Eerst goed nadenken waar je het voor in wil zetten? Of zeg je, nee, begin gewoon maar?
4: Ook allebei. Ja, nu wordt het een beetje zo'n podcast. Nee, ik denk geheel, onze filosofie bij BIT is ook geïnspireerd op IDEO. David Kelly, die de design thinking methode de wereld in heeft geholpen eigenlijk.
3: Yeah.
4: Die zegt in zijn verhaal, stop talking, start making. En dat is wel iets wat we bij BIT ook graag vertellen aan mensen. Dus ja, je moet natuurlijk nadenken over wat je ermee gaat doen. Het moet wel waarde hebben. Dus wij zeggen, innovatie is een uitvinding plus een business case. En die business case moet natuurlijk wel waarde opleveren ook. Niet alleen in euro's, maar ook in andere mooie impactvolle cijfers.
3: Dat.
4: Daarom zijn wij ook een B Corp. Dus dat vinden we ook heel belangrijk. Maar ik denk dat je daar moet beginnen. Waar zitten je grootste kansen in je bedrijf? De grootste problemen waar je tegenaan loopt? Met een organisatie of BIT of een ander brainstormen over hoe kun je nou beyond mensen efficiënter maken. Dus bijvoorbeeld ChatGPT inzetten om je mails beter te schrijven. Ja, dat doen we denk ik inmiddels allemaal. Maar waar zitten echte kansen? En dan gewoon beginnen met waar jij de meeste waarde in ziet.
3: Ja, het is altijd leuk om jullie ook wat beter te leren kennen. Ook hè, voordat we nog verder hier over in gesprek gaan. Jullie bestaan nu zo'n 10 jaar. Jij bent hier zelf 5 jaar werkzaam, heb ik begrepen.
4: Ja, dat klopt.
3: Jullie hebben geen functietitels.
4: Nee. Iedereen is bij ons part of the team. Dat is bewust omdat we een platte organisatie zijn. Geen hiërarchie. En we leven ook daarin. Hebben we ons weer laten inspireren door Reed Hastings van Netflix. No Rules Rules. Een heel mooi boek als je geïnteresseerd bent in cultuur. Om dat eens te lezen.
3: Ja.
4: En hij zegt eigenlijk toen hij Netflix bouwde. En dat samen deed met zijn cultuurcompagnon. Zei ze eigenlijk, ja, dit zijn volwassen mensen. En die moeten we ook als volwassen

0: kunnen behandelen. Dat vind ik ook heel belangrijk. Dus wij geven onze mensen vrijheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid. En wat we terugvragen is prestatie, passie en plezier.
1: Ja.
0: En dat is wat het is. En iedereen heeft natuurlijk wel verantwoordelijkheid op een ander niveau. Uiteindelijk kan iedereen elkaar altijd bellen, appen, slacken. En dat, ik vind die laagdrempeligheid in de organisatie heel belangrijk.
1: Ja, daar zit ook een enorme kracht in, denk ik ook wel. Hè?
0: Ja.
1: Dat je dan nog meer met elkaar gaat samenwerken misschien ook nog wel weer.
0: Zeker. En ook daarin een groot geloof in onze organisatie in serendipity. Sorry voor alle Engelse termen. We zijn een internationaal bedrijf ook, dus dat komt er af en toe even tussendoor.
1: Ja, mooi woord trouwens ook.
0: Ja, ja, serendipity is een heel mooi woord. En ook een mooi boek over geschreven trouwens. En ik denk dat dat creëer je ook doordat er zo'n laagdrempeligheid is. Dat iedereen elkaar altijd weet te vinden. We organiseren bijvoorbeeld elke maand een monthly Friday waarin we elkaar projectupdates geven, inspiratie. Soms van buitenaf, soms van binnenuit. En waarin we gewoon toffe mensen een podium geven en laten vertellen over wat voor coole dingen ze aan het doen zijn.
1: Ja.
0: En jezelf laten inspireren. En ik denk dat dat ook heel belangrijk inderdaad is als je die laagdrempeligheid opzoekt.
1: Ja, nu heeft iedereen natuurlijk altijd wel zo'n eigen expertise, verantwoordelijkheid.
0: Ja, precies.
1: Hoe is dat bij jou? Hoe moet ik dat bij jou zien dan?
0: In mijn rol bedoel je? Ja. Ik ben verantwoordelijk voor people and culture. En de bedrijfsvoering eigenlijk, dus de operations. En ik heb het traineeship mede opgericht binnen BIT. Dus 3 jaar terug hebben we naast onze consultancy tak, dus onze projectorganisatie, hebben we ook een talent pressure cooker programma opgericht. Dat begon als een experiment en toen werd dat wel echt serieus.
1: Ja.
0: Daar ben ik ook verantwoordelijk voor.
1: Ja, want juist ook bij deze innovatie die er gaande is, hè, ben je op zoek naar nieuwe, nou ja, mensen eigenlijk. Ja. Nieuwe leiders ook wel.
0: Absoluut.
1: Kun je misschien ook wel zeggen.
0: Nou, dat is een mooi bruggetje, denk ik. Dus we noemen ons programma het Future Tech Leader programma.
1: Ja.
0: Waarin we inderdaad mensen die net zijn afgestudeerd vanuit informatica-achtige opleidingen of innovatie, ergens op dat spectrum, zo zien wij dat, die laten we hun carrière inderdaad eigenlijk via ons starten bij mooie organisaties waarin we gave opdrachten formuleren die gaan over innovatie, impact en nieuwe technologie. Dat is heel leuk om te doen, om met zulke mensen samen te werken.
1: Ja.
0: En wat we doen, dat wilde ik er nog aan toevoegen. Wat we doen is in dat jaar dat ze bij ons trainee zijn, komen ze elke vrijdag terug naar BIT om die serendipity op te zoeken, die inspiratie, met mensen praten. En we vullen hun gereedschapskist, zoals ik dat graag zeg, met allerlei tools. Die gooien we er gewoon in. En het is aan hen om dat eruit te halen op het moment dat ze het nodig hebben. En dat is hoe wij proberen om de eerste stap van de carrière van die future tech leaders te bouwen.
1: En is het dan ook de bedoeling om die mensen dan ook weer bij jullie te houden?
0: Liever niet. Nee.
1: Of juist wel weer gewoon weer te laten
0: juist
1: gaan.
0: In die organisaties te laten blijven. Want ik denk dat organisaties erbij gebaat zijn om jonge mensen aan te nemen. Je ziet ook best wel een trend en er is wel wat vaak in het nieuws geweest de afgelopen tijd dat junior functies een beetje aan het verdwijnen zijn door AI. En ik vind dat wel echt een slechte ontwikkeling. Ik denk dat je juist jonge mensen nodig hebt die natives zijn hierin. Die eigenlijk van nature al om zich heen grijpen naar de tools die er beschikbaar komen. Ja. Die weten wat er is en kan. En die misschien wel een bepaalde jeugdigheid of nog groen achter de oren zijn. Maar die wel, daarmee juist wel een beetje rebellie in je bedrijf creëren.
1: Ja, of echt een frisse wind. En
0: ja.
1: Je ziet ook vaak dat als verschillende generaties bij elkaar komen, dat die elkaar ook weer kunnen inspireren.
0: Exact. Ja, dus de ervaring en de skills en dat bij elkaar matchen. En ik denk de mensen die bij ons in het traineeship stappen, die kiezen ook heel bewust voor het bedrijf waar ze dat programma volgen. En mijn persoonlijke advies is ook altijd om te blijven. Ik zie vaak dat ze nog lang niet klaar zijn met de opdracht waar ze mee bezig waren. En dat ze hele mooie kansen toch geboden krijgen door die organisaties waar we mee samenwerken. Yes. Ja.
1: Ja, wat goed. Mooi dat jullie eigenlijk dus ook die ruimte geven aan jongeren. Ik denk dat het juist ook heel erg belangrijk is. Juist ook in deze tijd.
0: Ja.
1: Als we eventjes kijken naar wat jullie allemaal doen. Hè, want jullie proberen echt wel menselijk talent te laten versmelten met AI.
0: Ja.
1: Dat is heel mooi gezegd, maar hoe moet ik dat in de praktijk voor me zien?
0: Ja, goede vraag. Nou, ik denk dat wat ik al zei net over dat native zijn. Ik denk dat iedere CEO een BIT trainee naast zich zou moeten hebben. En dat is natuurlijk geen verkooppraatje. Iemand als een BIT trainee. Hm. Wat ik daarmee bedoel is een jonge, ambitieuze, wij noemen dat sociale nerds. Dat zeg ik met heel veel respect en eerbiedig. Zo zouden ze dat ook over zichzelf zeggen.
1: Ja.
0: Ik denk dat mensen die op zo'n positie in een organisatie zitten, dat waar we het net over hadden, die input ook echt goed kunnen gebruiken om hun strategie op te vormen. Het versmelten. Ja, ik vind dat een lastige vraag om te beantwoorden. Ik denk dat waar mensen bij BIT goed in zijn, is nadenken over welke mogelijkheden zijn er, of welke

0: Mooi mediabedrijf die hier in de buurt zit. Ja. Daar werkt een super inspirerend persoon die allerlei gave ideeën heeft over wat er mogelijk is met AI en echt visionair is. En daar hebben we 1,5 jaar geleden een trainee aan gekoppeld. Vanuit de datahoek is dit dan. En daar lag een idee om een model te bouwen dat automatisch op basis van videocontent kan labelen en kan bepalen wanneer reclames uitgezonden worden. En dit hebben we in een jaar tijd met die trainee eigenlijk neergezet. En dit is ook zo'n sociale nerd. Dus iemand die het leuk vindt om dan in gesprek te gaan met de mensen die reclames de hele dag zitten te bekijken. En hoe zou dat dan werken? En wat zou AI voor je kunnen betekenen? En ik heb hier iets kleins gemaakt. Wij zeggen altijd no prototype, no meeting. Ik heb dit gemaakt. Wat vind je ervan? Negatieve feedback is ook alleen maar goed om dan op te halen. En dan weer door gaan bouwen. Ik denk dat dat een mooi voorbeeld is. Want daar komen nu weer... Dat inspireert ook weer tot nog meer opportunities. Dus ik zie nu bij datzelfde bedrijf dat er nog meer kansen ontstaan. Puur omdat dit er nu is. En mensen denken, oh wacht even. Als dit het kan, dan kan het misschien dat ook.
1: Ja.
0: Dat is denk ik heel mooi.
1: Ja. Ja, en wat ik zelf wel nog veel zie, zeg maar, is dat veel bedrijven ook wel struggelen met, ja oké, dan zetten we AI in. Maar wat gaan die mensen dan nog uiteindelijk doen? Hè? Dus er ontstaat ook meteen een soort angst van, hey, verlies ik mijn baan?
0: Ja.
1: Dus hoe kun je nou eigenlijk echt best of both worlds eigenlijk met elkaar gaan combineren?
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk eigenlijk waar iedere organisatie naar op zoek is.
0: Ja, ja.
1: Dus hoe kun je nou dat menselijke talent goed inzetten in combinatie met AI?
0: Ja.
1: Heb jij misschien daar nog een ander voorbeeld van dat je zegt, oh ja, daar kwam dat talent van die persoon ook heel erg goed naar buiten? Maar ook in combinatie met AI?
0: Nou ja, ik denk dat het een verkeerde keuze is om AI in te zetten om je FTE's te besparen. Ik denk dat je, nou ja goed, uiteindelijk gaat het natuurlijk wel banen veranderen en banen onnodig maken. Dat denk ik ook.
1: Daar moeten we misschien ook niet al te bang voor zijn.
0: Dat denk ik ook niet, want dat is heel vaak gebeurd in de geschiedenis. En iedereen kent die voorbeelden natuurlijk ook wel van drukkers, hoe dat allemaal ging en hoe dat allemaal digitaal is geworden. Dus ik denk niet dat we daar inderdaad huiverig voor moeten zijn. Ik denk alleen wel dat we er inderdaad intentioneel mee om moeten gaan. Dus mensen hebben best hoge verwachtingen van kunstmatige intelligentie. Maar eigenlijk is het gewoon een papegaai. Er is een mooi artikel ook over geschreven door een hoogleraar. Emily Bender heet zij. Het heet You Are Not a Parrot. Mm-hmm. Dat is interessant om te lezen van een aantal jaar geleden.
1: Yeah.
0: Zij is hoogleraar Computational Linguistics, als ik het goed zeg. AI is in principe ook maar gewoon wat we ervan maken. En hoe we het bouwen. Dat is wat het uiteindelijk voor output geeft.
1: Ja.
0: Dus je hebt altijd mensen nodig om het te maken. En ik denk dat je ook slim moet zijn daarin. Dus we hebben ook wel een case gehad bij een luchthaven waar het iets meer ging over robotisering in combinatie met kunstmatige intelligentie. En uiteindelijk was daar de case om het hele kofferprobleem van 2 jaar geleden inmiddels denk ik alweer. Kunnen we daar een oplossing voor verzinnen? Dat werk veel te zwaar is en hoe dat ingericht was niet oké.
1: Okay. Ja.
0: Maar uiteindelijk kwamen we tot een soort machine aan de achterkant die de koffers zou selecteren. En dan zou er nog een mens aan de achterkant van die machine moeten staan die dan de foutjes van de robot zou moeten oplossen. Ja, wie wil die baan doen? Weet je wel, dan ben je het afvuurputje van de robot. Daar moeten we denk ik goed en intentioneel over nadenken. Wil je dat soort banen wel creëren? Of moet je dan de machine alles laten overnemen? Ik denk dat er een waarde zit in human in the loop, maar wel intentioneel. Daar moet je gewoon goed over nadenken. Dus niet alleen maar vanuit de technologie. Niet ik heb een hamer, hier is een spijker. Nadenken over wat is nou echt het probleem en hoe kan ik het oplossen, maar ook menselijk houden.
1: Ja.
0: Natural intelligence is net zo belangrijk als kunstmatige intelligentie.
1: Ja, zeker. En het menselijk contact blijft net zo belangrijk.
0: Precies.
1: Misschien heb je die persoon dan een andere taak te geven, zeg maar, waardoor het menselijke contact wel heel goed nog steeds bijvoorbeeld is.
0: Precies. En AI is zo creatief en zo slim als dat we het zelf maken. Dus je ziet bijvoorbeeld onder developers ook dat de fora waar alle vragen opgesteld werden van hey, ik heb deze bug in mijn code, hoe moet ik dit oplossen? En dan al die reacties. Daar is ChatGPT onder andere op getraind en Claude ook.
1: Ja.
0: Tenminste in zoverre dat daar komt de input vandaan. Maar als die fora dus niet meer gebruikt worden en er ontstaan nieuwe bugs en ander soort code. Wie heeft dan het antwoord nog? Dus de vraag is, waar ga je het menselijke intentioneel inzetten? Dus het blijft heel belangrijk.
1: Ja.
0: Het wordt gevoed door ons.
1: Ja, ja, zeker. En het is gewoon ook, denk ik, ook belangrijk om per situatie en per organisatie ook goed te kijken wat past bij jullie.
0: Precies, dat denk ik helemaal.
1: Het echte personaliseren, zeg maar.
0: Ja, wij zeggen altijd niet, je moet, dus wat ik net zei over die hamer en spijker, je moet problems looking for solutions en niet solutions looking for problems. Iedereen wil natuurlijk op de hype springen en kent de innovatieverhalen van Kodak, van ze waren te laat met de digitale camera en nu bestaan ze bijna niet meer. Dat wil iedereen nu voorkomen. We weten allemaal dat dat niet slim is. Dus iedereen wil erop springen. En je vraag aan het begin, hoe doe je dat dan? Ik denk door gewoon te beginnen, te experimenteren en op zoek

0: gaan naar inderdaad waar ligt de waarde. En dan niet alleen op je mail slimmer schrijven of FTE besparen. Dat zou mijn advies zijn.
1: Ja, het mag wel breder.
2: Nu is het wel zo dat jullie echt ook wel een eigen strategie ook wel hebben. Hè? Jullie willen ook wel echt jullie eigen stempel op bepaalde beslissingen en de manier waarop jullie werken zetten. En jullie blijven bewust ook klein als organisatie, heb ik begrepen.
0: Ja.
2: Waarom?
0: Ja. Ik denk dat je innovatieprojecten, zoals ik die omschrijf, daar zijn een aantal criteria aan. Dus je wilt inderdaad impact maken, je wilt echt aan gave dingen werken, je wilt met nieuwe technologie werken. En je wilt daar mensen aan laten werken die het talent hebben om dat te kunnen. En dat zijn gewoon geen massa's. Dus we selecteren heel bewust. We zeggen dat we altijd op zoek zijn naar top 1% talent. Die afstudeert van Nederlandse universiteiten.
2: Ja.
0: En daar doen we ook een heel gedegen selectieproces voor om hen aan te trekken. En ik denk ook dat er bestaan gewoon niet zoveel van dit soort opdrachten. En ook niet zoveel van dit soort mensen. Dat is een belangrijke factor. En het stukje laagdrempeligheid. Part of the team waar we het over gehad hebben. Ik denk dat je ook elkaar echt moet blijven kennen in een organisatie. Om tot die serendipity-achtige oplossingen te komen.
2: Ja, dus hier toch ook weer dat persoonlijke contact is heel erg belangrijk.
0: Ja, absoluut.
2: In plaats van dat massale gevoel.
0: Ja,
2: eigenlijk.
0: Ik denk als je massaal wordt, word je ook saai. En het enige wat wij niet willen zijn is saai. Dus Purple Cow is ook nog eens een mooie boekentip. Ik blijf boekentips geven.
2: Ja, altijd handig.
0: En dat is ook iets wat bijna iedereen binnen Bit gelezen heeft. How to stay remarkable.
2: Yeah.
0: Er staat ook een hele grote paarse koe bij ons in kantoor. Om ons aan te herinneren dat wat we doen, dat het remarkable moet zijn. Ja, en ik denk dat dat ook alleen kan als je klein bent.
2: Ja, ja. Nu zijn jullie ook operatief, hè? In de haven van Rotterdam, heb ik begrepen.
0: Ja,
2: jullie werken ook in de zorg.
0: Ja.
2: Op wat voor manier zetten jullie daar jullie krachten in? Hoe moet ik dat voor me zien?
0: Nou ja, dat is denk ik heel leuk aan BIT en ook aan werken bij BIT. Ik zie dat er zowel in de zorg als bij de haven. Nou, de haven is misschien niet het juiste voorbeeld, maar op allerlei plekken heb je dezelfde problematieken. Personeelstekort, vergrijzing, verduurzaming. Nou ja, er zijn allerlei grote thematieken waar bedrijven natuurlijk wat mee willen.
2: Yeah.
0: En ik denk dat het juist zo inspirationeel is dat je kan kijken, wat hebben we bijvoorbeeld bij een groot autobedrijf gedaan? Wat misschien voor de zorg ook wel relevant is. Dus als je, inmiddels is het al vaker gedaan, maar we zijn denk ik 4 jaar geleden met spraak naar tekst projecten gestart. Toen GPT echt nog niet heel mainstream was. Je ziet gewoon dat voor monteurs die bij een luchtvaartmaatschappij werken net zo relevant kan zijn als in de zorg.
2: Ja.
0: Dus dat is, ik weet niet of dit je vraag helemaal beantwoordt, maar ik denk dat we zo op zo'n manier ook willen kijken naar organisaties. Dus nogmaals, wat is een probleem of een kans? Waar wil je aan werken? Wat zijn je strategische doelstellingen? En welke technologieën zouden je daarbij kunnen helpen?
2: Ja, ja, maar echt concreet gericht, zeg maar. Wat doen jullie nu bijvoorbeeld in de zorg? Hoe helpen jullie daarin? Want jullie zijn ook wel heel erg bezig met die vergrijzing bijvoorbeeld nu ook wel. Hè?
0: Klopt.
2: Dus hoe kun je mensen en organisaties helpen in de zorg?
0: Ik zou veel meer in de zorg willen werken. Dus dat is een grote ambitie. Ik wil niet zeggen dat we al echt in de zorg werken.
2: Okay.
0: Dus gewoon in alle eerlijkheid. Ik denk dat we veel mooie dingen hebben gedaan die ook voor de zorg iets kunnen betekenen. Bijvoorbeeld van dit soort spraak naar tekstachtige dingen. Maar we hebben ook veel gedaan met computer vision. Waarin ik ook echt denk dat mooie applicaties kan hebben binnen de zorg. Maar we doen nu daar helaas nog niet zoveel. Dat is het eerlijke antwoord.
2: Dat is wel een mooie ambitie eigenlijk.
0: Dat is zeker onze ambitie.
2: In die hoek te gaan zitten.
0: Ja, ja, zeker. Wat ik zei, we zijn B Corp geworden om te onderstrepen dat we een bedrijf zijn dat impact belangrijk vindt. Niet om het dan maar aan te zwengelen. En ik denk dat de zorgsector is waar een hoop kan gebeuren.
2: Ja, maken we ook veel programma's hierover.
0: Leuk.
2: Dus wellicht dat daar nog een mooie crossover ook voor jullie in ligt.
0: Leuk, leuk.
2: In de toekomst. Als we eventjes verder kijken. Hè? We zeiden dat al eigenlijk wel in de introductie. Veel organisaties struggelen met of we gaan nu enorm investeren, maar we weten eigenlijk niet zo goed hoe we dit allemaal aan moeten pakken. Of is er enorme faalangst.
0: Ja.
2: Laten we beide doelgroepen nog eventjes aanstippen.
0: Ja.
2: Juist als je nu enorm aan het investeren bent, waar moet je echt op letten? Wat kan een valkuil zijn als je nu enorm aan het investeren bent in AI?
0: Dat je te klein denkt, denk ik. Dus dat je denkt aan processen die je efficiënter wil maken.
2: Mm-hmm.
0: En ik denk dat je moet mensen natuurlijk wel leren werken met tools en met AI. En wat kan het voor je baan betekenen? En ga er gewoon eens mee aan de slag. Dus een valkuil is denk ik om alles te limiteren. En te zeggen je mag niet dit en je mag niet dat. Mensen doen het toch wel. Dus ik denk dat je daar slim over na moet denken. Wat wil je daarmee? Ik denk dat je het ook niet te veel moet willen reguleren voordat je begint. Dus er zijn veel bedrijven die stuurgroepen maken en ga inderdaad heel lang eieren gaan leggen over de strategie. Maar we weten niet waar het naartoe gaat en hoe snel het hoe goed wordt en welke takken dat allemaal gaan ontstaan. Dus te lang blijven hangen in strategie is denk ik ook niet heel handig.
2: Nou ja, en ik kan me bijvoorbeeld ook voorstellen, hè, we hadden het over die CEO bijvoorbeeld, dat je juist daar de meeste samenwerking ook wil in creëren. Bijvoorbeeld met de ICT-afdeling of met inderdaad, met alle respect voor die technische nerd.
0: Ja,
2: dat daar meer samenwerking tussen ontstaat. Dat zou ook het advies al wel kunnen zijn, bijvoorbeeld. Hè?
0: Ja.
2: Weet goed wat er bij je ICT-afdeling allemaal al speelt.
0: Ja, ja.
2: Zodat je daar ook een verschil in kunt maken.
0: Ja, ja, precies. Ik denk dat dat belangrijk is. Dat is wel een goed punt, inderdaad. Want ik denk dat je de grootste probleem dat wij als bedrijf hebben, is dat we als we met een gaaf bedrijf gaan werken en we hebben bedacht, dit is de case, dit is het resultaat dat we willen behalen. Vet, vet, vet, handen op elkaar, let's go. Mm-hmm. En dan start het projectteam daarop en dan is er geen data of geen toegang tot de data. Ik denk dat dat ook een grote valkuil is om daar in ieder geval goed over na te denken. Van welke data heb je, hoe ontsluit je die, hoe goed is de kwaliteit van de data, ook heel belangrijk. Ik denk dat daar bedrijven ook echt nog wel in achterlopen.
2: Ja.
0: Dus dat zijn wel dingen denk ik waar je over na moet denken als je inderdaad veel, als je zegt oké, we gaan flink investeren. Dan zijn dat je belangrijkste speerpunten. En wat ik ook zie gebeuren is dat veel bedrijven zeggen, ja, we hebben wat mensen aangewezen, die zijn onze cheerleaders of champions of dat soort terminologieën. En die doen het er een beetje bij, omdat ze het gewoon gaaf vinden. Ik denk dat je dan ook wel gaat verzanden in plannenmakerij en niet iets van de grond gaat laten komen.
2: Ja.
0: Dus ik denk dat dat gewoon überhaupt de grootste valkuil is. Gewoon laat mensen beginnen. Jong, oud, whatever. Maar geef jong talent een kans. Dat zou mijn persoonlijke advies zijn. Geef jong talent een kans. En ook al kunnen ze misschien nog niet helemaal werken in een organisatie en hebben ze de ervaring niet, ze hebben wel de skills. En die passen ze maar wat graag toe in een omgeving waar het echt is.
2: Ja. Voor de organisaties die nog een beetje last hebben van die faalangst.
0: Ja.
2: Wat zou een goede tip zijn? Waar kun je het beste beginnen? Als je nog niet die stap hebt gezet. Ze kunt natuurlijk met jullie in gesprek gaan.
0: Ja, ja dat, is een, maar, ja, dat maar, zou heel leuk zijn.
2: Maar wat zou een goede tip nog kunnen zijn? Juist als je dit spannend vindt. Hè, dat je eigenlijk gewoon niet kunt overzien waar je überhaupt moet beginnen.
0: Ja, ik denk dat veel mensen denken dat als je er iets mee gaat doen, dat je ook meteen je hele team moet onboarden erin en meteen iets van de grond moet gaan krijgen, wat ook direct in je echte omgeving gaat plaatsvinden. En hoe richt je dat dan in? En wat voor effect heeft dat dan en consequenties en dat soort dingen? Ik denk als je slim nadenkt over een kleine pilot, iets dat wel relevant is, laaghangend fruit, waarvan je denkt, ja, dit is iets waar we al jaren tegenaan lopen, waar we misschien wel wat mee zouden kunnen. Zet gewoon een klein experiment op met een aantal mensen. Vertel er wel over, maar vertel ook vooral dat het nog niet in het bedrijf gaat landen.
2: Nee.
0: En probeer gewoon, experimenteer gewoon. Desnoods maak je zelf een agent in ChatGPT of een andere tool, maar Gemini is de laatste tijd ook echt steeds beter aan het worden. Maar begin met iets kleins. Je hoeft het echt nog niet meteen natuurlijk in je bedrijf te laten landen. En dat sparkt vaak al in het kader van Stop Talking, Start Making. Dat sparkt vaak al wel mogelijkheden. En dan vinden mensen het ook vaak denk ik wel wat minder eng.
2: Ja.
0: Omdat ze het gaan zien als een extra, als een verlenging van hun lijf in plaats van een vervanging.
2: Dat.
0: Laat ik het zo zeggen.
2: Ja, ja, mooi verwoord.
0: Ja.
2: Dan zou ik nog heel lang met je door willen praten.
0: Ja.
2: Gaan we gewoon een ander keertje
0: doen.
2: Ja,
0: precies.
2: Als we even kijken naar de toekomst van dit. Waar willen jullie heen? Waar staan jullie over 5 jaar?
0: Goeie vraag ook. Ik heb daar een hele hoop ideeën over. maar een van de korte termijn dingen wat ik wil doen is, ik zei al, onze leus is innovatie is een uitvinding plus een business case. Dat is hoe we naar innovatie kijken. En hoe we het ook aanpakken in onze projecten.
2: Ja.
0: Ik vind dat we nog veel meer die richting die uitvindingen zouden moeten gaan. Dus we moeten veel dichter aanschuren tegen de PhD'ers en de academici. De mensen die echt in de theorieën zitten en die nieuwe dingen bedenken. Dus daar zou ik, we zitten niet voor niets op Science Park.
2: Ja.
0: Daar moeten wij gewoon veel meer mee doen.
2: Dus echt visionair werken.
0: Ja, precies. Van oké, we doen wel eens projecten omdat we een bepaalde paper hebben gelezen. Daar wil ik gewoon veel meer van doen. Gewoon nieuwe tech, vette dingen. AI is natuurlijk ook heel vet, alleen ook wel een beetje een hype. En er is een hoop meer wat heel cool is om te doen. Dus dat is dat wil ik graag, dat we dat meer doen. Ik denk ook dat we meer om ons heen moeten gaan verzamelen. Dus ik denk dat bijvoorbeeld zo'n spraak naar tekstverhaal, dat hebben we bij een aantal bedrijven gedaan op een hele andere manier. Dus Iedereen heeft natuurlijk andere infrastructuren, andere problemen, andere kansen die we zien en andere doelstellingen. Maar ik denk dat je, als wij het 3 of 4 keer hebben gedaan, dan zouden we er eigenlijk een mooie nieuwe start-up van moeten maken, waar gewoon nog veel meer bedrijven van kunnen profiteren. Want dan is het voor BIT al een beetje saai aan het worden. Dus dat zou ook iets moois zijn om met BIT te gaan doen. En op de lange, lange termijn denk ik dat we dat niet alleen in Nederland zouden moeten doen, maar in Europa.
2: Ja.
0: Maar dat is echt een grote ambitie.
2: Dus die ambitie, die ligt nog wel.
0: Absoluut, ook. Absoluut. Ja, zeker. Ik zou dat heel cool vinden. Dus niet alleen de Nederlandse universiteiten hebben goede mensen. Ik denk dat die op veel meer plekken zitten.
2: Ja, als mensen meer willen weten, dan kunnen ze jullie vinden op wearebit.com.
0: Ja.
2: Tot slot, wil je nog iets meegeven aan onze luisteraars?
0: Denk goed na over waar je waarde zit, welke problemen je hebt. Ga niet met de AI-hamer slaan. No prototype, no meeting, zeggen we altijd. Dus neem iets mee. Maak een kleine agent als je iemand wil overtuigen van wat je met AI kan doen. Bouw gewoon iets kleins. Lovable is een hele mooie site waarmee je kan vibe-coden. Iedereen kan daarmee iets in elkaar zetten. En neem dat mee als je iets wilt presenteren, als je iets in gang wilt zetten in je bedrijf. Want ik kan je vertellen dat het dan echt gaat lopen.
2: Anne-Lotte Hofland, ik wil je enorm bedanken. Dank je wel voor je visie en voor het delen van je tips.
0: Ja.
2: En enorm veel succes met alles wat jullie gaan doen met BIT.
0: Dank je wel. Jij ook bedankt.
2: Dank je wel.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
3: Iedereen praat mee op New Business Radio.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
2: Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Steeds meer ondernemers kiezen voor een lening die niet van een traditionele bank komt. Dat blijkt althans uit cijfers van Bridgefund. De kredietverstrekker leende vorig jaar ruim 255 miljoen euro aan het MKB en draaide voor het eerst winst. Daarmee is het bedrijf naar eigen zeggen de grootste non-bankaire kredietverstrekker van Nederland. Verder ziet Bridgefund dat de banken terughoudender zijn geworden, waardoor alternatieve financiers aan terrein winnen.
6: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
7: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
8: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
10: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
11: Zoals je om je heen ziet, wil elke organisatie wel verduurzamen. Maar wat als je begint bij iets wat we allemaal dagelijks gebruiken? AquaBlue ontwikkelt slimme systemen waarmee bedrijven plasticvrij en bewust kunnen hydrateren. Daarmee raakt het bedrijf een grote vraagstuk. Hoe maak je duurzaamheid niet alleen verantwoord, maar ook aantrekkelijk? Vandaag het verhaal hoe plasticvervuiling hen heeft aangezet tot actie. En hoe AquaBlue is uitgegroeid tot een Europese scale-up met 7 miljoen euro aan groeikapitaal. En ja, dan is natuurlijk de vraag, hoe maak je echt de impact zonder ESG buzzwoorden? Met als klanten als onder andere inmiddels Heineken, Spotify, Adyen, Marriott en andere partners in heel Europa. Merken ze aan de missie een miljard mensen elke dag helpen om optimaal te presteren door goede hydratatie. Bij mij in de studio is aangeschoven Mark van Zuilen en Marnix Stokvis van inderdaad AquaBlue.
9: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
11: Heren, goedemorgen, van harte welkom.
12: Goedemorgen.
11: We beginnen dan toch maar bij de surftrip. Waar eigenlijk het idee ontstaan is. Dat is jouw verhaal geweest, Mark?
12: Ja, klopt. In principe het begin van elk goed verhaal. Maar het was in 2017 toen vertrok ik naar Kaapstad om te surfen. En ik dreef daar letterlijk op mijn surfplank op een prachtig strand. En werd ik omsingeld door plastic flessen. En ik dacht, ja, wat is dit voor onzin? Waarom hebben we hier nou nog geen slimme oplossing voor gevonden? En eigenlijk op dat moment is er een soort zaadje geplant om te gaan denken van, hey, kunnen we hier niet wat slims op bedenken? Ik ging terug naar Rotterdam op dat moment, waar ik studeerde. En Mark en ik die zijn al vrienden vanaf de middelbare school. Mm-hmm. En hadden altijd één droom samen. Dat was samen een bedrijf beginnen.
11: Dat is wel bijzonder eigenlijk. Dat je dat al zo vroeg van elkaar weet, toch?
12: Ja, we waren altijd al van plan om iets te beginnen. En we hadden ook al in de tussentijd al heel veel ideeën gehad. Maar geen één idee die echt bleef hangen.
11: Waar komt dat vandaan? Kom jullie naar de ondernemende families?
13: Ja, ik denk exact dat. Vanuit beide kanten, grappig genoeg, wat je niet vaak meemaakt, ondernemers. Dus het was er wel gewoon met de paplepel ingegoten.
11: Dus het ondernemen aan zich en dan wat uiteindelijk de tool is die jullie tot het ondernemen gaat brengen, hebben jullie nu gevonden?
12: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik had misschien nooit verwacht dat we natuurlijk deze afslag zouden maken. Want we begonnen natuurlijk ook heel erg anders waar we dan nu geëindigd zijn. Dus en ik denk dat dat ook wel de kunst van het ondernemen is. Dus gewoon kijken naar de opportunity. En doorpakken.
11: Toen je daar aan het surfen was, heb je ook gekeken waar het meeste in zee lag? Of viel dat op mee? Niet dat je dacht van, nou, ik zie hier zoveel bekertjes, dan gaan we hier op af. Of wat vond je vooral in zee, plastic?
12: Ja, het waren gewoon, je ziet onwijs veel plastic flesjes en blikjes drijven. En het was visnetten en er dreef van alles. Alleen het was gewoon voornamelijk het stuk waarbij ik dacht, ja, we zijn er bezig om letterlijk op dit moment te kijken hoe we op Mars kunnen gaan wonen. En we drinken zelf nog het afval hier op aarde, zeg maar.
11: En toen heb je toch maar eventjes aangeklopt bij Mark. Van Mark, volgens mij heb ik een idee.
12: Klopt. En uiteindelijk, dan ga je beginnen aan het creëren van een oplossing voor een probleem. En we zijn eerst gaan kijken van, nou, bestaat er al iets in de markt? Wij beide commercieel, zeg maar, geen technische studie gedaan. Toen dachten we meteen, nou, er moet toch al wat zijn. Als we dat nou gewoon kopen en dan een beetje mooi aan elkaar knopen, dan hebben we toch een oplossing, dan kunnen we aan de slag. We hebben alles besteld, wereldwijd. En uiteindelijk ook allemaal uit elkaar geschroefd. Maar niks voldeed aan de kwaliteit die wij wilden.
11: Waar heb je het dan over? Over machines?
12: Waterfilters, eigenlijk die je op dat moment overal besteld uit China, uit Amerika. En we gingen kijken, maar niemand kon zeg maar de kwaliteit waarborgen van het drankje dat wij wilden realiseren. Want wij geloofden altijd, dat was eigenlijk de kernfilosofie. Als je de plastic fles of het blikje wil vervangen, dan moet je beter zijn met betrekking tot kwaliteit. Sustainability moet niet ten koste komen van kwaliteit. En eigenlijk daardoor kwamen we tot de conclusie dat we zelf wat moesten gaan ontwikkelen. En toen is het hele, ja, eigenlijk de hele journey begonnen.
11: Ja, en hoe lang is dat geleden?
12: Dat was, ik denk, 2018 zijn we begonnen. Dus dat was nu ondertussen al 7,5 jaar geleden.
11: Ja, en dan heb je dan uiteindelijk natuurlijk je eerste product klaar. Hoe ben je gaan testen? Wie ben je? Wie heb je erbij betrokken om te gaan testen?
13: Ja, ik durf wel te zeggen iedereen. Uiteindelijk, wat Mark al zei, wij zijn allebei heel commercieel ingesteld. Nou, uiteindelijk een product gaan ontwikkelen heeft veel langer geduurd. Want uiteindelijk als je dat ontwikkeltraject ingaat, wil je ook gewoon dat het echt goed is.
11: Ja, maar daar gaan we straks uiteraard over hebben, over dat ontwikkeltraject.
13: Ja, en uiteindelijk tijdens een traject hebben we wel heel vaak ook al getest in de markt. Want uiteindelijk, als je een product ontwikkelt, moet je altijd voorkomen dat je te veel naar binnen kijkt. Maar ook kijkt naar wat wil de markt, voor wie maak je het eigenlijk. Nou, wij hebben toenertijd, durf ik wel te zeggen, focus zat niet echt in ons woordenschat. Wij hebben echt overal geleverd. We zaten op een gegeven moment op het hoogtepunt in één week op een beurs voor boten. En een week daarna een beurs voor huishoudens. En dan twee weken later voor campers. Dus in dat opzicht hebben wij aan het begin juist enorm veel getest in de markt. Ja. Nou, waar zitten de problemen?
11: Dan even voor de luisteraar. Omschrijf even wat het product nu omhelst. Wat is het precies?
12: Ja, dus dat is misschien wel goed om te vertellen. Initieel zijn we begonnen met eigenlijk een super slim waterfilter voor thuisgebruik. Dat gingen we verkopen over de hele wereld. Maar dat betekende ook dat we eigenlijk in één keer service deden over de hele wereld. Toen in 2020 kwam eigenlijk het moment van corona. En waarbij de hele wereld vol op de consumerhoek ging. Besloten wij te zeggen, hey, eigenlijk is het een hele mooie kans om nog één stap verder te gaan. En niet alleen voor water te filteren en eigenlijk achter de plastic flessen aan te gaan, maar eigenlijk ook naar een totaaloplossing te kijken. Dus water met bruis, koeling en zelfs misschien wel met smaken. En dat heeft ons uiteindelijk nog ervoor gezorgd om nog een jaar te ontwikkelen, om uiteindelijk tot het product te komen wat we vandaag de dag hebben. Dat is de AquaBlue Refill. En dat is het product, wordt vaak vergeleken met wat Nespresso heeft gedaan voor koffie. Hè? Dat AquaBlue voor water. Ik heb het ook al vaker wel zo genoemd. Maar ja, het is eigenlijk een super slimme waterdispenser die ervoor zorgt dat je kraanwater zuivert en vervolgens dat je er vitamines, smaken, mineralen aan kan toevoegen. Zodat je bij kantoren...
11: Maar dat maakt het interessant. Vitamines, dan heb je denk ik heel veel grote werkgevers. Heb je al meteen de aandacht van, toch?
12: Ja, nou ja, kijk, je hebt sowieso de grote werkgevers die zeggen van, ik wil van blikjes of flessen af. Hè? Dus het feit dat wij die kwaliteit kunnen waarborgen. Maar
11: daar zijn er al best veel oplossingen van, toch?
12: Het is denk ik de combinatie tussen het kunnen waarborgen van de kwaliteit. Hè. Dus het is zeg maar niet dat je siroopjes toevoegt aan water, dat je dat zelf moet mengen. Het is echt een high-tech oplossing. En aan de andere kant is het ook heel erg het bevorderen van vitaliteit. Er zitten heel veel verschillende opties in. Mensen kunnen zelf personaliseren hoe hun drankjes eruit zien. Vitamines, et cetera, zoals ik net al had genoemd. En op die manier zorg je ervoor dat je een hele grote groep mensen bij water drinken betrekt. En op dat manier is het voor grote bedrijven juist heel krachtig, want zij willen vitaliteit bevorderen.
11: Maar dat is eigenlijk wat ik net stelde. Dus het feit dat je vitamine eraan toe kan voegen, daar heb je de aandacht en de USP te pakken voor de bedrijven die je daarmee in beweging brengt, toch?
13: Zeker. En dat is denk ik, die vitamine is belangrijk, maar ik denk voor grote bedrijven is, wat Mark zei, die blikjes in de flesjes.
11: Dat is natuurlijk de hoofddrijfveer.
13: Dat is hoofd, maar het tweede is het eigenlijk, grappig genoeg, is het water aantrekkelijk maken. Ja. Als je kijkt op kantoor, ongeveer 75% van de mensen op kantoor drinkt te weinig. Nou, dat beïnvloedt de productiviteit tot wel 14%. Dus voor werkgevers ook, mensen komen op kantoor. Hoe gaan we het aantrekkelijker maken en zorgen dat ze graag willen komen? Maar ook als ze hier zijn, hoe gaan we ervoor zorgen dat ze het meeste uit hun werkdag halen? En ik denk dat AquaBlue daarbij het stukje water veel aantrekkelijker maakt met de toevoeging van vitamines, minerales, electrolytes en daarmee echt een totaaloplossing kunnen bieden. Die aantrekkelijker is en ook beter is dan de alternatieven die je momenteel ziet. Zoals de vitamin waters in blikjes in flesjes.
11: Ja, het gaat vooral ook eigenlijk om een stukje transport. Wat normaal gesproken al die vrachtauto's die vanuit fabrieken naar de locaties rijden. Dat bespaar je uit, want je hebt het water uit de kraan. Zitten daar nog bepaalde vereisten aan? Want ik kan me voorstellen dat als je wereldwijd opereert, dat het drinkwater niet zo overal zo goed is als hier in Nederland.
13: Nee, en ik denk dat dat ook het mooie was toen wij heel erg in het begin de producten ontwikkeld voor het water zuiveren. Dat wij daar op een gegeven moment na een paar jaar zo goed in waren geworden. Dat we eigenlijk dachten, we kunnen nu elk soort water zuiveren.
11: En ook zeewater?
13: Zeewater als enig, niet elk soort zoetwater. Het zeewater is weer echt een andere technologie op zich.
11: Maar goed, dat is inmiddels wel mogelijk.
13: Is mogelijk, zeker.
11: Dus dat zou voor jullie nog een toekomstverhaal kunnen zijn.
13: Je zei
11: een botenbeurs. Ik kan me voorstellen dat als je dat op een jacht installeert, dat natuurlijk fantastisch is.
12: Die hebben die systemen vaak al aan boord staan. Dus het mooie is dat er al is. En dat wij dan van dat zoete water weer drinkwater maken. Dat is eigenlijk het mooie.
13: Ja, en het is grappig als je ziet voor water. Als je kijkt naar alle merken wat iedereen kent. Cola, Coca-Cola Zero. 98% van een drankje, zeker als het zero is water. En dat hadden we al. Die technologie konden we al zo goed. En nu hebben we stap 2 gemaakt om het ook nog veel meer aantrekkelijker te maken. Ja. En het mooie is met al onze drankjes, dit heeft de beleving van een echt fris drank, full body, maar geen calorieën, geen suiker. En dat is gewoon voor een werknemer heel aantrekkelijk, maar ook voor de werkgever om te geven en ook aan te bieden aan hun personeel.
11: Want straks gaan we natuurlijk in het hele ondernemersverhaal tot en met hier en toekomst duiken. Ik ben nog wel even benieuwd, hè? Voorheen, en dat heb je nog steeds, in veel horecazaken, heb je de bekende postmix. Is dat voor jullie een soort van inspiratie geweest om te kijken van hoe kunnen we die nog veel meer verbeteren en eraan toevoegen? Is dat vergelijkbaar met de siropen die jullie aanbieden?
13: Ik denk dat inspiratie is geweest om het zelf te gaan ontwikkelen. Omdat wij heel erg keken in de markt wat waren er voor machines, systemen, en uiteindelijk kwamen we erachter dat gewoon de technologie vaak niet goed genoeg was.
11: En hoe kwam je daarachter?
13: Veel testen, maar ook met de dingen die wij wilden creëren. Toevoegen van vitamines, electrolytes, maar ook bijvoorbeeld de ingrediëntenlijst kunnen afgeven. Dan moet je technologie zo specifiek zijn. En daarmee uiteindelijk door het zelf te ontwikkelen hebben we dat in controle. Maar Postmic is niet voor ons zeker geen inspiratie nog geweest. Maar het is wel een mooie manier hoe ze eigenlijk in ieder geval beter kunnen zijn dan een flesje. Alleen de vraag is, de kwaliteit kun je dan weer niet waarborgen. En dan gaan mensen toch weer terug naar een flesje of een blikje.
11: Waar ik zo benieuwd naar ben, want dan ga je dat ontwikkelen. Dat doen jullie niet zelf, neem ik aan, toch?
12: Jawel, we hebben alles zelf ontwikkeld.
11: Dus waar heb je dan kennis in huis gehaald? Hoe heb je dat gedaan?
12: Ja, dus wat er gebeurt is, initieel hebben wij natuurlijk, we begonnen met z'n tweeën. Commercieel gezien zat dat wel goed. Alleen toen moesten we natuurlijk engineers vinden. Dus we hebben allereerst begonnen met een heel goede product engineer. En die nam vervolgens weer de allerbeste product engineer mee die van zijn studie kende. En vervolgens dachten we, we moeten natuurlijk ook wat met de elektronica en de software gaan doen. Want het waren allemaal slimme systemen. Toen hebben we iemand gevonden die voor zijn hobby meedeed aan Robocups in Delft. En eigenlijk zodoende dachten we, die zal ook wel veel van elektronica en software weten. Dus zo hebben we eigenlijk die groep samengesteld. En dat is op een gegeven moment door de jaren heen heel organisch gegroeid. We hebben altijd wel heel erg de mindset gehad van we willen het zelf ontwikkelen. Want we willen het beter doen dan elk product op de markt. Je noemde net Postmix op. Ik denk dat het grote probleem met Postmix is dat het stukje gebruikservaring eigenlijk heel erg slecht is. Het is het niet. Nee. En dat is het. Er zijn best alternatieven op ons product, maar er is geen één product zoals wij dat hebben ontwikkeld. Met die focus, echt die focus op die eindgebruiker en het moment op hoe dat drankje zich uiteindelijk wordt gecreëerd in dat glas. Het zijn zeg maar 8 verschillende dingen die wij beter doen dan een Postmix, maar dat maakt het wel net de totaal betere oplossing.
11: Dat is wat jullie zeggen. Ik heb het nog niet geproefd, dus ik kan daar niet over meepraten. Dat weet ik niet. Maar waar ik wel benieuwd naar ben is, hoe zit het dan bijvoorbeeld met de houdbaarheid?
12: Houdbaarheid is voor ons eigenlijk, dat is ook een onderdeel van wat we eigenlijk ontwikkeld hebben. Dus in ons patent, wat we hebben ontwikkeld, zit een stukje in waarbij we eigenlijk dus op de druppel nauwkeurig smaken kunnen dispensen. Maar ook ervoor zorgen dat na elke dispens de smaakleiding weer vacuüm afgesield wordt. Op die manier zorg je ervoor dat je houdbaarheid van je smaken, ook als ze geïnstalleerd zijn, 3 maanden makkelijk meegaan. Als ze dus nog ongeopend zijn, dan gaan ze soms 6 tot 8 maanden mee. Als ik me niet vergis.
11: Leuk dat jullie er zijn. We gaan zo verder praten.
14: Let's Talk Business op New Business Radio.

0: Somber and Undressed.
1: Let's Talk Business. Ron Lemmens.
0: Met vandaag in de studio Mark van Zuilen en Marnik Stokvis. En zij zijn van het bedrijf Aquablue. Sinds 2018 ontstaan. En het leuke is, we gaan verder praten over natuurlijk het verhaal. Hoe het dan in de markt gezet is. Maar het grappige is, waar het om gaat, is dat jullie zeggen, wij willen de flesjes, de blikjes vervangen. Toen zeiden we eigenlijk al net, dan er zijn al heel veel alternatieven. Wat is daar het verschil? Toen hadden jullie het over siropen die ontwikkeld zijn, die smaak toevoegen, maar ook vitamine. Dus je hebt allemaal USP's ernaast gezet. Maar het begint uiteindelijk bij het gebruik van de consument. Ook het gedrag daarbij. Gewend om een blikje te gebruiken, flesje te gebruiken. Hoe zijn jullie daarna gaan kijken? Want jullie hebben daar vast en zeker een grote analyse op gedaan voordat jullie verder zijn gegaan.
2: Ja, ik denk dat gedragsverandering, dat zeg je goed. Ik denk voor ons, we hebben een grote analyse. We hebben ook gewoon gekeken naar onszelf. Uiteindelijk uit duurzame overweging geloven wij zeker dat mensen daar een verandering doen. Maar om een hele grote groep te bereiken, moet je gewoon beter zijn dan het alternatief. En ik denk wat Aquablue altijd heeft gekeken is, het alternatief voor mensen is een blikje of een flesje. Hoe zorg je ervoor dat mensen van een blikje en een flesje naar een andere oplossing gaan? En simpelweg, daar hebben we een technologie gemaakt dat gewoon beter is. Zowel duurzamer, zowel meer opties, dezelfde kwaliteit of zelfs betere kwaliteit. Dus wij geloven echt in gedragsverandering. Moet je ervoor zorgen dat je beter bent dan wat ze nu gebruiken. En ik denk dat wij
0: mensen net dat stapje extra willen zetten omdat ze dat product zo graag willen hebben.
3: Ja, nee, het is grappig, want in principe is het feit dat wij geen verpakking hebben voor onze drankjes, is natuurlijk een USP. Maar het is natuurlijk ook eigenlijk een van de dingen die een beetje in ons nadeel werkt. Want als je natuurlijk een blikje pakt en dat is ijskoud uit de ijskast en je voelt het en je opent het, dat voelt vers, dat voelt goed. Dus daar ben je eigenlijk mee aan het concurreren. Dus het is niet alleen dat blikje, maar het is ook die ervaring van iets vers en iets kouds vastpakken. En eigenlijk dat dorsteffect creëren waar mensen al zo lang op geprogrammeerd zijn. En ik denk,
0: en dat is wel leuk, want als we die helemaal in zeg maar visueel verhaal vertalen, dan heb je bijvoorbeeld bekende Coca-Cola reclames of Pepsi reclames, hè, dat mogen we hier noemen, waar dat blikje open gemaakt wordt na bijvoorbeeld een middag sporten of een uur sporten of wat dan ook. Dat geluid, dat klinkt lekker, dat zet aan tot. Dat is wat je bedoelt eigenlijk.
3: Ja, zeker. Kijk, en dat is ook precies een van de dingen die wij als in de product experience zo ongelooflijk belangrijk vinden. Het moet vers zijn, het moet fris zijn, het moet een fijne ervaring zijn. Het is ook een hele grote reden waarom wij bijvoorbeeld niet voor een kraan zijn gegaan, maar voor een dispenser om het te ontwikkelen. Is omdat we wilden laten zien dat het geen kraanwater met wat extra was. Het is echt het was een controleren van die ervaring. Dus door middel van de visuals, door middel van eigenlijk de manier waarop het water in het glas komt, de LEDs, eigenlijk alles wat er gebeurt op dat moment, daar denken we over na om ervoor te zorgen dat we dat verse moment, wat eigenlijk dus de bedrijven die je net noemde heel erg hebben gepromoot in de afgelopen tientallen jaren, dat we dat kunnen hercreëren.
0: En je hebt het nu over dat apparaat af, hè? Dus deze versie, zeg maar versie 1, hoe lang heeft dat geduurd om dat te ontwikkelen?
3: De eerste versie, dus die heeft eigenlijk geduurd vanaf eind 2020 tot einde van 2022. Want toen hebben we de grote pivot gemaakt van het thuissysteem naar het eigenlijk de totaaloplossing. Ja.
0: Maar goed, jullie zijn jonge jongens. En jullie zeiden al, jullie komen uit de ondernemersfamilie. Maar dat ontwikkelen, dat kost geld. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gebokst?
3: We hebben bij Friends and Family, eigenlijk voornamelijk Family, hebben we initieel gekeken. Zo hebben we een lening gekregen om eigenlijk daarmee aan de start te gaan.
0: Want had je enig idee wat je nodig had om überhaupt iets te kunnen creëren?
3: Eerlijk gezegd, nee. Wij begonnen gewoon met ondernemen en we hadden niet in één keer een heel strak plan met ze. We hebben zoveel geld nodig, want eerlijk gezegd, we begonnen aan het creëren van een product en we hadden eigenlijk nog geen idee hoe lang dit ging duren en hoeveel het ging kosten. Als het aan ons lag, ging het 2 jaar duren, bij wijze van spreken, om het totaal te lanceren. En dat heeft natuurlijk veel langer geduurd.
0: En dat ontwikkelen, dat ging natuurlijk ook niet van een leien dakje. Dat kan bijna niet. Waren er momenten dat jullie dachten van, nou, leuk idee, maar toch maar even weer naar het volgende idee? Of is dat niet voorgekomen bij deze?
2: Nee. Ronde? Nee, dat is eigenlijk dat
0: zeg. Dus dat volste vertrouwen was er vanaf dag 1. Bijna vanaf de surfplank in dit geval.
3: Ja, ik denk dat het moment dat we gewoon, en ik denk zeker toen we de volle stap maakten naar het product dat we vandaag de dag hebben gemaakt. We testen het in de markt en in die tweede periode van 2 jaar dat we het aan het ontwikkelen waren. Toen hebben we ongelooflijk veel getest. We hebben het met Jumbo samen getest in de supermarkten.
0: Maar goed, je zegt even heel makkelijk met Jumbo, maar daar kom je niet zomaar binnen.
3: Nee, dat was per toeval eigenlijk dat we op die manier
0: gingen zeggen.
3: Ik kwam iemand van de familie Jumbo tegen op het strand. Dat was een hele onverwachte ontmoeting. Maar die vertelde dat ze bezig waren met water in de winkels. En wij hadden op dat moment nog eigenlijk helemaal geen product daarvoor. Maar ik vertelde dat wij precies een product hadden voor water in supermarkten. En op dat moment kwam ik terug. En toen zei ik, nou Mark, volgens mij heb ik net een product gepitcht wat we nog niet hebben. Maar we moeten maar gaan kijken of we het kunnen gaan realiseren. En eigenlijk was dat heel grappig. Toen hebben we ook nog eens een keer de pilots gewonnen. Hè. We gingen tegen een ander bedrijf. En het team was keihard aan het werk om ook dat product te realiseren. En zo kwamen we eigenlijk in één keer in 3-4 Jumbo's al terecht. En dat heeft zich zelfs nog uitgebreid naar volgens mij 10 Jumbo's.
0: Ja, want je hebt langzaam maar zeker, ik weet niet hoeveel er zijn in Nederland, maar er zijn inderdaad verpakkingsvrije supermarkten. Is dit eigenlijk de supermarkt waar je het over hebt nu?
3: Dit was een testfase en het was eigenlijk alleen nog water. En dat was zelfs nog zonder smaken. Dus alleen bruis en koeling, wel gefilterd door middel van het product. Wat er vergelijkbaar uitziet als het product van vandaag de dag. Er zat ook een betaalmodule naast, zodat mensen konden kijken van, hey, ben ik hier bereid voor het betalen om mijn eigen flesje te vullen? Dus het was een ongelooflijk interessant test voor ons. Het was niet een ongelooflijk succesvolle test voor ons. Aan de andere kant ook. Hè. Dus we zagen dat er op dat moment gewoon nog producten niet klaar voor was om op in retail eigenlijk
0: verplaatst te worden. Wat was dan de hoofdreden om te zeggen, nou, het is niet heel succesvol verlopen, maar we hebben wel veel kennis op kunnen doen?
2: Nou, ik denk het stukje kennis. Het was voor ons de beste test om gebruikerservaringen te weten. Want we hebben daar letterlijk ook, zeg maar, echt dagen naast gestaan om te kijken hoe gebruiken mensen het product? Hoe kunnen we het beter doen? Hoe gaan we de ervaring verbeteren? Want je zat daar tussen alle plastic flessen, blikjes en gekozen mensen voor het merk, voor iets wat ze kennen. En daarvoor hebben we heel veel geleerd. Ik denk voor ons waarom het minder succesvol was, omdat het een best wel toenertijd ingewikkeld of nog steeds ingewikkeld betaalproces was. Je betaalde en in de winkel en bij de kassa. En dat heeft uiteindelijk het best wel moeilijk gemaakt. Waarbij andere winkels wel nog heel
0: succesvol. Maar je kon wel de bereidheid testen in ieder geval.
2: Je kon wel de bereidheid testen, dat was één, zeker. En het was gewoon voor ons om het product in de markt te kunnen testen bij mensen, feedback kunnen ophalen, heeft ons enorm geholpen in de productontwikkeling, wat we daarna ook verder zijn ingegaan. En daarbij is altijd in onze productontwikkeling ervaring, gebruikerservaring, experience zo key in ons ontwikkelproces. Want uiteindelijk, ja, we maken het voor de eindgebruiker. Dus heel veel geleerd. Maar uiteindelijk is dat niet de markt waar wij op dit moment.
0: Nee, want jullie hebben uiteindelijk door corona, begrijp je dat goed, hebben jullie besloten om niet van B2C te gaan, maar weer B2B te blijven. Maar goed, daar zit natuurlijk het begin. Als je die markt hebt, dat zijn ook allemaal consumenten.
2: Exact.
0: Is dat de strategie erachter?
3: Ja. We hebben wel een, uiteindelijk, als je kijkt naar wat onze missie is, hè, hydrate a billion people to thrive every day in het Engels. Klinkt ook veel lekkerder nog dan in het Nederlands.
0: Ja.
3: Maar uiteindelijk is dat voor ons een 3-fase ontwikkeling. In essentie is het, we beginnen met de B2B. Daar zitten we nu middenin. Dat doen we binnen Europa, doen we dat succesvol. Ik denk dat wij op dit moment door ons team en ons product nu in onze categorie de marktleider zijn. Wat we daarna doen is eigenlijk het stukje wat je ziet is dat je iets meer de kant op gaat waar ook betaalmodules bij zitten. Dit testen we bijvoorbeeld nu al op universiteiten. TU Delft is daar een goed voorbeeld van. Waarbij mensen dus betalen voor hun drankjes. Toch een beetje terug naar het voorbeeld wat we net gaven.
0: Wat kost zo'n drankje gewoon met een smaakje?
3: Volgens mij kost dat tussen de 1 euro en 1,50 euro afhankelijk van de locatie. En ik denk dat het grappig is. En daarmee zijn we natuurlijk al wel een beetje bezig om binnen die 24 uur dat iemand wakker is op kantoor iets te bieden. Ook op het plekje waar ze dan to go zijn. Hè, of sportscholen bijvoorbeeld. En uiteindelijk is onze missie wel om ook weer terug naar die B2C te gaan. Waar het ooit allemaal mee begonnen is. Omdat we daar uiteindelijk dan echt het cirkeltje rond hebben. Ja. Vanuit de missie.
0: Dat uitbreiden, het opschalen. Daar hebben jullie nu een flinke investering voor kunnen binnenhalen. Met hoeveel zijn jullie nu? Wat is de grote omvang van het bedrijf?
2: Qua mensen zitten wij nu rond de 60 FTE. En we zitten nu momenteel, ik weet nooit precies het getal, maar het zal een beetje rond de 60 zijn.
3: Ietsje meer.
2: En qua iets meer misschien zelfs ondertussen. Maar en qua opschaling, ja, we zitten nu ook in 16 landen zijn we actief binnen Europa. En het groeigeld dat we op hebben gehaald is gewoon een perfect middel om uiteindelijk nog meer door te groeien in de landen waar we al zitten. En daarin nog meer de markt te penetreren in de markten waar we nu actief in zijn.
0: Ja, dan kom je eigenlijk op een stuk cultuur. Daar ben ik wel benieuwd naar. Cultuur in landen, maar vooral cultuur van jullie eigen bedrijf. je bent in één keer ondernemer, wat jullie dus al heel lang met elkaar hebben eigenlijk uitgesproken. Wat voor cultuur is het bedrijf? Hoe omschrijf je dat nu? Wat voor cultuur heerst daar bij jullie?
3: Ja, bij ons is het eigenlijk altijd zo geweest. We wilden met een klein team ongelooflijk veel doen. Want wij geloven dat uiteindelijk...
0: Is het een beetje het gevoel van wij tegen de rest?
3: Ja, het is wel een beetje een Spartaanse mentaliteit, om het zo te noemen. Wij wilden met een kleine groep wilden we gewoon zorgen dat we daar heel veel in konden investeren. En als je uiteindelijk... Het is eigenlijk hetzelfde voorbeeld als je vroeger een schoolproject op de universiteit deed. Als jij 6 mensen in je groepje had waarvan alle 6 wilden knallen, dan haalde je een goed cijfer en had je het ongelooflijk naar je zin. Als jij een groepje had waar er bijvoorbeeld 4 heel goed waren en 2 deden eigenlijk niks, deed het hele groepje niks. En diezelfde filosofie, die hebben we eigenlijk geprojecteerd op ons bedrijf, waarbij we eigenlijk allemaal... Dat eerst dus van die mensen die wel willen knallen bij elkaar zetten. En wat je dan ziet is dat je een groep van ongelooflijk ambitieuze mensen hebt. Die ongelooflijk

0: Wat heel evident, als je een systeem verkocht, was je na de hele avond aan het inpakken. Nou, verkocht je er 10, dan had je daar geen tijd meer voor. Dus aan het begin heb je natuurlijk de hele waardeketen. Op een gegeven moment ga je dat steeds meer uitbesteden. Nou, nu weer dat allemaal heel goed gerealiseerd. Maar alleen de groeiambitie groeit exponentieel. Dus we hebben denk ik wel, ik denk dat wij heel goed doen. We gebruiken de zeg maar AI, de technologie, de juiste mensen. En we nemen eigenlijk ook alleen maar mensen aan die fit zijn voor volgende week. En niet alleen voor vandaag de dag. Ja. En ik denk dat je daarmee wel verschillende processen en verschillende mensen kan aannemen. Waardoor je dat wel voorkomt. Maar ja, groeipijn zal er altijd zijn. Als je zeg maar met de rate waar wij in groeien blijft doorgroeien.
1: En dan heb je ook het stukje ondernemerschap. Waarbij je normaal gesproken verantwoordelijk bent voor alles, je zei het net zelf al, spullen inpakken en oh, er komt weer een bestelling binnen. Dit trekken we niet meer, dit redden we niet meer. Maar uiteindelijk toch zaken loslaten. Hoe was dat voor jullie?
2: Dat is denk ik wel heel natuurlijk gegaan eigenlijk. Initieel doe je natuurlijk alles met z'n tweeën. Hè, en op een gegeven moment krijg je dan wel veel duidelijke rolverdeling. Want dat moet op een gegeven moment. En ik denk dat je dat op een moment is gegaan waarbij je ook zag van nou ja, die neemt natuurlijk heel erg de hoek. Bijvoorbeeld in mijn geval heel erg de kant van het product op. En Mark veel meer de kant van het commerciële gedeelte van het bedrijf op. En ik denk dat we daar een mooie verdeling op een gegeven moment hebben gekeerd tussen ons. En op een gegeven moment, ja, dan neem je mensen aan die natuurlijk veel beter zijn dan jij. En dat is alleen maar fijn om dat los te laten. Want één, die pakken het volledig op. En die doen het een stuk beter. En zo hebben we eigenlijk een leadership team gebouwd. Met waarbij alle divisies nu binnen het bedrijf eigenlijk een goede leider hebben. Wat ervoor zorgt dat het bedrijf ook heel goed staat. Zonder onze directe invulling.
1: Maar wat je zegt, want je bent met een product bezig. Waar je eigenlijk in de basis, in de techniek zelf geen verstand van hebt. Dus daar heb je ook te maken met techniek. Maar ook met vertrouwen.
0: Ja. Zeker vertrouwen. Ik denk dat wij geluk hebben in Nederland. Als je kijkt naar de TU Delft. Een van de beste engineering universiteiten van de wereld. En we hebben gewoon de juiste mensen gevonden. En die wij inderdaad...
1: Ook geluk dus gehad. Wel.
0: Ja, dus daar hebben we zeker geluk mee gehad. We hebben daar ook voor hun ook een periode waar ze heel veel vrijheid kregen. En dat onwijs leuk vonden. Maar inderdaad, we hebben gewoon de goede mensen vroegtijdig gehad. Die we ook volledig vertrouwen. En die ons ook met ons echt deze journey aan zijn gegaan. En ik denk dat de combinatie heel krachtig is. Omdat wij van begin af aan heel commercieel echt op de eindklant dat focussen. Ook wat voor concept gaan we in de markt zetten. En de andere vanuit de techniek denken. En dat is de juiste aanvulling geweest. Waardoor het product dat we gelanceerd hebben meteen zo succesvol is geweest in de markt ook.
1: Wat ik eigenlijk zo bijzonder vind ook is als we even een stapje maken van Jumbo naar Heineken. Heineken produceert zelf drank. Weliswaar vaak alcoholische dranken. Maar goed, dat even terzijde. Als je die kan overtuigen, dan weet je wel dat je iets moois in handen hebt, lijkt mij.
0: Zeker.
1: Hoe is dat gegaan?
0: Nou, ik denk, grappig genoeg, het product heeft hun overtuigd. Want wat we bij Heineken hebben gedaan, je ziet natuurlijk bij heel veel grote corpen zijn nu heel erg bezig om enerzijds de werkplek aantrekkelijk te maken, om te zorgen dat mensen vaker naar kantoor willen gaan in plaats van moeten. Maar daarbij ook te investeren in een stukje verduurzamen en een stukje vitaliteit. En bij Heineken was dat eigenlijk een groot vraag. Hoe gaan we de werkplek aantrekkelijker maken en zorgen dat mensen zeg maar hier graag willen komen? En wij hebben toen met hun een pilot gedaan. We hebben gezegd, nou, probeer het product 2 weken lang. En op basis van de bevinding kunnen jullie kijken of jullie door of niet willen doorgaan. En grappig genoeg, na een week zei ze, nou, we willen het, maar we willen ze eigenlijk op elke verdieping. En toen zodoende echt uitgebreid. Dus ik denk bij ons het product, en dat is ook denk ik de kracht van Aqua Blue. We hebben echt heel veel tijd en ook geduld gehad om het product echt goed te maken. En nu op een commercieel niveau, wel, ik zou niet zeggen dat het heel makkelijk is, maar het product maakt het wel heel makkelijk. Dat als hij er staat, blijft hij staan.
2: Ah, Mark heeft het heel makkelijk. Ja. Het product is veel te goed.
1: Maar jij moet zorgen dat het nog beter blijft. Want je zei net al, het is natuurlijk een beschermd product eigenlijk. Hè? Dus het is gedeponeerd. Maar hoe hou je nou de concurrentie achter je?
2: Ja, ik denk dat wij hebben een hele sterke productvisie. Dus eigenlijk wat ik misschien dan ontbreek aan daadwerkelijke technische tekenkennis. Hè, heb ik wel aan hoe ik denk dat het product en de markt eruit gaat zien over 2, 3, 4, 5 jaar. Dus ik denk dat doordat we eigenlijk heel erg vooruitkijken en totaal niet bezig zijn met wat de rest maakt, maar heel erg aan het kijken zijn. Maar wat wij willen ontwikkelen en welke problemen...
1: Toch echt uitgaan vanuit eigen kracht.
2: Enorm uit eigen kracht ontwikkelen en enorm kijken naar die pijnpunten die we zien in de markt en die willen we oplossen. Betekent gewoon dat en de snelheid van onze ontwikkeling is super hoog. Twee, we kijken heel erg vooruit. En dat zorgt gewoon voor dat iedereen die ons probeert na te doen eigenlijk 2-3 jaar achterloopt. En ik denk dat in een wereld van AI, waarbij er op dit moment zeg maar softwarebedrijven

0: kunnen worden gedisrupt door iemand die op zijn zolderkamer een nieuwe app staat te bouwen. Het eigenlijk wel heel krachtig is dat wij in de product en de fysieke productontwikkeling zitten. Aangezien er simpelweg aan fysieke producten gewoon een hele lange tijd zit om dat te testen, te maken, te ontwikkelen, te certificeren. En ik denk dat als je dan als bedrijf enorm snel ontwikkelt en dat dus met dat kleine team in ieder geval snel kan blijven doen, dat je daar enorm krachtig en enorm je voordeel in mee kan halen.
1: Want is het ooit denkbaar dat er toch nog een fysiek product komt? Want dan ben je eigenlijk vloek in een eigen kerk aan het doen, toch?
0: Sorry?
1: Dus het fysieke product nu, hè, ja, wordt het getapt.
0: Ja.
1: Gaat in glazen, wat dan ook, wat voor handen is. Maar is het ooit denkbaar dat het toch een fysiek product gaat worden?
0: Je bedoelt een blikje of een...
1: Een blikje of een... Of een...
0: Ja, dat... Ik denk dat het voor ons uiteindelijk een... Het zal niet iets worden wat single use is. Dus het zal altijd zijn om te kijken van... Oké, nou, als we een nieuw concept lanceren... Hoe kunnen we dat op zo'n goed mogelijke manier doen? En hoe kunnen we uiteindelijk die transitie creëren naar van single use af? En dus wij zullen dat niet in blikjes of in flesjes doen... die eenmalig gebruikt zullen worden. Dat zeker niet.
1: Dus, maar die producten die zijn er al, dus die herkennen we wel, die weten we ook. Ik ben straks ook heel benieuwd naar die expansie, zeg maar, naar andere landen. Het zijn er inmiddels 17, maar volgens mij is dit pas het begin.
2: Zeker. Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Johnny Guitar Watson en The Real Mother for You.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag is het bedrijf Aqua Blue wat hier centraal staat. Marnix Stokvis en Mark van Zuilen zijn aanwezig in de studio. En we hebben het net al eventjes gehad over de expansie naar die 17 Europese landen. En dan kom je dus op het punt dat je het gaat hebben over de kern van het product. Is uiteindelijk toch het water wat uit de riolering, dat moet ik niet zeggen, uit de waterleiding komt. In veel landen is het nog steeds eigenlijk niet verstandig om te drinken. Kan er buikpijn van krijgen. Kwaliteit van het water is niet al te goed. Dat zijn de extremen. In Nederland is het drinkwater goed, maar staat wel onder druk. Zeg ik dat goed?
2: Klopt.
0: Ja. Fijne korte samenvatting.
2: Ja. Ja. En dan is de vraag waarschijnlijk, wat doen jullie daaraan?
0: Precies.
2: Kijk, in essentie hebben wij altijd gezegd vanuit ons product. We kwamen vanuit waterzuivering eigenlijk initieel waar we begonnen. En toen hebben we twee hele sterke filters ontwikkeld die we altijd in ons product toevoegen. Dus ongeacht het kraanwater, wat dus heel goed kan zijn, zoals in Nederland op de meeste locaties, of minder goed kan zijn, bijvoorbeeld in de steden in Parijs of ergens anders waar er bijvoorbeeld heel veel chloor in het water zit. Hebben we gezegd, wij willen diezelfde constante kwaliteit bieden, onafhankelijk van de locatie. Dus wij kunnen niet overal een watertest gaan nemen om te weten dat het goed is. Dus wat we dan doen, we installeren dezelfde filters overal.
0: Die gaat uit van de eigen kracht eigenlijk.
2: Exact. En daarbij zeggen we van waar iemand ook komt, als die Aqua Blue ziet, dan is dat goed en is dat gezond water. Dus dan weet je gewoon, oké, ik zit goed, ik hoef er niet over te twijfelen. Want als jij in het buitenland bent en je bent op een zakentrip, bijvoorbeeld in een hotel, ja, dan heb je helemaal geen zin om risico te lopen op water. Dan denk je, nou, ik pak wel even een flesje of een blikje. En juist dat is voor ons een van de grote punten dat we zeggen, nou, we willen ook dan ervoor zorgen dat mensen gewoon voor Aqua Blue blijven kiezen.
0: Actief in 17 landen, dan begin je uiteindelijk bij één land. Wat was het eerste land wat jullie buiten Nederland hebben bereikt?
3: België was eigenlijk de eerste waar we. Het was eigenlijk gewoon Nederlandse bedrijven die over de grens wouden. Het was niet, dat liep gewoon zo.
0: Dat liep vanzelf.
3: Dat liep vanzelf. Ja. En wij hebben toen eigenlijk heel vroegtijdig gekeken. Nou, we waren al heel snel, zeg maar, Europese marktleider worden. Nou, dan ga je kijken naar welke bedrijven zijn eigenlijk het grootst op het gebied van, in ons geval, een reseller. Dus wie verkoopt al aan de kantorenmarkt? Nou, toen kwamen we eigenlijk heel snel terecht bij Selecta. Wat eigenlijk de marktleiders in Europa op het gebied van koffie en wending.
0: Ja.
3: En toen zijn we met hun eigenlijk een partnership gesloten en meteen uitgerold in 16 of 17 landen. En toen zijn we eigenlijk in een maand tijd zijn we eigenlijk non-stop in het vliegtuig geweest om het product te installeren, te onboarden, eerste klanten mee te gaan. En daar hebben we enorm veel van geleerd. Daar zie je ook wel echt de verschillen. Hoe de Nordics toch wel heel andere drinkt gewoon heeft dan Duitsland, waar 80% sparkling drinkt. En daar heel veel van geleerd. En uiteindelijk zijn we nu 3 jaar fast forward, zijn we nu met in elk land echt met verschillende resellers bezig.
0: Dus ja, dus dat is natuurlijk wat jullie heel snel verder brengt.
3: Ja.
0: En dan heb je natuurlijk het verhaal over microplastics, wat eigenlijk overal is. Je ziet het niet, maar het is overal. Is dat ook in die filter te ondervangen?
2: Wat je ziet is dat in principe, er wordt veel over gepraat en microplastics. Het komt natuurlijk voornamelijk ook door verpakkingen. Hè, dus wat invloed heeft op het water. We weten allemaal bijvoorbeeld van het hebben van een flesje water wat je in de auto laat staan. En het effect dan wat het op het water heeft. Hè, dus zeker op lange termijn is dat zeker schadelijk. Volgens mij hebben we daar meerdere onderzoeken ook van de Plastic Soup Foundation of in ieder geval de Health Foundation, die ziet dat er ook in het bloed wordt aangetast. Vanuit ons focussen we voornamelijk op de goede kant en de positieve kant van het verhaal. Waarbij we zeggen, nou, wij halen het eruit. En bij ons in dit geval is het vers en gezond. Dus maak je er bij Aqua Blue geen zorgen om. Maar het is zeker, bij heel veel mensen speelt het. En ik denk dat dit in Europa, in Nederland wel speelt qua bewustwording. Maar voornamelijk is het iets wat in Amerika heel erg groot is. Dus daar zie je dat mensen echt voornamelijk ook uit glas drinken om dit soort dingen te voorkomen.
0: Ja. Hoe ga je dit verhaal dan uiteindelijk toch aan die consument vertellen? Want je moet daar een stuk marketing gaan bedrijven en je moet daar gaan opvallen. Je moet daar gaan overtuigen. Hoe hebben jullie dat gedaan?
2: Nou ja, we hebben in dit geval eigenlijk ervoor gekozen om juist.
0: Dat is niet Selecta bijvoorbeeld die dat voor jullie doet.
2: Exact. Nee. Dus om dit voorbeeld te geven, wij praten eigenlijk altijd vanuit de benefits en de goede kant van het verhaal. Dus we proberen nooit mensen in een soort, op het midden van angst, hey, gevaarlijk, drink het niet, drink alleen ons. Dat proberen we nooit te doen. Maar we proberen heel erg vanuit onze eigen krachten daadwerkelijk dat naar de man te brengen. Dus als je kijkt hoe we dat doen in ons, in principe indirect kanaal, hè, via de partners, is dat we eigenlijk een hele actieve houding nemen in de marketing. Dus wij draaien zelf campagnes, marketingcampagnes door heel Europa. We hebben zelf eigen business development reps, eigenlijk mensen die die leads ook kwalificeren en dan vervolgens naar de partners toebrengen. We hebben enorme, we maken heel veel case video's, dat doen we ook met partners. We hebben een hydration van, een busje met ons
0: hydration van.
2: Ja, die we naar events rijden van partners. Hè. Dus we zijn heel erg bezig om eigenlijk ongelooflijk te ondersteunen. En dat komt omdat we willen alles natuurlijk versnellen, we willen ze helpen. En op die manier wat meer grip op de uitkomst.
0: Maar dat is nu wat je nu doet. En dat is nu wat je nu ook kan doen. Hè? Want je hebt een investering ontvangen, dus je kan ook daarmee uitbreiden. Maar ik kan me ook voorstellen dat je helemaal in de beginperiode vooral erg creatief moet zijn.
3: Zeker. En ik denk dat met een product uiteindelijk de beste marketing wat wij in het begin hebben gedaan is gewoon product placements. Dus op de juiste plekken je product activeren en met de juiste klanten. En dat zorgt al voor een bepaalde awareness. Maar er zit inderdaad limieten.
0: Free publicity.
3: Exact. En ook gewoon creatief zijn. Dus wij hebben gewoon van het begin af aan altijd heel creatief geweest. Wat niet alles hoeft heel veel geld te kosten. Sommige met goede ideeën.
0: Kan je een voorbeeld noemen?
3: Nou, ik denk een goed voorbeeld is een van onze eerste stunts. En ik denk ook een van onze meest succesvolle gezien we er eigenlijk 0 euro in hebben geïnvesteerd. Is dat wij een zuiveringstechnologie ontwikkeld. En er zit natuurlijk onwijs veel op de markt. Zeker als je naar de B2C-markt kijkt. Ik bedoel, iedereen zegt dat van een flesje kan je in één keer met een bepaalde UV-licht kan je iets filteren tot en met hele grote systemen. Maar de consument wist eigenlijk niet meer van wat is nou echt het zuiveringsgraad dat je kan doen. En met onze technologie bouwde het eigenlijk al iedereen kenbaar maken. Maar iemand zei van ja, wat kan je dan eigenlijk altijd filteren? Zij zei ja, wij kunnen zelfs grachtwater filteren in drinkwater. Toen dachten we, nou, eigenlijk moeten we dat gewoon laten zien. Want dan kunnen we ons meteen onderscheiden waarom onze technologie veel beter is. En zodoende hebben we dat gedaan.
0: Heb je wel eens in een gracht gezwommen overigens?
3: Toevallig een maand of twee geleden.
0: Dus je weet ook hoe het stinkt.
2: ALS. Nou, voor ALS doen we altijd met het bedrijf elk jaar. Sinds ook die stunt hebben we gezegd, nou, dan doen we ook mee aan de Cannon Water Swim. Dus dat is heel leuk. Dat hebben we met het team door de Amsterdamse gracht al nu al derde keer dat we dat hebben gedaan. Ja. Ook gezwommen.
0: Ja, en het is echt, het stinkt echt heel erg.
3: Het stinkt echt heel erg. Ja, ja. En het smaakt nog veel, veel slechter, kan ik je vertellen. En ik denk
2: dat gedronken?
3: We hebben het gedronken.
0: Je krijgt altijd mogelijk al wat binnen, toch? Ja,
3: exact. Ja. Nee, maar dat was een goed voorbeeld van uiteindelijk gewoon creatief zijn. We wouden laten zien wat onze technologie kon. Nou, we hebben een mooi idee. En toen hebben we dat gewoon uiteindelijk naar buiten gebracht. En dat is eigenlijk door de Telegraaf, door eigenlijk heel veel nieuwszenders is het allemaal opgepakt. En dat was voor ons wel een manier om te laten zien van sommige dingen hoeven ook niet ingewikkeld. Als je gewoon een goed idee hebt en je weet op een leuke manier te vertellen wat je doet, dat ook heel veel aandacht kan krijgen.
0: Zeker. Wat was het moment dat jullie dachten, nu gaan we kapitaal, nu moeten we kapitaal aantrekken?
2: Ja, kijk, we hebben natuurlijk uiteindelijk, we groeien snel. Maar als je een productbedrijf bent, dat betekent ook dat je natuurlijk je producten moet inkopen en moet financieren, et cetera. Dus dat zorgt al voor wat meer druk op onze cash. En daarnaast hadden we natuurlijk ook continu ambitieuze plannen. Dus we waren al 2 jaar op rij 300% gegroeid. Dat wilden we nog een jaar doen. En dat wilden we eigenlijk door blijven zetten. Maar daarvoor moest ons bedrijf weer een volgende fase in. We moesten naar schaalproductie toe. Het is heel anders om 200 producten te produceren in plaats van 2000 producten.
0: Dat, waar wordt het nu geproduceerd?
2: Ik zag het reclame van VDL achter op de tv voorbij komen. Maar dat is bij VDL. In het zuiden van het land. Mm-hmm. Dus in Nederland. Ja. Dat hebben we ook specifiek gekozen omwille van kwaliteit. Hè. We wilden graag alles lokaal houden met een bedrijf waarbij we snel konden schakelen. En dat is voor ons gewoon het allerbelangrijkste. Dat het product altijd werkt en dat de kwaliteit goed is. Want als je iets nieuws neerzet bij mensen en het werkt niet, dan is het er ook zo weer weg.
0: Ja, heel bijzonder hoe dat allemaal verlopen is. Maar uiteindelijk heb je dat kapitaal aangetrokken. En wat is nu, hè, want we zijn bijna het einde gekomen van dit programma alweer. Wat is nu jullie toekomstbeeld? Hoe zien jullie het voor je? Is dat toch echt gewoon globaal door de hele wereld producten neerzetten?
2: Er komt iets heel gaafs aan. Dat is in januari. Dan gaan wij op de grootste consumer electronics fair van de wereld. In Las Vegas gaan wij een nieuw product lanceren. Dus dat wordt ongelooflijk gaaf. Dat product gaan we natuurlijk ook weer op grote schaal uitrollen. Hè. Dus we hebben een mooi plan voor volgend jaar binnen Europa. Waar de focus echt op Europa ligt. En we hebben natuurlijk een team wat ook weer groeit. We hebben ontwikkelingen ook in ons cloud platform wat we doen. Dus we zijn eigenlijk vol bezig om te kijken. Nou, hoe kunnen we dat momentum vasthouden? En eigenlijk misschien nog wel een beetje sneller groeien dan dat we hebben gedaan.
0: Maar dit is pas het begin. Dat proef ik steeds. Dus dat is heel veelbelovend. Wanneer zitten jullie ondernemersklus erop? Wanneer zou je afstand kunnen durven doen? Zou je dat willen überhaupt?
3: Nou, de ondernemers, dat houdt denk ik nooit op. Dat zit denk ik in ons. Maar er is nog, dit is inderdaad pas echt het begin. En ik denk wat Mark net al goed zei. Het is, uiteindelijk, er zijn zoveel markten waar we nog in willen gaan. Want uiteindelijk, je slaapt 8 uur en de rest van de dag ben je of op kantoor of thuis of on the go. En daar hebben wij al heel veel hele vette ideeën voor. Om uiteindelijk het productassortiment zo uit te breiden. Zodat wij eigenlijk Aqua Blue overal kunnen aanbieden. En dat is wel nog een behoorlijke klus. En uiteindelijk, ja, wij willen gewoon wereldwijd de marktleider worden in deze categorie, wat we nu aan het bouwen zijn.
0: De missie is 1 miljard mensen elke dag helpen optimaal te presteren door goede hydratatie. Op hoeveel zitten jullie nu? Qua becijfering ongeveer?
2: Ja, ik dat moet ik wel echt een klein beetje, zeg maar, vanaf de heup schieten, dit antwoord. Maar dit is, ik denk dat wij momenteel op 15 miljoen zitten, of 10, 15 miljoen. Dat zou ook een beetje mijn eerste schatting zijn. Dus we zijn er nog lang in, maar het groeit wel heel snel. Dus we zijn er hard op weg om dat wel te gaan realiseren. Hè. Dus we hebben in ieder geval, hadden ooit ook een heel duidelijk doel, 1 miljard plastic vesten besparen voor 2030. Nou, we liggen on track. En ik denk dat, om een beetje terug te komen op ondernemen, wat wij zo leuk vinden is elke dag de energie die we hebben van wat er gebeurt. Dus elke uitdaging die we zien, zien we weer als een opportunity om het beter te doen. En we zijn ervan overtuigd dat, dat dit bedrijf, zoals we zeggen, van startup to unicorn gaat. Dus daarom is Tom vandaag ook mee, onze cameraman. Die filmt alles wat wij doen. En elke 4 weken hebben we ook een documentaire die wij op YouTube zetten. Waarbij mensen gewoon kunnen zien hoe het leven bij Aqua Blue ervan uitgaat.
0: Want die drijfveer, die is er. Dat straalt dan alles uit. Dat zie je ook gewoon. Ben je ooit bang dat dat vlammetje minder wordt?
2: Nee.
0: Hoe hou je dat overeind? Heeft dat toch te maken met wat we eigenlijk al in het begin van het programma zeiden? Iedereen is elke dag bezig met hydrateren. Dat is gewoon, dat hoort bij het leven.
3: Ja, ik denk dat.
0: Omdat het zo essentieel iets is, dat het daardoor kan blijven bestaan? Dat vlammetje? Ja.
3: Ik denk, zeg maar, als je kijkt, hydratatie is dat blijft natuurlijk altijd bestaan. Dat is een van de belangrijkste dingen voor mensen. Ik denk voor ons de vlam, als je kijkt intern, is gewoon de passie van de mensen die bij ons werken. En de energie die je krijgt van zowel je klanten zo blij maken, als zeg maar echt kunnen bouwen. Ik denk als ondernemer is het allermooiste om je iets wat je hebt getekend uiteindelijk in de markt en dat verder uit te bouwen. En het is ook gewoon veel te leuk. En ik denk dat vlammetje nooit zou weggaan. En het bedrijf, wat Mark zei, Unicorn, is dan er is nog veel meer mogelijk daarna met wat wij nu aan het bouwen zijn.
0: Dan nog even de vraag, en daar ben ik wel benieuwd naar. We hebben namelijk businessvragen hier. En dat is een getal van 0 tot 10. Wie van jullie wil als eerst? Daar zit een vraag achter namelijk.
2: Oké, laten we maar van start.
0: Komt ie aan.
1: Op welke collega, concurrent, zou je stiekem wel een beetje willen lijken?
0: Op welke collega, concurrent, zou je willen lijken?
2: Oeh, een collega, concurrent.
0: Ja.
2: Ik denk dat als wij... Het is eigenlijk niet een direct concurrent. Maar als ik dan toch een voorbeeld neem, is het Red Bull. Ik vind het zo'n prachtig merk. Hoe ze eigenlijk een blikje met suikerwater en cafeïne hebben kunnen omtoveren tot een mega merk. Eigenlijk een movement. Dat fascineert mij. Dat zeker.
0: En dan gaat alles natuurlijk lopen. Want dan weet je wat ze doen. Gekke acties, gekke stunts. Sport ondersteunen. Tot aan voetbalclubs, dus jullie hebben over een paar jaar een voetbalclub.
2: Nou ja, kijk, dat is het gave aan hydratatie en dranken. Wie weet, dat is wel het stukje avontuur wat wij zeker ook wel willen meenemen in onze brand en marketing.
0: Mark, voor jou heb ik ook een vraag klaarstaan. Noem maar een getal.
3: 8.
1: Van welk zakelijk dilemma heb je ooit wakker gelegen?
3: Op welk zakelijk dilemma heb ik ooit wakker gelegen? Ik moet heel eerlijk zeggen, ik lig niet heel vaak wakker van dingen. Dus dat vind ik een lastige vraag. Maar ik denk in ons geval heb je wel, waar ik af en toe wakker van tegen, is de groei die wij meemaken, is af en toe zeker aan de beginfase voordat we naar een VDL gingen, is productie. Kunnen wij het wel bijhouden met wat wij nu verkopen? Daar heb ik af en toe wel wakker voor gelegen, want productie duurt gewoon.
0: Want je sluit een contract, alleen dan moet je achteraf maar zien hoe je het oplost.
3: Zeker. En als je er op een gegeven moment heel veel sluit en de productie loopt achter, dat is iets niet wat je zeg maar kan oplossen met geld. Dat kost tijd. Dus daar heb ik af en toe wel wakker van gelegen. Maar het mooie daarmee is, daar lig ik nu nooit meer van wakker. Omdat wij nu een hele goede producent in Nederland hebben die dat voor ons dat probleem in ieder geval helemaal heeft verholpen.
0: Hoe gaan jullie tot slot nog de vragen om met de War on Talent?
2: Ja, de War on Talent voor ons. Ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat doordat we onze cultuur zo kenbaar maken in de manier waarop wij naar buiten brengen, dan wel door onze video's die we lanceren. En ik denk gewoon ook de uitingen die we doen, zien we gewoon dat we ongelooflijk veel aanvragen krijgen voor de jobs die we openen. Dus op dit moment eigenlijk zitten we een beetje in een luxe positie. Misschien omdat het water op kantoor ook zo goed is, dat kan helpen. Maar we zitten in een ongelooflijke luxe positie. Dus we krijgen super veel goede aanmeldingen per rol die er open gaat. En ook al hiren we veel, blijven de goede mensen eigenlijk komen. Dus we hebben op dat moment, daar liggen we niet van wakker, om het maar zo te zeggen.
0: Ik wil jullie graag bedanken voor de komst naar de studio. En voor jullie mooie verhaal. Veel succes nog met alles wat er komen gaat. En die beurs, dat zou dus nog wel eens een goede doorbraak kunnen brengen.
2: Dat verwachten wij wel.
0: In de studio Marnix Stokvis en Mark van Zuilen. Zij waren van AquaBlue. En dit was Let's Talk Business. Wil je hem terugluisteren? Kan dat uiteraard via onze website newbusinessradio.nl.
4: Dit is New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
7: ABN AMRO besteedt aandacht aan de invoering van de nieuwe cyberbeveiligingswet. Die treedt in augustus in werking en is gebaseerd op de Europese NIS2-richtlijn. De wet moet bedrijven beter beschermen tegen cyberaanvallen. Niet alleen organisaties die direct onder de regels vallen krijgen ermee te maken. Ook veel MKB-bedrijven kunnen strengere beveiligingseisen verwachten van grote klanten en opdrachtgevers. Volgens cybersecurity-expert Mark van Vliet is het daarom verstandig om nu alvast werk te maken van je digitale weerbaarheid.
1: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
4: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
8: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
9: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
10: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
11: Deze aflevering van Company Challenge is mogelijk gemaakt door het programma Verduurzaming Bedrijventerreinen, de provincie Drenthe en het kennisplatform Energiehubs.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Company Challenge. Glenn van der Burg.
12: Je wil met jouw organisatie verduurzamen, elektrisch rijden, warmtepompen, uitbreiden met nieuwe machines, een laadplein erbij. Ja, logisch, daar ben je allemaal mee bezig als ondernemer. Alleen het stroomnet zit op veel plekken vol. En dan sta je als organisatie ineens stil, terwijl je juist vooruit wil. Het moet dus anders. Maar hoe ziet het energiesysteem van de toekomst eruit? Want alles wat we hebben 3 keer vergroten, dat is geen optie. Waar wek je op? Waar sla je op? En wie stuurt er op het geheel? En misschien nog belangrijker, hoe kan je nu al voorsorteren met slimme keuzes in flexibiliteit en samenwerking? Ik heb 3 specialisten in de studio voor je. Pallas Achterberg is Challenge Officer bij netwerkbeheerder Alliander. Marten van der Laan is lector systeemintegratie bij Entrance Hans Hogeschool Groningen. En Henk Slabbekorn is de gast projectleider verduurzaming bij provincie Drenthe. En we hebben nog iets speciaals, zoals altijd in deze aflevering. Want Maya van der Steenhoven, directeur van Stichting Warmtenetwerk, verzorgt de column en de final thoughts. Fijn dat je luistert naar Company Challenge.
1: Company Challenge, Glenn van der Burg.
12: Nou, Pallas, Marten en Henk, we hebben een uitermate spannende uitdaging. Want het is even aan ons om het energiesysteem van de toekomst te schetsen. Dat is nog wel wat, maar wij gaan dat fixen met z'n vieren, vijven in de studio. Kennis genoeg, daar ben ik niet zo bang voor. Eerst even, zodat we snappen waar we over praten als we naar de toekomst gaan. Misschien even een mega snelle schets, Marten, over dat huidige energiesysteem. Zodat we snappen waar we vandaan komen. Want dan snappen we ook waarom het zo complex is om dat we dat niet even morgen gaan fixen. Dus help ons eens even te visualiseren. Als we naar de kaart van Nederland kijken. Hoe hebben we het ooit bedacht voordat we alles gingen elektrificeren. Zon, wind en alles erop gingen gooien.
13: Nou, we begonnen natuurlijk met heel veel steenkool. En zo zijn we de industriële revolutie ingerold. En met de komst van aardgas voor de mobiliteit. Aardolie voor de mobiliteit. En daarna de vondst van aardgas. Hebben we in hoog tempo ons hele energieverbruik vergast in feite. En daar hebben we nu de erfenis van. Want daar is de hele infrastructuur eigenlijk op uitgelegd. Hè? Onze opslagen zijn gasbuffers. We hebben olieterminals voor de mobiliteit. En de elektriciteit is eigenlijk van klein lokaal. Is dat langzaam tot een heel groot Europees netwerk gekomen. Ja, en daar zitten we nu in.
12: En schets even dat elektriciteitsnetwerk. We hadden, en hebben die nog steeds overigens. We hadden een aantal centrales. Daar kwam dan de stroom vandaan.
13: Ja, klopt.
12: En schets even. Hoe werd die stroom dan gedistribueerd? Want zo is dat net natuurlijk ooit ontworpen.
13: Nou, heel vroeger begon het natuurlijk met kleine lokale centrales in de buurt van de steden. En langzamerhand kwam men tot de conclusie dat het beter aan de rand van het land kwam met meer koelwater. Dus zijn er grote units gekomen aan de rand van het land. Die zijn onderling verknoopt en zo is er dus ook een transportnetwerk ontstaan, steeds met grotere hoogspanning, om uiteindelijk die enorme stroomenergie van de randen van het land naar de plek te krijgen waar het naartoe moet.
12: Ja.
13: Dus we hebben een groot landelijk transportnetwerk en die staat onder druk, weten we nu.
12: Ja, ja. Ja. En dus vanaf die plekken waar de energie wordt opgewekt bij die centrales, daar lopen hele grote dikke kabels.
13: Ja.
12: En neem ons dan even mee wat er dan uiteindelijk terechtkomt bij onze organisatie, ons bedrijf.
13: Ja, nou daar heb je dan een samenraapsel van een transportbeheerder, TenneT in Nederland. Die verzorgt de hoogspanning. Dus alle hoogspanningsleidingen die je ziet op het land, dat is van TenneT. En uiteindelijk gaat het van TenneT naar de regionale netbeheerder toe. Dan komt het ook op een lager spanningsniveau, middenspanning.
12: En uiteindelijk. Ja, dat klinkt heel vriendelijk, maar daar moet je nog steeds niet aan zitten.
13: Dat is nog steeds 10.000 ja. Volt, daar wil je niet aan zitten. En ook laagspanning is gevaarlijk. Dus dat is. Ja. Natuurlijk.
12: En uiteindelijk,
13: maar goed, qua veiligheid zit dat wel goed. En dus we hebben eigenlijk een goed efficiënt systeem opgebouwd om van die paar plekken het hele land door te komen. En dat was tot nu toe redelijk betaalbaar en zeer betrouwbaar. En dat dacht je niet bijna. Je verbruikte en dat ging goed.
12: Ja, ja. Ja, en we gaan dus van hele hoge voltages en hele dikke kabels naar steeds
14: mindere voltages en ook dunnere kabels.
13: Nou, dunnere kabels. Ja. En meer kabels natuurlijk, want het is een wijdverspreid netwerk die tot elke woning en tot elk bedrijf komt.
14: Dus je zou het een beetje, als ik denk van waar kan je het nou mee vergelijken, kan je het dan met je lichaam vergelijken? Dat is een grote pomp, dat is je hart. Dus heb je de aorta's, daar gaat heel veel bloed doorheen en ze worden steeds dunner. En uiteindelijk, als je in je vingers snijdt, dan hoef je je niet zoveel zorgen te maken dat het eruit spuit.
13: Ik denk dat dat een hele mooie metafoor is,
14: ja. Oké, nou hartstikke goed. Nou, Pallas, dan gaan we nu kijken waarom het dan allemaal nu hier en daar, nou eigenlijk op heel veel plekken ondertussen, spaak loopt. Want wat proberen we aan al die kleine, dunne haarvaatjes aan te sluiten?
15: Ja, ik weet niet zeker of die... sorry. Die vergelijking met het lichaam nou wel eigenlijk zo goed is. Want daar wil je niet aan gaan veranderen.
14: Nee, dat is een hele goeie. Ja.
15: Dus ik heb eerder de vergelijking met een wegennet. Waar je snelwegen hebt en provinciale wegen en de kleine weggetjes. En dan zie je dus ook van... Dus wat is de grote verandering waar we nu middenin zitten is... eigenlijk vooral dat we, wat jij net met gas benoemde en met de benzine, dat allemaal elektrisch wordt. Maar, dus dat is aan de verbruikskant. En aan de opwekkant wordt het in plaats van kolen- en gascentrales, zon en wind.
14: Ja.
15: Laten we zeggen, we werken toe naar ongeveer 99% zon en wind. Maar die groei aan de verbruikskant maakt dat het heel veel anders is. En die verandering in de opwek maakt dat het ook heel erg anders is. Want bijvoorbeeld zonne-energie, dat komt allemaal op hetzelfde moment. Ja. Terwijl gascentrales, die kan je goed schakelen. En daar, in termen van die efficiëntie... werkt nog steeds het energiesysteem vooral op de gedachte van kan je goed voorspellen wat het verbruik is. Er zijn heel veel manieren om dat te doen, dus lang van tevoren, dag van tevoren, real time wordt ook nog meegekeken en dan worden die centrales harder en zachter gezet op basis van het verbruik.
14: Ja.
15: En met zonnewind doe je dat dus niet.
14: Sterker nog, dan is het eigenlijk andersom, want je weet van tevoren wel ongeveer wanneer de zon gaat schijnen, maar je weet het niet precies. En sterker nog...
15: Altijd nog een wolkje voorkomen.
14: Ja.
15: Dus daarmee is eigenlijk... de eerste gedachte is... van we hadden gascentrales of kolencentrales. En dan zetten we dus ook windparken en zonnevelden neer. Dat is eigenlijk op precies diezelfde manier. Ieder soort van... met jouw hartslag. Dan denk je, dan moet je het zo doen. Maar kijk nou naar een wegennet. Want je kan het overal neerzetten. En dan is dus, de grote vraag. Moet je dat allemaal centraal zetten en dat allemaal over die netten doen? Of kan je dat ook lokaal doen? En dan kom je dus op eigenlijk het grote verschil. Dat het oude systeem was, je hebt een inschatting van het verbruik en je past de centrales daarop aan. En het nieuwe systeem is, die opwek die komt wel. Maar hoe krijg je hem op het goede moment? Want niet altijd schijnt de zon en niet altijd waait de wind. Dus je hebt dag naar nacht, zomer naar winter. En eigenlijk de essentie van die verandering is dat je die buffering moet gaan toevoegen aan het systeem. En dan kan je eigenlijk ook veel slimmer gebruik maken van de bestaande infrastructuur. Zodat je niet hoeft te wachten tot die kabels er allemaal liggen.
14: Ja.
15: Want die verandering in het verbruik gaan we ongeveer van 108, 109 terawattuur in 2018 naar ongeveer 400 tot 600. Afhankelijk van een aantal belangrijke keuzes die gemaakt moeten worden. Richting 2050, dus dat is 4-5 keer zoveel.
14: Ja, en ik zei in mijn intro 3 keer zoveel. Dat maar dat is dus onderschat van mij.
15: Dus dat ligt aan hoe je het doet. Ja. Als je het op de verkeerde manier doet, kom je op 5 keer zoveel, 6 keer zoveel uit. En we zijn hard op weg dat op de verkeerde manier aan doen. Laat dat duidelijk zijn.
14: Oké, dus als ik het probeer te vertalen voor mezelf en dat wegennet metafoor neem, dan zeggen we eigenlijk er komt tussen de 3 en de 6-7 keer zoveel verkeer. Dus dat is één probleem. Dus we gaan wel.
15: Als je het zo ontwerpt dat dat verkeerde moet komen.
14: Ja, dat ze überhaupt de weg op moeten, zeg je.
15: Ja, precies.
14: Ga thuiswerken, zeg je eigenlijk. Ja, dat is grappig. Maar dat is één. Dus we krijgen gewoon. We hebben veel meer verkeer wat over dat bestaande systeem heen moet. Nou, daar hoef je niet lang over na te denken om te snappen dat dat niet gaat werken. En de tweede is dat je zegt, ja. De energie die we over dat systeem heen sturen, die kunnen we eigenlijk lastiger beïnvloeden op de momenten dat wij denken het allemaal nodig te hebben. Hè? Want de zon schijnt als die schijnt en de wind waait als die waait.
15: En laden kost is ook zo in één keer heel veel. En dus dat is ook heel onvoorspelbaar. Dus onvoorspelbaarheid is nu zeg maar een van de grootste problemen die we in het net hebben.
14: Ja, oké. Okay. Dus en veel meer en onvoorspelbaarheid. Ja. Dat is onze uitdaging. Nou Henk, en dan is natuurlijk de grote vraag. Dit is allemaal groot en meeslepend en systemisch en ingewikkeld. En dan ben je ondernemer en dan ben je gewoon met je business bezig op bedrijventerrein. Nou, laten we er eens in pakken. Noem eens een leuk bedrijventerrein waar jij bezig bent.
16: Nou, laten we een bedrijventerrein nemen in, laat ik een voorbeeld geven. Messenveld in Assen. Dat is nou een mooi bedrijventerrein. Daar zitten een aantal leuke bedrijven. Het zit ook nog tegen een woonwijk aan. En nou, er zit een ondernemer die doet dingen in waterstof. En notabene. Hè? Dus die wil gaan groeien. Ja. Die maken waterstofpompen. Die willen eigenlijk een tweede fabriek gaan neerzetten. Maar geen stroomaansluiting tot 2033.
14: Ja, oftewel, je hebt een markt. Je hebt een kans. Er is in dit geval ook nog eens een keer maatschappelijke vraag. Want waterstof zou best wel eens een hele belangrijke rol kunnen gaan spelen in ons energiesysteem. En dat kan je niet uitbreiden.
16: Nee.
14: Jeetje mina, nou als ondernemers ergens geïrriteerd door raken is als ze vooruit willen en dat op een of andere manier niet kan zonder dat ze er zelf invloed op hebben.
16: Ja, dat dus
14: wat,
16: is zo.
14: Wat merk je dan bij die ondernemers?
16: Nou, één, dat ze het niet snappen. Okay. Ze snappen het niet. Ze zien enerzijds van luisteren ze. We zijn druk bezig geweest aan subsidiëren om te zorgen dat er hernieuwbare energie wordt opgewekt. Die wij weer terug kunnen geven aan het net. En op het moment dat dat gebeurt, loopt de boel vast. Waarom hebben jullie dan niet eerder aan dat net gewerkt?
14: Yeah.
16: Ja, daar kunnen we heel lang op terugkijken. Ik hoorde in de voorbereiding zeggen. Eigenlijk wisten we het al in 2010, maar niemand wilde luisteren. Ja, dat is best voor een ondernemer. Die snapt er helemaal niks van. Dus die gaat eigenlijk drie stappen. Eerst kijken ze, wat kan ik zelf nog doen? Tocht het bij mij misschien volledig mijn bedrijf uit? Kan ik isoleren? Kan ik bezuinigen? Heb ik alles hernieuwbaar ingezet? Moet ik daar een batterij bij? En als die er uiteindelijk toch niet uitkomt, dan gaat hij praten met zijn buurman, of die wat over heeft. Ja. En uiteindelijk, als dat ook niet lukt, dan ga je misschien wel met zo'n heel bedrijventerrein aan de slag om te kijken of je het op een andere manier kan oplossen. Maar dat kost tijd.
14: Ja, nou, daar komen we zo op. Hè. We gaan straks oplossen. Maar dat sentiment vind ik wel belangrijk om dat mee te krijgen. Hè. Want als jullie Marten en Paul eens uitleggen van waar komen we vandaan en wat is er allemaal gebeurd, dan snap je best wel dat het dat dit gewoon een vraagstuk is en een probleem is. En dan kun je alsnog afvragen, hadden we dat dan niet aan kunnen zien komen? Nou, misschien wel. Maar daar hebben we nu niet zoveel meer aan. Dat is voor alle beleidsmakers om daar van te leren. Maar het gevoel bij die individuele ondernemer, die vol ambitie zit. Ja, dat is natuurlijk wel, daar hebben we mee te maken.
16: Ja, ook nog de uitdaging dat degenen die tekortkomen hebben juist die andere ondernemers die wellicht wat over hebben heel hard nodig. Maar die voelen het probleem nog niet. Ja. Hè? Dus dat maakt het extra uitdagend om toch te kijken hoe krijg je dan toch tussen die partijen een samenwerking voor elkaar.
14: Ja, nou, kortom, aan ons om dat in de resterende gedeelte van het programma even met elkaar op te lossen. Om te bedenken van hoe ziet dat systeem van de toekomst er dan uit? Maar voordat we daar naartoe gaan, eerst de column van Maya van der Steenhoven, directeur Stichting Warmtenetwerk. Nou, ik ben benieuwd waar ze mee komt.
1: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.
14: Maya.
17: Oké. Ik kijk al jaren toe hoe snel ons energiesysteem achteruit gaat. Congestie is inmiddels geen technisch detail meer, het is realiteit. Ik zie ondernemers die hun uitbreiding stilzetten. Ik zie woningbouw die even, 10 jaar, niet kan. En ik zie boosheid bij mensen die nu pas voelen wat het betekent als kabels en leidingen niet meer leveren wat we jarenlang vanzelfsprekend vonden. Toegang. En het eerlijke verhaal is, dit zou altijd gebeuren. We zijn gaan geloven in een idee dat niet klopt. Dat je het net eindeloos kunt blijven verzwaren om alles te laten werken zoals gewend waren. Dat is krankzinnig duur, het vreemdt de ruimte en het is inefficiënt. Ondertussen zat ik jarenlang in zaaltjes met wetenschappers en innovatoren te praten over een ander soort energiesysteem. Gebiedsgericht, met lokale bronnen, met vraag en aanbod die je op elkaar afstemt, met opslag, met meerdere energiedragers die elkaar aanvullen. Het klonk logisch, maar bleef vaak theorie. totdat er iets kantelde. Voor mij zat dat rond 2020. Toen ik steeds vaker op het podium stond om te waarschuwen voor congestie. Ineens werd ik gebeld door ondernemers. Zij waren het systeem van de toekomst aan het bouwen op hun bedrijfterrein. Ondernemers begonnen zelf te meten, omdat je zonder inzicht niks kunt sturen. En in plaats van teruglever en of afnamecongestie op dezelfde plek maar te accepteren, wat totaal onlogisch is, gingen ze opwek en verbruik naar elkaar toeschuiven. Een mooi voorbeeld zat vorige keer in de uitzending, namelijk Honderdland, waar ze de netbeheerder vroegen om hun lokale bronnen niet uit te zetten op drukke momenten, maar zelf de koeling harder gingen aanzetten als de zon scheen. Daardoor werden netproblemen daar volstrekt logisch kleiner en toegang tot hun eigen wind en zon werd goud waard. Maar in die gesprekken met die ondernemers zat ook iets anders. Frustratie. Niet over techniek, maar over regels. Over organisaties die vasthielden aan oude systemen en oude processen. Terwijl zij al lieten zien dat het slimmer kan, liepen ze tegen loketten aan die vooral zeiden, zo doen we dat niet. Wat nu ontstaat in energiehubs en in netbewuste nieuwbouw voelt voor mij als een moment waarop toekomsttheorieën van die kleine zaaltjes en praktijk echt samenkomen. Bedrijven maken er een sport van om steeds slimmer met schaarse netruimte om te gaan. Pieken afvlakken, processen verschuiven, opslag inzetten, elkaar helpen. En elke keer dat het lukt om verzwaring uit te stellen, is winst. En de mooiste oplossingen zijn vaak het simpelst. Een kantoor met zon op dak en een koelhuis daarnaast dat harder draait als de zon flink schijnt. Het scheelt kabels, investeringen, CO2, ruimte en geld. En dit is niet meer iets voor de toekomst. Dit is de nieuwe logica. Gebiedsgericht organiseren, met meten en sturen, met meerdere energiedragers zoals warmtenetten en elektriciteit, die elkaar aanvullen. En met een simpele toets. Wat is logisch?
14: Ja, dat klinkt heel logisch. Dankjewel. Marja van der Steenhoven.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op Nieuw Business Radio.

0: The Moves, Mooney Long met Nile Rodgers.
1: Waar loop jij op vast? Dit is Company Challenge op New Business Radio. Glenn van der Burg.
0: Nou, ik zat er zelf ook nog in. Er zit een hele bos experts in de studio. Paulus Achterberg van Alliander, Marten van der Laan van Entrance, Hans Hogeschool Groningen en Henk Slabbekoorn van de provincie Drenthe. Ja, dat is natuurlijk altijd spannend om met de experts het te hebben over de toekomst. En ze moeten eerst nog eventjes in het probleem blijven hangen, maar we mogen los. Paulus, ik snap dat dit een lastige vraag is, want het is nogal een vraag. Maar als jij nou door je oogharen naar de toekomst kijkt en je bedenkt, oké, stel je voor dat het allemaal kan en allemaal mag. Hoe zou dat energie van de toekomst er dan uitzien, zodat we alle vraagstukken die we nu hebben, het gebied van elektrificatie, verduurzaming, nou noem maar op, allemaal oplossen?
2: Allemaal. Nou, en hoeveel minuten heb ik daarvoor?
0: Nou, niet zo lang.
2: Het belangrijkste wat je moet beseffen is dat we dus echt veel meer elektriciteit gaan gebruiken. Dus het elektriciteitsnet zal moeten uitbreiden.
0: Dus sowieso.
2: Daar ben ik mee bezig. Ja. En dat gaat ook heel veel geld kosten. Maar we moeten daar. Dus dat is een soort basis. Maar vervolgens. Wat ik net zei over, we redeneren nog heel erg vanuit centrales en dan vervangen we de oude centrale door dan een zonneveld. Maar het zon kan je overal neerleggen, vooral ook op het dak. En ik zie nog heel veel daken zonder zon. Maar die zon komt dus allemaal tegelijk. En dus zon en eventueel aangevuld met wind, krijg je dus een soort flow van de energie. Maar de essentie is, hoe hou je dat dan? Hoe krijg je dat op het goede moment? En waar doe je dat? En wat zijn de manieren om dat op het goede moment te krijgen? Nou, dus het eerste is, gebruik als het er is. En wat je dus ziet, is dat je nu veel negatieve prijzen hebt. Dus je krijgt geld als je energie gebruikt op de momenten dat er heel veel zon of wind is. Van de week alweer. Dus het is niet alleen op de top zomerdagen, maar al deze week was er weer gewoon negatieve prijs. En dus je gebruik aanpassen is de allergoedkoopste vorm. En dat kan op allerlei manieren. Dus dat kan door daadwerkelijk te gaan laden op het moment dat de zon schijnt. Want dat is natuurlijk een grote verbruiker. Maar daar zit er ook in. Van, als je iets met warmte hebt, dan kan je je moment van wanneer verwarm je. Het is dus een soort schakelaar. Wanneer gaat hij nou wat harder? Wanneer gaat hij nou wat zachter? Ja. Kost niks.
0: Dat is eigenlijk ook voorbeeld van de koelhuizen. Waar Henk het over had.
2: Zeg maar, dat is eigenlijk wat je al hebt. Beter inzetten om dat goedkoop te krijgen. En dat is dus, even los van de netten, is dat gewoon al een hele, een goede business case. Meestal betekent dat wel dat je iets van een energiemanagement systeem moet gaan doen. Om te kijken van wat gaat er gebeuren in de komende uren. En wanneer zet ik die kachel naar harder, zachter, de koeling harder of zachter. Dus zeg maar, als je vandaar redeneert, doe je dus zoveel mogelijk lokale opwek, zoveel mogelijk buffering. Nou, de eerstvolgende in het lijstje naast dat je gebruik aanpassen is warmteopslag. Warmte is het allerduurst. Zeker als het koud is. Dat weten we nu. Dit zijn de momenten dat het koud is. Maar waar komt die warmte vandaan? Als dat in de toekomst allemaal uit het elektriciteitssysteem komt, zit je dus met z'n allen op de koudste momenten de duurste stroom te gebruiken. Dus warmteopslag in allerlei vormen gaat nu heel snel in de techniekontwikkeling. Daar zit, en dat kan via e-boilers, maar dat kan ook via grootschalige warmteopslag. Daar zit gewoon heel veel potentie. En dan achteraan in het lijstje staan batterijen. En batterijen, we kennen de lithiumbatterij, maar er komen allemaal varianten van. En naarmate je dat beter lokaal, dus dat kan eigenlijk niet op afstand. Je kan niet 100 kilometer verderop dit soort dingen gaan doen. Dat doe je dus lokaal. Ja. En op het moment dat je beseft dat je lokaal opwekt en lokaal dat naar het goede moment brengt, dan zie je in één keer ook dat je helemaal niet hoeft te wachten op dat net. En dat is niet alleen iets vanwege de netcongestie nu. Het is gewoon omdat je diezelfde techniek kan je natuurlijk 100 kilometer verderop zetten. Maar er zit geen enkel schaalvoordeel of prijsvoordeel in om dat te doen. Ten opzichte van dat gewoon lokaal neerzetten. Want een zonnepaneel is een zonnepaneel. En het is natuurlijk werkt wind op zee met die hele grote molens. En waar het heel hard waait. Een prima oplossing om daar ook heel veel opwek te doen. Maar laten we wel wezen, dat is alleen voor de grote industrie Vooral voor de goudindustrie, moet ik zeggen. En voor de export. Dus dat gaat niet over de bedrijven waar we...
0: Ja, serieus. Oh, zelfs.
2: Dus zeg maar... Dus dat gaat helemaal niet over de bedrijven waar we het hier over hebben. En je kan wel wachten tot die windparken op zee zijn. Maar je kan ook gewoon nu aan de slag met dit model. Okay. En dus dat eigenlijk, kijk nou naar die techniek. Daar heb je geen hele grote installaties voor nodig zoals vroeger. Het kan overal, doe het overal. En hoe dichterbij, hoe beter je ook je verbruik kan hebben. Je zou ook niet willen dat ergens in een controlcenter ver weg... in China of in de VS, jouw kachel harder en zachter gezet wordt. Dat wil je dichtbij, daar wil je grip op hebben. Dus lokaal is het antwoord.
0: Lokaal is het antwoord. Dat is mooi, want dat betekent ook dat we meer controle hebben. Want lokaal kunnen we samen met elkaar organiseren, fixen. Jij zei, aan het einde komt de batterij.
2: Dat is de duurste van het lijstje wat ik net zei.
0: Wat grappig, want als je ziet wat er nu gebeurt... En wat er ook qua...
2: Oh, en dan helemaal achteraan is die thuisbatterij. Dat is per far de allerduurste.
0: Oké, ja. Ja, terwijl daar nu enorm veel marketing op zit. Hè. Dat is dan wel weer grappig om te zien. Ja.
3: Je kunt er natuurlijk anders naar kijken. En ook zeggen van ja, de batterij is in die zin wel weer makkelijk. Het kost geld. Maar hij doet qua vraagsturing doet hij precies wat je wil. Hè? Want dat is de keerzijde. Als je dat vraag en aanbod dicht bij elkaar probeert te brengen met je gedrag, hè, aan verwarming en dat soort dingen. Dan moet je een stukje weerstand over. Hè? Want als je mensen zegt van nou ga maar je huis verwarmen als de zon schijnt zomers. Dat gaat niet gebeuren. Hè? Dag, nacht kun je nog wel wat doen. En daarom is de batterij toch wel een optie. Omdat het eigenlijk een makkelijk ding is. En zeker. Hij is tegelijkertijd heel duur. Dus het is wel een dilemma. Nee, wat je dan,
2: ik zei niet dat je geen batterijen moet doen. Ik zei dat je eerst moet kijken wanneer ga je laden. Ja. Of wanneer wat kan ik aansturen met spullen die ik al heb.
3: Ja.
2: Dat is gewoon veel goedkoper. Ja. Dat betekent dus dat je dat stuursysteem moet inrichten. Want je gaat niet de hele dag kijken van hoe duur is de prijs. Moet ik nou de kachel harder of zachter zetten. Dus dat doe je geautomatiseerd.
0: Ja.
2: En dan... zitten die batterijen daar wel in? Maar als je begint met nadenken over batterijen, en je begint te rekenen, zeg, nou, dat is allemaal wel duur. Maar als je dat als laatste pakt, en zeker als je bijvoorbeeld een laadplein, ja, doe die met batterijen. En dan pak je een piek en dan kijk je vervolgens ook nog, hoe kan je die batterij goed inzetten om, zeg maar, wat van die stroom waar je geld voor krijgt te gebruiken.
0: En nou, Pallas, stel je voor, ik heb een MKB-bedrijf en ik produceer in de twee of drie shifts. Hè, dus ik begin vroeg en ik eindig laat. 'S nachts doen we nog niks, want dat is ook voor de mensen niet zo handig. Maar ik produceer ook als het donker is. Moet ik dan mijn hele productieproces gaan aanpassen? Want daar word ik niet zo vrolijk van dan.
2: Nou, die lampjes die doen niet zo... zeker als je... als je op ledlampen zit en zo.
0: Ja, de lampjes, die machines van mij. Mijn machines.
2: Nee, dus je kan het hebben over de productiemachines. Maar wat we zien want je hebt het hier eigenlijk over kleine fabrieken.
0: Ja.
2: Dat bijna altijd over warmte gaat.
0: Ja, ja. Je zit ook aan bakkerijen bijvoorbeeld te denken. Ja,
2: ja, dus daar zijn er ook hele andere oplossingen. Neem nou zo eentje die vanmorgen nog in de Volkskrant stond. Over dat er spiegels worden neergezet. Waarmee de zon wordt afgevangen. Hoge temperaturen tot 450 graden. En dat via een goed systeem. Nou, daar kan je best wel wat mee in de voedselindustrie.
0: Okay.
2: En dus je moet niet alleen maar kijken naar wat komt uit stopcontact. Je moet kijken naar wat zijn de nieuwe technologieën die daarop beschikbaar zijn. Dit kan je gewoon bestellen.
0: Ja, en dat is natuurlijk wel een uitdaging. Hè? Dus voor ons allemaal, maar zeker als je vanuit een organisatie of een bedrijf denkt, wordt energie ineens een specialiteit die je nodig hebt. Daar moet je ineens over gaan nadenken, terwijl je dat vroeger eigenlijk niet of nauwelijks had.

0: sleutelen. Je moet gewoon kijken wat er is op de markt. En daar kan je ook eventueel ook weer adviseurs bij halen. Maar kijk alsjeblieft naar je mogelijkheden. En dan zeg ik in eerste instantie, kijk waar je eigen flexibiliteit in je systeem al zit. Want dat verdient zich per direct terug.
1: Ja, ja. En jouw boodschap is heel duidelijk. De truc is om zoveel mogelijk lokaal te doen. Want als je het lokaal doet, als je het lokaal opwekt, verzamelt, bewaart en weer gebruikt, dan hou je en controle en het is de goedkoopste optie. En we hoeven het net niet 6 keer zo zwaar te maken.
0: En nou zie je waarom dat hart niet een goede metafoor is. Want dan zeg ik, dus in je vingers moet je een hart hebben. Ja, dan haakt iedereen af. Nee, zeg maar, je kan daar op een hele andere manier naar kijken. Dus begin met het redeneren van wat kan ik lokaal doen. En dan pak je de regionale. En dan pak je het nationaal. En dan pak je het internationaal. En dat geldt voor alles. Dat geldt ook voor de grote industrieclusters. En dat geldt ook voor de nieuwbouwwijk.
1: Het is een beetje de ontwikkeling van de datacommunicatie. Vroeger hadden we alles centraal. En dan met lijntjes ernaartoe. En met het internet is alles veel meer.
0: Weet je wat nou zo aardig is van internet? Daar heb je nooit netcongestie op een of andere manier. En hij kan ook niet uit. Nou, als dat nou eens gedachte is van wat voor een energiesysteem hebben we in de toekomst? Nou, een internetachtig energiesysteem. Ja. Wat dus als je extra wil, dan zet je het gewoon neer. En als je bij wijze van spreken een bom wil gooien omdat het uitgaat, dan kan je, waar moet je dan die bom in godsnaam gooien? Dus dat.
1: Ja. Martin, als je dit hoort, denk je dan, fantastisch, zo zit ik er ook in. Of zeg je, nou, kijk er toch iets anders naar.
2: Nou, ik denk in de basis is dat het goede verhaal. Hè? Dat wat je lokaal produceert en lokaal gebruikt, dat hoef je niet heen en weer te slepen. Hè? Dus dat scheelt transport en is efficiënter. Die gelijktijdigheid die Pallas noemt is ook van belang. Hè? Want als je op dat moment als de zon schijnt verbruikt, dan heb je ook winst. Dus dat moet je sowieso proberen te doen. Maar dat is misschien iets makkelijker gezegd dan gedaan. Want als je lokaal produceert, dan heb je dus lokaal zon en wind nodig en allerlei technieken om dat te doen. En dat heeft heel veel ruimtebeslag. Ja, dus de Nederlandse RES-regio's gaat over energieopwek op land. Dat telt op dit moment op tot, ik geloof, iets van 35 terawattuur. Wij gebruiken op dit moment in Nederland rond de 600. Ja, dus dat is 6% wat je dan op het land zou kunnen opwekken. Natuurlijk kan er nog wel een tandje bij, hè, maar dan zie je dat die weerstand groeit. En vandaar eigenlijk dat iedereen zegt van nou doe maar op de Noordzee. Daar zou een derde van de hoeveelheid energie die je nodig hebt, zou daar in potentie kunnen worden opgewekt. Maar dan heb je dus weer dat je dan transport. Dus transport en opslag zijn eigenlijk uitwisselbaar. En dan moet je keuze in maken. En afhankelijk van waar je bent en wat de mogelijkheden zijn, moet je dat slimmer doen. Ja. Dus in die zin, in de basis is het het goede verhaal. Je streeft daarnaar met de mogelijkheden die je hebt en ook met je lokale opwek.
1: Ja.
2: Om een voorbeeld te noemen, ik was in een hubsessie en er wilde een datacentrum, die wilde op zonne-energie zijn bedrijf runnen. Ik zeg, nou, hoe doe je dat dan 's winters? Ja, dus de dag-nacht kun je met een batterij in principe nog wel opvangen, maar als je de hele winter stil ligt omdat er amper zon is, ja, dat gaat voor een datacenter niet op.
1: Ja.
2: Nou, dan is wind een stuk beter. Hè? Dat gaat veel meer mee in het winterseizoen en heeft minder last van het zomer-winterritme. Maar ook dat, je hebt periodes dat het ook niet waait. En dan moet je wat.
1: Ja, en dat blijft dan toch de uitdaging. En waar ik ook gelijk aan moet denken, hè, want als we gaan rekenen voor heel Nederland, ik zat ook gelijk te denken, ja, maar als we de Yara's en de, ik wou zeggen hoogovens, dan laat ik gelijk zien hoe
2: Tata,
1: oud ik ben, Tata Steel, als we die er aftrekken, hè, want ja, die zit op één plek en die gebruiken heel veel, dat kan ik me heel goed voorstellen, ja, dan moet een lijn naartoe vanuit de Noordzee, vanuit zo'n park, hebben we dan nog steeds een probleem?
2: Nou ja,
1: dat zijn best wel veel grote verbruikers.
2: Dat zijn veel grote gebruikers. Aan de andere kant, Hoogovens zit ook in de buurt waar opwek is. Hè? Dus die zit dicht bij een windpark. Hè? Dus voor congestie is dat nou niet meteen het probleem.
1: Nee.
2: Maar natuurlijk voor je energiebalans en je, zeg maar, je opgave voor de verduurzaming zou dat helpen. Maar aan de andere kant, hè, dan jaag je Hoogovens weg. Of sorry, Tata weg. En we willen ook strategische autonomie en dus ook staalproductie. En ook daar moet je afwegingen maken. Dus naarmate je er langer naar kijkt, is het wel een complex probleem waar je echt hele goede keuzes in moet maken.
1: Ja, ja, de vraag is of we nog steeds kunstmestfabrieken nodig hebben in Nederland. Maar dat geheel terzijde, ik zal mijn eigen mening er niet al te veel in duwen. Pallas, hoe doen we dat in de gebieden waar we heel veel hebben staan? Oftewel de steden. En toch ook heel veel nodig hebben.

0: kan het daar? Kan je daar met zon en wind, kan je het daar toch oplossen? Volgens mij heeft de...
1: Nou ja, dus het gaat eigenlijk in eerste instantie omdat je niet in absolute termen moet denken, maar in communicerende systemen. En wat kan ik zelf doen? Dus als ik kijk naar die steden, er ligt nog steeds geen zon op dat dak. En dus in die zin, dat kan niet alles. Nee, zeg maar, dat kan wel meer dan nu. Het tweede is die OPEC, kijken we allemaal naar. Maar wat ik zeg, is die buffering is de essentie. Want die OPEC, die komt wel. Die kan je dus op allerlei plekken doen. Daar waar het handigst is, doe maar gewoon. Maar dat kan alleen als je goede buffering hebt. En dat is dus nog eens een keer dat verbruikmoment aanpassen, warmteopslag en tot slot batterijen. En die buffering wordt de essentie van het systeem. En als je nou iets kan doen in die steden, is het wel op die manier er ook naar kijken. Het moment aanpassen, die warmteopslag, dat kan heel goed in steden.
0: Ja, en waarom is dat zo?
1: Nou ja, het is zeg maar gebouwen alleen al bieden mogelijkheden voor. Maar je kan ook gewoon bij het ontwerpen van, nou, bij industrieterreinen, bij nieuwbouw, je kan gewoon warmteopslag goed mee pakken. Ja. En daarmee, dus zeg maar, de dure, je moet ook gewoon kijken wanneer is het de duurst. Nou, dat is voor warmte. Dus zeg maar, dus ga op die manier er ook naar kijken. En wat heb ik daarin te bieden? En dan pak je ook de goedkope stroom. En daarmee hou je het betaalbaar. Wat we nu doen, dus juist omdat veel te weinig ingezet wordt op dat, wat ik dan maar even buffering noem, is dat de zonnepanelen uitgezet worden als de zon schijnt. En de windmolens als het waait. En in plaats van dat dan alle alarmbellen afgaan, wordt er gezegd, nou, dan moeten we maar een gascentrale erbij zetten op kosten van iedereen.
0: Ja.
1: Dus zeg maar, die redenering klopt gewoon helemaal niet.
0: Ja, of ondernemers zetten gewoon een dieselaggregaat aan. Hè?
1: Nou ja, dus dat is, dat doe je eigenlijk als je een paar uur per jaar in een soort
0: zwart gat zit.
1: Ja. En een paar uur per jaar kan je best met een dieselgenerator doen. Maar als structurele oplossing klinkt het niet erg handig. Het is ook veel te duur daarvoor. Maar het idee dat je dus lokaal kan kijken is prima. En dan zeggen we, nou, dan zijn er al wat betere alternatieven dan een dieselgenerator.
0: Ja. En klinkt als goed nieuws voor ondernemers. Lokaal, nee, zelf oplossen met je buurman. Want dat zijn ze gewend.
2: Ja, dat is op zich ook goed nieuws. Er zijn echter nog wel heel veel drempels. Het begint natuurlijk, wij als overheden zelf, het hangt even van het gebied af, mag daar wel of niet windmolens staan? Dat kan natuurlijk vanuit de politiek gedreven zijn. Maar je hebt ook heel vaak, mensen zoeken wel allerlei oplossingen, maar dan not in my backyard, zoals het dan zo mooi heet. Dus het begint eigenlijk, ik ben een Zeeuw, dus misschien ligt het daar aan, maar ik denk altijd in een soort van deltaplannen. Ik denk die energiesituatie op dit moment, die is zo acuut en ook zo belangrijk, hè, voor ons welzijn gewoon. Eigenlijk zouden we nou eens een keer alle neuzen op dezelfde kant op moeten wijzen. Er zou een visie moeten zijn. Hoe gaan we nou dat oude systeem of dat bestaande systeem en die nieuwe systemen samenbrengen? En vanuit die visie gewoon de noodzakelijke maatregelen nemen. Ongeacht van welke politieke kleur of partij je bent. De energiekleur is blauw. We moeten allemaal blauw zijn, want we hebben allemaal die stroom heel hard nodig. En op die manier gaan we het niet redden. Dus ja, we weten wat we moeten doen, maar we werpen tegelijkertijd ook nog heel veel drempels op. En een van de taken die ik dan namens de provincie Drenthe bijvoorbeeld heb, is met bijvoorbeeld ondernemers zelf in gesprek gaan. Wat zijn die drempels? Hoe kunnen we jullie helpen? Hoe moeten we lokale wetgeving aanpassen? Moeten we misschien maar naar de autoriteit Consument en Markt om wat experimenteerruimte aanvragen? En we zijn nu zelfs voor die hele energietransitie met drie provincies gaan samenwerken. Groningen, Friesland, Drenthe. Om dan zelf maar zo'n stip op de horizon te gaan zetten. En met allerlei, we noemen dat proeftuinprojecten. Zelf proefondervindelijk te ervaren wat er voor nodig is. En dus kijken of we een soort van blauwdruk kunnen opleveren. We hebben niet veel industrie in Noord-Nederland. Heel veel MKB. Dus echt zwaar gefinancierde ontwikkelingen en initiatieven vanuit het bedrijfsleven zijn er niet. Dus moeten we daar het bedrijfsleven ook bij gaan helpen. En dat zien wij als een hele belangrijke taak om voor onze ondernemers goed te zorgen.
0: Ja. Martin, want dat is natuurlijk wel de spannende vraag. Hè? Als we deze kant op gaan, of het een tikje links of een tikje rechts is, maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Maar ja, voor mij heb je hier bij heel veel te maken gewoon domweg met natuurkunde. Namelijk dat als je het lokaal opwekt en je gebruikt het lokaal, dan ben je domweg het goedkoopste uit. Ja. Dus daar moet je gebruik van maken. Nou, moeten we van waar we nu zijn, en waar we ondertussen al heen bewogen zijn natuurlijk, want er is al van alles nog wat gebeurd, moeten we naar die stip op de horizon, die nieuwe situatie toe gaan mm-hmm. bewegen, organiseren, aanrommelen, briljante dingen doen, falen op ze. Hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? Is dat één grote chaotische massa en we komen er wel? Of hebben we daar juist mega veel regie nodig? Hoe ziet zo'n transitie eruit, denk je?
3: Nou, dat is een hele goede vraag. En ik geloof dat ik ook niet een panklaar antwoord heb.
0: Wat jammer.
3: Ja, sorry. Ja. Kijk, transitieprocessen zijn inherent moeilijk van tevoren precies te voorspellen hoe ze gaan. Wat ik wel zeggen, dat is een beetje een lullige opmerking misschien, maar de congestie helpt je. Hè? De noodzaak is nu hoog. En ja. Toen wij 15 jaar geleden met congestie bezig waren met innovatieprojecten, toen had iedereen zoiets van waarom doe je dit? En nu snapt iedereen wel dat er een groot probleem is. Dus het staat onder aandacht. Dus op het moment dat je met elkaar een alternatief kunt verzinnen en dat werkt goed, dan wordt het opgepakt. Ja, dus de energiehubs die nu draaien in Nederland, daar wordt goed naar gekeken. En ik denk dat je heel veel van dit soort experimenten moet doen. En dat gaan we ook doen in de drie noordelijke provincies, hè, samen met Henk. Om heel veel te experimenteren. En daar waar het goed gaat, de succesfactoren zorgen dat je die snel verder opschaalt. Dus ik denk dat dat sowieso gaat gebeuren. Beleid en regie is natuurlijk ook wel van belang. Want stel dat de overheid, noem eens wat, het kernenergie verder heel erg gaat opschalen.
0: Ja, dat
3: heb
0: is
3: je weer een andere discussie. Ja, of dat de waterstof-economie er komt. Hè, dat,
0: ja.
3: Dus je moet ook wel in de gaten houden wat er zeg maar op Europese schaal, mondiale schaal gebeurt. En binnen die context moet je denk ik dat wat je probeert na te streven voor elkaar krijgen.
0: Ja, en dan heb je nog de bizarre technologische ontwikkelingen. Ik zag laatst, ik weet helemaal niet of het klopt of waar is, alleen ik werd er wel blij van. Ik zag laatst een filmpje voorbij komen van Donut Labs, een bedrijfje in Finland. Die zeggen dat ze de ultieme batterij hebben uitgevonden die alle problemen met batterijen oplossen. Nou, niemand gelooft het eigenlijk.
3: Ja.
0: Maar stel je voor dat het wel waar is. En dat kan zomaar een keer gebeuren. Ja, dan verandert alles weer ineens.
3: Nee, maar
0: dat lijkt me het complexe hieraan.
3: Ja. Maar goed, daar wordt het dan alleen maar beter van. Hè? Dus je bent je systeem in elkaar aan het puzzelen. En als je dan zo'n fantastisch Lego steentje hebt die overal op past, is dat natuurlijk meteen een succes.
0: Ja.
3: En dus als je goedkope, schone batterijen hebt die het ook nog goed doen, ja, dan is dat natuurlijk het summum.
0: Ja.
3: En zo is er in het verleden naar waterstof gekeken. En daarvan is er nu ook een stukje realiteitszin. De grote industrie heeft grondstoffen nodig. En dus gaat er ook echt wel waterstof geproduceerd worden. Maar dat breng je niet naar de industrieterreinen, denk ik.
0: Nee.
1: Ja? Hebben we nou een deltacommissaris nodig en heel veel experimenteren? En ik zeg op allebei keihard nee.
0: Ah, kijk, dat is altijd goed.
1: Echt precies verkeerd. En om twee redenen. Dus de eerste is, als je een deltacommissaris, dan lijkt dat alsof je het allemaal van bovenaf gaat doen. Kom je weer aan je open hart operatie? Ik zeg, nou, dat is gewoon, terwijl iedereen het moet kunnen doen. Dus, en dan, waarom niet experimenteren? Omdat experimenteren uitstellen is van het echt oplossen. En dus experimenteren betekent dat ze doen een hoop subsidie bij en dan kunnen ze weer even verder. Maar vanuit een ondernemer bekeken moet je vandaag aan de slag kunnen. Je moet weten waar je aan toe bent voor de lange termijn. Dus, en daar heb je duidelijkheid in contracten en regelgeving voor nodig. En die duidelijkheid is er dus niet. Dus terwijl ik net een mooi verhaal vertel, als je me dan vervolgens vraagt, kan dat nou allemaal? Nee, we worden echt op allerlei manieren tegengewerkt. Want iedereen kijkt naar deltacommissaris en een hart. Maar ze, ja, dus die aandacht voor dat top-down is er wel. Er gaan een paar, echt 100, 200 miljard naartoe. Maar die aandacht voor, zeg maar, dat lokaal. Natuurlijk is er een Kamerbrief geweest. En er is enkele miljoenen vrijgemaakt. Dus 30 miljoen hier, 200 miljard daar. Dat is de verhouding. Dus als we het hebben over top-down. Nou,
0: is er heel veel geld, zeg jij?
1: 200, 240 miljard, net hoe je telt. Bottom-up, 30 miljoen. En geen regelgeving. En dat wordt wel aan gewerkt. Maar ik zeg maar, die kern zit hem erin. Dat je moet weten van, als ik investeer, waar ben ik aan toe?
0: Ja.
1: Dan komen er natuurlijk allemaal magische oplossingen in de toekomst. En magische oplossingen in de toekomst, daar kan je niet op ondernemen. Dus je kan alleen maar met het hier en nu rekenen. En wat je vandaag kan doen aan business case, doe je vandaag. En als er over 3 jaar een fantastische oplossing is, doe je dat.
0: Ja.
1: Maar nu doe je gewoon nu. En dan als je op die manier redeneert van, hey, Ligt daar nou gewoon een open geplaatste vrije weg waar je zo overheen kan? Of is het een bochtige route met heel veel valkuilen in de weg? Nou, ik zou zeggen, we zitten nog steeds in de bochtige route met veel valkuilen. En experimenteren lijkt een oplossing, maar dat is precies niet.
0: Ja, en wat ik wel mooi vind wat jij zegt, waar ik ondertussen aan zit te denken, Pallas, is dat als je zegt, we gaan naar zo'n systeem waarbij we zoveel mogelijk lokaal proberen te organiseren en lokaal opwekken en lokaal van elkaar gebruiken en opslagen en bufferen en noem maar op, dan hoort daar ook een bepaalde manier van organiseren, regelen, structureren bij. En dat is, en we zijn het eigenlijk allebei niet aan het doen.
1: Ja, het is eigenlijk wat ik zeg van nou. Als ondernemer heb je gewoon, moet je een type contract hebben waar je weet waar je toe bent. Zo simpel is het. En ze van wat voor een contract zou dat dan zijn? En hoe duidelijk is die? Nou, totaal niet. En dan, hoe moet je het dan doen met de subsidie? Ja, dit jaar wel. Volgend jaar weten we nog even niet.
0: En mag ik nou wel energie aan mijn buurman leveren of niet?
1: Ja, maar hoe ga je dat regelen?
0: Ja.
1: En dus net hadden we jouw eigen voorbeeld. Gaf je van, nou hier hebben we te veel stroom. Net congestie voor te veel stroom. Wordt de boel afgeschakeld. Hier hebben we te weinig stroom. Net congestie voor te weinig stroom. Wachtlijst. Dus van, als je die twee aan elkaar verbindt, dan ben je er. Nou, hoe makkelijk is dat? Nou, enorm ingewikkeld.
0: Ja.
1: En dan vervolgens, van nou, wie heeft nou, dus als je als bedrijf dat allemaal zelf moet gaan doen, zei je al net, wordt hartstikke ingewikkeld. Dus dan komen daar energiehubs naar boven, die van die complexiteit kunnen oplossen. Door dat samen te doen, kan je een professional inhuren die dat allemaal voor je regelt. En daar hoort de contractstructuur bij. En ze van, nou, noem nou eens een energiehub met een heldere contractstructuur. Nou, niet, nog niet. En binnenkort hoop ik wel, maar daar moet de focus zitten. Dat we dat snel voor elkaar krijgen. Zodat je gewoon goede contracten kan afsluiten.
0: Ja, en de uitdaging is volgens mij, jij werkt zelf gedeeltelijk voor een netbeheerder. Je doet ook nog andere leuke dingen. Dat ook bij die netbeheerder, bij jullie werken iets van 10.000 mensen. Die zijn altijd gewend om alles goed te doen, zodat het altijd doet. Volgens mij was dat jullie slogan zelfs, of jullie visie op de toekomst waar je aan werkte, zeg ik even. Want ondertussen is dat natuurlijk aan het veranderen. Ondertussen moeten organisaties zoals Alliander, maar ook Tenet en de ministeries en de regelgeving en de ACM, en die moeten allemaal snappen dat ze een rol hebben in het anders gaan doen dan dat ze deden. En dat heeft ook weer tijd nodig. En die tijd hebben we niet.
1: Nou ja, dus zeg maar, het energiebeleid is gebaseerd op jouw hartsysteem. Dus zoveel mogelijk aanbod. Daar is alles op ingericht. En dan heb je de netcongestie van tijdelijk probleem, want we moeten nog even kabels aanleggen, maar dan vlakken we de piek af. Dus daar wordt op gestuurd. Maar waar niet op wordt gestuurd, is dat lokaal bij elkaar brengen. En dus daar zitten de stappen die nu gezet moeten worden.
0: Ja. Ja, en dus iedereen die daarin mee moet gaan bewegen, die denkt toch dat het dan handig is dat mensen snappen, ik zeg maar even mensen, want dat zijn er een heleboel, dat er dus dingen weggehaald moet worden, zodat die weg die jij noemde, hè, die slingerende weg met al die vuilkuilen, dat het een beetje een bredere weg moet worden waar je met je elektrische auto of je trein een beetje gas kan geven, toch?
1: Ja, en voor bedrijven die dat allemaal op hun eigen terrein doen, beginnen nu wel redelijk uitgekristalliseerd te raken. Maar als je dat niet allemaal zelf kan doen en je hebt openbare ruimte nodig waar je installaties neerzet, nou, dan moeten bedrijven samenwerken, gemeente moet meewerken. Maar daar horen ook gewoon duidelijke regulatorische voorwaarden, daar horen tarieven bij, daar horen contracten bij.
0: Nou, ik heb zo het gevoel dat we daar dan nog eens een keer een aflevering over moeten maken. Want ik voel dat we dat ook nog op te lossen hebben. Maar dat gaan we in deze aflevering niet meer doen. We gaan wel naar de final thoughts van Maya van der Steenhoven.
4: De laatste inzichten voor Business Shapers. Nieuw Business Radio.
0: Nou Maya, ik ben heel benieuwd. Wat heb je allemaal gehoord?
5: Ja, heel veel. En ik heb met heel veel plezier zitten luisteren. Ik hoop de luisteraar ook. En het is zo to the point en goed allemaal, dat het ook moeilijk is om daar nog wat aan toe te voegen. Maar wat ik echt heel goed uitgelegd vind, is dat opslag en transport uitwisselbaar zijn. Dus in plaats van wachten op transport, kan je ook met opslag en buffering aan de slag. En wat ik daaraan kan toevoegen, want dat werd natuurlijk ook gezegd, wind op zee is niet voor de eindgebruiker in het land. Dat is met name voor de grote industrie en voor het buitenland. Dat kost ongeveer 100 miljard om aan te leggen in de transport daarvan. En als je kijkt naar de transport zoals we die nu aan het versnellen en aan het uitbreiden zijn, dan lopen we in elektriciteit lopen we per jaar 30% achter op de planning. Qua warmte is dat nog warmtenetten, waarvan 1/3 van de huishoudens moet op een warmtenet. Wil je überhaupt het elektriciteitsnet wat nu gepland is goed hebben? Dus, en dat loopt 70% achter. Dus we hebben een maakbaarheidsgat in de planning van transportnetten van 50% per jaar. Dus dat is cumulatief ieder jaar. Ja, dat betekent dat we gewoon nog heel lang in dit verhaal zitten, zeg maar. Die open hart operatie, die gaat niet lukken. En ondertussen heb je wel die andere oplossingen, namelijk dat decentraal. Ja, en dat zei Pallas net heel goed. Daar gaat maar 30 miljoen heen in relatie tot die 240 miljard wat naar die open hart operatie gaat. En de passende wetgeving wordt stelselmatig vertraagd. Is elke keer, nou, dat kan wel even wachten, dat hoeft niet nu. Dus ja, we zullen echt naar een shift moeten. En dat hoorde ik hier ook. Waar we echt naar die ondernemer gaan luisteren. En die ondernemer eigenlijk de volle ruimte gaan geven om het op te lossen zoals hij doet. Want ja, wat ik eigenlijk ook wel een hele interessante vind, wat je nu ziet, is dat men eigenlijk op allerlei plekken een soort van de netbeheerder voorbij gaat. Dus je krijgt een soort KPN-achtige situatie, waarin ja, de netbeheerder is nu zeg maar de enige monopolist, de staatsmonopolist, maar die kan eigenlijk niet meer bijbenen wat de maatschappij vraagt. En die zegt als maar, ja, wacht even, geef me nog een paar jaar, ik kom er wel aan. Ja, en dat gaat gewoon niet werken. Dus dan gaat de maatschappij gaat dan toch eigen dingen oplossen en met grijze situaties komen. Maar ja, als het erg genoeg wordt, worden die grijze situaties wit. En hebben we straks 3 postbodes door de straat lopen, maar dan op netbeheerniveau.
0: Ja. Nou, ik weet niet hoe het met jou is, maar ik voel aan alle kanten aankomen dat met dit verhaal is eigenlijk het beginpunt van het volgende verhaal. En het volgende verhaal is dan, ja, hoe gaan we nou ruimte maken zodat die hele lokale ontwikkeling nou zich kan ontplooien? Want de wil, de urgentie, alles is er wel. Alleen de ruimte nog niet. En dat hoor je in de volgende aflevering van de Company Challenge. Bijzonder veel dank aan alle gasten met dit nogal ingewikkelde vraagstuk om dit even in zo weinig tijd te bespreken. Ik hoop dat het voor jou als luisteraar verhelderend was. Je hoorde Pallas Achterberg van Alliander, Marten van der Laan van Entrance Hans Hogeschool Groningen, Henk Slabbekoorn van de provincie Drenthe en als laatste Maya van der Steenhoven van Stichting Warmte Netwerk. Dus dank aan mijn gasten en dank aan jou natuurlijk voor het luisteren naar deze aflevering. Op naar de volgende.
4: Alle afleveringen van Company Challenge vind je op het podcastkanaal van New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Deze aflevering van Company Challenge is mogelijk gemaakt door het programma Verduurzaming Bedrijventerreinen, de provincie Drenthe en het kennisplatform Energiehubs.

0: is New Business Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
8: Hanos breidt verder uit. De horecagroothandel neemt Janssen Food Service, Janssen Food Service AGF en horecagroothandel Tilburg over. Daarmee voegen twee Nederlandse familiebedrijven hun activiteiten samen. Volgens Hanos profiteren klanten straks van een groter assortiment, extra kennis en een uitgebreider netwerk, terwijl de persoonlijke service behouden blijft. De overname sluit aan bij een trend waarbij bedrijven in de foodservice branche steeds vaker samengaan. En dit doen ze om efficiënter te werken en beter in te spelen op de groeiende vraag vanuit de horeca.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power. Glenn van der Burg.
11: Zeg gewoon wat je denkt. Ja, dat is makkelijk gezegd. Maar wat als dat voelt als iets gevaarlijks, als risicovol, als spannend? In veel teams houden mensen zich in. Uit angst voor gedoe, afwijzing of misschien wel hun baan. En dat kost organisaties meer dan ze denken. Hoe herken je een toxische werkomgeving en belangrijker, hoe draai je die om? In deze aflevering krijg je praktische handvatten om psychologische veiligheid te herstellen. Of in ieder geval het begin daarvan. Te gast is Tika Peemans, is team- en leiderschapscoach en oprichtingen van vistrainingen. En vaak te gast hier in de studio. Fijn dat je luistert naar People Power.
12: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
11: Ja, Tika Peeman is weer te gast.
13: Ja.
11: Zeg ik maar weer.
13: Ja. Hè? Gezellig.
11: Ik kan tegenwoordig redelijk makkelijk opzoeken hoe vaak je te gast bent geweest. Leuk is dat, hè?
13: Met de AI zeker?
11: Nee, gewoon door op de website te kijken. En sterker nog, maar dat weet ik echt niet. Ik heb voor een aantal van mijn vaste gasten, dat omdat ik het heel erg leuk vond, heb ik een soort eigen profieltje laten maken. Waar al jouw afleveringen in staan.
13: Ja, die zag ik al.
11: Goed, hè? Ja, ja. Dus als je naar de website gaat, je gaat naar community en je gaat naar studiogasten, dan vind je onder meer Tika, wie ze eigenlijk is en welke boeken ze allemaal heeft geschreven. En dan 10 afleveringen waar je in te gast bent geweest.
13: Wauw.
11: Nou, je bent zeker nog niet op nummer 1, hoor. Dus
13: nee?
11: Je kan nog... Nee.
13: Wie is dat?
11: Dat weet ik niet. Ik denk Joop Schippers.
13: Oké.
11: Okay. Ja, of Aukje Nauta, een van de twee. Want Aukje is ook een tijd columnist geweest.
13: Ja.
11: Telt niet echt, hè?
13: Nou ja.
11: Ja.
13: Ja,
11: dan ben je daar, maar dan was ze niet in de studio, dus dat telt niet echt. Anyways, daar gaan we het helemaal niet over hebben. We gaan het wel hebben over psychologische veiligheid, toxische werkomgevingen. Nou ja, het onderwerp van 2025 misschien wel.
13: Ja, denk
11: wel.
13: Je? Ja, wel een de beetje. Onveiligheidshoek.
11: Toch?
13: Onveiligheid als woord, ja.
11: Ja, denk geholpen door een aantal publieke evenementen, namelijk The Voice. Matthijs van Nieuwkerk zijn leiderschapsstijl, die niet heel veel mensen heel erg te pruimen vonden, achteraf gezien.
13: Het feit dat niemand daarop ingreep.
11: Het feit dat niemand erop ingreep, dat niemand er wat van zei.
13: Nee.
11: Pas toen het afgelopen was, het hele feest. Wat hebben we nog meer gehad? Nou, natuurlijk het boek, hè? Over psychologische veiligheid.
13: Ja, er is natuurlijk heel veel verschenen. Amy Edmondson
11: toch? Ja, die heeft het heel goed gedaan. Nou, kortom. Los daarvan. Mm-hmm. Waarom denk je dat dat ineens zo de boel in de fik heeft gezet? Waarom er nu zoveel aandacht voor is?
13: Nou, ik zou even een makkelijke vraag om in te komen.
11: Ja,
13: ja,
11: ah, ja hallo. Je komt nu al de 11e keer. Dan hoef ik dat in te kiezen.
13: Ja. Ik weet niet waarom. Ja, ik denk dat dit soort situaties het er wel heeft geholpen. Maar ik denk ook wel omdat de wereld, je zou letterlijk kunnen zeggen, wat onveiliger is geworden. Dus ik heb ook het idee dat we het ook moet een beetje moeten uitzoomen als we het over onveiligheid hebben. Dus ik vind de wereld gewoon onveiliger en onvoorspelbaarder. We hebben heel lang in relatieve veiligheid geleefd. En dat is niet meer zo. Dus ik heb ook het idee dat het een beetje ook in ons systeem begint te kruipen. Ik vind mensen snel in paniek, ook organisaties. Dus er wordt snel gehandeld, snel op een soort van rode knop gedrukt. Er is iets aan de hand.
11: Ja, ja.
13: Dus de rust is wel wat ver te zoeken, vind ik.
11: Wat zegt dat dan over organisaties? Dat als er dan iets aan de hand is, dat iedereen een beetje in de stress schiet gelijk?
13: Nou, ik denk dat dat gewoon heel lang ook wel heel slim was om te doen. Dat er is iets en dan lossen we het op. Dat hele systeem. Hè, zo selecteerden we ook leidinggevende. Een soort oplossingenmachine, zou Tom Verhegge zeggen. Alleen dat kan natuurlijk niet meer, want het is veel te complex geworden. Maar dat zit nog wel in een soort van, hè, er gebeurt iets en dan meteen in een soort van reactie schieten.
11: Ja, is het dan wat ik zelf ook een beetje voel, want dit is natuurlijk altijd geweest. Het is niet zo dat er nu ineens psychologische onveiligheid
13: Zeker
11: is. Nee, we hebben er een woord voor gevonden.
13: Ja.
11: Dit is er altijd al geweest. En sterker nog, waarschijnlijk was het vroeger nog veel erger.
13: Ja.
11: Maar nu accepteren we het niet meer met z'n allen. Vinden we het niet oké dat het gebeurt. Kijken we niet meer weg. Is het ook? Ik heb ook wel het gevoel dat we nu, nu dit er dan eindelijk op tafel ligt. Als een onderwerp. Dat we gewoon niet zo. We weten gewoon eigenlijk niet hoe we ermee om moeten gaan. We hebben daar geen ervaring mee. We weten niet. Ja, het is niet voor niks dat het er nooit is geweest. Omdat we het dan altijd weg hebben geduwd.
13: Ja. Ja, dat denk ik ook. En dat is ook een beetje de paniekslag. Dus ik merk vaak als iemand nu iets roept over onveiligheid. Dat mensen heel vaak ook paniekerig reageren. Dan wordt en meteen wordt HR erbij geroepen. Er zijn tegenwoordig wel veel meer organisaties nadenken over gedragscode. Maar dan nog, dan zie je niet dat we heel goed hebben nagedacht over. En hoe moeten we dan handelen? En mensen zijn ook een beetje bang, denk ik, voor het imago snel. Dus
11: ja, ja.
13: Op allerlei vlakken. Dus ik vind dat we. Ja, ik bedoel, we mogen als leider, dat is niet helemaal zo, maar als leider iets kwetsbaarder zijn. Maar ik vind als organisatie dat we dat nog blijkbaar niet zo snel mogen zijn. Ik hoor nog weinig organisaties zeggen, het gaat niet zo heel goed met ons.
11: Nee.
13: Toch?
11: Nee, altijd gaat fantastisch.
13: Het gaat altijd fantastisch.
11: Natuurlijk zijn al de dingen die beter kunnen, maar het gaat wel fantastisch.
13: Ja, ja. Dus er is heel snel een soort van, oh, we moeten dit stoppen. En het is een heel complex iets als er iets van onveiligheid is. Dan is dat niet zomaar een korte analyse. Althans in mijn ervaringen. Dus wat ik zie aan onveiligheid, ja, dat zijn gewoon puzzels.
11: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat mensen jou niet bellen als het een beetje, als er een klein dingetje is, dan lossen ze het zelf op.
13: Ja, dan mag ik hopen dat ze dat zelf
11: Jij wordt gebeld. Je bent een soort brandweer. Als het misgaat, dan bel je Tika.
13: Ja, nou, zo erg is dat ook niet. Maar het is wel als het wat complexer is. Ja,
11: ja.
13: Dat wel. En je hebt natuurlijk, als je begon in je inleiding over teams. Er is altijd gedoe. En dus ik vind het ook, we zeggen het ook wel heel makkelijk. Het is onveilig. Weet je? Er is geen team wat helemaal veilig is of onveilig.
11: Nee.
13: En Amy Edmondson heeft het daar ook niet over. Die heeft het over perceived safety. Dus het gevoel van veiligheid.
11: Hmm.
13: Ze hebben het een beetje vertaald in Nederland met veilig en onveilig. En dat maakt het dan ineens als een soort polarisatie.
11: Een soort zwart-wit. Het is goed of het is niet goed.
13: Nee, wij krijgen die vraag ook. Het moet veilig worden of het is onveilig. Terwijl ik denk, nou dat, ja, zeker. Dat zal het zeker ook een stukje zijn. Ja.
11: Dus eigenlijk moeten wij even zorgen dat mensen het vast kunnen pakken. Toch?
13: Ja, ik denk
11: dus
13: dat
11: wanneer is het nou, waar hebben we het nou eigenlijk over? Ik weet zelfs al met de vraag stellen ga ik het inkaderen en dat wil ik eigenlijk niet eens. Waar hebben we het nou eigenlijk over, Tika?
13: Nou ja, perceived safety. Dus het gevoel dat iemand zich niet kan uitspreken, dat hij niet iets kan zeggen, omdat hij dan het gevoel heeft dat hij daarop afgerekend wordt. En dus het is interpersoonlijk risico, niet durven nemen. Dat is de definitie van Edmondson.
11: Ja. En dan zeg ik maar even heel flauw, dat is er altijd.
13: Ja.
11: Want ik ken jou al een tijdje.
13: Ja.
11: Bij alles wat ik tegen jou zeg, is er een soort voorlichter in mijn hoofd die toch mij in de gaten houdt. Dat heeft iedereen toch?
13: Ja.
11: Zelfs met je vrouw en je kinderen.
13: Zeker.
11: Er zit altijd een filter op.
13: Dat kan niet. We zijn niet volledig authentiek. Dat wordt natuurlijk tegenwoordig gezegd, maar dat is helemaal niet waar.
11: Nee, los van het feit dat dat... Nou ja, dat is weer een heel andere discussie. Maar...
13: Zou het ook niet willen dat iedereen de hele dag loopt te gillen en te krijsen. En als ik echt authentiek ben.
11: Daarom, ja. Nee, ik heb Rick van Baar hier wel eens gehad. Die zei, het is maar goed dat we niet doen wat we denken. Want dan zouden we echt al heel veel misdaden zijn begaan.
13: Ja. Dus je past je sowieso aan.
11: Ja. En wanneer is dan de... Nou, dat is natuurlijk lastig om te bepalen. Maar er zit ergens een grens waarbij het ongezond wordt. Waarbij het voorkomt dat je dingen benoemt die belangrijk zijn.
13: Ja.
11: Dus je komt niet met een goed idee omdat je denkt dat mensen het gek vinden. Of je zegt niet tegen je baas van joh, weet je, we hebben nu net werkoverleg gehad. Ja, je bent 98% van de tijd aan het woord geweest. Dat is misschien niet zo handig.
13: Ja.
11: En dat is nog redelijk net. Dat is nog redelijk braafjes.
13: Ja. Ja. Nee, er is dus ook geen wat me opvalt is dat er soms wordt gezegd het is hier onveilig, terwijl er geen norm is. Dus we hebben vaak geen norm met elkaar gesteld. Wat vinden we hier dan oké om met elkaar om te gaan? Dus ik merk heel vaak dat we daar wel weer moeten beginnen.
11: Ja.
13: Dus met elkaar nadenken over, oké, als wij hier op een leuke manier met elkaar omgaan, wat zijn zo dan de afspraken?
11: Ja, maar Tika, dat is toch zo heel zwaar. Het zijn toch gewoon dingen, zo doe je dat toch gewoon onderling?
13: Ja.
11: Dat is toch logisch dat je sommige dingen niet doet?
13: Ja, maar dat
11: is toch logisch dat ik jou, als ik jou en ik ken jou, als ik jou ontmoet, dat ik je geen tik op je billen geef. Dat is logisch.
13: Ja, nou in sommige bedrijven zou dat misschien helemaal niet.
11: Daarom, daar ga je al.
13: Dus daar ga je al. Dus het gaat er best over om dat bij elkaar te brengen, om het daarover te hebben. Je kan niet alles dicht timmeren. Maar ik denk wel dat het echt gaat helpen als je daar het gesprek met elkaar over kan voeren.
11: Oké.
13: En dat lijkt inderdaad, heel veel mensen zeggen dat hoeven we toch niet te doen. En dat is kinderachtig. Ja. En iedereen snapt toch wel wat respectvol is. Nee, want respectvol is een enorm containerbegrip. Vertrouwen is een enorm containerbegrip. Veiligheid is misschien wel het meest onveilige woord op dit moment. Nou, als je zegt het is hier onveilig.
11: Dat is nogal wat om dat te zeggen ook, toch?
13: Ja. Ja. En dan weet je helemaal niks. Dus als ik erbij word geroepen of mijn collega's en er wordt geroepen het is hier onveilig, dan heb ik geen idee.
11: Ja.
13: Waar het over gaat.
11: Ja, wij zitten hier in een omgeving die bijna per definitie onveilig is.
13: In deze
11: zou je kunnen zeggen.
13: Ja.
11: Ja, toch? Nou ja, ik bedoel, we hebben microfoons, we hebben camera's. Dat is niet een hele chille, relaxte omgeving.
13: Nee, er wordt altijd veel gevraagd van jou.
11: Ja.
13: Ja, ja. Dus dat speelt allemaal mee. Ja.
11: Hoe heeft het zo kunnen... Want ik denk, we gaan het straks wel over de extreme kant hebben. Maar, aan de positieve kant. Ik sta al 11 jaar in deze studio elke maandag te kletsen over hoe mensen tot hun recht, bloei, ontwikkeling, bladibla allemaal kunnen komen.
13: Ja, in hun kracht.
11: In hun kracht, ja. Oh, ik al rillingen. Dat was er ooit, klonk dat heel mooi. Ja, ja. Of de beste versie van zichzelf.
13: Ja.
11: Er zijn dus ook hele slechte versies van jezelf, zou je dan kunnen zeggen. Nee, maar daar hebben we het al heel lang over. Het is toch redelijk basis dat het wel handig is dat mensen überhaupt wat durven te zeggen.
13: Ja.
11: Dus dat ze durven te zeggen, hey, ik heb een goed idee. Of, hey, laatst viel mij iets op. We doen dit en dit en dit en dit. En ik zag de klant daar zus en zo op reageren. Volgens mij moeten we het daarover hebben. Dat soort dingen.
13: Mm-hmm.
11: Hè, dus gewoon dat mensen überhaupt opmerkzaam zijn en zich durven uit te spreken over wat ze denken dat er beter kan. Dat vindt iedereen belangrijk, denk ik. Dus waarom hebben we
13: daar
11: dan...
13: is ook geen discussie over, denk ik.
11: Ja, maar er zijn toch heel veel mensen die dat toch niet doen. Omdat ze niet het gevoel hebben dat, dat de ruimte er is. Of dat ze denken dat ze uitgelachen worden. Of dat de leidinggevende zegt, joh, wat bemoei je je mee? Of dat ze je bemoeial of een bed beter vinden. Nou, er valt van alles nog wat aan labels op te plakken. Nu gaan we het erover hebben omdat de extremen benaderd worden. Maar ja. dit is eigenlijk psychologische veiligheid light, zou je kunnen zeggen. Als mensen zich niet durven uitspreken om de boel gewoon beter te maken, ja, dan heb je gewoon een heel groot probleem. Daar had je dan toch 10 jaar geleden ook al mee bezig moeten zijn.
13: Ja, maar ik denk dat het ook wel al een veel langer probleem is. En je zegt het heel mooi, er zit durf elke keer in jouw gezin. Ja, we zijn niet per definitie op deze aarde om te durven. Dus ons brein vindt dat helemaal niet zo leuk om lef te tonen. Dus het gemak waarmee mensen nu ook roepen, dat is het woord denk van 2026, het moet hier een aanspreekcultuur worden. Ja, ik denk al, nee, want ik vind het aanspreken is helemaal niet zo leuk om mensen om iets te zeggen. Dat kost echt wat.
11: Ik heb de neiging om heel erg met je mee te knikken, maar dat is niet mijn rol. Nee. En wat kost dat dan?
13: Nou ja, lef is gewoon, dan ga je dus letterlijk je hoofd boven het maaiveld uitsteken, want je doet iets anders dan dat je dan meegaan of gewoon duiken, wat veel makkelijker is. Dus je brein vindt het veel fijn om te duiken en geen risico te nemen. Dus je gaat zo en zo iets durven en dat roept angst op. Dus ik snap dat mensen daar heel veel voor kiezen. Dus het is eigenlijk een wonder dat we af en toe wel zeggen, nou, ik vind dit niet zo heel handig van je. Of dit heb je niet zo goed. Ik heb een beter idee. En er zijn heel veel organisaties waar dat prima lukt. Maar daar hebben ze heel veel, denk ik, gedaan om dat lef en die angst te overwinnen. Want elke keer moet je toch denken, ik heb dat ook. Ik bedoel, het is mijn vak om mensen aan te spreken. En elke keer denk ik toch, hoe spannend.
11: Nog steeds.
13: Ja, nog steeds.
11: Ja.
13: Doe ik het wel goed, weet je wel, landt het wel. Ik kan hier ook naartoe rijden en denken, oh jeetje, de 11e keer hoor ik net.
11: Ja.
13: Doe ik het wel goed, ja.
11: Er is ons niks menselijk.
13: Nee. Dus dat is ook de hele heftigheid van feedback, waar ook met heel veel gemak wordt gezegd, we moeten gewoon feedback geven. Ja, ik zou denken, ik doe dat helemaal niet makkelijk.
11: Nee, en ik denk als iedereen bij zichzelf nagaat van, goh, wat was nou de laatste keer dat je inderdaad, neem al maar gewoon iemand die iets op straat flikkert en zegt van, goh, wat doe je nou eigenlijk? Of weet je, of je eigen kinderen, of je man, of je vrouw, of je andere partner, of vrienden van je, dat je zegt, joh, wat zeg je nou eigenlijk?
13: Ja, en ik denk dat dat ook wel we komen daar waarschijnlijk straks op, als het gaat over onveiligheid, en er zijn situaties ontstaan al veel langer al. Wij komen vaak bij organisaties waar al veel langer, nou, je zou kunnen zeggen, relatief veel onveiligheid is, dan zou je kunnen zeggen dat daar is veel meer aan de hand. Dat moet je echt gaan onderzoeken met elkaar, wat er precies speelt.
11: En kun je nou zeggen dat, hè, want we hebben tot nu toe nog over de brave kant van je zo veilig voelen dat je jezelf kunt laten zien en dat je ook durft te zeggen, hey, dit zou wel beter kunnen, of beste collega, weet je, volgens mij aanspreken of feedback geven of kritiek, want zo, dat is eigenlijk het normale menselijke woord waar het op neerkomt.
13: Ja.
11: Is dat hetzelfde mechaniek als dat je ziet als in toxische omgevingen, plekken waar het echt verziekt is en waarvan iedereen, als je er als buitenstaander rond zou lopen, denken zo, wat gebeurt hier voor raars?
13: Ja, ik denk het wel, want mensen hebben dus veel langer in die situatie gezeten. En dan wordt het steeds moeilijk, maar mensen gaan zich ook wapenen. Als je heel lang onder stress hebt gezeten, dan word je en niet slim. Dus wat ik zie is daar allerlei gedrag wat echt niet netjes is. Mensen gaan elkaar pesten, er wordt gefraudeerd. Dat is niet omdat ze dat willen. Ze hebben zo lang in zo'n situatie gezeten waarin het echt ging over overleven. En dan ga je, nou ja, dan ga je niet meer kijken wat is mijn aandeel, wat je heel graag wil, maar dan ga je vooral anderen de schuld geven. Dus ik vind het heel belangrijk dat we in ons werk, het eerste wat we hebben te doen is te verontschuldigen. Dat de mensen echt leren, dit is niet per se jouw schuld. Dit is de context, dit is de hele situatie. En ik vind wel dat mensen daar verantwoordelijkheid voor moeten nemen. Maar ik vind dat wij echt als eerste stap moeten inzicht moeten geven in, dit gebeurt al heel lang. Als je onder groepsdruk zit, daar word je niet heel een fijn mens van.
11: Oké, daar wil ik veel meer van weten. Want waarom moet Ika zich verontschuldigen als zij komt helpen om een organisatie minder toxisch te krijgen? Nou, dat hoor je zo.
4: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: Ben Lonkelsoul hoorde je met Soulman.
1: Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
0: Tika Peeman van VIS Trainingen in de studio. We hebben het over psychologische veiligheid, toxische omgevingen. Of je nou wel of niet iets durft te zeggen in die vergadering. Nou, je herkent het vast wel. Je zei net, Tika, ja, het eerste wat we moeten doen is verontschuldigen.
2: Ja, niet mezelf.
0: Dus jij komt binnen en dan zeg je, sorry dat ik er ben.
2: Ja. Nou ja, soms moet dat wel.
0: Oh ja?
2: Nou ja, soms is er zoveel gebeurd. En zitten mensen zo niet op mij te wachten. Weet je, en dan vind ik het wel ook oké om te zeggen, ik snap dat jullie niet op mij zitten te wachten. Weet je, en nu ik er toch ben. Gaan we aan de slag. Maar mensen hebben het soms ook nodig om iets van te kunnen landen. Want het brein heeft voor mijn gevoel vaak heel lang in brand gestaan. Bij echt die hele toxische
0: omgeving. In een soort vechtmodus.
2: Ja,
0: alles en iedereen naar buiten rammen wat er langskomt.
2: Ja, of helemaal terugtrekken. Alles wat je kan bedenken als je heel lang onder druk staat. Niks meer zeggen.
0: Ja.
2: Jezelf redden.
0: Ik snap dat je niet kan. Je kan natuurlijk niet zeggen, oh, ik was daar en dan kwam ik dit tegen. Dat is wel jammer, want dat zijn natuurlijk mooie verhalen. Maar, wat voor dingen zie je dan? Dus waar hebben we het überhaupt over? Ik bedoel, we kennen natuurlijk allemaal de verhalen van The Voice. En misschien wel de verhalen van De Wereld Draait Door. Hoe er daar geschreeuwd en gedaan wordt. Maar wat kom je tegen voor soort gedrag waarvan je zegt, ja, dat mogen we toch wel onder de afdeling toxisch scharen.
2: Ja, nou ja, dit is natuurlijk wel iets. Hè. Er wordt zo af en toe nog best wel wat geschreeuwd in organisaties. Er zijn allerlei redenen voor, maar dat gebeurt dan wel. Je ziet dat mensen zich aan de andere kant helemaal terugtrekken. Ik zie ook in leiderschap, zie ik daar zowel de harde variant. Hè. Dan schreeuwen mensen in ieder geval nog. Je zou kunnen zeggen, dan maken ze nog contact. Maar je ziet ook leidinggevenden die zich helemaal terugtrekken. Die helemaal niet ingrijpen. Ik ben geen wetenschapper, maar ik vind dat vaak veel ingewikkelder. Dus als je ziet dat leidinggevenden gewoon niet hebben ingegrepen. Dat doet natuurlijk heel veel ook bij mensen. Van ja, die zitten gewoon te kijken. Wordt hier gecorrigeerd, zo niet. Oh, dan is dat dus blijkbaar mag het. He, onbewust gaan we dan denken, we mogen hier dit met tegen elkaar doen. Wordt gewoon niet gecorrigeerd.
0: En wat wordt er dan? Want het gaat dus niet. Want heel vaak zien we natuurlijk het beeld van degene die macht heeft, de leidinggevende, tegen een aantal medewerkers. Maar ik hoor jou eigenlijk ook tussen de regels door zeggen. Onderling gebeuren er dingen die
2: zeker
0: niet oké zijn.
2: Ja hoor, ja, er worden mensen op wc's opgesloten. Ik heb wel eens een organisatie waar iemand in het team de andere met voodoo-poppen onder een soort van bezwering hield. Dat soort dingen moet je aan denken. Ja, het is gewoon Nederland, hè? Dus gaan we niet Rooms aan het pausen.
0: Wauw.
2: Ja.
0: Oké. Wat is het heftigste? We gaan even voor het spektakel. Wat is het heftigste wat je een leidinggevende ooit hebt gehoord, wat hij gedaan heeft, waarvan je dacht, zo, hallo, goedemorgen.
2: Ja, ik vind dat dus echt wel lastig, omdat ik altijd ook snap, kijk, iemand gedraagt zich, zelfs grensoverschrijdend, omdat het ergens een oplossing voor was. Okay. Dus voor mij begint daar ook altijd de puzzel, dit gedrag was ergens goed voor. En dat vinden mensen al moeilijk om zo te denken. Maar anders was het er niet geweest. Dus
0: kan je anders misschien ook wel je werk gewoon niet doen? Want ik kan me ook voorstellen dat je bij sommige dingen, je vindt er ook wat van.
2: Ja.
0: Als dat jou tot een oordeel doet komen van dit is gewoon een eikel. Ja, dan kan je ook met zo iemand niks meer, toch? Dan is hij gewoon af, zij of hij. Maar dat zal wel een hij zijn.
2: Klopt. En daarom doen we dit werk ook wel altijd met z'n tweeën. Omdat zeker in dit soort hele zware omgevingen, noem ik het dan maar even, dan is ja, ik heb ook mijn triggers, weet je wel. Ik heb ook mijn traumaatjes zo. Ik ben in behandeling, maar ik heb ze natuurlijk allemaal wel. Ja. Dus sommige dingen komen veel dichterbij. En dan moet je met iemand kunnen werken die dat ook weet. Dus mijn collega's, wij weten heel veel van elkaar. En dan kan ik echt met de ander kan ik echt wel even zeggen, volgens mij moet jij dit stukje even pakken. Want dit raakt mij te vaak. Te veel.
0: Waar begin je? Shit is verkeerd. Ergens is er een trigger waardoor iemand gaat bellen en zegt, ja, maar nu kan het echt niet langer. We hebben hulp nodig.
2: Ja,
0: en
2: daar
0: dan
2: begint hij dus ook. Ja, hij begint meteen. Dus dat gesprek is, alles is informatie.
0: Ja, ja.
2: Dus hoe je binnenkomt, hoe zo'n gesprek verloopt, waar mensen het probleem leggen, hoe ze praten. Wat ze wel zeggen, wat ze niet zeggen tegen ons. Wat je voelt. En wat ik heel bijzonder vind aan mijn vak, vind ik ook wel heel belangrijk, is ik stap ook meteen in het systeem. Dus ik kan echt na een eerste gesprek al denken, nou deed ik toch iets, dat dit is niet echt traditioneel iets van mij.
0: Echt waar.
2: Maar ik zit al in het systeem. Binnen no time. En die informatie, die kan ik gewoon heel, die moet ik ook terugleggen. Die kan ik heel goed gebruiken.
0: Ja, je merkt dat je je alweer gaat aanpassen aan hoe, wat er morgens is, van waar je bent.
2: Ja, ik heb wel eens bij een raad van toezicht gezeten. En die vroeg ook, nou heel hartstikke tof. Hè? We hebben wel dingen gemist en wil daar ook zelf even goed naar kijken. En zij vertelde iets over die casus. Ik kende de hele casus verder niet. Maar, en ze vertelde daarover. En ze vertelde dat ze als ze erop terugkeken, dat ze wel best wel wat vragen hebben gesteld, maar daar elke keer niet echt antwoord op kregen. Of een hele charmant antwoord, maar elke keer niet echt. En elke keer werd gezegd, nou, dat kom ik op terug en dat ga ik regelen. En dat was een onderdeel geweest van dat patroon, dat ze niet door hadden gehad hoe erg het was in de organisatie. En ik reed naar huis en ik dacht na een kwartier, ik heb echt ook best wel veel vragen gesteld en ik heb heel weinig antwoorden gehad. Dus ik dacht, nou ja. Weet je wel? Dus belde ik mijn collega. Die zei meteen dit ook.
0: Ja.
2: Die is nogal gevoelig. En zei, oké, dan moeten we dus de volgende bijeenkomst beginnen we daar.
0: Ja.
2: Ja.
0: En hoor ik je dan ook zeggen, je weet niet waar je aan begint. Je weet niet hoe je het gaat aanpakken. Je moet gewoon een ervaren persoon zijn. En
2: je shit op orde.
0: En je shit op orde hebben om überhaupt hier dingen voor elkaar te krijgen. Want...
2: Ja, het is best wel pittig. Dus het gaat ook over goed voor jezelf zorgen. Ik heb ook wel echt een klus gehad waar ik dat met onwijs. Het was echt heel mooi hoe we dat gedaan hebben. Maar ik merkte wel, dat was best wel intens. Dat was 3-4 dagen in de week. Hele zware gesprekken met heel veel mensen. Ik kreeg het niet uit mijn systeem. En weet je wel? En dus ik echt na een paar maanden dacht ik, oeh, dit heeft zo in mijn emoties ook meegespeeld. Het was ook al veel, hè, in een paar maanden en dan heel veel dagen. Dus het is ook wel belangrijk om goed voor jezelf te zorgen.
0: Als je dan even uitzoomt, hè, want met inzoomen krijg ik denk ik bij alles het antwoord. Ja, het is overal anders en het ligt eraan wat er gebeurt. Maar als je uitzoomt, wat zijn dan de basisdingen waar je... Maar als je de situatie herkent van super heftig naar, nou eigenlijk niet zo heftig, maar hier durven mensen ook hun vinger niet op te steken. Wat zijn dan de basisdingen waar je aan te werken hebt met elkaar? Om te zorgen dat het, ik wil het woord niet meer op, maar om te zorgen dat mensen zich prettig genoeg voelen om zich uit te spreken. Laat ik
2: ja,
0: het zo zeggen.
2: Nou ja, het begin dat ze zich dus niet prettig voelen.
0: Ja.
2: Dus ja, de eerste fase, en dat vinden organisaties echt niet tof om te horen, maar de eerste gaat over rouw. Het moet eruit. Mensen hebben zoveel meegemaakt. En er moet zoveel erkenning komen op, we hebben hier echt geleden. En jullie hebben ons misschien ook wel echt in de steek gelaten. Dus er moet ruimte zijn voor rouw. En organisaties willen dat nog wel eens, als ze er al aan willen, dan zetten ze daar wel een deadline op. Dus dan wordt het toch een project.
0: Rouw is een project.
2: Rouw is een project. Ja,
0: milestones.
2: Ja. We snappen dat het ingewikkeld is, maar kan het wel voor de zomer nog klaar zijn.
0: Ja.
2: Snap ik ook. Hè? Je wilt dus als organisatie denk je, ik denk dat de organisaties ook niet fijn vinden dat het is zo ongrijpbaar. Wij komen altijd binnen en dat is natuurlijk geen goed verhaal. Maar zeggen, we weten het niet. We weten niet hoe lang dit gaat duren. We weten niet hoe heftig het is. Dat zou heel arrogant zijn als wij met de minimale informatie die we nu hebben het al weten.
0: Ja. We hebben een workshopreeks en daarna is het goed.
2: De bystander training en dan zijn we er.
0: Ja, dan komt het allemaal goed. Nee, zo werkt het niet.
2: Oké,
0: dus rouw is belangrijk.
2: Het
0: moet eruit. Maar ik hoor je ook zeggen, er moet ook bevestiging, misschien wel excuses komen van...
2: Kan, ja. En dat kan ook heel verschillend zijn. Dus heel vaak zie je als mensen de rouw hebben ervaren. Dus vaak is er ook veel gebeurd waardoor mensen zijn gaan denken in tenten of kampen. Of nou ja, elkaar beconcurrerende. Dat kan heel heftig zijn zelfs. Hè? Dus weer iedereen met elkaar laten praten. Dat noemen we dan in die rouwfase. Vinden we dat belangrijk. Doen we altijd vaak de

0: kan je op afgewezen worden. En dat hebben heel veel mensen ook meegemaakt. Dus dat is heel dapper. En de tweede is, die is misschien nog wel spannender. Ik moet ook in staat zijn om naar jouw waarheid te luisteren. Want, en die is spannend, want straks hoor ik hem. En dan moet ik mijn eigen waarheid gaan aanpassen. Dus dat is wel heel belangrijk om dat ook te schetsen met mensen. Weet je, dat we dat van elkaar gaan vragen hier.
1: Ik krijg nu al een soort halve kortsluiting in mijn hoofd. Omdat ik denk, ja, je gaat ergens helpen. Omdat het psychologisch onveilig is, toxisch. Nou, geef er een woord aan.
0: Ja.
1: En het eerste wat mensen moeten doen, is dat ze hun emotie moeten uitspreken over hoe zij het ervaren hebben. Nou, dat is al doodeng.
0: Ja.
1: Überhaupt is dat doodeng. Al is het niet toxisch onveilig, is dat ook al ook al doodeng.
0: Ja.
1: En nog heftiger, de ontvangende collega of leidinggevende, die moet eerst maar even leren hoe die dat ontvangt, zonder dat hij zegt, ja, dat is niet waar.
0: Ja.
1: Of nee, zo zit het helemaal niet. Of je liegt. Of nou ja, al die andere dingen die mensen nogal neigen te zeggen als ze denken dat iets niet klopt.
0: Ja. Nee, dat is helemaal waar. En aan de andere kant is mijn ervaring tot nu toe dat mensen ook er heel erg vaak aan toe zijn. Dat ze denken, oh ja, weet je wel. Want ze hebben het natuurlijk allemaal onderdrukt. En er zit heel veel emotie. En daarover praten met begeleiders die wel ingrijpen. Dus we maken een aantal afspraken over hoe praten we hier met elkaar. Dus als jij zegt, dat klopt niet, dat is niet een afspraak. Dus dan kan ik tegen je zeggen, Glenn, sorry, maar we zouden echt even luisteren. Ik snap dat je
1: ga jou heel irritant vinden dan.
0: Ja, gaat het heel irritant vinden.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus dat is jouw werk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Leuk,
1: okay, wauw. Ja. Nou ja, het interessante is natuurlijk dat je bent dan al mensen dingen aan het bijbrengen, aan het leren. Die zijn stiekem dingen aan het trainen die ze heel hard nodig hebben om te zorgen dat ze dat in de toekomst anders doen.
0: Ja, en proberen wel altijd aan te sluiten bij wat er al is. Dus er zijn vaak wel, soms zijn er in de organisatie gewoon best wel regeltjes of afspraken. Of zelfs afspraken die ze wel al bijvoorbeeld met hun doelgroep hebben. Dus dan zeg ik gewoon, het is eigenlijk heel makkelijk. Jullie moeten gewoon je gaan houden aan dat wat je ook van je doelgroep vraagt. Dat zeggen soms mensen ook wel. Oh ja, is best wel handig dat we dat zelf ook doen. Ja.
1: Oh mijn god, wat zijn mensen in groepen toch geweldig, hè?
0: Ja, toch?
1: Ja, fantastisch. Alright. Ik weet niet zo goed waar we het laatste blokje over gaan hebben. Maar dat weet ik niet zo goed, omdat er nog zoveel te bespreken is. Wat ik wel weet, is dat het super interessant gaat worden. Dus dat hoor je zo.
2: Shaping Your Future. New Business Radio.
3: Sisters, how y'all feel? Brothers, y'all all right? See how y'all groove to this.

0: Hold on. But you can't use my heart.
1: Eric Abadou. Nogal een lamzak van een man had. Tyrone, hoorde je.
2: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power.
1: Met Tika Peeman in de studio. We praten over psychologische veiligheid, onveiligheid. We zijn er al achter gekomen dat dat niet zo is dat het een stoplicht is. Nee. Maar dat het een enorme
3: schuif
1: is met allerlei grijstinten en zo. Waar je dan ook weer woorden aan kan geven. Maar dan wordt het weer hokjes. Dus alles waar toch wat hokjes worden, moeten we op gaan passen. Ik kan me ook goed voorstellen. Hè, ik haal toch altijd die bekende voorbeelden altijd maar weer naar voren. Hè, dus ik denk zeker bij De Wereld Draait Door was het natuurlijk gewoon. Matthijs van Nieuwkerk was een soort boeman. En als je die er dan uit gooit. Nou ja, los van het feit dat je in dat geval geen programma meer had. Nee, maar dan heb je ook het probleem opgelost. Hè? Dus bij The Voice gooien we de mensen die verkeerde dingen hebben gedaan. Die gooien we eruit. Dan hebben we het probleem opgelost.
3: Ja, ik denk dat dat nog wel vaak in organisaties gebeurt. Dat we heel snel op zoek gaan naar een dader. En die gooi je dan uit. En dan zijn we heel verbaasd dat het probleem nog hetzelfde is. Want de eerstvolgende komt dan in die plek. En die gaat dat gedrag overnemen als het systeem verder niet verandert.
1: Ja, en dan vind ik bij systeem, denk ik, daar krijg ik ondertussen jeuk van. Omdat iedereen het weer over het systeem heeft. Het ligt niet aan jou, het ligt aan mij. Leg dan even uit wat het systeem dan is. Dus wat zorgt ervoor dat mensen dat gedrag van diegene die dan verwijderd is uit het systeem, waardoor het dan toch doorgaat?
3: Ja, omdat de andere mensen, er is altijd een reactie en er is altijd interactie tussen mensen. Dus die andere mensen zijn niet weg. Dus die blijven op dezelfde manier reageren. En dan krijg je weer ook iemand die ook weer op die manier gaat terugreageren. Dus ik heb het zelfs gehad dat iemand die helemaal niet wist van de situatie in een soort nieuwe organisatie werd teruggeplaatst op een positie. Als een soort interimmer. En die begon binnen een paar maanden hetzelfde gedrag te vertonen. Redelijk grensoverschrijdend. Het was vast niet zijn intentie toen die binnenkwam.
1: Bizar.
3: Ja. Ja, maar het is wel te verklaren vanuit als je niet echt met elkaar aan de slag gaat over het gedrag wat je dan wil. Dus het gaat over ander gedrag wat je dan met elkaar wil. Dat geldt dus voor iedereen. Dus het is ook helemaal geen oplossing om een dader eruit te gooien. Kijk, als het heel erg grensoverschrijdend is en het is gewoon eigenlijk strafrechtelijk niet oké.
1: Okay, ja, dan is het
3: heel
1: anders.
3: Helder. Ja. En soms zijn mensen ook niet meer houdbaar. Maar besef je wel dat je veel meer moet doen dan alleen de daden eruit te gooien. Dat is een beetje hetzelfde als zwart schaap eruit gooien. Dan krijg je het nieuwe zwart schaap erin. Weet je? Dat is,
1: ja.
3: Dus het is ook, mensen hebben het met elkaar. En dat is natuurlijk altijd een hele heftige les om te vertellen. Hebben het met elkaar in stand gehouden. En met name, je ziet cultuurverandering kunnen pas gaan gebeuren als wat wij noemen de achtergrond gaat instappen.
1: Ja, dus de mensen die niks zeiden.
3: Die zeiden er weinig last van te hebben. Die er niet zoveel van vonden. Die nog betrekkelijk nieuw waren. Dat is de grootste groep ook vaak. Hè? Dus die kan ook het meeste doen.
1: Het voelt natuurlijk wel lekker om gewoon te zeggen. Oké, weet je, het komt door deze 2-3 personen. Ja. Die zijn slecht. En die gooien we dan uit. De rest is goed.
3: Ja.
1: Ja, dan gaan we lekker door.
3: Ja. Ja.
1: Maar dat werkt dus niet.
3: Nee. Nee, want ik denk dat niemand een hele. Er zijn maar heel weinig mensen in deze wereld. Die naar het werk komen, denk ik, ga er echt een potje van maken.
1: Ja.
3: Dus ik denk dat het op intentieniveau zie ik uiteindelijk bij mensen niet zo vaak problemen. Maar het zit echt op gedragsniveau wat dan. Nou ja, iets heeft ook. Het levert iets op. Dus het feit dat Matthijs dat deed, en dat is dan het grote voorbeeld. Maar dat je moet schreeuwen, dat was ook onder druk. Er moest gepresteerd worden. Vaak vanuit boven wordt er heel erg geduwd op. En er moeten hele goede cijfers komen. Ja, dan zie je dat mensen daar natuurlijk niet heel. Ja, die gaan daarvoor. En die worden daar ook nog op beloond. Hè? De mensen die het hardst werken. En,
1: Nou zit ik even terug te denken aan de rouwfase. En in die rouwfase heb je natuurlijk mensen die iets. Die vinden dat ze iets aangedaan zijn.
3: Ja.
1: Of die dat zo voelen. En je hebt mensen die mensen iets aangedaan hebben. Dus er zitten best wel heftige dingen in.
3: Zeker.
1: Zeker als je ook nog eens een keer een soort van uitgangspunt hebt. Waarvan je zegt van ja, weet je, dit is eigenlijk van ons allemaal.
3: Ja.
1: Ik kan me heel goed voorstellen dat als mensen het gevoel hebben dat hen echt dingen aangedaan zijn die niet kunnen. En waarschijnlijk denken ze dat, want anders zouden ze dat niet zo voelen. dat ze nou ook denken, ja, dan moet het wel ook wel gevolgen hebben. Dan moet er ook wel, er moet er nu ook wel wat gebeuren. Dus hoe zorg je dat die mensen weer door één deur kunnen, dat ze weer verder kunnen überhaupt?
3: Ja, dat kan ook niet altijd. Zeker in hele heftige situaties. En het gaat ook over, een organisatie heeft daar ook een hele belangrijke zorg in. Dus er zit heel veel verschil in of mensen wat ze nodig hebben. Dus er komt ook een punt na die rouwfase, dan hebben alle verhalen gehoord. En dan ben je er nog niet, hè, want dan ben je er nog lang niet. Maar dan gaat het over, dat is een volgende fase, dat is de fase van aanvaarding. Kan ik door? Kan ik in deze organisatie blijven? En ook daar gaat het niet over schuld en schaamte. Maar er zijn mensen die zijn inderdaad zo heftig geraakt. En ondanks dat ze soms ook therapie hebben gehad en extra zorg krijgen, zeggen gewoon, ik kan niet door. Of ik kan niet met iemand door. Dus het vraagt ook veel leiderschap van de organisatie. Daarom, je moet het echt niet uitbesteden aan ons. En dus we willen dat met heel veel liefde doen. Want het is ook gek genoeg heel mooi werk als mensen weer zo met elkaar, uiteindelijk weer elkaar in de ogen kunnen kijken.
1: Ja, je hebt wel effect.
3: Het contract met de organisatie is veel groter, want zij zijn verantwoordelijk. Zij moeten gaan opvangen. Zij moeten zorgen dat mensen weer gezien worden. Dat is een heel belangrijk stuk. En daarvan maak ik ook altijd met de opdrachtgever een afspraak. Ja, als mensen niet verder kunnen, dan moeten we daar ook met elkaar zeggen, dan nemen we afscheid. Of ergens anders heen. Dat hoort echt ook bij dat aanvaarden. En wat ik wel aan mensen vraag is, dit is ook een belangrijk stuk. Wat je kunt, want onder druk gaan we elke keer weer zeggen, ja, maar ja, toen. En er zit nog oud zeer. Oud zeer is natuurlijk echt afschuwelijk abstractie. Ja, maar heel veel mensen gebruiken dat. Dus je ziet heel vaak dat mensen dan op een gegeven moment, wordt het een soort van bijna manipulatie om te zeggen, ja, ik kan niet verder, want ik heb oud zeer. Dus het gaat wel, en dat klinkt dan een beetje streng, dat mensen in hun, op hun manier, in hun tempo, maar wel op een gegeven moment ook echt snappen dat ze ergens een beslissing moeten nemen. Kan ik door?
1: Ja.
3: En je hoeft er niet blij mee te zijn. Daar gaat het helemaal niet over. Het gaat over, kan ik aanvaarden wat er gebeurd is? En wil ik weer vooruit kijken?
1: Oké, dus rouw, aanvaarding.
3: Ja,
1: dan?
3: Aanvaarding. En dan vaak weer met elkaar gaan bouwen. En dan gebruik je heel veel van de bouwstenen die er al waren. Dus in de oude cultuur, wat was er goed? Maar ook, wat hebben we in deze fase geleerd wat we niet meer willen? Dus het gaat ook over, wat is het gewenste gedrag? En leidinggevend moet heel erg leren om ook dat gewenste gedrag te gaan belonen. En het ongewenste gedrag niet meer te tolereren. Want dat is natuurlijk ook heel veel gebeurd.
1: Ja, want dat normeren, hè, dat ook gewoon duidelijk. En dat is toch los van het feit dat iedereen die rol heeft. Maar zeker een leidinggevende die rol heeft om te zeggen van, hey, dit kan niet.
3: Nee.
1: Dit vind ik niet oké. Dit vinden we niet oké. Is ook niet wat we afgesproken hebben.
3: Ja.
1: Dat blijft natuurlijk super belangrijk.
3: Ja, super belangrijk.
1: Anders dan komt het oude systeem net zo hard weer terug.
3: Ja. Ja. En dat is natuurlijk ook heel fijn als mensen. Dan wordt het namelijk ook niet meer zo persoonlijk. Als ik met jou heb afgesproken, wij spreken elkaar gewoon aan. En dat doen we vrij snel als we gedoetjes hebben. Dat staat ook ergens. Daar waren we bij toen dat werd bedacht. Dan wordt het natuurlijk ook makkelijker en minder persoonlijk.
1: Ja.
3: En dat is de grote kracht van dingen met elkaar afspreken. Het is ook wetenschappelijk, zit heel veel wetenschap achter. We spreken elkaar sneller aan als we daar een afspraak over hebben. Ja, dus dat is wel een 1-2'tje, zou ik zeggen.
1: Een 1-2'tje, die pakken we in ieder geval mee.
3: Ja.
1: All right. Ik zit even te denken wat ik nog graag wil weten. Ja, wat ik heel graag wil is... Ik heb geluisterd tot nu toe naar jou. En ik denk, hopelijk denk ik... Nou, gelukkig zo erg is het bij ons niet. Mm. Dat hoop ik, dat de meeste mensen dat denken.
3: Maar en weet kan je dat me, zeker?
1: Ik kan me... Nee, dat weet ik niet zeker. Ja, ik ben natuurlijk een hele slechte graadmeter. Maar stel je voor dat... Ik kan me wel voorstellen dat heel veel van onze luisteraars denken... Ja, maar zo makkelijk maar even in een werkoverleg zeggen dat je iets niet oké vindt. Of dat je... Of dat je een goed idee hebt, of weet ik veel wat. Daar hebben we nog wel een hoop werk te doen. Dus, dat we zeggen het preventieve onderhoudswerk. De boel verbeteren, terwijl het niet heel slecht is, maar wel beter kan. Wat kan je doen? Wat zijn de eerste dingen waar je mee aan de slag kan?
3: Ja, ik denk dat het wel gaat helpen als je bijvoorbeeld, zeker als leidinggevende, De tegenspraak gaat organiseren. Dus overleggen zijn sowieso een beetje onzinnig. Dat is een andere uitzending. Mm-hmm. Maar
1: die doen we de volgende keer.
3: Ja, doen we de volgende
1: die
3: keer.
1: Vind ik ook leuk. Nummer 12.
3: Maar gewoon ook echt mensen uitdagen om te zeggen, oké, we hebben nu van alles gehoord. Maar wat hebben we gemist nu? Dus we moeten een beetje de spannende vragen gaan stellen met elkaar. Die ook altijd super leuk zijn, vind ik. Want mensen willen daar best wel, gaan meestal daar wel op aan. Dus welke stemmen hebben we niet gehoord? Dus om dat echt te organiseren in je overleggen, dat gaat wel helpen. Want dan gaan mensen voelen van, oh, je kan hier ook. Hij is echt op zoek of zij is echt op zoek naar een ander geluid.
1: Ja, dus actief op zoek naar. Ja.
3: En dat natuurlijk mega belonen. Als iemand zegt, ja, jullie zijn het wel allemaal eens, maar ik zit nog een beetje te denken, ik vind het eigenlijk niet zo'n heel goed idee. En dan zeggen, ja, nou ben je al een beetje laat.
1: Ja, spoorsport.
3: Ja, ja, ja. Maar jij zegt, wat onwijs goed dat je dat zegt. Neem ons even mee. Ja. En wie herkent dit? Weet je, dus ook niet zorg dat mensen alleen komen te staan daarin. Ja. Want dan word je een beetje, en dan krijg je dat straks de kritische mensen een beetje de zeikers van de groep worden. En dan worden ze weer een soort bijna dader.
1: Ik heb me op een gegeven moment, ik heb ook ooit een tijdje geleden weer in een organisatie gezeten. En toen op een gegeven moment, wij hadden ook last van vergaderingen. Ja, ik kan er gewoon, ik ben er sowieso heel slecht in. Maar ik dacht wel, ja, het kan ook aan mij liggen. Maar ik had me toen op een gegeven moment wel voorgenomen. Ik denk, nou, als ik weer in een vergadering zit en ik krijg floating attention, dan ga ik het gewoon zeggen. Dus ik had me dat voorgenomen en natuurlijk gebeurde het ook gelijk. Toen zei ik, en ik zei, ja, sorry jongens, even een puntje van orde. Ik kan mijn aandacht er niet meer zo goed bij houden. Dat kan aan mij liggen, want ik heb niet zoveel aandacht. Dus als het bij jullie nog in volledige hoeveelheid aanwezig is, dan prima. Maar dan ga ik ondertussen even wat anders doen. Ja. Want ik ben toch niet aan het luisteren. En dan roepen me zo nog maar even bij. Maar als meer mensen last van hebben, dan gaat er iets niet goed.
3: Ja.
1: Nou ja, dan zag je zag natuurlijk schoorvoetend, zag je allemaal handjes en uiteindelijk.
3: En het had jou misschien nog wel geholpen. Er is veel onderzoek gedaan naar hoe zorg je natuurlijk voor mooie teams. Want dat is uiteindelijk wat ik natuurlijk ook graag wil. En hoe zorg je dat teams verantwoordelijk zijn. Dus we hebben het nog helemaal niet gehad. Maar groepsdruk zorgt ervoor dat we überhaupt heel weinig verantwoordelijkheid pakken. En we gaan heel snel natuurlijk mee met groepsdruk. Nou, er is heel veel onderzoek naar gedaan. En een van die dingen is, er is een soort principe uitgekomen. Die neem ik ook vaak mee in teams. En die heet storingen hebben voorrang. Dus dat is ook vaak een afspraak die ik geef aan het team. Ik zeg, dit gaat helpen om lerend en open te blijven en verantwoordelijk. Dat is een heel belangrijk principe. En die wordt ook vaak gepakt. Ik moet altijd even uitleggen dat het niet om technische storingen gaat. Dat gezegd. Maar dit gaat echt, dit is precies dit. Weet je, dat je zegt, joh, ik heb een storing. En een storing is, ik kan niet meer bij de taak zijn, want ik merk dat ik afgeleid ben. En dat is soms ook zo in vergaderingen. Je denkt, ja, ik had net een akkefietje met iemand.
1: Ja.
3: Ik zit maar half te luisteren nu. Weet je wel? Of we hebben dit onderwerp al 3 keer gehad. Ja, ik zit al thuis in mijn hoofd. Ja. Ik ben mijn boodschappenlijstje aan het maken. En dan heb je dus vanuit die afspraak dat te melden.
1: Ja.
3: Dus meldstoringen is eigenlijk de, dan
1: dat is leuk. Afspraak. Storingen hebben voorrang.
3: Ja, storingen
1: heel leuk. Storingen hebben voorrang. Dat is ook zo. Ja, ik heb een keer een klant gehad die echt een storing had. Ik doe wat dingetjes voor NXP. En toen stond de fabriek stil.
3: Oh ja.
1: En
3: ja,
1: dat is 2 minuten later was mijn hele workshop leeg.
3: Ja.
1: Ja, storingen hebben voorrang. En ook mijn opdrachtgever die zei, ja, sorry Glenn, ja, de fabriek moet draaien. En als die niet draait, dan rennen we allemaal weg. Oké, nou, doei hè. Ga ik even wat voor mezelf doen.
3: Ja.
1: Ja, uurtje later waar is er allemaal weer.
3: Ja.
1: Ja, dat is wel een hele goeie. Ja, dat soort dingen, die helpen. Hè? Dus doe daar nog even zo'n lekkere.
3: Nou ja, dat aanspreken helpt dus als afspraak. En wij zeggen ook altijd, en plak daar een verjaringstermijn op. Dus wij bij VIS een verjaringstermijn. Dus wij spreken elkaar aan en dat doen we binnen 48 uur.
1: Oh, oké.
3: Want jij kent me al wat langer. Ik ben altijd briljant op terugweg. Dus ik rijd dan straks naar huis en denk, oh, ik had dit nog tegen Clem moeten zeggen. Maar dan ben ik al weg.
1: Ja.
3: En heel veel mensen denken dan, laat maar zitten. Ja. Dus ik denk, en met deze afspraak hebben dus ook de mensen die wat meer secundair zijn. Die kunnen dan de volgende dag zeggen, hey Clem, er was wat. Ik ga je toch nog even bellen.
1: Ja.
3: Dus wij spreken elkaar aan en dan doen we binnen 48 uur. En als je dat niet binnen 48 uur doet, dan heb je pech. Dan heb je dat te verduren in jezelf.
1: Ah.
3: Ja.
1: Oh, dat is ook een mooie.
3: Ja.
1: Nou ja, het voorkomt natuurlijk ook vaag aanspreekgedrag. Dat mensen zeggen, ja, ik weet niet. Jij pakt al de projecten van me af. Ja. Dus je zegt, ja, oké, vervelend. Heb je een voorbeeld? Ja, weet ik niet, maar dat gebeurt best wel vaak.
3: Ja,
1: geen idee. Dan ben je hiermee vanaf.
3: Ja, en het gaat dus, hier gaat het ook wel een beetje over die strengheid met elkaar. Om dan even door te vragen. Want dat, ik denk dat we stellen wel vragen. Dat hebben we ondertussen wel geleerd, denk ik, in Nederland. Ongeveer.
1: Okay.
3: Ja, jij bent er heel goed in. Maar echt blijven doorvragen. Met name als zeggen mensen, het is hier onveilig. Dat is heel vaak helemaal niet waar dat ze zich onveilig voelen.
1: Ja.
3: Het is vaak, ze voelen zich, er is een verandering. Ik voel me onzeker of ik vind het ongemakkelijk. Of het is, maar het is heel vaak geen onveiligheid. Dus dan moet je durven door te vragen, wat precies was het gedrag? Nou, wat zei ze dan? Weet je, wat deed ze dan?
1: Ja, dus in plaats van zelf in de stress te schieten en denk, oh mijn god, Matthijs van Nieuwkerk.
3: Nee, je gaat
1: zeggen,
3: je onderzoeksmodus in.
1: Ja, eerst onderzoeken.
3: Ja, ik vind echt de leidinggevende van de toekomst, en daar is Amy Edmondson trouwens altijd heel erg mee bezig al, gaat over het zijn van een onderzoeker. Niet meer de oplossingen geven, maar de onderzoeker. Het is hier nou echt aan de hand.
1: Ja. Ja, en als je, ja, nee, ik ga het flauw grap niet maken.
3: Nou, doe maar.
1: Nou ja, kijk, het is natuurlijk heel veel mensen in de relatie, vooral mannen die met een vrouw samenwonen, die het eerste wat ze moeten leren, willen ze een goede relatie hebben, is niet gelijk oplossen. Maar eerst luisteren, vragen stellen enzovoorts. En dan meestal daarna niks doen.
3: Ah ja.
1: Of een kopje thee zetten. Of...
3: Ja.
1: Ja.
3: Zie je, vrouwen zijn heel simpel.
1: Nee.
3: Dat is weer een andere uitzending.
1: Dat is niet waar, gelukkig niet. Ze zijn dan heel interessant en complex en boeiend. En briljant. Want ik denk ook dat als je ziet wat leidinggevenden nodig hebben allemaal, dat daar toch wel heel veel, generaliserend, heel veel kwaliteiten bij zitten waar vrouwen regelmatig beter in zijn.
3: Ja, ja, maar ik denk dat mannen dit ook echt...
1: Uit. Ja. Ja, nee, mannen kunnen het ook, zeker.
3: Prima leren. Dus, ja, wel. Dus het is soms ook wel een beetje zo, wordt er zo'n grap over gemaakt, terwijl ik denk, nee, dat is ook te makkelijk. Weet je, je kan echt wel je verdiepen hierin. En,
1: zeker vragen stellen, nieuwsgierig blijven en vragen stellen kun je leren.
3: Ja.
1: God, leuk idee om daar een boek over te schrijven. Nou, daar was ik al mee bezig. Oké, dat geldt terzijde. Mevrouw Peeman, de 11e optreden is tot een einde gekomen. Dankjewel. Het was weer verhelderend, leerzaam. En wil je meer luisteren van Tika? Dat kan dan. Ga dan even naar de website peoplepower.radio. En dan kan je via de community naar haar eigen studiogastenpagina. En dan vind je alle afleveringen waarin ze te vinden is. Dus doe dat lekker en dan kan je nog veel meer luisteren. Tot de volgende.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
6: Google breidt Gemini uit met 3 nieuwe AI-modellen. De opvallendste is Gemini 3.6 Flash, die volgens Google minder rekenkracht nodig heeft en daardoor goedkoper is voor bedrijven die AI op grote schaal gebruiken. Daarnaast zijn er een lichtere versie voor snelle taken en een model dat speciaal is ontwikkeld voor cybersecurity. De nieuwe modellen zijn bedoeld voor toepassingen zoals chatbots, documentanalyse en softwareontwikkeling. Tegelijkertijd laat Google ook al weten dat de ontwikkeling van de volgende generatie, Gemini 4, al in volle gang is.
3: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
9: Als je in een zaal zit met 200 man en je vraagt wie gebruikt ChatGPT wel eens, nou, dan steken misschien 10, 20 mensen hun vinger op. Maar dan is het alleen maar het maken van een tekstje. Alles wat je er verder mee kan, dat weet vrijwel niemand nog. In feite kan je ChatGPT beschouwen als een super slimme assistent die altijd aan je zijde staat. En dat is mindblowing, Oscar.
10: Dit is Jong en Ondernemend.
11: De wereld van AI ontwikkelt zich razendsnel. Tools zoals ChatGPT, DALL-E en Midjourney bieden ondernemers ongekende kansen. Of het nu gaat om het besparen van tijd en geld, het creëren van content of het analyseren van data, de mogelijkheden zijn enorm en bijna grenzeloos. Maar hoe zorg jij ervoor dat jij deze kansen grijpt? Waar begin je en hoe voorkom je dat je achterop raakt in de wereld van AI? Daarom heb ik vandaag AI-expert Chris van Vleuten uitgenodigd. Samen duiken we dieper in ChatGPT. Wat is het? Hoe werkt het? En nog belangrijker, wat kun je ermee? Chris deelt zijn gouden tips en geeft concrete voorbeelden van hoe je ChatGPT kunt inzetten om slimmer te werken en je bedrijf te laten groeien. En het luisteren van deze aflevering kan wel eens de beste investering van deze week zijn in jezelf.
10: Dit is Jong en Ondernemend.
11: Ha, Chris, van harte welkom.
12: Hey Oscar, wat leuk om hier te zijn, man.
11: Als jij aan tante Truus uit Schagen moet uitleggen wat AI is, Chris, wat zeg jij dan?
12: Ja, AI is eigenlijk niets anders dan hele slimme software die op basis van taal, heel veel taaldata, kan voorspellen welk woord er komt na een ander woord. Dat is heel simplistisch uitgedrukt, hè? Maar omdat er zo ongelooflijk veel tekst en data in dat model zit, een taalmodel noemen ze het ook, een large language model.
11: Ja.
12: En die slimme software getraind is om zeg maar te voorspellen welke woorden er na een ander woord komen. Ja, kan je daar eindeloos veel variaties mee maken.
11: Dus dat is eigenlijk de essentie van het hele begrip AI. Is AI eigenlijk al zeg maar onder ons? Of is het iets wat, ja, hoe abstract is het? Kennen we het al?
12: Tot voor kort was het vrij abstract. Het was niet zozeer zichtbaar als wel dat we in de toepassingen die we gebruikten. Hè, denk aan bijvoorbeeld Google Maps of spellingcorrecties binnen Word. Dat is eigenlijk ook al AI. Dus het is slimme software. Het zijn slimme programma's. Maar sinds de komst van ChatGPT is het veel concreter geworden voor heel veel mensen. Omdat je er nu ook echt zeg maar mee kunt communiceren en interacteren.
11: Ja, dus kun je in dat opzicht stellen dat ChatGPT eigenlijk een gamechanger was?
12: Ja, in feite wel. Het is echt een moment geweest waarop zeg maar kunstmatige intelligentie van eigenlijk achter de scherm naar voor de scherm is gekomen.
11: Ja, en het is hele recente geschiedenis, hè? Die ontwikkelingen zijn zo snel gegaan. Wanneer is ChatGPT de eerste versie onder ons gekomen?
12: Ja, dat het echt openbaar te gebruiken was november 2022. Daarvoor waren er ook al GPT-modellen, hè, waarmee zeg maar wetenschappers konden stoeien. Maar echt de publieke versie kwam in november 2022.
5: Dit is Jong en Ondernemend, de podcast.
11: De ontwikkelingen in AI gaan echt zo snel, hè, dat we in deze aflevering niet alles kunnen bespreken. En ik wilde, dat heb ik ook aan jou gevraagd, vooral inzoomen op de populairste tool, op de StatChat GPT. Maar ik vind het ook leuk om jou even wat beter te leren kennen. Wat doe je precies?
12: Ja, nou, van huis uit ben ik notabene videomaker. Ik ben videoproducent. Ik maak heel veel video's voor onder andere de recreatiesector in Nederland, vrije tijdsector. Alleen binnen die videowereld kwam kunstmatige intelligentie ook al om de hoek kijken.
11: Okay.
12: Cameratechniek, drones met name. Drones worden steeds beter, steeds kleiner, steeds lichter. Die stabilisatie in die camera's die onder die drones hangen. Ja, dat is allemaal eigenlijk aangedreven door middel van kunstmatige intelligentie, slimme software.
11: Oké, dus vanuit het vak video maken kwam je eigenlijk in aanraking met AI. Maar nu sta je, heb ik begrepen, voor hele groepen, voor bedrijven. En help je bedrijven met AI?
12: Ja, klopt. Dat deed ik eerlijk gezegd al eerder. Hè. Puur uit persoonlijke interesse wat betreft nieuwe technologieën en de impact die dat heeft op mensen en organisaties. Gaf ik eigenlijk altijd al presentaties. Maar sinds de komst van ChatGPT, dus de algemene populariteit van AI, spreek ik inderdaad zeer regelmatig voor grotere groepen en geef ik workshops en trainingen op dit gebied.
11: En wat zijn dan het soort bedrijven waar je lezingen voor geeft?
12: Dat is echt heel divers. Ja, hoewel ik mijn netwerk inderdaad vooral in de vrije tijdsector heb in Nederland. Hè, dus allerlei toeristische organisaties.
11: Kan je wat namen noemen?
12: Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen bijvoorbeeld. NBTC, regionale marketingorganisaties. Utrecht Marketing, het Groene Hart, Alkmaar Marketing, noem maar op.
11: Maar wel echt, laten we zeggen, de Champions League binnen de vrije tijdsindustrie.
12: Ja, daar komt het wel op neer.
11: Wat zijn dan de meest gestelde vragen van die ondernemers als ze jou inhuren? Kan je daar een paar van noemen?
12: Wat is AI in vredesnaam en wat kan ik ermee? Wat heb ik eraan?
11: Nou, dat zijn goede vragen. En die hoop ik ook later aan jou in deze aflevering ook te behandelen. Wat is over het algemeen het kennisniveau van de bedrijven die bij jou in de zaal zitten?
12: Met alle respect, heel laag, heel weinig. Er zijn echt heel weinig bedrijven die het nog echt heel actief en proactief toepassen. En als je in een zaal zit met 200 man en je vraagt wie gebruikt ChatGPT wel eens, nou, dan steken misschien 10, 20 mensen hun vinger op. Maar dan is het alleen maar het maken van een tekstje. Okay. Maar alles wat je er verder mee kan, dat weet vrijwel niemand nog.
13: Nee, dus daar is een ontzettende behoefte aan kennis en wat je ermee kan, wat je ermee moet. Gaan we zo dus op in, zo gezegd. Jij bent adviseur, maar wat is nou het beste advies wat je ooit in je ondernemersloopbaan zelf gekregen hebt, Chris? Dat is even een moeilijke.
12: De moeilijke over nadenken, maar ik denk dat toch wel het meest belangrijke voor mij focus is. Wees gefocust op datgene waar je mee bezig bent. Want ik ben super enthousiast altijd over allerlei nieuwe projecten en nieuwe technologie. En dat maakt het dat het wel eens lastig is om je echt te focussen en niet zeg maar alles leuk te vinden en te doen.
13: Ja, dus focus.
5: Dit is Jong en Ondernemend, de podcast.
13: Als gezegd nemen we een deep dive in ChatGPT. Ik denk dat het eigenlijk het grootste en het bekendste programma is waar in ieder geval iedereen wel mee bekend is. Is bijvoorbeeld elke ondernemer hier al wel mee aan de slag, Chris? Heb jij daar gegevens of ideeën over?
12: Ja, zeker niet. Weet je, iedereen kent het wel, omdat jij, ja, je kon er niet meer omheen de afgelopen jaren. Het was continu in het nieuws en in kranten en gevaren die werden vooral belicht. Het merendeel van de ondernemers die ik ken, die werkt er nog niet actief mee.
13: Oké.
12: Okay. Ja, er zijn allerlei onderzoeken naar gedaan dat op dit moment, zeg maar in de leeftijdscategorie van 20 tot 40, ongeveer 2/3 van alle jongere mensen wel eens ChatGPT heeft gebruikt. En sommigen veel intensiever, vooral jongeren met betrekking tot school en opleiding, die gebruiken het heel consequent. In die latere leeftijdscategorie, zeg maar tussen de 40 en 60, gebruikt misschien nog maar 1/3 van alle mensen het. En daarboven, nou, nog vrijwel niemand.
13: Dus van 40 tot 60 is nog maar 1/3. En daar zitten natuurlijk nu op dit moment best veel ook ondernemers in.
12: Ja.
13: Dat is interessant. Hoe wordt het ChatGPT voornamelijk nu gebruikt?
12: Ja, op dit moment is de meest gebruikte eigenlijk toepassing is het verwerken of het genereren van teksten. Dus bijvoorbeeld het maken van een samenvatting van een lang uitreksel van een boek, noem maar iets. Of je hebt iets geschreven, een afstudeerscriptie. En daar moet je dan bijvoorbeeld een samenvatting van maken. En je kan het ook heel goed gebruiken om bijvoorbeeld tekst te laten controleren op spelfouten.
13: Ja.
12: En wat ook een hele belangrijke is ze zijn die modellen, met name ChatGPT, super goed in het vertalen van teksten. In alle talen die je maar wilt.
13: En dat zijn eigenlijk de eerste basisfuncties die mensen gebruiken. Zijn er nou verrassende manieren waarop ondernemers het kunnen gebruiken om bijvoorbeeld tijd te besparen of bij hun dagelijkse werkzaamheden?
12: Ja, absoluut, absoluut. Het mooie van ChatGPT is ook dat er zit zoveel kennis in. Er zit veel meer kennis in dan je ooit als mens zou kunnen bedenken en kunnen opslaan. Dus het kan je ook enorm goed helpen bij het krijgen van inspiratie. Stel, je moet een nieuwe marketingcampagne of een nieuwe reclamecampagne bedenken voor je product. Dan ga je aan dat model vragen, oké, geef mij een aantal suggesties wat ik zou kunnen doen.
13: Ja.
12: Zo'n simpele opdracht alleen al.
13: Ja.
12: Ja, en dan geeft hij je gewoon 10 voorbeelden. En er zit er eigenlijk altijd wel 1 of 2 tussen waar je zelf absoluut niet aan hebt gedacht.
13: Ja, dus en dat zijn dingen die je misschien voorheen in een team zou moeten doen. Of waar je dus externe mensen voor zou inhuren.
12: Ja.
13: Is dat wat ik hoor, heet dat een prompt?
12: Het geven van de opdracht, of het stellen van de vraag aan het model, dat noemen ze een prompt.
13: Oké, okay, ja. dus de prompt is de vraag die je stelt en de output die je op dat moment krijgt. Hoe kan ik als ondernemer, of als iemand die het gewoon interessant vindt om te gebruiken, hoe kan ik dat optimaliseren? Zijn er bepaalde prompts of technieken die voor betere output zorgen?
12: Ja. Eigenlijk is de boodschap so within, so without. Hoe beter jouw prompt, hoe beter jouw opdracht of jouw vraagstelling, hoe gedetailleerder de uitkomst. Ja, en dat betekent dus dat je niet zeg maar 1 vraag hoeft te stellen aan het model, zoals je bijvoorbeeld bij Google wel eens doet. Maar je maakt gewoon eigenlijk een kort stukje tekst,
13: ja,
12: van een aantal zinnen, waarin je zo specifiek mogelijk bent in het geven van die opdracht. En dan zal je er versteld van staan wat er voor een resultaat uitrolt. dat vakgebied, het is zelfs een vakgebied, hè? Ze noemen dat prompt engineering. En hè, dus zeg maar de kunst van het formuleren van de juiste opdrachten en het stellen van de juiste vragen. Het is eigenlijk net als in het echte leven. Hè? Het stellen van de juiste vragen zorgt voor de betere antwoorden. En er zijn zelfs ook manieren. En hè, ja, dat noemen ze custom GPT's. Hè? Dat is een onderdeel binnen ChatGPT die jou kan helpen om de juiste prompts te formuleren.
13: Nu ga je me iets te snel. Dus een onderdeel binnen ChatGPT. Kan ik die bijvoorbeeld zelf maken?
12: Ja, maar dan moet je wel de betaalde versie hebben.
13: Wat kost de betaalde versie?
12: Betaalde versie is €23 inclusief BTW per maand.
13: En ik heb begrepen dat bijna iedereen de gratis versie gebruikt.
12: Ja.
13: Wat zijn de voordelen überhaupt?
12: Ja, de voordelen van de betaalde versie van ChatGPT is dat je er meer input in kan plaatsen. Hè? Dus meer tekst kan je erin hangen. De output komt ook sneller tot je. He, dus het is veel sneller. Het is gedetailleerder. En je krijgt als eerste de nieuwste tools. Plus dat je inderdaad de mogelijkheid krijgt om eigen maatwerk GPT's. Dat zijn eigenlijk persoonlijke chatbots te maken.
13: En kan je een voorbeeld noemen van zo'n custom ChatGPT?
12: Zeker, zeker. Ja, ik heb er zelf tientallen gemaakt inmiddels.
13: Nou, noem eens eentje die dat wij het ook begrijpen.
12: Wat een hele leuke was, is dat ik heb Huur Alert Amsterdam gemaakt. Want mijn jongste dochter was op zoek naar een kamer in Amsterdam. En dat is nog best wel een uitdaging in deze tijd.
13: Ja, behoorlijk.
12: En wat ik heb gemaakt, ik heb een custom GPT gemaakt. Waarin je dan aangeeft van, nou, het mag zoveel kosten. Moet ongeveer in die wijk liggen. En 1 of 2 kamers, dat soort details. En dan vervolgens wat hij gaat doen, hè, als je hem hebt aangemaakt, dan geef je hem opdracht. Geef mij de top 10 woningen die nu beschikbaar zijn. Dan gaat hij al die verhuursites gaat hij afskrepen. En dan geeft hij jou keurig netjes de top 10.
13: Zo, dat is mooi. En ja. Moet je daar heel technisch voor zijn om dat weer te kunnen maken?
12: Nee, valt wel mee. Je moet er wel even goed induiken. En je moet vooral dus zeg maar heel nauwkeurig aangeven ja, wat hij moet gaan doen. Hè, dus je moet hem in dit geval echt in de rol zetten van een makelaar in feite of een woningadviseur.
13: Wat gaaf dat je dat gemaakt hebt. Heeft ze een kamer inmiddels?
12: Ja, alleen niet via mijn GPT, maar via de eigen netwerk.
13: Zie je, gelukkig. Dat is voor mij geruststellend. Dus het menselijke werkt dan ook nog wel. Ja. Heb je nog meer voorbeelden van zo'n personal programma binnen ChatGPT?
12: Zeker. Ik heb al mijn kennis die ik in de loop der jaren heb verzameld. Hè, en ik zit er echt bovenop. Hè, want gemiddeld per dag besteed ik 1 tot 1,5 uur aan het signaleren van de nieuwste ontwikkelingen. En ook alles uittesten. Ik loop helemaal leeg op al die abonnementjes trouwens. Maar dat terzijde.
13: Ja, dat snap ik. Maar goed, je verdient het ook weer terug.
12: Ja, dat is waar inderdaad. Maar heb ik bijvoorbeeld al die kennis. Hè, en ik maak ook video's en daar maak ik scripts voor. En die scripts heb ik allemaal in zo'n custom GPT gemaakt. Dus ik heb bijvoorbeeld een AI-advies GPT gemaakt. Hè, dus die kan je gebruiken. En die deel ik dan met mensen die dat leuk vinden.
13: Een AI-advies GPT?
12: Ja.
13: Dus dan, wat kan ik daar dan concreet mee?
12: Dan kan je in feite alles wat jij nu aan mij vraagt, kan je ook aan die GPT vragen.
13: Shit. Dus ik had deze studio helemaal niet hoeven afvoeren. Leuk dat je dan nu weer komt, Chris. Als ik nou niet zoveel verstand heb, Chris, van nog van ChatGPT, en het klinkt me toch allemaal een beetje moeilijk, zijn er dan quick wins, gewoon waar ik nu al direct mee aan de slag kan?
12: Je kunt er in principe meteen mee aan de slag als je een gratis account aanmaakt. Ja, dan hoef je alleen maar even je e-mailadres achter te laten. Je meldt je aan en je kan ermee aan de slag. En dan kan je gewoon heel simpel beginnen. Gewoon stel maar gewoon de vraag, wat is ChatGPT en wat kan ik ermee?
13: Ja, dus echt gewoon mee aan de slag gaan.
12: Dat is het belangrijkste advies. Gewoon ermee aan de slag gaan.
13: Ja. Wat zijn slimme manieren om bijvoorbeeld ChatGPT te integreren in bijvoorbeeld in je sales? Of in je marketing? Zijn die er?
12: Die zijn er absoluut. Als je weet niet wat je meemaakt. Wij hebben vroeger wel eens sales trainingen gehad. Ja. En kreeg allerlei slimme strategieën en tools om zeg maar een verkoopgesprek op te bouwen en uit te voeren.
13: Ja.
12: Met ChatGPT is het mogelijk om die technieken te koppelen bijvoorbeeld aan je producten en aan de informatie van je klant. En dan vervolgens kan je een compleet belscript laten uitdraaien. Of een mailscript. ja, waar geen speld is tussen te krijgen. Dat is het fascinerende.
13: En werkt dat ook al in de praktijk? Of is dat iets wat over 10 jaar misschien een keer gaat komen?
12: 100% in de praktijk nu. Het merendeel van mijn offertes, hè, tenzij het zeg maar heel specifiek is. Maar laat ik maken met ChatGPT. En dan in combinatie bijvoorbeeld met een andere AI-tool. En dan, ja, dan presenteer ik die offertes op die manier. 9 van de 10 keer gaan ze door.
13: Interessant. Even denken wat ik nog interessant vind. Er zijn veel bedrijven die werken met content.
12: Ja.
13: Bijvoorbeeld voor hun socials of voor hun nieuwsbrieven. Hoe kan dat programma daarbij helpen?
12: Bedenk het en het kan. Op het gebied van tekst. He, je hebt een product. Je hebt een podcast die je onder de aandacht wil brengen. Laat daar promotionele teksten van maken. En geef allerlei variaties. Dat kan je dat model vragen. En je krijgt vervolgens die variaties allemaal gepresenteerd.
13: Kun je dus ook voor de socials en bij het maken van een contentplan?
12: Neem het en het kan.
13: Eigenlijk ongelooflijk, Chris.
12: Ja, the sky is the limit.
13: Ja.
12: En ja, in feite kan je ChatGPT beschouwen als een super slimme assistent die altijd aan je zijde staat.
13: Denk jij dat het als je al goed bent in je vak, bijvoorbeeld je bent tekstschrijver of je bent copywriter of je bent fotograaf, dat je dan ten dode bent opgeschreven, om het even zo te zeggen? Of denk jij dat als je goed bent in je vak, je ChatGPT juist kunt gebruiken om beter te worden?
12: Ja, dat laatste. Dat laatste, want als jij echt goed bent in je vak, ben je ook namelijk creatief genoeg om er op een slimme manier gebruik van te maken.
13: Ja.
12: En dan kan je het eigenlijk naar jouw klanten toe nog beter inzetten en nog jouw expertise nog eigenlijk verdiepen en uitbreiden met behulp van dit programma.
10: Dit is Jong en Ondernemend.
13: Chris, dus het is heel erg tekst en ook marketing gericht.
12: Ja.
13: Heb je daar nog een creatief voorbeeld van hoe ChatGPT daarin te gebruiken?
12: Zeker, zeker. Je kunt bijvoorbeeld, als je een nieuw product in de markt wil zetten, zou je kunnen vragen aan ChatGPT.
13: Ja.
12: Maak voor mij een marketingstrategie op basis van de principes, de beïnvloedingstechnieken van Robert Cialdini. En dan pakt hij echt, zeg maar, die vorm.
13: En die Cialdini, dat is een goeroe?
12: Dat is een beïnvloedingsgoeroe binnen de marketing.
13: Met een soort wetmatigheden.
12: Ja.
13: En dat rolt er dan uit.
12: Dat rolt eruit.
13: Ja.
12: En zo goed dat je het zelf niet had kunnen bedenken.
13: Ja, en ook binnen no time.
12: Binnen no time, binnen 10 seconden heb je een compleet plan.
13: Ja, ik merk het eigenlijk al. Dus eigenlijk bijna alles wat ik vraag kan.
12: Ja.
13: Het hangt dus heel erg af van een slimme en goede manier de prompt te stellen.
12: Ja.
13: En om door te vragen.
12: Klopt. Overigens komt ChatGPT daar ook zelf mee, hè? Want dan geeft hij bijvoorbeeld een lijstje van 10 suggesties of 10 ideeën. En dan vraagt hij daadwerkelijk, kan ik een van deze ideeën verder voor je uitwerken?
13: Wat is nou een van de meest creatieve voorbeelden van het gebruik van GPT die je zo te binnen schiet?
12: Ja, ik heb van een collega van mij, heb ik ooit gehoord. Die heeft bijvoorbeeld, die moest exclusieve menus samenstellen. Op basis van de kookkunsten van, ik geloof, Robert Kranenborg.
13: Ja, Robert Kranenborg.
12: Ja, en dan vroeg hij, maar er moesten ook bijvoorbeeld bepaalde dieetwensen in verwerkt zitten.
13: Ja.
12: En die heeft hij allemaal, zeg maar, ingevoerd. En vervolgens kwam er een 6 of 7 gangen menu uitrollen, wat helemaal perfect aansloot bij de wensen van die klant.
13: Oh, echt? Ja. En daar is ook daadwerkelijk mee
12: Daar is mee gekookt.
13: Ja, maar dat vind ik, ja, ik vind het heel leuk om juist die output. Hè, daar ben ik zo in geïnteresseerd.
12: Ja.
13: Leuk voorbeeld. Wat zijn nou valkuilen? Als je nou niet zo technisch, niet zo handig nog bent. Wat zijn dan valkuilen met dit programma?
12: Ja, dat je toch wel blindelings afgaat op de uitkomsten van ChatGPT.
13: Kan dat niet dan?
12: Nou, kijk, het is supergoed. Alleen het is ook best wel generalistisch. Dus je moet eigenlijk altijd toch de teksten checken. Niet alleen op waarheid, maar ook daadwerkelijk om jouw tone of voice erin te verwerken. Overigens kan dat weer met die custom GPT's, maar dat terzijde. Dat komt op een andere keer, voor een andere keer. Maar je kunt eigenlijk niet blindelings kopiëren, want dat is te obvious.
13: Ja.
12: Weet je, dus je moet er eigenlijk altijd ik zeg altijd een beetje van mezelf en een beetje van ChatGPT.
13: Ja.
12: Dat samenspel, dat maakt het heel krachtig.
13: Welke versie van ChatGPT zitten we nu, Chris?
12: Ja, de huidige versie is GPT-4.
13: Ja.
12: Hè, en dan heb je eigenlijk... Nee, ik moet het anders zeggen. De nieuwste versie is GPT-4o. En daar staat de O voor Omni. Hè, dus zeg maar, dat is eigenlijk een samenvatting van alles. Dus die kan alles. Vooral ook heel goed in rekenen. En wiskundige vraagstukken. En dan heb je ook nog de versie O1. Dus dat is Omni 1. En die kan daadwerkelijk redeneren zoals wij dat kunnen. Ja, dus die denkt, die is iets minder snel qua output, maar die denkt daadwerkelijk dieper na over het antwoord wat hij geeft. En dat zie je ook voor je. En ja, waanzinnig. Zo gedetailleerd. Alsof je met een echt mens zit te communiceren.
13: Ja, wat mij dan opvalt, dat die ontwikkelingen die vroeger misschien een paar jaar duurden, die updates.
12: Ja.
13: Het gaat...
12: Het is tegenwoordig om de paar maanden komt er een nieuwe versie uit.
13: Wat is nou een ontwikkeling die eraan zit te komen of die gloednieuw is waar jij heel enthousiast van wordt?
12: Ja, dat is de nieuwe Advanced Voice Modus van ChatGPT. Dat is de kracht van ChatGPT in combinatie met audio. En dat is mindblowing, Oscar.
5: Dit is Jong en Ondernemend, de podcast.
13: Mindblowing, Chris. Daar had je het over op audiogebied.
12: Ja.
13: Nou, ik weet dat je een freak bent. Dus niet alleen maar geïnteresseerd in ChatGPT, maar echt gewoon het nieuwste van het nieuwste. Nou, kom maar door. Wat wil je laten horen?
12: Ja, Os, ik ga nu dus de nieuwe Advanced Voice Modus lanceren en starten. Binnen ChatGPT, de betaalde versie van ChatGPT. En wat nog even belangrijk is om te noemen dat het nog niet in Europa beschikbaar is. Dus je moet, als je daar gebruik van wil maken, via een VPN-verbinding gaan werken.
13: Dus ChatGPT
12: plus betaald, dus de betaalde versie.
13: En met een VPN.
12: Met een VPN.
13: Oké, okay, en
12: werkt
13: dan?
12: Werkt alleen in Amerika.
13: En wat gebeurt er dan?
12: Ja, dan ga je dit horen en zien. Dit is dus een voice mode, hè, binnen ChatGPT. Hij moet even opstarten, hij moet even warm worden.
13: Ja, ik ook.
14: Dag Chris, onderweg naar Hilversum voor de podcast toch? Dat klinkt als een mooie kans om je ondernemerservaring te delen.
12: Nou, nog sterker, ik heb er heel veel zin in, maar nog sterker, ik zit al bij Oscar Krechting in de uitzending van de Jong en Ondernemend podcast.
14: Geweldig Chris, wat leuk dat je al bij Oscar zit voor de uitzending. Heb je nog een speciaal onderwerp dat je wilt bespreken tijdens de podcast?
12: Nou ja, wij zijn zeer onder de indruk van deze stem, van jouw nieuwe geavanceerde stemmodus. Wat zouden we hier allemaal mee kunnen? Kan je een paar voorbeelden geven?
14: Dat is gaaf om te horen. Met deze geavanceerde stemmodus kun je allerlei kanten op. Hier zijn een paar voorbeelden. 1. Podcasts en audioblogs. Je kunt deze stem inzetten om podcasts of audioblogs te maken, waardoor je content nog toegankelijker wordt. 2. Voice-overs voor video's. Gebruik het voor professionele voice-overs in je videoproducties.
12: Ja, ik wil nog wat met je proberen. Kan je een leuk verhaaltje vertellen over Oscar en zijn podcast en dan in een Vlaams accent?
13: Dat lijkt me
14: natuurlijk
13: heel fijn.
14: Chris, laten we eens beginnen. Er was eens, diep in het hart van de Lage Landen, een jonge ondernemer genaamd Oscar. Oscar had een droom om een podcast te starten.
12: Kan je het iets spannender maken?
14: Zeker. Laten we er een spannend verhaal van maken. In de schaduw van de oude radiostudio's van Hilversum, waar de geesten van radiopioniers nog fluisterden, besloot Oscar om zijn stem te laten weer klinken in het donker.
12: Kan je het nog spannender maken en een beetje fluisteren?
14: Zeker. Laten we er een mysterieuze twist aan geven. In het holst van de nacht, omgeven door het zachte gegons van oude machines, bereidde Oscar zijn volgende podcast voor. Terwijl de maan een bleke gloed wierp door het raam.
12: Dankjewel.
13: Chris, mag ik nog een vraag stellen?
12: Ja, mag Oscar een vraag aan jou stellen, ChatGPT?
14: Natuurlijk, Oscar. Stel je vraag maar. Ik ben er klaar voor.
13: Nou, denk je dat het eigenlijk nog zin heeft in de toekomst om menselijke presentatoren podcast te laten presenteren? Want je doet het zo goed.
14: Dat is een interessante vraag, Oscar. Hoewel AI-stemmen zoals de mijne steeds beter worden, denk ik dat er altijd ruimte zal zijn voor menselijke presentatoren. Mensen brengen namelijk unieke emoties, spontaniteit en persoonlijke ervaringen mee, wat moeilijk te evenaren is. Maar wie weet, misschien zien we in de toekomst wel een mix van beide.
13: Nou, ik ben heel erg gerustgesteld. Dankjewel voor deze mooie demonstratie.
14: Graag gedaan, Oscar. Ik ben blij dat ik kon helpen. Veel succes met de podcast en geniet ervan, Chris.
15: Komt helemaal goed. Dankjewel, ChatGPT.
16: Super. Fijne opname.
13: Hey Chris, maar dit, ja, let's face it, dit is geweldig. En ik ben weer gerustgesteld, want dat betekent dat ik nog even door kan gaan met podcasten, toch?
15: Ja, dat kan je. Maar de ontwikkelingen gaan wel heel snel hoor. En ik wil eigenlijk ook nog even een demo laten horen van Google. Een nieuw model van Google. Google Notebook LM genaamd.
13: Oh, nog een voorbeeld.
15: Ja, als je daar tijd voor hebt.
13: Heel leuk, daar zitten we hier voor.
15: Ja, nee. Google Notebook is een tool van Google waarbij je een eigen notebook, een notitieblok eigenlijk, kunt aanmaken. En daarin kan je allerlei soorten informatie laden. Dus documenten waarin jouw kennis bijvoorbeeld is opgeslagen. Of jouw bedrijf of jouw persoonlijke interesse. Je kunt er linkjes naar websites in hangen. Je kunt er linkjes naar YouTube-video's inhangen over een bepaald onderwerp. En wat dat model dan doet, is al die informatie samenbrengen.
13: Ja.
15: Daar maakt hij gewoon eigenlijk één groot tekstbestand van. En vervolgens kan je met dat tekstbestand gaan communiceren. Dus je kunt er vragen aan stellen. Hè? Dus je kunt, net als met ChatGPT, kan je vragen, Oké, vertel me meer over dit onderwerp, over dat onderwerp. Hij maakt zelfs een inhoudsopgave. Je kunt samenvattingen laten maken. Je kunt er vertalingen mee laten maken. En het meest fascinerende is, je kunt er ook een podcast van laten genereren. En dan niet alleen in de vorm van een blikkerige stem die zeg maar zo'n uittreksel voorleest, maar daadwerkelijk een interactief podcast.
13: Met zeg maar een soort chatcast, een babbel podcast.
15: Een babbel podcast waarbij ze dus die twee stemmen, die twee AI gegenereerde stemmen, in discussie gaan met elkaar over jouw informatie, over jouw knowledge base.
13: En welke data heb je hier dan ingegooid, Chris?
15: Ja, ter voorbereiding op deze podcast heb ik ook van jou veel informatie gekregen. Ik heb zelf de nodige aan toegevoegd. Dat heb ik allemaal in een van die notebooks geduwd, zeg maar. En op basis daarvan heb ik dan deze volgende podcast laten genereren, maar wel alleen nog in het Engels.
13: Alleen in het Engels, nu nog
15: voorlopig. Ja, binnenkort wel in meerdere talen, waarschijnlijk ook in Nederland, maar nu nog alleen in het Engels. Dus hierbij een kleine demo.
17: Hey everyone, welcome. We're diving deep into the world of AI today. More specifically, how ChatGPT is changing the game for entrepreneurs, just like you. You know, it's funny when you think about it. We used to picture AI as some futuristic tech, but it's already a part of our daily lives, without us even realizing it. Take Netflix, for example, those recommendations you get, that's AI learning what you like. Or those traffic predictions that seem almost magical, AI again.
18: It's incredible, isn't it? What

0: about giving them the ability to process information and make decisions based on what they learn.
1: That's amazing. So, Chris, you're working with businesses all the time in this field. What types of companies are showing the most interest in AI right now?
0: You know, I'm seeing a really diverse range from media and tech companies all the way to finance, which goes to show just how widespread the adoption of AI is becoming.
1: It's everywhere you look these days. So when you talk with other entrepreneurs, what are their burning questions about AI?
2: Nou, Chris, ik heb genoeg gehoord. Hartstikke bedankt. Dit was ook dan meteen mijn laatste aflevering zelf. Want het aloude ambacht van podcast is dus gewoon eigenlijk ook weer ten dode opgeschreven.
3: Nee. We hebben net ook gehoord dat die menselijke factor toch wel ook minstens zo belangrijk blijft.
4: Dit is Jong en Ondernemend.
2: Ongekend alle kansen en mogelijkheden met AI. Maar we moeten het toch ook hebben over de downside. Over de wat negatievere geluiden of angsten die we toch vaak horen. Is het veilig? Met al die data, hoe zit het met privacy? Hoe zit het met het schenden van auteursrechten? En sommige experts uiten ook zorgen over de ontwikkeling die waarschijnlijk zo snel gaat dat AI wellicht slimmer kan worden dan mensen, waardoor wij de controle kunnen gaan verliezen. Dat zijn allemaal best hele dark vooruitzichten. Hoe kijk jij daarnaar als je er een paar van die dingen uit zou kunnen lichten?
3: Ja, ik wil er inderdaad een paar uitlichten. En dan eigenlijk denk ik dat de meest belangrijke en waar de meeste mensen nu ook het meest bang voor zijn, is inderdaad de snelheid waarmee het zich ontwikkelt. Maar dat het zo goed is, qua wat je net hoorde met die audio, maar ook straks met beelden, met deepfake video's, dat je niet meer kunt onderscheiden wat echt en wat nep is.
2: Nee, maar dat is best zorgelijk.
3: Dat is absoluut zorgelijk.
2: Want nu zagen we wel eens van die TikTok-filmpjes met Donald Trump. En als je dan goed kijkt, zie je dat mondje nog wel, dat het er opgeplakt is.
3: Ja.
2: Maar je hebt natuurlijk ook die presentatrice Welmoed, die met haar hoofd in een pornofilm geplakt zat.
3: Absoluut.
2: En dat zag er al, niet dat ik het gezien heb. Ik heb me laten vertellen. Ze heeft in ieder geval een rechtszaak aangespannen. Dat er belachelijk realistisch uitziet.
3: Nou ja.
2: Deepfake.
3: Ik kan je alleen maar zelf, ook uit mijn eigen ervaring. Ik gebruik een tool, HeyGen, voor mijn videogeneratie. Waarbij ik dan in het Nederlands inspreek. En die kan ik vervolgens in alle talen van de wereld laten vertalen. Met perfecte lipsynchronisatie. Ik zie eruit en ik hoor, klink alsof ik perfect Chinees praat.
2: Ja.
3: Terwijl ik het natuurlijk helemaal niet spreek, maar. Ja, het is waanzinnig.
2: Dat is ongelooflijk. Schenden van auteursrechten. Ja, de aflevering hiervoor is te kort om alles te bespreken. Maar dat is natuurlijk wel degelijk een risico.
3: Het is een risico, maar het is ook een enorm grijs gebied. Waar de experts en ook alle grote rechtszaken die nu spelen in Amerika.
2: Absoluut, Netflix, de acteurs.
3: Absoluut.
2: Ze zijn, voice cloning.
3: Ja, nee. Ja, er zijn legio nadelen op te noemen. Hè. Inderdaad, het is een disruptieve technologie.
2: De enige acteur die gewoon door kan gaan is George Clooney. Ja. Vond zelf echt dat.
3: Ja, hij is leuk.
2: Oké.
3: Ja, nou even wat betreft auteursrechten.
2: Ja,
3: hè?
2: Ja.
3: Ja, dat is gewoon echt een grijs gebied. Want wat die taalmodellen hebben gedaan, die hebben gewoon het hele internet leeggetrokken. Al die data gescrapt. En je kunt dus nu ook echt fotorealistische afbeeldingen laten maken. Van whatever je maar wilt. Ja, tot op zekere hoogte. Maar en daarin zitten dus waarschijnlijk een paar pixels of een paar data elementjes uit een beeld wat ja, ooit door iemand gemaakt is.
2: Ja.
3: Alleen, dat kan je nooit bewijzen.
2: Nee maar oké. Okay. Maar sommige mensen met auteursrechten zouden dit ook jatten kunnen noemen. En dat is natuurlijk het grijze gebied.
3: Ja.
2: Het is alleen een ontwikkeling, zoals ik dat zelf zie, die gewoon niet meer te stoppen is.
3: Nee,
2: en wetgeving loopt altijd achteraan, achter deze gigantische snelle ontwikkelingen.
3: Ja.
2: Welke beroepen moeten eigenlijk vrezen? Of welke ondernemers moeten vrezen voor hun voortbestaan, Chris? Als ze niet aan de slag gaan met AI.
3: Nou ja, kijk, de meest voor de hand liggende zijn tekstschrijvers, vertaalbureaus, maar ook bijvoorbeeld stemacteurs, voice acteurs, hè, want je kan ook perfecte stemmen laten genereren met de hulp van AI.
2: Ja.
3: Ja, en nu die grote ontwikkeling. Foto's natuurlijk. Je kan allerlei fotorealistische afbeeldingen laten maken van modellen. Er zijn ook voorbeelden bekend van merken die al complete reclamecampagnes hebben gegenereerd met AI-beelden en AI-modellen. En de grote nieuwe ontwikkeling is natuurlijk tekst en afbeelding naar video. Hè? Dus dat je video kan laten genereren.
2: Ja, wat ik erover lees is

0: dat eigenlijk de rode draad in wanneer je echt moet gaan oppassen, is als een bedrijf routinematige of repetitieve processen bevatten die eenvoudig kunnen worden overgenomen. En dat zijn dus ook bijvoorbeeld boekhouders, administratiekantoren, sommige advocatententermen, notarissen. Dus als je negatief bekijkt, is het ongelooflijk disruptief op die gebieden, toch?
1: Ja, dat is waar. Aan de andere kant zie ik het en blijf ik het ook voorlopig zien als een tool die ons als mens kan ondersteunen om dingen beter, sneller, efficiënter te doen. En juist in deze tijd van in deze tijden van personeelskrapte, arbeidsmarktkrapte, kan het eigenlijk alleen maar hulpvol zijn om dingen beter en sneller voor elkaar te krijgen en processen die anders eigenlijk heel saai en repeterend zijn te vereenvoudigen en te automatiseren.
0: Ja, het grappige is, ik heb het even ook aan ChatGPT gevraagd, lees het wel zelf voor, dat beroepen met een hogere mate van creativiteit, menselijk inzicht en complexe besluitvorming de minste risico lopen, omdat AI daar, en ze zeggen zelf tussen haakjes voorlopig, nog niet dezelfde waarde kan bieden. Dus de creativiteit en de menselijke waarden zullen toch wel belangrijk zijn. Maar het is wel 5 voor 12 voor die bedrijven die we net noemden.
1: Ja, daar wil ik toch nog even iets op inhaken. Want bijvoorbeeld dat model O1, wat ik eerder noemde, die daadwerkelijk kan redeneren en die zeg maar qua wiskundige oplossingen op het niveau zit van Amerikaanse universiteiten. Die gewoon een score halen van 80-90%. Bij het maken van Amerikaanse staatsexamens op universitair niveau. Ja, dat is natuurlijk waanzinnig.
0: Ja, dat is ziek.
1: En ik bedoel, we zijn nu 2 jaar verder na de lancering van ChatGPT. Nog maar 2 jaar, hè? En die ontwikkeling die gaat keihard door. En daarom is het ook, denk ik, goed dat er regelgeving komt, hè, vanuit allerlei overheden en bijvoorbeeld vanuit Europa.
2: Dit is Jong en Ondernemend, de podcast.
0: Je hebt zoveel mooie voorbeelden gegeven. Je hebt mij ook inspiratie gegeven om aan de slag mee te gaan. Waar moet ik nou beginnen, Chris? Kom eens even met gewoon praktische, concrete Jip en Janneke tips voor me. Ja, wat moet ik doen?
1: Als je nog geen abonnement op ChatGPT hebt, is dat eigenlijk de eerste tool waarop je een gratis abonnement zou moeten aanmaken.
0: Okay.
1: En dan is het gewoon een kwestie van ermee aan het werk gaan. Stel maar een simpele vraag. Beschrijf maar wat je in je koelkast hebt liggen en of je daar een leuk gerecht van kan gaan maken van die ingrediënten die je in je koelkast hebt liggen. Overigens, vision is ook belangrijk. Je kunt ook een foto maken van je koelkast en dan haalt hij zelf die ingrediënten bij elkaar en dan maakt hij een leuk gerecht van. Maar dat terzijde. ChatGPT dus. Onderschat Google niet. We hebben net al natuurlijk het voorbeeld gezien en gehoord van Google Notebook.
0: Ja.
1: Google is het grootste databedrijf ter wereld. En ze werden een beetje overvallen van de komst van ChatGPT. En toen zijn ze eigenlijk iets te snel begonnen met een model BART. Nou, dat is niet goed gegaan. Heeft ze miljarden aan beurswaarde gekost. Maar onderschat ze niet. Ze zijn echt goed bezig. En hun nieuwe modellen, Gemini, hun nieuwe taalmodel. Ja, dat is ook veelbelovend hoor.
0: Maar okay, nou ben ik nog steeds die ondernemer die begint. Dus ChatGPT zeg je?
1: ChatGPT.
0: Even terug naar de basis van dat ik gewoon morgen aan de slag kan.
1: Ja, ChatGPT.
0: Ja.
1: Sowieso.
0: Ja.
1: Ga ermee aan de gang.
0: Gratis versie.
1: Gratis versie. En wat ook gratis is perplexity.ai. En dat is eigenlijk een AI aangedreven zoekmachine. Dus als je veel op Google zit te zoeken en daarmee werkt, probeer ook eens perplexity.ai. Want het mooie daarvan is, zit eigenlijk een ChatGPT-achtige functie ingebouwd. Je kunt dan ook gelijk weer interacteren en reageren op de antwoorden die dat model geeft.
0: Ja.
1: Wat misschien nog wel interessant is om te noemen, is dat, ik noemde het net al, Microsoft is, zeg maar, heeft als speerpunt toch veiligheid en security en privacy proof. Heel veel overheidsinstellingen, maar ook ondernemers, gebruiken al allerlei Microsoft producten. Die zitten in dat Microsoft ecosysteem.
0: Ja.
1: Nou, als je Microsoft 365 business hebt, dan kan je ook tegenwoordig Copilot. Hè? Copilot is eigenlijk de ChatGPT van Microsoft.
0: Ja.
1: Die kan je straks ook overal binnen alle Microsoft-programma's gaan gebruiken. Kost ook ongeveer hetzelfde. Maar je komt er straks niet meer omheen. Zelfs op de laptops, de nieuwe laptops van Microsoft, zit niet meer de Windows-knop, maar er zit een Copilot-knop.
0: Ja.
1: Dus
0: Dus eigenlijk weer je persoonlijke assistent binnen alles wat je doet.
1: Precies. En het mooie van die hele Microsoft-omgeving is dat het voor 99,9%, 100% bestaat misschien niet, maar veilig is en gegarandeerd veilig. Dus daar kan je met je eigen data gewoon aan de slag.
0: Ja.
1: Ja, en Os, jij bent zelf ook ondernemer natuurlijk.
0: Ja.
1: Wat ga jij nu als eerste doen?
0: Nou, ik heb meegemaakt met het bedrijf, wat ik samen met mijn compagnons heb opgezet, de opkomst van internet. Ja. We hadden toen dikke boeken en toen kwam internet en toen dachten 95% van al onze concurrenten, het zal zo'n vaart niet lopen met internet. We wachten het wel af tot het overwaait. We gaan er in ieder geval geen tijd en energie in stoppen. Nou, elke ondernemer zijn altijd druk met hun bedrijf en hebben altijd al het gevoel dat je moet altijd zoveel. Je hebt zoveel ballen in de lucht te houden. Je moet eigenlijk nog je social media strategie verbeteren. We moeten eigenlijk nog op TikTok. Ik moet eigenlijk nog dit. Dus heel vermoeiend dat er weer zoiets komt als ChatGPT. Dat is echt hoe de meeste mensen dat ook zien. En wat ook heel begrijpend is. En AI daarbij is weer confronterend en vermoeiend. Maar dat herken ik wel echt. Net als destijds met de komst van internet. Is dit iets waar je gewoon niet omheen kan. Sterker nog, ik denk, ik heb geen glazen bol, maar als je hier niet in verdiept, dan kan het wel eens heel snel met je afgelopen zijn. Laten we die les in ieder geval leren uit de transitie van het naar online tijdperk, toch Chris? Bedrijven als Nokia, ja. Bedrijven als Kodak, een free record shop, de hele reisbranche, de hele mediabranche. Nou, zo kunnen we nog het hele retail, ja. Die of ze bestaan niet meer, of ze hebben veel te late switch gemaakt en andere partijen zijn erin gedoken. En ik denk dat, en sorry voor het woord, maar dat die slachting die AI gaat aanrichten, als ik het negatief, je kan ook zeggen de impact die AI gaat inrichten, nog veel groter zal zijn, omdat vroeger de infrastructuur er nog niet was, hè?
1: Klopt, klopt.
0: Ze hadden wel allemaal ideeën, bij wijze van spreken voor video's op internet, wat later YouTube werd, maar er was geen bandbreedte, er was geen snelheid. De mobiele telefoon. Dat werkte als nou ja, dat duurde een uur.
1: Ja.
0: En met de eerste Nokia's. En nu ligt alles er. We hebben de snelste mogelijkheden. Nou ja, de
1: 5G.
0: 5G. Alles gaat razendsnel. Dus de implementatie van AI gaat maal factor. Nou, wat schatten we in? 50, ja. 100. Wat vroeger jaren duurde, is nu 2-3 maanden en je loopt weer achter.
1: OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT, is niet voor niets de snelst groeiende start-up ter wereld. Hè? Gewaardeerd op $157 miljard op dit moment.
0: Zo, ja, en daar kan je van alles van vinden. Is het een hype, is het geen hype? Maar it's wel here to stay. Dit gaat niet meer weg. Dus, en dit is heel vermoeiend, maar geen oogkleppen op als ondernemer en denken, dit zal mijn tijd wel duren. Want daar heb ik geen tijd voor. Want als je er nu geen tijd in stopt, dan heb je straks heel veel tijd. Want dan bestaat je bedrijf niet meer. Het voordeel is, als je nu gewoon met die tips van jou aan de slag gaat. Dan hoor je nog bij de voorhoede. Want nog maar 30% gebruikt het echt. Ja, de scholieren die gebruiken het allemaal voor hun huiswerk, hun proefwerken. Alleen de ondernemers gebruiken het nog niet maximaal. Dus er liggen nu gouden tijden. En ja, mijn tips zijn, ga naar congressen. Ga naar sprekers zoals bijvoorbeeld Chris kijken. Of naar de Next Web. Of naar e-mers. Of in je regio.
1: Luister podcast.
0: Praat met je kids. Of met scholieren. Of met buurtkinderen in de omgeving. Vraag het wel eerst even aan de ouders. Anders is het scary. om je te helpen. Want voor hun is het eigenlijk logisch. En dan denken ze, ja, wat stelt die boomer nou weer voor vragen? Maar van die gesprekken leer ik het meest. Kijk bijvoorbeeld op TikTok. Als je op TikTok kijkt, je wil niet weten hoeveel geweldige tips voor prompts worden gegeven. Nou, over prompts gesproken kan ik aanraden. Dat was voor mij heel duidelijk. Dat boek van Martin van Kranenburg. ChatGPT als tweede brein. Ik zal het ook wel in de aflevering zetten. En wat ik een hele leuke vond van een ondernemer. Wat jij net ook zei.
1: Ja.
0: Gebruik ChatGPT als Google.
1: Ja.
0: Zodat iedereen in je organisatie ermee leert omgaan. Ja. En dan kom ik bij jou, Chris. Jij helpt bedrijven, je spreekt over AI. Als mensen nou eventueel geïnteresseerd zijn, hoe kunnen ze je bereiken?
1: Ja, chrisvanvleuten.nl. Die website, daar staan allemaal contactgegevens op. En ik heb een 7-stappenplan ontwikkeld.
0: Een 7-stappenplan?
1: Een 7-stappenplan waarbij ondernemers zeg maar echt aan de hand worden genomen. Aan de hand van 7 verschillende stappen om AI beter en meer in hun onderneming te implementeren.
0: Kost dat wat?
1: Nee, kosteloos.
0: Kijk, dat vinden we dan ook wel weer prettig. Onwijs bedankt voor het delen van je kennis. En dat je hier was en de moeite hebt genomen om te komen.
1: Heel graag gedaan, hoor. Echt, het was een feestje. En ja, we kunnen er eindeloos verder over praten. Ik kom graag een keer terug om de ontwikkelingen verder met je door te nemen.
2: Bedankt voor het luisteren naar Jong en Ondernemend. Graag tot de volgende aflevering.

0: Dit is New Business Radio.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om en dat je niet...
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
8: De provincie Limburg investeert ruim 1,2 miljoen euro in projecten die de krapte op de arbeidsmarkt moeten verminderen. Een groot deel van het budget gaat naar Werkgeverskracht Limburg, dat vooral MKB-bedrijven ondersteunt. Daarnaast krijgen drie werkgeversinitiatieven subsidie, waaronder een project dat mensen laat kennismaken met meerdere werkgevers. En een programma dat werkplezier en duurzame inzetbaarheid moet vergroten. Met de investering hoopt de provincie werkgevers te helpen bij het vinden, behouden en ontwikkelen van personeel.
9: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
10: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: De laatste inzichten voor Business Shapers.
1: Nieuw Business Radio.

0: groeiontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

Werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
6: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
7: Meer dan de helft van de nieuwe auto's die in 2027 worden verkocht, is naar verwachting elektrisch. Dat voorspelt ING. Vooral op de zakelijke markt zal de overstap groot zijn, omdat werkgevers vanaf 2027 een extra heffing betalen voor nieuwe leaseauto's die niet volledig elektrisch zijn. Tegelijkertijd waarschuwt ING dat de verduurzaming van het Nederlandse wagenpark misschien minder snel gaat dan je zou verwachten. De nieuwe verkoop blijft achter en er zijn nog altijd te weinig betaalbare elektrische occasions, waardoor auto's gemiddeld steeds ouder worden.
0: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
8: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
9: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: De laatste inzichten voor business shapers.
2: New Business Radio.
3: Yeah.

0: Van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
0: De laatste inzichten voor business shapers.
2: Nieuw Business Radio.

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: Dit is New Business Radio.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Steeds meer ondernemers kiezen voor een lening die niet van een traditionele bank komt. Dat blijkt althans uit cijfers van Bridgefund. De kredietverstrekker leende vorig jaar ruim €255 miljoen aan het MKB en draaide voor het eerst winst. Daarmee is het bedrijf naar eigen zeggen de grootste non-bankaire kredietverstrekker van Nederland. Verder ziet Bridgefund dat banken terughoudender zijn geworden, waardoor alternatieve financiers aan terrein liggen.
2: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
6: Let's Talk Business op New Business Radio.
7: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
8: ja.
7: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
8: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
7: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
9: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
10: De Radiofabriek.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Redion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: Dit is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: ABN AMRO besteedt aandacht aan de invoering van de nieuwe cyberbeveiligingswet. Die treedt in augustus in werking en is gebaseerd op de Europese NIS2-richtlijn. De wet moet bedrijven beter beschermen tegen cyberaanvallen. Niet alleen organisaties die direct onder de regels vallen krijgen ermee te maken. Ook veel MKB-bedrijven kunnen strengere beveiligingseisen verwachten van grote klanten en opdrachtgevers. Volgens cybersecurity-expert Mark van